Was uw voeten, dan kunt u morgenochtend uw reis voortzetten. Ze zeiden, nee, wij zullen buiten overnachten. Maar hij bleef zo aandringen dat ze bij hem hun intrek namen. Toen zij in zijn huis gekomen waren, richtte hij met ongezuurde broden die hij had laten bakken een maaltijd voor hen aan en zij aten ervan. Zij waren nog niet gaan rusten toen de mannen van de stad, de sodomieten, om het huis samenscholden, jong en oud, de hele bevolking, allemaal samen. Zij riepen Lot en zeiden, waar zijn die mannen die voor vannacht bij u hun intrek hebben genomen? Breng ze naar buiten, dan kunnen wij omgang met hen hebben. Lot kwam naar buiten, maar de deur deed hij achter zich dicht. Hij zei, doe die mannen geen kwaad aan, broeders. Luister eens, ik heb twee dochters die nog nooit bij een man zijn geweest. Die wil ik wel naar buiten brengen, dan kunnen jullie met hen doen wat je wilt. Maar laat die mannen met rust, want zij staan onder de bescherming van mijn huis. Ze zeiden, ga opzij. En ze voegden eraan toe, dat is hier als vreemdeling komen wonen en wil ons nog de wet voorschrijven ook. Het zal je nog slechter vergaan dan die anderen. Heftig duwden zij Lot achteruit en wilden de deur al openbreken. Maar de mannen binnen grepen Lot vast, trokken hem het huis in en deden de deur dicht. Degenen die voor de deur stonden, klein en groot, sloegen zij met blindheid, zodat zij de deur niet meer konden vinden. Nu zeiden de twee mannen tegen Lot, hebt u hier in de stad nog familieleden, uw schoonzoon, zonen en dochters, en iedereen die bij u hoort, moet u naar buiten brengen, weg uit deze plaats. Wij gaan de stad verwoesten. De roep om wraak over de bewoners klinkt zo hard dat de Heer ons heeft gezonden om de stad te verwoesten. Toen ging Lot praten met zijn toekomstige schoonzoons, de mannen die met zijn dochters wilden trouwen. Hij zei, maak dat je wegkomt, vlucht uit deze plaats, want de Heer gaat de stad verwoesten. Maar zijn schoonzoons lachten hem uit. Toen de dageraad aanbrak, zetten de engelen Lot tot spoed aan en zeiden, vooruit, neem uw vrouw en uw beide dochters mee, anders wordt u het slachtoffer van de bestraffing van de stad. Toen Lot nog aarzelde, grepen de mannen hem, zijn vrouw en zijn beide dochters bij de hand, want de Heer wilde hem sparen en zij brachten hem buiten de stad. En toen zij hen de stad uitgebracht hadden, zei een van hen, breng uzelf in veiligheid, want uw leven staat op het spel. Kijk niet om. Blijf nergens in de buurt staan, maar vlucht de bergen in, anders komt u om. Maar Lot zei tegen hen, dat niet, Heer. Zie toch, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen en u hebt mij een grote weldaad bewezen door mij in leven te laten. Maar ik kan onmogelijk naar de bergen vluchten. Daar zou het onheil mij inhalen en zou ik toch de dood vinden. Kijk, daar ligt een stad niet ver van hier. Daar wil ik wel heen vluchten. Het is een kleine stad. Laat mij daarheen ontsnappen. Zij is toch maar klein. Dan zal ik het er levend afbrengen. Hij antwoordde, ook hierin zal ik u ter wille zijn. De stad die u bedoelt, zal ik niet verwoesten. Vlucht er nu haastig heen, want ik kan niets doen zolang u daar niet aangekomen bent. Zo komt het dat die stad Soar heet. Zodra de zon was opgegaan en Lot in Soar was aangekomen, liet de Heer uit de hemel zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Hij verwoestte die steden en de hele streek, met alle bewoners en alles wat er groeide. De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zoutklomp. Vroeg in de ochtend ging Abraham naar de plaats waar hij met de Heer gestaan had. Hij keek omlaag naar Sodom en Gomorra en heel de Jordaanstreek en zag een walm van de aarde opstijgen als de rook van een smeltoven. Zo hield God bij de verwoesting van de steden van die landstreek rekening met Abrahams wens en liet hij Lot ontsnappen
toen hij de steden verwoestte waar hij gewoond had. Lot verliet echter Soar en vestigde zich met zijn beide dochters in de bergen, omdat hij niet in Soar durfde te blijven. Hij ging in een grot wonen, samen met zijn beide dochters. Nu zei de oudste tegen de jongste: "Vader wordt oud, en er is geen man in het land die bij ons kan komen zoals dat overal elders gebeurt. Kom, wij laten vader wijn drinken en gaan bij hem liggen, in de hoop dat wij van hem kinderen krijgen." Zij lieten dus hun vader die nacht wijn drinken, en de oudste ging bij haar vader liggen. Hij merkte niets, niet toen zij kwam liggen, en ook niet toen zij weer opstond. De volgende ochtend zei de oudste tegen de jongste: "De afgelopen nacht heb ik bij vader gelegen. Wij zullen hem ook vannacht weer wijn laten drinken. Dan kun jij bij hem gaan liggen, in de hoop dat wij van hem kinderen krijgen." En ook die nacht lieten zij hun vader wijn drinken. En nu ging de jongste bij hem liggen. Hij merkte niets, niet toen zij kwam liggen, en ook niet toen zij weer opstond. Zo werden de beide dochters van Lot zwanger van hun vader. De oudste baarde een zoon en noemde hem Moab. Hij werd de vader van de huidige Moabieten. Ook de jongste baarde een zoon en noemde hem Ben-Ammi. Hij is de vader van de tegenwoordige Ammonieten.

Genesis, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 18. Abraham vertrok naar de Negeb. Hij vestigde zich tussen Kades en Soer en woonde als vreemdeling in Gerar. Van zijn vrouw Sarah zei Abraham dat ze zijn zuster was. Zo kwam het dat Abimelech, de koning van Gerar, haar liet schaken. Maar God kwam 's nachts in een droom tot Abimelech en zei hem: "De dood staat u te wachten, omdat u deze vrouw ontvoerd hebt, want zij heeft al een man." Abimelech had echter nog geen omgang met haar gehad. Daarom zei hij: "Heer, wilt u een onschuldige doden? Hij heeft immers verklaard dat zij zijn zuster is, en ook zij heeft beweerd dat hij haar broer is. Ik heb in alle onschuld en te goeder trouw zo gehandeld." En God zei tegen hem in de droom: "Ik wist wel dat u dit in alle onschuld hebt gedaan. Daarom heb ik u ervoor beschermd om tegen mij te zondigen en heb ik u verhinderd haar aan te raken. Geef dus die man zijn vrouw terug. Hij is een profeet en zal voor u bidden dat u blijft leven. Maar als u haar niet teruggeeft, weet dan dat u zeker zult sterven. U en iedereen die bij u hoort." De volgende ochtend riep Abimelech al zijn hovelingen samen en vertelde hun alles. En zij werden erg bang. Toen liet Abimelech Abraham roepen en zei tegen hem: "Wat hebt u ons aangedaan? Heb ik u soms kwaad gedaan dat u op mij en mijn koninkrijk zo'n zware schuld geladen hebt? Dat is toch geen manier van doen." En Abimelech vroeg Abraham: "Met welke bedoeling hebt u dat toch gedaan?" Abraham antwoordde: "Ik dacht, veronderstel dat men hier God niet vreest, dan kon men mij wel eens om mijn vrouw vermoorden. Zij is trouwens inderdaad mijn zuster. Zij is een dochter van mijn vader, maar niet van mijn moeder. Zo is zij mijn vrouw geworden. En toen God mij ver van het huis van mijn vader liet rondzwerven, heb ik haar gezegd: bewijs mij deze gunst, om overal waar wij komen te zeggen dat ik je broer ben." Toen schonk Abimelech aan Abraham schapen en runderen, slaven en slavinnen. Ook gaf hij hem zijn vrouw Sarah terug. En Abimelech zei: "Mijn land ligt open voor u. U kunt gaan wonen waar u wilt." En tegen Sarah zei hij: "Ik geef uw broer nu 1000 zilverstukken. Dan weet heel uw omgeving dat u onschuldig bent en blijft uw eer volkomen ongerept." Abraham bad toen tot God. En God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij weer kinderen konden krijgen. Want de Heer had iedere schoot in het huis van Abimelech gesloten, vanwege het gebeurde met Sarah, de vrouw van Abraham.

Genesis, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 34. De Heer begunstigde Sara, zoals hij gezegd had, en vervulde de belofte die hij haar gedaan had. Sara werd zwanger en schonk Abraham op zijn oude dag een zoon, op het tijdstip dat God genoemd had. Abraham gaf aan de zoon die hem geboren werd en die hem door Sara werd geschonken, de naam Isaac. Volgens Gods bevel besneed Abraham zijn zoon Isaac toen hij 8 dagen oud was. Abraham was 100 jaar toen zijn zoon Isaac geboren werd. Sara zei: God heeft gemaakt dat ik lachen kon, en iedereen die het hoort zal meelachen. En ze voegde eraan toe: wie zou Abraham hebben durven voorspellen dat Sara nog kinderen zou voeden? En nu heb ik hem op zijn oude dag een zoon geschonken. Het kind groeide op en werd van de borst genomen. Op de dag dat Isaac van de borst genomen werd, gaf Abraham een groot feest. Maar toen Sara, de zoon die Hagar, de Egyptische, aan Abraham geschonken had, eens zag lachen, zei ze tegen Abraham: verjaag de slavin en haar zoon, want de zoon van de slavin hoort de erfenis niet te delen met mijn zoon Isaac. Abraham vond deze eis zeer ongepast, omdat het toch om een zoon van hem ging. God zei echter tegen hem: wat Sara ten aanzien van de jongen en uw slavin eist, moet u niet als ongepast beschouwen. Luister naar alles wat zij u zegt, want zij die van Isaac afstammen zullen gelden als uw nageslacht. Maar ook de zoon van de slavin zal ik tot een volk maken, omdat ook hij een kind van u is. Abraham voorzag Hagar de volgende ochtend van brood en een zak water, zette het kind op haar schouder en stuurde hen weg. Maar onderweg verdwaalde zij in de woestijn van Beersheba. Toen de waterzak leeg was, legde zij het kind onder een struik en ging op een boogschot afstand zitten. Want zij dacht: ik kan mijn kind niet zien sterven. Ze bleef daar zitten en weende luid. God hoorde het wenen van de jongen en de engel van God riep uit de hemel tot Hagar: wat is er, Hagar? Wees niet bang, want God heeft in zijn verblijf het wenen van uw kind gehoord. Sta op, neem de jongen en houd hem goed vast, want ik zal een groot volk van hem maken. Toen opende God haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij vulde de zak weer met water en gaf de jongen te drinken. En God beschermde de jongen. Toen hij groot was geworden, leefde hij in de woestijn en werd een ervaren boogschutter. Hij ging wonen in de woestijn van Paran, en zijn moeder koos voor hem een vrouw uit Egypte. In die tijd zeiden Abimelech en zijn legeroverste Pikol tegen Abraham: God staat u bij in alles wat u doet. Zweer daarom hier bij God dat u mij, mijn stam en mijn nakomelingen niet in de steek zult laten. U moet mij en het land waar u gastvrijheid geniet dezelfde welwillendheid bewijzen die ik u bewezen heb. En Abraham zei: dat zweer ik. Abraham beklaagde er zich bij Abimelech over dat zijn knechten zich een waterput hadden toegeëigend. Abimelech zei: ik weet niet wie dat gedaan heeft. U hebt er mij nooit over gesproken en ik heb er tot nu toe niets over gehoord. Daarop haalde Abraham schapen en runderen en bood die Abimelech aan. En zij sloten een verbond met elkaar. Maar Abraham zette 7 lammeren apart. Toen vroeg Abimelech: wat betekenen die 7 lammeren die u apart hebt gezet? Hij antwoordde: deze 7 lammeren moet u van mij aannemen. Zij moeten als bewijs dienen dat ik deze put gegraven heb. Zo komt het dat deze plaats Beersheba heet, want daar hebben zij beiden een eed gezworen.
Nadat zij in Beerseba een verbond gesloten hadden, keerde Abimelech met zijn legeroverste Pikol naar het land van de Filistijnen terug. Abraham plantte in Beerseba een tamarisk en riep daar de naam aan van de Heer, de God van eeuwigheid. En Abraham verbleef geruime tijd in het land van de Filistijnen.

Genesis, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 24. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham. En hij antwoordde: Hier ben ik. Hij zei: Ga met Isaac, uw zoon, uw enige, die u lief hebt, naar het land van de Moria en draag hem daar, op de berg die ik u zal aanwijzen, als brandoffer op. De volgende ochtend zadelde Abraham zijn ezel, nam twee knechten en zijn zoon Isaac met zich mee en kloofde hout voor het brandoffer. Daarna ging hij op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tegen zijn knechten: Jullie blijven hier bij de ezel. Ik ga met de jongen daarginds heen. Nadat wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen wij weer terug. Daarop liet Abraham zijn zoon Isaac het hout voor het brandoffer dragen. Zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaac tegen zijn vader Abraham: Vader, hij antwoordde: Hier ben ik, mijn zoon. Isaac zei: We hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier? Abraham antwoordde: God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. En samen gingen zij verder. Toen zij de plaats die God hem had aangewezen bereikten, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren, riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe: Abraham, Abraham. En hij antwoordde: Hier ben ik. En hij zei: Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden. Abraham keek om zich heen en zag een ram die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats de Heer ziet. Vandaar dat men nu nog zegt: op de berg van de Heer laat hij zich zien. Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei: Bij mijzelf heb ik gezworen, God spraak van de Heer, omdat u dit gedaan hebt en mij, uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden, zal ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen even talrijk maken als de sterren aan de hemel en de zandkorrels aan het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. Om uw zaad zullen alle geslachten van de aarde zich gezegend noemen, omdat u naar mijn stem hebt geluisterd. Daarop keerde Abraham naar zijn knechten terug. Samen gingen zij naar Berseba, en Abraham bleef in Berseba wonen. Na deze gebeurtenissen kreeg Abraham dit bericht: Ook Milka heeft aan uw broer Nachor zonen geschonken. Oes, zijn eerstgeborene, diens broer Boes, Kemuel, de vader van Aram, Keset, Gaso, Pildas, Jitlaf en Betuel, die de vader werd van Rebekka. Deze 8 kinderen schonk Milka aan Nachor, de broer van Abraham. Hij had ook een bijvrouw, Reuma genaamd. En deze schonk het leven aan Tebach, Gacham, Tachas en Maka.

Genesis. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 20. Sara bereikte de leeftijd van 127 jaar. Toen stierf zij in Kiriat Arba, ook Hebron geheten, in Kanaan. Abraham hield eerst de rouwklacht over Sara en beweende haar. Daarna liet hij zijn overleden vrouw alleen en richtte het woord tot de Hethieten. Hij zei: "Ik ben bij u maar een vreemdeling. Daarom vraag ik, geef mij een eigen begraafplaats waar ik mijn overleden vrouw kan begraven." De Hethieten antwoordden Abraham: "Heer, luister naar ons. U bent voor ons een vorst van God. Begraaf uw overledene in het mooiste graf dat wij hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren of beletten dat u daarin uw overleden vrouw begraaft." Toen stond Abraham op, boog diep voor de Hethieten, de ingezetenen van het land, en richtte het woord tot hen: "Als u ermee instemt dat ik mijn overleden vrouw begraaf, luister dan naar mij en gebruik uw invloed bij Efron, de zoon van Sochar, zodat hij de grot van Makpela, die zijn eigendom is en die aan de rand van zijn akker ligt, aan mij verkoopt. Laat hij die in uw aanwezigheid voor de volle prijs aan mij verkopen, zodat ik een eigen begraafplaats heb." Onder de aanwezige Hethieten bevond zich ook Efron zelf. En Efron, de Hethiet, antwoordde Abraham, terwijl alle Hethieten die zitting hielden bij de stadspoort toehoorden: "Geen sprake van, heer. Luister naar mij. Het stuk land schenk ik u. En de grot die erop ligt, geef ik u ook. Ten overstaan van mijn volksgenoten geef ik ze u. Begraaf uw doden." Opnieuw boog Abraham diep voor de ingezetenen van het land. Abraham richtte het woord tot Efron, terwijl iedereen toehoorde: "Wees zo goed naar mij te luisteren. Ik wil voor de grond de volle prijs betalen. Neem die van mij aan, dan kan ik mijn doden begraven." Maar Efron antwoordde Abraham: "Och heer, luister naar mij. Een stuk grond van 400 sikkel zilver. Wat maakt dat nu uit voor mij of voor u? Begraaf dus uw doden." Abraham ging op Efrons aanbod in en woog het zilver af dat Efron ten overstaan van de Hethieten had genoemd. 400 sikkels, zoals in de handel gangbaar was. Zo werd, in aanwezigheid van alle Hethieten die zitting hielden bij de stadspoort, het stuk grond van Efron in Makpela, in het oosten van Mamre, de grond met de grot en alle bomen op het terrein, eigendom van Abraham. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Makpela, ten oosten van Mamre of Hebron, in Kanaan. Zo werd het stuk grond met de grot door de Hethieten aan Abraham overgedragen en kreeg hij een eigen begraafplaats.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus, geheel vrijwillig uit liefde voor elk van ons, zijn leven heeft gegeven voor ons heil. We zijn blij samen met jullie de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid te bidden in het uur van zijn passie. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

beste luisteraars, lezen wij nog een stukje uit het dagboek van de heilige zuster Faustina, waar we enkele woorden van Jezus terugvinden over het vertrouwen op de barmhartigheid. O, wat een grote genade zal ik verlenen aan de zielen die deze rozenkrans bidden. De diepste diepten van mijn tedere barmhartigheid worden opgewekt omwille van degenen die deze rozenkrans bidden. Schrijf deze woorden op, mijn dochter. Spreek tot de hele wereld over mijn barmhartigheid. Laat de hele mensheid mijn onpeilbare barmhartigheid erkennen. Het is een teken voor het einde der tijden. Daarna zal de dag van de gerechtigheid komen. Laat hen de toevlucht nemen tot de fontein van mijn barmhartigheid, terwijl er nog tijd is. Laat hen baat hebben bij het bloed en het water dat voor hen stroomde. En zo, beste luisteraars, beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Mogen de Heer en zijn barmhartigheid steeds in uw hart zijn.

Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel, waar we dus het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe beter leren kennen. We hadden al gezien hoe groot het apostolaatswerk was dat pater Maximiliaan Kolbe gesticht heeft in Polen. We denken daarbij aan de Ridderschap der Onbevlekte. De oprichting van het tijdschrift De Ridder, dat uiteindelijk uitgroeide tot een drukkerij die maar liefst 7 verschillende tijdschriften publiceerde, waaronder ook een krant. En langzamerhand ervaart de heilige pater Maximiliaan Kolbe in zijn gehoorzaamheid aan de Onbevlekte de oproep in zijn hart om verder te gaan, om de missiegebieden op te zoeken. Meer bepaald het Verre Oosten. En om zich degelijk te kunnen voorbereiden en nog eens aan de heilige maagd Maria te kunnen vragen of dit werkelijk de weg is die zij wil dat hij volgt, gaat hij op een bedevaartstocht. Zo is hij onder meer al in Lourdes geweest, dat hebben we een vorige keer gezien. En vandaag zien we een weergave van zijn bedevaart naar Lisieux en andere plaatsen. Even nauwkeurig is ook de beschrijving van zijn bezoek aan Lisieux, met aan het einde, altijd met de gedachte aan de missie in het Verre Oosten, dezelfde overweging als in Lourdes. Aanhoudende regen, maar daarna, op het ogenblik van het vertrek, zon. Het is duidelijk dat het begin moeilijk zal zijn, de vruchten troostvol. Tegen het einde van februari 1930 is pater Maximiliaan weer in Rome met 4 broeders die voor de nieuwe stad der Onbevlekte zijn uitverkoren. Gesterkt door een bijzondere zegen van paus Pius XI en van de opvolger van Sint Franciscus, ging hij in de eerste week van maart in Marseille aan boord van de Angers, die naar het Verre Oosten voer. Een bepaalde haven had hij niet op het oog, maar hij was vastberaden daar de tenten op te slaan waar de Onbevlekte maagd hem duidelijk de plaats zou aanwijzen waar haar stad moest komen. Zoals gezegd had hij bij het vertrek uit Marseille niet een bepaald land of streek tot doel zoals iedere andere missionaris. Wel moest het een grote stad zijn, modern en met een zekere cultuur. Het kon Bombay zijn in India, of in China, Shanghai, of in Japan, Tokio. Maar de reis moest hem ook nog mogelijkheden bieden om te wikken en te wegen waar eventueel nog andere steden van Maria konden gesticht worden. En inderdaad, hij begon zijn werk al in Port Said. Hij kwam daar aan op 11 maart en bracht een bezoek aan de apostolische vicaris. Daar ontdekte hij al een mogelijkheid om een Niepokalanov te stichten. Het leek alsof het eerste zaad in goede aarde gevallen was. Een jonge Egyptenaar stelde zich enthousiast en spontaan tot zijn beschikking. De reis ging verder naar Saigon, waar de boot begin april arriveerde en er 3 dagen bleef. Hiervan maakte pater Maximiliaan gebruik om enkele geestelijken op te zoeken. De bisschop ontving hem allerhartelijkst. Het enthousiasme van pater Maximiliaan scheen zo groot te zijn dat de bisschop hem vroeg in Saigon te blijven om er een nieuwe stad der Onbevlekte te stichten. Een priester drong vurig bij hem aan om hem op te nemen in de orde om de eerste ridder der Onbevlekte te zijn in zijn land. Een pastoor liet hem door 2 andere priesters vragen in zijn kerk de heilige mis te willen lezen. Bij zijn vertrek uit Saigon zou de hartelijke ontvangst die hij daar genoot hem doen schrijven alsof hij even thuis was geweest. In Hongkong kreeg hij de gelegenheid een missieuitgeverij te bezoeken waar men tijdschriften in 20 talen uitgaf. Maar toen ging het weer verder naar Shanghai.
Shanghai is voor iedere missionaris van het Verre Oosten als een droom. Een stad vol geheimzinnigheden, vol levenslust en folklore van het Chinese volk. Een missionaris die er na een lange en vervelende zeereis aankomt, ziet met blijdschap de haven naderen van waaruit hij eindelijk het grenzeloze land met zijn bergen en dalen in kan trekken om zijn taak te vervullen. In de stad ziet hij duizenden gezichten van het volk waaronder hij wil werken om de blijde boodschap te verkondigen. Hij schrikt van de taal die men er spreekt en zal ervaren dat deze taal, waaraan hij wennen moet, meer dan 1000 dialecten heeft. Voor pater Maximiliaan had Shanghai een bijzondere bekoring. Je had daar de zeehaven, waarin alle schepen van iedere kust en elk eiland van de hele wereld konden binnenvaren. Het station en de haven aan de Blauwe Rivier, met zeer aantrekkelijke verbindingen, met heel het achterland van dat geweldig uitgestrekt gebied. Alles bij elkaar leek Shanghai hem buitengewoon geschikt om er een Oosterse Nepokalanov te stichten. Maar juist Shanghai bezorgde hem de eerste ontgoocheling. Het is algemeen bekend dat heel het Chinese land in keurig afgebakende gebieden door de heilige stoel voor de missionering was toevertrouwd aan de verschillende orden en congregaties. Als pater Maximiliaan zich moest houden aan deze verdeling en zijn werkterrein had moeten beperken tot het territorium dat aan zijn orde was toegewezen, dan moest hij naar het bergachtig gebied van Shenzi, Hingangfu, waar zijn medebroeders op een terrein 9 maal zo groot als Nederland missioneerden, voordat de communisten het heft in handen namen en de katholieke missionarissen verjoegen. Het was echter een gebied zonder spoorwegen, zonder behoorlijke wegen, zonder elektriciteit, kortom, verstoken van elke verbinding met welke stad dan ook. Pater Maximiliaan zou genoeg hebben gehad aan een stuk grond van 1000 vierkante meter om daarop zijn drukkerij te plaatsen. De ridder zou het karakter van zijn missiewerk verhelderd hebben. Hij zou zich niet met de andere missionarissen bemoeien of hen in hun werk hinderen, integendeel. Hij zou hun werk ondersteund en vervolmaakt hebben. De heidense wereld had dit begrepen. De rijke industrieel en apostel van de naastenliefde, Joseph Lopahong van Shanghai, had hem om te kunnen beginnen zijn huis ter beschikking gesteld en zich bereid verklaard hem het geld voor te schieten dat hij nodig had voor de aankoop van de machines en om de Chinese vertalers van de artikelen voor de ridder te betalen. Maar de apostolische vicaris van die streek hield zich letterlijk aan de bepalingen van zijn overheid en stond dus geen stichting van een Oosters Nepokalanov toe, nog in Shanghai, nog in de verre omtrek. Het enige wat hij wilde toestaan was, er mocht in Shanghai een eventuele administratieve missieprocuur komen. In deze omstandigheden nam pater Maximiliaan het besluit te vertrekken, maar niet zonder pijn. Hoogeerwaarde pater provinciaal. Wat de procuur in Shanghai betreft, heeft de apostolische vicaris als voorwaarde gesteld dat er maar 1 pater in Shanghai blijft. Het is jammer Shanghai te moeten verlaten, want deze stad ligt echt centraal. De bisschop heeft dus wel een administrateur voor een procuur toegestaan, maar geen verlof gegeven om er een drukkerij te beginnen. Heel China is verdeeld onder de verschillende orden en congregaties, en iedereen moet uitsluitend in zijn eigen gebied werken. Dat houdt in dat wij naar Shenzi zouden moeten, maar daar kunnen wij met een drukkerij niets beginnen. Die missie is haast niet bereikbaar en heeft geen verbindingen per spoor of anderszins. We hebben veel moeilijkheden. Niet van de mensen hier, maar wel van Europese missionarissen. Maar ook hierin ligt de wil van de onbevlekte. De Chinezen zijn bereid om in het Chinees te vertalen en ook om de kosten te dragen. De heer Lopahong heeft heel zijn huis tot onze beschikking gesteld, maar de aangehaalde moeilijkheden met de ridder blijven bestaan. Vandaag vertrek ik naar Japan en hoop van daaruit iets voor China te kunnen doen.
zegen mij. Pater Maximiliaan. PS. Te Shanghai zijn wij te gast geweest op de procuur van de minderbroeders observanten. Zij hebben ons broederlijk en gratis opgenomen. En zo ging pater Maximiliaan weer aan boord met bestemming Japan, de laatste mogelijkheid. En juist hier verwachtte hem de onbevlekte.

Nauwelijks ontscheept begaf het vijftal zich naar de kathedraal van Nagasaki. Hier wachtte moedertje hen op, want op het grote plein voor de kathedraal stond te midden van prachtige bloemen het blanke beeld van de onbevlekte, dat hen toelachte en met haar licht vooruitgestoken handen hen als het ware welkom heette. Voor pater Maximiliaan was dit een heerlijke verrassing, die hem een voorgevoel gaf dat hij zijn doel eindelijk bereikt had. Aan zijn broeders zei hij ontroerd: "Nu wij haar gevonden hebben, zal alles goed gaan." Het was begin mei. Zij werden hartelijk ontvangen door monseigneur Hayasaka, de bisschop van Nagasaki, een van de eerste inlandse bisschoppen die door zijn heiligheid de paus Pius XI gewijd werden in 1927. Hij was oud-student van het college van de Propaganda Fide. Na zijn bisschopswijding ging hij in november op bedevaart naar het graf van de heilige Franciscus van Assisi, waar hij de minderbroedersconventuelen leerde kennen, die hem gastvrij in hun Sacro Convento ontvingen. 'S avonds nam hij deel aan een plechtige zitting waarop hij en de andere nieuwe bisschoppen gehuldigd werden met muziek en zang en toespraken. Over dit verblijf sprak de bisschop met pater Maximiliaan en zijn broeders. Hij waardeerde ten zeerste het bijzondere doel van onze missionaris, daarom bevlekte en was ook bereid dat doel te ondersteunen. Voor de bisschop was het alsof pater Maximiliaan door Gods voorzienigheid gezonden was. Hij had namelijk dringend een professor in de filosofie nodig voor het bisschoppelijk seminari. Toen hij hoorde dat pater Maximiliaan doctor in de filosofie en theologie was, stelde hij hem zonder meer aan als professor. In ruil daarvoor mochten de vijf kloosterlingen op het seminari logeren. Pater Maximiliaan nam zijn taak met vreugde aan en kreeg ook nog verlof het nieuwe tijdschrift uit te geven. Later vonden zij, niet zonder moeilijkheden, een eenvoudige houten woning in een van de voorsteden van Nagasaki. Zonder te talmen verhuisden zij daarheen en leefden er, onder de bescherming van vrouwenarmoede, in Franciscaanse blijdschap. Hoewel in beslag genomen door zijn lessen in de filosofie, vergat pater Maximiliaan het doel niet dat hem op zo'n mysterieuze wijze naar het Verre Oosten gebracht had. Hij kwam met een gewaagd en menselijkerwijze gezien dwaas voorstel. Diezelfde maand mei, toegewijd aan Maria, moest het eerste nummer van de Ridder der Onbevlekte in het Japans verschijnen. Het was werkelijk een dwaas voorstel, als men bedenkt dat de vijf ridders van de Onbevlekte pas enkele dagen in Japan waren, geen woord Japans kenden, geen drukmachine hadden en niet de minste technische kennis bezaten, omtrent de samenstelling van de Japanse lettertekens. Maar pater Maximiliaan, verlicht en geleid door de geest Gods, stond niet stil bij deze menselijke moeilijkheden, al leken die dan nog zo onoverkomelijk. Uit andere dan menselijke bronnen putte hij het geheim en de kracht van zijn overwinningen. Hij bracht in vervoering en maakte iedereen enthousiast als hij sprak over Maria. Enkele dagen na zijn aankomst kwam er zomaar een rijke katholiek van Nagasaki bij hem, die hem heel erg graag een moderne en complete Japanse drukmachine wilde schenken. Alle kosten van de aanschaf en de volledige inbedrijfstelling nam hij voor zijn rekening. Als bij toverslag verrees naast hun huisje een houten keet waarin de drukkerij werd ondergebracht. Totdat ze over elektriciteit konden beschikken, werden de machines met de hand bediend. Nu ontbraken de schrijvers nog, maar ook dit bracht hem niet van streek. Voor het eerste nummer schreef hij zelf alle artikelen in het Latijn. Deze liet hij in het Japans vertalen door zijn leerlingen en zijn collega's professoren van het seminari. Zo werd zijn dwaas voorstel uitgevoerd. Hij was nog geen maand in Japan en in mei kwam het eerste nummer van de Ridder uit in het Japans. Mukenzai Noisei Bonokishi.
Op 25 mei arriveerde in Jipokalanov een telegram met de volgende inhoud: vandaag verzenden wij de ridder in het Japans. We hebben een drukkerij. Leve de onbevlekte Maximiliaan. In juni 1930, nauwelijks een maand later, moest pater Maximiliaan zich weer inschepen om naar Europa terug te keren. Deze reis was dringend nodig voor het welzijn van de nieuwe stichting in Nagasaki. De geschiedenis van het eerste nummer van de ridder in het Japans doet onwillekeurig denken aan de Fioretti. Maar die van de volgende nummers is heel wat anders, daar rekening gehouden moest worden met de kerkelijke voorschriften. De bisschop van Nagasaki was heel welwillend toen hij pater Maximiliaan ontving, maar hij zei ook onomwonden: voorlopig verlof om tot juni in Nagasaki te blijven, tot het einde namelijk van het schooljaar, zonder de belofte verlenging te zullen verlenen. De toestemming om voorgoed in zijn diocese te blijven voor het apostolaat van de ridderschap der onbevlekte werd afhankelijk gesteld van twee voorwaarden. Op de eerste plaats zou pater Maximiliaan de goedkeuring van de heilige stoel moeten hebben door middel van de congregatie van de Propaganda Fide. En op de tweede plaats moest de nieuwe stichting elke vorm van direct apostolaat dat aan de geestelijkheid van het bisdom was voorbehouden uitsluiten en zich enkel en alleen bezighouden met indirect apostolaat door de pers en sociale hulpverlening. Toen pater Maximiliaan in Europa aankwam, had hij dus twee duidelijke opdrachten te vervullen. In Rome moest hij de nieuwe generaal, pater Tavani, inlichten over hetgeen er in Japan was gedaan en wat er nog te doen viel. In Polen moest hij proberen van het provinciaal kapitel, waaraan hij moest deelnemen, los te krijgen dat de provincie de missie in Japan zou onderhouden door regelmatig missionarissen te zenden en financiële bijstand te verlenen. De onbevlekte zorgde ervoor dat ditmaal de leden van het kapitel niet alleen welwillend, maar zelfs enthousiast waren, zodat de tweede stad der onbevlekte niet de moeilijkheden te verwerken kreeg als eertijds Nepokalanov. Pater-generaal verzekerde pater Maximiliaan dat hij zich zou houden aan de beslissingen van het kapitel. Dit had plaats in juli te Krakau en daarin kwam men eenstemmig overeen dat de Poolse provincie in Japan een missie wilde stichten met het doel de verering van de onbevlekte te verspreiden, afhankelijk van de toestemming van de Heilige Stoel en van de competente autoriteiten. Monseigneur Hayasaka werd telegrafisch op de hoogte gebracht van deze beslissing en blij dat hij pater Maximiliaan voorgoed in zijn bisdom kon verwelkomen, zond hij onmiddellijk zijn schriftelijke toestemming naar Rome die nodig was voor de verdere afwikkeling. Op 10 oktober kwam de goedkeuring van de Heilige Stoel door middel van de congregatie van de Propaganda Fide. De 15e oktober volgde de goedkeuring van de congregatie der kloosterlingen en de 23e zond pater-generaal alle nodige documenten naar het Poolse provincialaat dat ze moest doorzenden naar Nagasaki. Op grond van deze documenten kon monseigneur Hayasaka pater Maximiliaan verlof geven definitief met zijn tweede stad der onbevlekte te beginnen.

0: Onverwachts vertrok pater Maximiliaan op 12 augustus 1930 opnieuw naar Japan. De reis ging dit keer per trein over Siberië, zonder dat hij zelfs even naar Krakau ging om zijn moeder nog eens te groeten. Later schreef hij haar vanuit Nagasaki een kort briefje zoals alleen een echte apostel schrijven kan. Moeder, vergeef mij dat ik voor mijn vertrek niet even ben aangekomen. Ik zou mijn reis hebben moeten uitstellen, maar de missie is van het grootste belang. Wat was er gebeurd dat pater Maximiliaan zo plotseling vertrok, zonder het antwoord op het telegram van het kapittel aan monseigneur Hayasaka af te wachten? De broeders, die in Nagasaki waren achtergebleven, hadden hem geschreven dat de priesters, medewerkers van de ridder, zich hadden teruggetrokken toen zij vernamen dat pater Maximiliaan naar Europa was. Zij meenden dat zijn eerste ijver voorbij was en dat nu spoedig aan alles een eind zou komen. Het zou niet de eerste keer zijn dat Europese missionarissen vol apostolisch vuur hun voet op Japanse bodem gezet hadden en zich daarna hadden teruggetrokken. Soms al bij de eerste offers die gevraagd werden. Het klimaat is er niet gezond en het zich aanpassen aan de Oosterse gebruiken levert veel moeilijkheden op. Om te voorkomen dat deze vermoedens wortels schoten en negatief zouden werken op de weldoeners van de opkomende missie, en bovendien om ervoor te zorgen dat de ridder regelmatig zou verschijnen, was pater Maximiliaan plotseling per trein over Siberië naar Japan teruggekeerd. Deze reis was lang, maar zeer nuttig. Hij kreeg de gelegenheid andere gebieden te leren kennen, vooral Korea. Voor dit land maakte hij ook plannen, die later verwezenlijkt werden, vooral toen hij enkele Koreaanse aspiranten opnam in het missiecollege van de Japanse stad der onbevlekte. Alles wordt ons verteld in een brief aan zijn broer pater Alfons, die hij schreef toen hij in Nagasaki aankwam. Beste broer, ik heb nauwelijks tijd gehad om eens rond te kijken en een en ander te regelen. Het is trouwens zondag en daar profiteer ik van om je een paar regels te schrijven. Ik heb nogal last van de muggen en in mijn linkerhand voel ik nog de pijn van een flinke muggenbeet, maar ook dit is voor de onbevlekte. Om je tegen muggenbeten te beschermen moet je je gezicht bedekken, maar dan kun je weer niet slapen van de warmte en het transpireren. Ach, alles voor de onbevlekte. Mochten wij toch zoveel mogelijk mensen winnen voor het hart van Maria. De onbevlekte maagd heeft ons gezond en wel in Nagasaki gebracht. We zijn 's morgens om 7:30 vertrokken uit Warschau en via Siberië, Mantsjoerije en Korea kwamen wij na 12 dagen op hetzelfde uur in Fusan aan. Toen nog 8 uur met de boot naar Shimonoseki en vandaar nog een korte reis met een ander boot naar Moji en eindelijk met de trein naar Nagasaki. Voor mij was Korea een totaal onbekend land. Het landschap is er zo mooi dat je niet moe wordt er naar te kijken. In Fusan, de laatste halte in Korea, heb ik toch verbaasd opgekeken. Wij moesten er 4 uur wachten op de boot. Ik wilde de heilige mis lezen, maar niemand was in staat ons een katholieke kerk aan te wijzen. Eerst veel later vernamen wij van een politieagent dat er in de stad 6 protestantse kerken waren en in heel Korea slechts 3 katholieke kerken. Wanneer zal de onbevlekte in dit mooie land regeren en het rijk van haar goddelijke zoon vestigen? Frater Maximiliaan. Hun verblijf met de hangmatten waarin zij sliepen en de kleine kamertjes die ingericht waren voor de redactie van de ridder, de keuken in de openlucht, de houten keet waarin de eerste drukmachine stond, die zij bij gebrek aan elektriciteit met de hand bedienden, werd door pater Maximiliaan het Japanse Grodno genoemd. Hiermee wilde hij te kennen geven dat alles maar voorlopig was en dat de bijenkorf der onbevlekte zo gauw mogelijk naar een Japanse stad der onbevlekte verplaatst zou moeten worden. Maar waar en wanneer? Eerst kwamen de documenten die voor de nieuwe stichting nodig waren van het Poolse provincialaat. Toen pater Maximiliaan even later het trieste doodsbericht van zijn broer Alfons ontving, wist hij dat hij nog meer op de onbevlekte kon rekenen nu er weer een voorspreker meer bij haar troon gekomen was. Hij ging op zoek naar een geschikt terrein. Als hij over voldoende middelen had kunnen beschikken, had hij midden in de stad en wel in de omgeving van het station een stuk grond kunnen kopen. Maar de 40.000 Poolse zloty die hij van pater provinciaal ontvangen had en slechts een waarde van 10.000 Japanse yen vertegenwoordigden, verplichten hem uit te kijken naar grond in de naaste omgeving van de stad of in een of andere voorstad van Nagasaki. De keuze viel op de buitenwijk van Hongoshi, op de helling van de heuvel Hikosan. De plek was wonderbaar mooi. Het was het hoogste punt van de stad, van waar men een prachtig panorama had over heel Nagasaki en naar het oosten de onmetelijke zee kon bewonderen. Het was bovendien niet duur. Met meer dan 5 hectare groot kostte het stuk grond 7.000 yen, zodat hij nog 3.000 yen overhield voor de onkosten van de bouw van een nieuw Nipokalanov. In het begin bestond de stichting uit een houten huis, een kapel, een barak waarin de machines stonden opgesteld, die nu elektrisch gedreven werden, en een grote zaal die nu eens als bioscoop, dan weer als leslokaal gebruikt werd om catechese te geven aan allen die er belang in stelden. Maar geleidelijk aan begon het hele geval steeds meer te lijken op het Poolse Nipokalanov. Op 16 mei 1931, ze waren toen amper een jaar in Japan, had de verhuizing plaats. Zo werd de droom van pater Maximiliaan werkelijkheid. De stichting werd in het Japans Mugenzai no Sono genoemd en was de lieveling van zijn hart, die hij later vanuit de hemel zal beschermen. In een brief van 29 april 1931 schreef hij aan het provincialaat dat het onmogelijk bleek Nipokalanov, met wat hieronder moest verstaan worden, in het Japans weer te geven. Daarom had hij deze naam gekozen, hetgeen betekent tuin der onbevlekte. U zal zich herinneren dat de tweede atoombom op Nagasaki viel. Wat daar gebeurde is niet te beschrijven. Ineens waren huizen, bomen en planten verdwenen, grote gebouwen een hoopje puin geworden, de trams stonden tot wat ijzer gesmolten, op wat eens de rails waren, de passagiers werden in een oogwenk verrast met de stoelen waarop zij zaten. Tienduizenden kwamen direct om het leven. Tienduizenden stierven korte tijd later aan brandwonden vol etter en wormen. Nogmaals, onbeschrijfelijk. Dat Mukenzai no Sono deze ramp onbeschadigd overleefde zal misschien te danken zijn aan de ligging op de helling van de Hikosan, maar nog veel meer aan de bescherming vanuit de hemel. Met Mukenzai no Sono was een nieuwe missie begonnen in Japan. Het is waar dat voor pater Maximiliaan reeds veel pioniers met hun bloed de wereld van de reizende zon geheiligd hadden. Ook is waar dat andere missionarissen erin slaagden een bres te slaan in de 80 miljoen mensen die dat eiland bewonen, waarvan er amper 100.000 katholiek waren toen pater Maximiliaan arriveerde. Maar het is ook waar dat veel moeilijkheden verdwenen door de activiteit van Mukenzai no Sono, waardoor het missiewerk ten zeerste bevorderd werd. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. We zien hier de stichting van een nieuwe stad der onbevlekte, Mukenzai no Sono in Japan. En volgende keer leren we daar meer over en zien we hoe dat apostolaatswerk zich ontwikkeld heeft, al daar in Nagasaki. Zo, beste luisteraars, mag ik u van harte danken voor uw luisterend oor, We lazen voor het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer. Minder broeder conventueel, en we hopen dat u er een volgende keer opnieuw kan bij zijn. Dan leren wij het apostolaatswerk van de heilige pater Maximiliaan beter kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef. We willen de heilige Jozef beter leren kennen en vooral geleidelijk aan leren ons vertrouwen op hem te stellen, zoals vele heiligen hebben voorgedaan. Vandaag lezen we zoals steeds eerst een tekst over Sint Jozef en vervolgens maken we kennis met een bijzondere plaats van verering van Sint Jozef. Vandaag trekken we terug naar de Verenigde Staten, naar het nationale heiligdom van Sint Jozef in Wisconsin, meer bepaald in De Pere. In het boek van de priester Federico Suarez met als titel Jozef van Nazareth zijn we toegekomen

aan het derde hoofdstuk, Jozef, de echtgenoot van Maria. In zijn korte bespreking van Sint Jozef aan het einde van zijn bestijging van de berg Sion, plaatst Bernardinus van Laredo de volgende overweging. Het moet echter opgemerkt worden dat er hier niet alleen dingen staan die letterlijk moeten worden opgevat en geschikt zijn voor het preken, maar ook passages die eerder geschikt zijn om mediterend herkauwd te worden, voor de vrome beleving van het geloof, dan om letterlijk opgevat te worden. Einde citaat. Deze passages die geschikter zijn voor meditatie dan voor onfeilbare verkondiging en die dienen tot vrome beleving van het geloof, zoals broeder Bernardinus het zo treffend zegt, hebben betrekking op de manier waarop de heilige Jozef de taak waartoe hij geroepen was uitoefende en de omstandigheden waarin hij dat gedaan heeft. Het gaat om gegevens die zijn afgeleid of vastgesteld op grond van het feit dat ze plausibel zijn, terwijl ze in geen enkel opzicht in te huizen tegen wat wel met zekerheid bekend is. In de woorden van Bernardinus, ze liggen helemaal in de lijn van de ware leer. Daarom lenen ze zich om mediterend herkauwd te worden. Ze laten ons zien wat voor persoon Sint Jozef geweest moet zijn en in wat voor omstandigheden hij geleefd heeft. Wanneer Jozef voor de eerste keer in het evangelie genoemd wordt, is hij al met een vrouw verbonden. In Matteüs hoofdstuk 1 staat, Jacob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus die Christus genoemd wordt. In deze korte tekst waarmee de geslachtslijst eindigt die Sint Matteüs aan het begin van zijn evangelie plaatst, komt Jozef voor als nakomeling van David, van koninklijke afstamming. Sint Lucas bevestigt het met deze woorden. Wanneer hij de volkstelling behandelt waartoe Augustus opdracht had gegeven, omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David. Eeuwenlang heeft men zich Jozef voorgesteld als een bejaarde man, en zo beeldde men hem gewoonlijk af. Waarschijnlijk onder invloed van apocryfe geschriften als het proto-evangelie van Jacobus en dergelijke. In dit proto-evangelie, dat al in de derde eeuw vermeld wordt en circuleerde, wordt op schilderachtige wijze beschreven hoe de priesters van Jeruzalem zich bezighielden met het kiezen van de echtgenoot voor de maagd Maria, van wie het verhaal doet voorkomen dat ze sinds haar jonge jaren in de tempel was opgesloten, zodra ze 12 jaar geworden was. Ze riepen de weduwnaars van Judea in de tempel bij elkaar om hen aan een test te onderwerpen en te zien wie van hen door God uitgekozen zou worden om met Maria te trouwen. Jozef, die er ook bij aanwezig was, werd aangewezen. Want uit zijn staf kwam een duif tevoorschijn die over zijn hoofd wegvloog. Toen hij hoorde wat de bedoeling van de priesters was en dat hij was uitgekozen, verontschuldigde hij zich en zei, ik heb kinderen, ik ben een oude man. Zij is echter jong. Ik ben bang om belachelijk te lijken in de ogen van de kinderen van Israël. Dezelfde verwijzing naar zijn ouderdom staat in de geschiedenis van Jozef de Timmerman, die dateert uit de 6e of 7e eeuw. Jozef is er een rechtschapen bejaarde, een van de 12 oudsten van de stam Juda die door de priesters waren samengeroepen. Een weduwnaar met 4 zoons en 2 dochters. In sommige vrome boeken wordt hij aangeduid als de heilige bejaarde Jozef. Tegen deze algemeen verbreide mening over de ouderdom van Jozef kwam Bernardinus van Laredo in verzet. Hij had er wel een verklaring of liever verontschuldiging voor. Er waren in de vroege kerk namelijk ketters die zeiden dat Jozef de natuurlijke vader van Jezus was. Om die bewering te ontkrachten was men Sint Jozef gaan voorstellen als een oude man. Daarmee doorgaan, zei Bernardinus, is een heel grote domheid. En dat is inderdaad zo.
Al in de 17e eeuw werden heelzinnige argumenten aangevoerd die pleiten voor de jeugd van Jozef op het ogenblik dat hij met Maria trouwde. De eer van de maagd bleef duidelijk beter bewaard bij een jonge dan bij een oude echtgenoot. En zoals heel terecht is opgemerkt, de gevorderde leeftijd van een bejaarde echtgenoot alleen al zou de gelofte van kuisheid, die Jozef naar men algemeen aannam had afgelegd, belachelijk gemaakt hebben. En dit zonder in aanmerking te nemen dat de omstandigheden waarin moeder en zoon terecht zouden komen veeleer een jonge man vereiste die in staat was om beslissingen te nemen en zich in te spannen dan een bejaarde. In navolging van Gerson, die meende dat Jozef jong was en er goed uitzag, tekent broeder Bernardinus hem als een man van ongeveer 40 jaar. Want men neemt aan dat een man van 35 jong is en de jeugd tot op ongeveer 50-jarige leeftijd voortduurt. Al in de 17e eeuw, een eeuw na broeder Bernardinus, schreven Moniale, zuster Maria van Jezus van Agreda, heel vroom en devoot een heleboel opmerkingen over Sint Jozef en de maagd Maria. Ze zegt herhaaldelijk schilderachtige dingen, bijvoorbeeld over 10.000 engelen die waakten over de maagd en dat Maria hen kon zien en hun heel beleefd opdracht gaf om haar kleine diensten te bewijzen. Maar al met al komt zij misschien dichter bij de waarheid en bij broeder Bernardinus van Laredo wanneer zij vaststelt dat Jozef jong was, dan heel de beeldende en literaire traditie die hem als een bejaarde weduwnaar voorstelde. De eerbiedwaardige zuster Maria van Agreda meldt inderdaad heel trefzeker dat de maagd 14 jaar oud was en Jozef 33 toen het huwelijk werd gesloten. En dat hij heel edel, beleefd, aangenaam en vreedzaam van aard was. Deze verklaringen zijn natuurlijk niet zeker en even weinig gebaseerd op objectieve gegevens als alle anderen. Het zijn allemaal gissingen. Wel nu, aangezien de mening van zuster Maria van Jezus van Agreda van meer gezond verstand getuigt, lijkt deze logischer en realistischer dan de overige. Het argument dat de eeuwige maagdelijkheid en delicate zuiverheid van onze lieve vrouw beter te verklaren zijn met een bejaarde dan met een jonge echtgenoot, lijkt voort te komen uit een soort heimelijk wantrouwen in het vermogen van de jeugd om de kuisheid te bewaren. De heilige Jozef Maria Escrivá riep niet zonder een zekere humor uit toen hij het over dit punt had: om de deugd van de kuisheid te beleven hoeft men niet te wachten tot men oud is. Jezus werd in een gezin geboren, al was dat gezin niet groter dan het echtpaar Maria en Jozef. En dit paste helemaal binnen Gods plannen. Ze speelden allebei hun eigen rol in de jaren voorafgaand aan het openbare leven van de Verlosser. God zelf had die rol gepland en hen ervoor uitgekozen. Om die rol goed te kunnen vervullen, hadden zij van Gabriel bovennatuurlijk onderricht ontvangen. De heilige Johannes Chrysostomus, een van de kerkvaders die zich nogal uitgebreid met Sint Jozef heeft beziggehouden, geeft in dit verband zelfs 4 passende redenen voor Maria's huwelijk met Jozef. Ten eerste was het huwelijk passend om de koninklijke afkomst van de maagd Maria goed uit te laten komen. Zowel Sint Matthäus als Sint Lucas vermelden dat Jozef uit het huis van David stamde, zoals we hiervoor gezien hebben. En aangezien het bij de Joden vast gebruik was te huwen binnen één en dezelfde stam, is het duidelijk dat ook Maria van koninklijke afkomst was. Ook Maldonado schrijft dit zo in zijn commentaren. Voor de mening dat de maagd Maria uit de stam van Levi afkomstig was, afgeleid uit haar verwantschap met Elisabeth, de echtgenote van Zacharias, zijn de argumenten minder solide en meer geforceerd.
Ten tweede vervolgt Chrysostomus om de eer van Maria niet te kort te doen en te voorkomen dat zij de door de wet voorgeschreven straf zou verdienen. Het ontvangen en baren van een zoon zonder getrouwd te zijn zou natuurlijk publieke schande betekend hebben. Want hoewel haar maagdelijkheid intact gebleven was en zij vol van genade was en de zalige moeder van God, zag het volk alleen haar uiterlijk. En het was in een dorpje heel moeilijk om schande en laster te vermijden wanneer men een kind zonder vader te zien kreeg. De situatie van Jezus zou dan niet in overeenstemming zijn geweest met het rechtsbestel van zijn volk en tijd. Hij zou dan van het begin af aan in bepaald opzicht in een slecht daglicht hebben gestaan. Het kon nog erger worden als men een van de voorschriften van Deuteronomium zou opvolgen. Stelt men vast dat het meisje inderdaad geen maagd was, dan moet men haar naar de deur van haar ouderlijk huis brengen. En de burgers van de stad moeten haar doodstenigen, want zij heeft een schanddaad in Israël begaan door ontucht te plegen, terwijl ze nog in haar ouderlijk huis woonde. De derde reden is dat een bejaarde, hoe goed en welgezind hij ook was, geen moed en kracht gehad zou hebben voor de zware, overhaaste tocht naar Egypte, om daar zonder andere hulp dan zijn eigen inspanning opnieuw te beginnen. Te midden van onbekende mensen en in een omgeving waar heidense gewoonten weinig bevorderlijk waren voor een rustig leven. Johannes Chrysostomus voegt er nog een vierde reden aan toe. Zo te zien overgenomen van Sint Ignatius van Antiochië. Namelijk om de geboorte van de Messias voor de duivel te verbergen. Het was om die reden dat de engel Gabriel, de maagd, het mysterie van de menswording pas aankondigde toen zij al met Jozef verloofd was. Verloving betekende feitelijk immers huwelijk, aangezien de bruiloft daar slechts een voltooiing van was.

Eeuwen later geeft Sint Thomas van Aquino in zijn Summa Theologiae zelfs 12 redenen, zowel van hemzelf als overgenomen van de heiligen Ambrosius, Chrysostomus en anderen. Waarom het voor Jezus, de maagd Maria en ons passend is dat de maagd door een huwelijk met Jozef verbonden werd. Zijn geboorte werd zo voor de duivel verborgen gehouden. Maria zou niet gestenigd worden. Jezus zou niet voor een onwettig kind worden aangezien. Er zou niemand zijn om voor hen te zorgen, enzovoort. Nog een andere reden trekt de aandacht. Eén die Sint Thomas geeft als argument voor de maagdelijkheid van Maria, overgenomen uit het werk van de heilige Ambrosius. Namelijk, door Maria's huwelijk met Jozef verschijnt er een betrouwbare getuige van haar kuisheid. De echtgenoot die bedroefd had kunnen zijn om de belediging en zijn schande had kunnen wreken als hij niet van het mysterie op de hoogte was geweest. Afgezien van de grotere of kleinere geloofwaardigheid van elke reden voor het passend zijn die de heilige Johannes Chrysostomus en Sint Thomas aanvoeren, moeten we er vooral ook aan denken dat de voor de hand liggende reden heel gewoon is en misschien daarom gewoonlijk niet expliciet genoemd wordt. Ieder kind heeft een gezin nodig. Er is eigenlijk geen gezin, tenzij het onvolledig is, als er slechts een vrouw is, zelfs als het de gelukzalige maagd Maria is. Een huisgezin heeft niet alleen een groot hart nodig, en dat is thuis altijd de vrouw, maar ook een hoofd. God had het natuurlijk zonder Jozef kunnen stellen. Hij had hem absoluut niet nodig om de maagd de verlosser te laten ontvangen. En eventueel had hij het ook zonder de maagd Maria kunnen stellen. De Almachtige God had duizenden andere manieren kunnen verzinnen om de verlossing voor ons tot stand te brengen. Welnu, de goddelijke voorzienigheid had juist dit verlossingsplan vastgesteld. Het enige geboren woord van de Vader zou een mens worden in de allerzuiverste schoot van onze lieve vrouw. Hij zou in een gezin geboren worden. Dit zou zonder enige wanklank gebeuren, in overeenstemming met plaats, mensen en tijdstip waarop hij ter wereld kwam. Er gebeuren geen wonderen om wat op natuurlijke wijze en met gebruikelijke en gewone middelen kan gebeuren, te vervangen. Zowel moeder als kind hebben iemand nodig die de kost voor hen verdiende en tegenover andere mensen in sociale relaties en bij de opvoeding van het kind de rol van gezinshoofd vervulde. Kortom, de schandelijke situatie van een ongehuwde moeder kwam niet in Gods plan voor. De Heer wilde, schreef de heilige Ambrosius, dat sommigen wel zouden twijfelen aan de manier waarop hij was verwekt, maar niet aan de zuiverheid van zijn moeder. En daarom zegt de heilige Johannes van Avila, ook een kerkleraar, de Heer wilde niet dat de mensen elkaar zouden doorvertellen dat ze een zoon had, maar geen echtgenoot. En hij wilde dat ze hem des te meer zouden waarderen als zoon van een nederig man, terwijl hij de zoon van de eeuwige Vader was. En dat ze de goede naam van zijn allerheiligste moeder niet zouden bekladden. En hij wilde ook niet dat ze een getrouwde vrouw zou zijn met een man die haar nog meer kinderen zou geven. Jezus, Gods zoon, moest geboren worden binnen een gezin dat behoorde tot het uitverkoren volk. Want de profetieën moesten worden vervuld. Zoon van Abraham, zoon van David. Hij moest niet alleen een wettige moeder, maar ook een wettige vader hebben. Daarom moest de maagd Maria getrouwd zijn en moest de man die haar echtgenoot zou worden van haar houden en mans genoeg zijn om haar maagdelijke zuiverheid te respecteren. Jozef was de rechtschapen man die God had uitgekozen voor deze moeilijke taak. En heel de heiligheid van Jozef is gelegen in zijn nauwgezet, zelfs scrupuleus vervullen van deze grote, nederige, hoge, verborgen en schitterende taak
die zo in duisternis was gehuld. Tegenwoordig is er bijna niemand meer die denkt dat de term getrouwd gelijk is aan verloofd. Maldonado vroeg al een hoeveelheid getuigenissen aan om deze mening te bestrijden. Wanneer de schrift het heeft over de maagd als echtgenote van Jozef, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw echtgenote tot u te nemen, wordt er bedoeld dat ze getrouwd waren, niet slechts verloofd. En hoewel de huwelijksplechtigheden geen getuigenis afleggen van het verlies van de maagdelijkheid naar van de huwelijkssluiting, moeten we er echter toch voor waken te denken dat het huwelijk van Jozef en Maria slechts een soort juridische fictie was. Ze trouwden met elkaar omdat ze van elkaar hielden en pas daarna, toen ze al getrouwd waren, maar de bruiloft nog niet was gevierd, maakte God zijn plannen met hen bekend. Eerst aan de maagd Maria, daarna aan Jozef. Het was een echt huwelijk. Beiden leefden voor elkaar en verleenden elkaar recht op hun lichamen. Maar ze zagen er beiden, volledig op de hoogte van hun verantwoordelijkheid, vrij en vrijwillig van af dit recht uit te oefenen. Want zoals Sint Augustinus tegen Julianus argumenteerde, het wezen van het huwelijk bestaat niet uit het voltrekken ervan. Als het voorkomt, schreef hij in De Nuptiis et Concupiscentiis, dat er in onderling goedvinden voor altijd wordt afgezien van de seksuele omgang, wordt de huwelijksband daardoor niet verbroken. Het is juist andersom. Deze band wordt er alleen maar sterker van als beide echtgenoten de afgelegde geloften van overgave aan elkaar, ook zonder lichamelijke banden, zorgvuldig naleven. De engel zei in feite niet voor niets tegen Jozef: vrees niet om Maria, uw echtgenoot, tot u te nemen. Zo wordt Maria op basis van haar ja-woord echtgenote genoemd, hoewel haar echtgenoot haar nooit was genaderd en dat naderhand ook nooit zou doen. Jozef hield niet als een broer van de maagd Maria, maar met een zuivere huwelijksliefde, die zo intens was dat deze elke vleeselijke verhouding overbodig maakte. Zo delicaat dat ze Jozef niet alleen getuige liet zijn van de maagdelijke zuiverheid van Maria, maagd voor de geboorte, tijdens de geboorte en na de geboorte, zoals de kerk ons leert, maar ook de behoeder ervan. En het was niet nodig dat Jozef op gevorderde leeftijd was om in alle kuisheid met zijn echtgenote samen te wonen. Juist zijn liefde voor het wonderbaarlijkste schepsel dat ooit geleefd heeft, was daar voldoende garantie voor. Sint Jozef was jong van hart en lichaam, schreef de heilige Jozef Maria, toen hij met Maria trouwde, het mysterie van haar goddelijk moederschap vernam en aan haar zijde woonde, vol respect voor de integriteit die God de wereld wilde nalaten, als een teken te meer van zijn komst onder de schepselen. Wie niet in staat is zo'n liefde te begrijpen, weet heel weinig van echte liefde af en kent de christelijke betekenis van kuisheid al helemaal niet. En alsof wat zij wisten nog niet genoeg was, is er het feit dat door zo'n krachtige manifestatie van het bovennatuurlijke, en beide hadden dat ervaren, de menselijke natuur tot rust komt. Je hebt genoeg aan mijn genade, hoorde Sint Paulus uit de mond van zijn Heer. Hoeveel te meer in dit geval. Overvloedige genade ontving die man die zo'n zwaar gevecht moest leveren, nog voordat de engel hem het waarom van zijn huwelijk met Maria meedeelde.

Radio Maria. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Vandaag trekken we naar de Verenigde Staten van Amerika. Meer bepaald naar Wisconsin, een noordelijk gelegen staat. Een plaats van verering van Sint Jozef, een nationaal heiligdom. Het Nationaal Heiligdom van Sint Jozef in De Pere, Wisconsin, is het oudste officiële heiligdom van Sint Jozef in de Verenigde Staten van Amerika. Iedere woensdag wordt er een eeuwigdurende noveen gebeden en jaarlijks wordt er ook een plechtige noveen gebeden voorafgaand aan het hoogfeest van Sint Jozef op 19 maart. De traditie van het Nationale Heiligdom van Sint Jozef gaat terug tot 1888. Op de plaats van het huidige heiligdom stond er echter al langer een kapel. De eerste kapel werd in 1676 gebouwd op de plek van het Nationaal Heiligdom door pater Charles Albanel, een jezuïet, voor de Sint-Franciscus Xaverius missie. In 1870 werd deze eerste kapel vervangen door een houten kerk om de plaatselijke Frans-Canadese immigranten uit de houtindustrie van de regio te bedienen. De kerk werd op eerste kerstdag van 1870 ingewijd onder het patronaat van Sint Jozef. 17 dagen nadat paus Pius IX Sint Jozef tot patroon van de universele kerk had uitgeroepen. In maart 1888 werd pater Joseph Durand pastoor van de parochie en begon hij met wat zou uitgroeien tot het nationaal heiligdom van Sint Jozef in de kerk. Echter, al een jaar later werd de kerk in augustus 1889 door de bliksem getroffen en brandde af tot op de grond. Kort daarna werd de huidige stenen kerk op dezelfde plaats gebouwd en deze werd ingewijd in september 1890. Het was in deze periode dat de wekelijkse eeuwigdurende noveen ter ere van Sint Jozef en de jaarlijkse plechtige noveen ter ere van Sint Jozef leidend naar het hoogfeest op 19 maart werden ingesteld. Beide tradities worden tot op de dag van vandaag non-stop voortgezet. In 1890 bezocht pater Jouet van de missionarissen van het Heilig Hart en directeur van het aartsbroederschap van Sint Jozef het Nationaal Heiligdom. Hij beschreef het als het eerste heiligdom dat in Amerika werd opgericht ter ere van Sint Jozef, officieel dan. In 1892 kwam de term Nationaal Heiligdom van Sint Jozef in gebruik en die benaming is sindsdien behouden gebleven. Op 25 september 1891 vaardigde paus Leo XIII de bul van kanonieke kroning uit voor de plechtige kroning van het beeld van Sint Jozef in het Nationaal Heiligdom. Het beeld werd vervolgens op 8 mei 1892 gekroond door de zeer eerwaarde Sebastian Mesmer, bisschop van Green Bay. Het beeld is een van de slechts 17 door een pauselijk decreet gekroonde Sint Jozef beelden in de gehele wereld en het enige in de Verenigde Staten. Het Nationaal Heiligdom werd op 28 september 1898 toevertrouwd aan de plaatselijke missionarissen, de Norbertijnen, waar nu de Norbertijnengemeenschap van St. Norbert Abbey nog altijd is, met pater Bernard Pennings als directeur. Die werd later in 1925, toen de abdij werd opgericht, de abt.
De kerk werd gerenoveerd in 1969 en opnieuw in 1999. In 1969 werd het Nationaal Heiligdom tijdelijk verplaatst naar de crypte van de nieuwe abdij, ongeveer 5 kilometer verderop. In 2015 keerde het terug naar zijn oorspronkelijke en huidige locatie, omringd door de campus van het St. Norbert College. Het Nationaal Heiligdom wordt jaarlijks bezocht door duizenden pelgrims die Sint-Josefs krachtige voorspraak zoeken en zijn nederige, stille voorbeeld willen volgen op een nederige, stille plaats.

beste luisteraars. U kon luisteren naar de hymne die wordt gezongen in het heiligdom van De Pere in Wisconsin in Amerika. Het nationaal heiligdom van Sint-Jozef, waar er wekelijks een noveen wordt gebeden. Een eeuwigdurende noveen tot de heilige Jozef. En de gezongen hymne wordt daar telkens bij gezongen. In een eerdere uitzending en ook vandaag kwam de aartsbroederschap van Sint-Jozef aan bod. Zij bidden voor de zielen van de stervenden en van de overledenen. In Rome opgericht en in het Italiaans de Pia Unione del Transito di San Giuseppe. En omdat deze aartsbroederschap toch al regelmatig vermeld geweest is, lezen we vandaag wat meer over de geschiedenis, de oprichter en de betekenis vandaag de dag van de aartsbroederschap. Op 17 februari 1913 werd in Rome de Broederschap van Sint-Jozef van de Zalige Dood opgericht. De Pia Unione del Transito di San Giuseppe. Reeds een jaar later verhief Paus Pius X de organisatie op grond van het buitengewoon grote aantal leden tot aartsbroederschap. Het eerste doel van de broederschap is het gebed om op voorspraak van de heilige Jozef, de patroon van de stervenden, de genade van een zalige dood af te smeken voor hen die vlak voor de dood staan en in het bijzonder voor degenen waar niemand voor bidt. De stichter is Don Luigi Guanella, die leefde van 1842 tot 1915. Hij stichtte de broederschap dus aan het einde van zijn leven. Hij is ook de stichter van twee religieuze ordes, de Dienaren van Liefde en de Dochters van Maria van de Voorzienigheid. En hij werd door Don Bosco zelf 3 jaar lang als Salesiaan gevormd. Door Don Bosco leerde hij te vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid en ontdekte hij zijn grote voorliefde voor de armen, vooral de daklozen, mensen met een geestelijke of motorische stoornis, met het syndroom van Down of een andere handicap. Zijn werk wordt nu in 20 landen op 4 continenten door zijn spirituele kinderen voortgezet. Toen Don Luigi Guanella op 23 oktober 2011 door Paus Benedictus XVI heilig werd verklaard, waren aan het werk van de Broederschap van de Zalige Dood wereldwijd al meer dan 1 miljoen leden verbonden. Zijn onbeperkte vertrouwen in de heilige Jozef en zijn buitengewoon warme vaderhart, dat iedereen die in nood verkeerde wilde helpen, stonden aan de oorsprong van dit werk. Is de nood van hen die op de drempel van de eeuwigheid staan op veel plaatsen op deze aarde niet de allergrootste? Hoeveel mensen moeten niet heen gaan zonder de hulp van een priester of de sacramenten, vaak zelfs door niemand bijgestaan? En dat in het uur waarin alles op het spel staat en het om het eeuwige leven gaat. Don Luigi had reeds de kerk die hij in een wijk van Rome, vlakbij het Vaticaan, had laten bouwen, aan Sint-Jozefs zalige dood toegewijd, toen in hem het verlangen groeide zoveel mogelijk stervenden bij te staan. Wanneer zij al niet met de warme liefde van naaste vrienden en familieleden omgeven kunnen worden, dan zullen zij tenminste in dit moeilijkste en belangrijkste uur van hun leven vergezeld worden door gebed. Toen Don Guanella, zijn persoonlijke vriend, de heilige paus Pius X, het idee van de broederschap voorlegde, was de heilige vader niet alleen meteen heel enthousiast over dit project, maar wilde hij zelfs de eerste zijn die zich voor dit werk opgaf. En zo gebeurde het ook. Met betrekking tot de talloze slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog zochten de geestelijke zonen van Don Guanella naar een mogelijkheid nog beter te kunnen helpen. Hun voorstel was het zogenaamde voortdurend misoffer, een bijzondere vorm van geestelijke bijstand voor de stervende, opdat niemand verloren gaat, waar Don Guanella hun zoveel liefde voorbij had weten te brengen. Iedere priester die aan dit werk van barmhartigheid wilde deelnemen, moest de heilige mis op een voor hem vastgestelde dag in het jaar uitsluitend voor de stervenden opdragen. Al snel schreven kardinalen, bisschoppen en priesters van over de hele wereld zich in. Sinds 1917 hebben alle pausen dit idee actief gesteund. Paus Benedictus XV nam zelf het initiatief
en vierde zelfs daarbij de eerste heilige mis van de maand voor deze zaak. In 1981 besloot paus Johannes Paulus II jaarlijks op 26 mei de genadeschat van het heilig misoffer voor de stervenden op te dragen en de heilige Jozef te vragen hen als vader en beschermheilige bij te staan. Om lid te worden van de aartsbroederschap van Sint Jozef van de Zalige Dood hoef je niet meer te doen dan je naam en adres op te geven. Je ontvangt dan een gebedsformulier in het Duits die de inschrijving bevestigt. Door je te registreren verplicht je jezelf dagelijks 's ochtends en 's avonds voor de stervende het volgende kort gebed te bidden. Heilige Jozef, voedstervader van Jezus Christus en bruidegom van de heilige maagd Maria, bid voor ons en voor hen die vandaag of vannacht moeten sterven. Naast het gebedsapostolaat voor de stervenden en het voortdurend misoffer is een ander doel van de aartsbroederschap de verspreiding van de verering van Sint Jozef en de navolging van zijn deugden. Informatie en aanmelding bij Erzbruderschaft des Heiligen Josef vom Guten Tod, Klooster Sint Trudbert, 79244 Münstertal, Schwarzwald. Aanmelding in Nederland of België is momenteel nog niet mogelijk. Dit artikel kwam uit het tijdschrift Triomf van het Hart.

0: En welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
1: Vanmorgen zat ik, zoals ik elke ochtend doe, in mijn gebedsruimte en bad ik heel intens tot Sint-Jozef. Omdat mijn familie de afgelopen maanden zoveel stress heeft gehad. Mijn zoon van 23 heeft sinds zijn 17e last van ernstige bipolaire problemen en verslaving. Het ging een tijdje goed met hem. In januari had hij zelfs een afkikprogramma voor drugs en alcohol afgerond. Hij keek er naar uit om zijn afstuderen te vieren. Maar de laatste 3 maanden gaat het steeds slechter. Zijn manische klachten nemen toe. Er zijn steeds nieuwe crisissen, auto-ongelukken. En het ergste is dat hij dreigt dingen kapot te maken of zichzelf pijn te doen als hij niet krijgt wat hij wil. Daarom heb ik vandaag met heel mijn hart gebeden tot Sint-Jozef of hij mijn zoon wil helpen een baan te vinden. Niet voor het geld, maar zodat zijn hoofd en lichaam bezig kunnen zijn met iets goeds en hij anderen kan helpen en iets positiefs kan doen. Mijn jongere zoon heeft het ook zwaar, doordat hij elke dag ziet hoe moeilijk het thuis gaat. Hij wilde heel graag een weekendbaantje in de zomer en had gesolliciteerd naar een onderzoekprogrambaan. Maar hij had nog niets gehoord. Ook voor hem heb ik hetzelfde gebed gedaan. En vandaag vertelden allebei mijn zonen dat ze een baan aangeboden hebben gekregen. Precies bij de plekken waar ze een paar weken geleden hadden gesolliciteerd. Ik ben zo dankbaar aan Sint-Jozef dat ik dit wil delen. Ik geloof zo sterk in hem en ben ontzettend dankbaar. Ik blijf bidden voor een wonder of hulp om mijn oudste zoon beter te maken. En ik hoop dat Sint-Jozef dat hoort. Dat allebei mijn zonen op dezelfde dag dat ik tot hem bad een baan kregen, voelt echt als een wonder.

om over mij te waken. Vanaf mijn kindertijd liep mijn devotie tot hem samen met mijn liefde voor de Allerheiligste Maagd. Elke dag bad ik dit gebed. Het leek mij dus dat ik goed beschermd en volledig veilig was voor gevaar. Het gebed gaat als volgt. O heilige Jozef, laat mij Jezus en Maria voortdurend dienen in een volmaakte zuiverheid. Glorievolle Sint Jozef, vader en beschermer van de maagden, trouwe wachter aan wie God, Jezus, de onschuld zelf en Maria, de maagd der maagden, heeft toevertrouwd. Ik smeek u en ik bid u dringend, door Jezus en Maria, deze dubbele schat die u zo dierbaar was. Maak dat ik vrij van elke smet, zuiver van geest en hart, kuis van lichaam, Jezus en Maria voortdurend dien in een volmaakte zuiverheid. Amen. En met dit gebed besluiten we ook deze aflevering van Ga tot Jozef. We wensen u nog een mooie dag toe en graag tot binnenkort.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze 19e zondag door het jaar. De openingspsalm, zoals steeds, kan u deze vinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne, bladzijde 692. We zijn opnieuw in de derde week van het getijdenboek. Bladzijde 692. Gevolgd door de psalmen, die u kunt vinden vanaf bladzijde 996. Bladzijde 996. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Alleluia. De dag de eerste in de tijd, dat God het al geschapen heeft, dat onze Schepper zelf herleeft, ons uit de greep des doods bevrijdt. Die dag, nog voor het morgenrood, verrijzen wij uit slaap en nacht, en bidden God met grote kracht, zoals ons de profeet gebood. Dat Hij ons hoort en neemt ons aan, en leidt ons aan zijn rechterhand, gereinigd, naar het zalig land, waar reeds voor ons de zetels staan. Opdat Hij ons die hem tot lof, op de welaangename tijd, de psalmen zingen, straks verblijdt, en schenkt zijn heil in het hemelhof. O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon, de Vader gans gelijk, en Geest, die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij. U wil ik prijzen, Heer, iedere dag, alleluia. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. U wil ik prijzen iedere dag, uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lof waardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden. Men roemt uw huiveringwekkende macht en spreekt met ontzag van uw grootheid. Uw minzame goedheid gedenkt men met vreugde. Men juicht uw rechtvaardigheid toe. De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte. Uw werken zullen U prijzen, Heer. Uw vromen zullen U loven. Zij roemen de glorie van Uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij. Zij maken Uw kracht aan de mensen bekend. De pracht van Uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. De Heer is waarachtig in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet. De Heer ondersteunt die dreigen te vallen. Richt al wie gebukt gaat weer op. De ogen van allen zien hoopvol naar U. Gij geeft hun te rechter tijd spijs. Gij opent Uw hand voor alles wat leeft. Voldoet aan al hun verlangens. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen en heilig in al wat Hij doet. Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept, voor elk die oprecht tot Hem bidt. De wensen van hen die Hem eren vervult Hij. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp. De Heer bewaart al wie Hem bemint, maar ieder die kwaad doet, verstoot Hij. Mijn mond bezingt de lof van de Heer. En alles wat leeft, prijze eeuwig zijn naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U wil ik prijzen, Heer, iedere dag. Alleluia. Mijn kind, geef aandacht aan mijn woorden en neig uw oor naar wat ik zeg. Uit de profetie van Jona. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona, de zoon van Amitai. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad Nineveh, en zeg haar aan dat haar verdorvenheid is doorgedrongen tot mij in den hoge. En Jona stond op, maar om te vluchten naar Tarsis, weg van de Heer. Hij begaf zich naar Jafo en hij vond daar een schip dat op het punt stond naar Tarsis te varen. Hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer smeet een hevige wind op de zee, en er brak op de zee zo'n hevige storm los dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bevreesd, en ieder van hen riep tot zijn eigen God. Om het schip lichter te maken, smeten ze de lading in zee. Jona echter was afgedaald tot in het diepst van het ruim, had zich daar neergelegd en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam naar hem toe en zei tot hem: Hoe kunt u zo diep slapen? Sta op en bid tot uw God. Dan denkt die God misschien aan ons en gaan wij niet te gronde. De mannen zeiden tot elkaar: Kom, laten we het lot werpen om te zien aan wie het ligt dat deze ramp ons treft. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Zij vroegen hem: U, aan wie het ligt dat ons deze ramp treft, vertel ons eens, waarom bent u op reis en waar komt u vandaan? Wat is uw land en tot welk volk behoort u? Jona antwoordde: Ik ben een Hebreër en ik vrees de Heer, de God van de hemel, die de zee en het land gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tot Jona: Hoe hebt u zoiets kunnen doen? Ze hoorden namelijk dat hij, om weg te komen van de Heer, op de vlucht was gegaan. Dat vertelde hij hun. Zij vroegen hem: Wat moeten wij met u doen om door de zee met rust gelaten te worden? De zee werd namelijk steeds stormachtiger. Hij antwoordde: Neemt mij maar op en smijt mij in zee. Dan zal de zee u met rust laten. Ik weet het. Het ligt aan mij dat deze hevige storm u heeft getroffen. De mannen deden nog een poging om terug te roeien naar het land, maar zij slaagden daar niet in, omdat de zee om hen heen steeds stormachtiger werd. Toen riepen zij tot de Heer: Ach Heer, laat ons niet te gronde gaan wanneer wij deze man om het leven brengen, en reken ons dit niet aan als het vergieten van onschuldig bloed. Het heeft u, Heer, toch immers behaagd dit te laten gebeuren. Toen namen zij Jona op en smeten hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden met grote vrees voor de Heer vervuld. Ze brachten een offer aan de Heer en deden hem geloften. Nu zond de Heer een grote vis om Jona te verzwelgen. En Jona was in de buik van de vis 3 dagen en 3 nachten. En in de buik van de vis bad Jona tot de Heer, zijn God.

Zoals Jona verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten verblijven in de schoot van de aarde, maar op de 3e dag zal hij verrijzen. De mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen, en zij zullen hem doden, maar op de 3e dag zal hij verrijzen. Uit het commentaar van de heilige Ambrosius, bisschop van Milaan, op Psalm 44. Hij overleed in het jaar 397. Kijk eens of er een verschil bestaat met het evangelie, in het verhaal dat we lezen over Jona, die onder in de boot in een diepe slaap was gevallen. In dit verhaal zien we een voorafbeelding van het heilige lijden van Jezus. Jona sliep immers in de boot en lag daar te snurken, onbezorgd, want hij hoefde niet bang te zijn betrapt te worden. Op dezelfde manier sliep onze Heer Jezus Christus, die dat beeld door het geheim van zijn dood vervuld heeft, in de tijd van het evangelie in een boot. En zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster zat, zo verbleef de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de aarde, namelijk bij zijn lichamelijk lijden. Zodra Jezus zich uit de dood had opgewekt en de slaap van zijn lichaam afgeschud had om voor het heil van alle mensen te verrijzen, ging hij zijn leerlingen bezoeken. Hij is dus de ware Jona, die zijn leven geofferd heeft tot verlossing voor ons. En dit is de reden dat Jona opgepakt werd en in zee gegooid. Hij moest opgenomen en verslonden worden door het zeemonster, om de buikholte van dat monster leeg te maken. Over welk monster dit gezegd wordt, kun je horen bij Job, die zegt: hij die in staat is een groot zeemonster gevangen te nemen. Wie is die hij? Dat is wel duidelijk, als je gelezen hebt dat onze Heer Jezus Christus de gevangenschap gevangen heeft genomen. Want na de overwinning op onze vijand en tegenstander zijn wij, die gevangen waren, door Christus in vrijheid gekomen. Ten slotte leert juist het gebed van de heilige Jona dat het gaat over het geheim van Jezus' lijden. Hij zegt: in mijn nood roep ik de Heer aan, en vanuit de schoot van de onderwereld heeft Hij mij gehoord. Zie je dat Jona het heeft over de schoot van de onderwereld en niet over de buik van het zeemonster? De Heer is immers niet in het zeemonster, maar in de onderwereld afgedaald, om ook degenen die in de onderwereld zaten van hun eeuwige boeien te verlossen. Wie heeft met woorden van eer en lof tegenover de Heer het offer gebracht? Wie anders is het dan de eerste van alle priesters, die voor allen beloften gedaan heeft en ook vervuld? Alleen zijn eigen handelen had macht. Zoals immers Jona de zee werd ingegooid en de woelige zee toen tot rust kwam, zo is onze Heer Jezus Christus in deze wereld gekomen, ten bate van de wereld, en om door zijn bloed alles tot vrede te brengen, zowel op aarde als in de hemel. Door zijn komst heeft hij dus alle mensen verlost en ze door zijn werken opgeroepen tot dienst aan God. Hij heeft doden opgewekt en zieken genezen, en daarbij godvrezendheid gebracht in de gevoelens van de mensen. Hij is het die de Heer een offer opgedragen heeft voor ons heil en offers heeft gebracht die passen bij onze bekering. Hij is het die geslapen heeft en waakzaam is gebleven.

Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal de mensenzoon verblijven in de schoot van de aarde, en op de 3e dag zal hij verrijzen. In de buik van de vis bad Jona tot de Heer zijn God, en de vis spuwde Jona op het droge. Zo zal de mensenzoon verblijven in de schoot van de aarde, en op de 3e dag zal hij verrijzen. Laten wij allen God loven en prijzen, dierbare luisteraars, en bidden we samen het Te Deum Laudamus.

laat ons bidden. God onze Vader, durven wij u noemen als wij tot u bidden. Vul aan wat ons ontbreekt, opdat wij waardig worden uw kinderen te zijn en bezit te nemen van het erfdeel dat gij voor ons bestemd hebt, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

lezen in het boek van Tessa Afshar, Juweel van de Nijl, hoofdstuk 28. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zo staat in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën in hoofdstuk 10, vers 24 en 25a. Caroline riep een haastige instructie naar de mannen die haar draagstoel droegen en beval hun op korte afstand van Priscilla en Aquila thuis stil te houden. Ze wilde dolgraag terugrennen om Theo te helpen, maar ze wist dat ze hem alleen maar zou afleiden door haar aanwezigheid. Ze stapte uit de draagstoel en sloeg het drama dat vervolgens plaatsvond met verbijstering gade. De schermutseling duurde niet meer dan enkele ogenblikken, maar voor haar voelde het aan als eindeloze uren. Ze gilde bij de eerste steek van het mes van de Kushit tegen een ongewapende Theo. Ze verwachtte dat Theo bebloed en gewond uit de strijd zou komen, maar dat gebeurde niet. Ze zag hoe Theo in de lucht sprong, rondtolde en ongelooflijk gracieus landde en haar adem stokte. Steeds opnieuw wist hij het kwaadaardige lemet van de krijger te ontwijken. Ze had nog nooit iemand zo zien bewegen. Het deed haar denken aan de beroemde fresco's van de Mycense stierspringers uit de oudheid, die zich bewogen in een tempo dat de snelheid van de mens tartte. Toen hij tenslotte de krijger achterna ging, was ze stom verbaasd. Ze had gehoopt dat hij het gevecht zou opgeven nadat hij de man verslagen had. Maar al snel zag ze hem terugkomen en ze slaakte een zucht van verlichting zodra ze merkte dat hij ongedeerd was. Caroline beval de dragers de stoel terug naar huis te brengen en zodra ze daar aankwamen stond Theo al met de dolk in zijn hand voor de deur. Met een grimmig gezicht speurde hij de straten af, ongetwijfeld op zoek naar haar. Zonder acht te slaan op het decorum sprong ze uit het voertuig voordat de mannen het fatsoenlijk op de grond konden laten zakken en ze wierp zich in Theo's armen. "Pas op voor de dolk," waarschuwde hij. "Ik dacht dat je dood zou gaan," ze sloeg haar armen om zijn rug. Zijn grimmige blik verdween. Langzaam begon hij te lachen. "Is dat zo?" Hij verschoof zodat ze een iets makkelijkere houding kon aannemen. Ze besefte dat ze haar armen als een klimplant om hem heen geslagen had en deed een stap naar achteren. Haar wangen werden warm. "Gelukkig ben je niet gewond. Niet te geloven dat ik hem heb laten ontsnappen. Je was niet eens gewapend." "Nu wel," zei hij, en hij liet de dolk in zijn hand razendsnel ronddraaien. Hij wierp een blik op de luifel van Aquila en Priscilla en kromp in elkaar. "Die zal ik moeten vervangen." "Het had je keel kunnen zijn." Haar stem klonk hoog en il. Theo stopte de dolk in zijn riem. "Nee, liefje, hij maakte geen schijn van kans." Caroline's mond viel open. Had Theo haar nu net liefje genoemd? De stoeldrager stapte naar voren. "Dat was een mooi gevecht. Je moet overwegen naar de arena te gaan." Theo haalde een paar munten uit zijn buidel en betaalde de man. "Keurig, zo snel je in actie kwam." De drager haalde zijn schouders op. "Ze weegt niet veel." Hij telde de munten en knikte erkentelijk. "Als je nog eens een draagstoel nodig hebt, mijn broer en ik zullen je overal heen brengen." Toen de dragers weg waren, zei Caroline: "Dat wat je deed." Hij trok een donkere wenkbrauw op. "Wat?" "Je weet wel, die springen en rondtollen. Wat was dat allemaal?" Theo's scheve, vergenoegde lachje deed iets vreemd met haar hart. "Gewoon een beetje lol." "Lol?"
In de sportzaal waar ik als jongen trainde, kwam vaak een man uit Kreta. Hij kon voorover en achterover salto's maken, zonder daarbij gewond te raken. Hij moedigde ons aan de sport te leren. De meeste jongens hadden geen zin meer na de eerste reeks pijnlijke kneuzingen. Maar Ariadne, Galeno's dochter, oefende met me. Uiteindelijk werden we er behoorlijk goed in. Het is lang geleden dat ik echt getraind heb, maar na zoveel uren oefenen maken je botten en spieren zich de bewegingen eigen en je lichaam herinnert ze. Heb je geoefend met een meisje? Hij glimlachte vaag, alsof hij een bron van geheimen verborg. Ze was niet zomaar een meisje. In het jaar dat ik de wagenrennen won bij de Istmische Spelen, won zij de korte afstandsloop. Streed ze tegen andere vrouwen? Een paar vrouwen, voornamelijk mannen, van wie sommige professionele atleten. Indrukwekkend. Ja, ik veronderstel dat ze ook mooi is. Theo's blik verduisterde. Ze heeft haar charmes. Ze is getrouwd met mijn broer Justus. Haar dagen van springen en salto's zijn al lang voorbij. Ze is nu de moeder van een mollig klein jongetje, dat ze natuurlijk naar mij hebben genoemd. Hij leek ermee in zijn schik. Maar Caroline was de pijn in de grijze ogen niet ontgaan. En ze vroeg zich onwillekeurig af of hij Ariadne vroeger liefje had genoemd. De volgende morgen stuurde haar vader een briefje om te vragen of hij die avond bij de familie mocht komen eten. Natemahar had hun ervan verzekerd dat ze niets hoefde te koken. Als Priscilla en Aquila ermee instemden, wilde hij de herberg vragen de maaltijd te bereiden en twee bedienden huren voor de avond. Tot Karilinis verrukking gingen haar gastvrouw en gastheer op Natemahar's voorstel in. Ze wisten allemaal dat haar vader Priscilla en Aquila op deze wijze wilden bedanken voor hun gastvrijheid. Ze hadden niet alleen hem verwelkomd, maar ook hun huis opengesteld voor zijn dochter. Ze zou die woorden nooit moe worden. Zijn dochter. Haar vader kwam die avond eten. Haar vader kwam die avond eten. Niet haar vriend, niet Natemahar, haar vader. Ze hadden besloten de maaltijd te gebruiken op de binnenplaats en Caroline dekte de tafel met het rood geglazuurde aardewerk. Ze plaatste Priscilla's gekoesterde zilveren zoutvaatje in het midden. Naast ieder bord schikte ze een eenvoudige vierkante servet naast een bronzen lepel. Ze verspreidde blaadjes van rozen en viooltjes over de tegels en creëerde een zwierig patroon rond de krukken en banken die Theo naar de tafel had getrokken. Dit leek totaal niet op Vitruvia's elegante eettafel met de ruime banken en zilveren borden. Maar in zekere zin gaf Caroline de voorkeur aan de intimiteit en de ongedwongenheid van Priscilla's huis. Ze besefte dat ze de momenten telde tot haar vaders komst. Hoewel de pijn van Natemahar's dubbelhartigheid nog steeds stak, had Theo gelijk gehad. Nu ze de bron van zijn handelen begreep, was er een eind gekomen aan de stroom van bitterheid die haar had verblind. Ze voelde nog steeds de pijn van de afgelopen 17 jaar, de pijn van zoveel verlies. Hoe zou het anders kunnen? Het waren jaren die ze nooit terug kon krijgen. Maar spijt en verdriet hadden niet de macht om vergeving in de weg te staan, zoals boosheid dat kon. Na de ontdekking van Natemahar's verraad had ze aanvankelijk alleen maar woede gevoeld. Die woede had alle vreugde van het vinden van de vader die zonder twijfel van haar hield weggenomen. Nu had ze de blijdschap gevonden
en ze koesterde die. Hoe zou het leven hierna zijn? Zou haar vader haar vragen naar Koes te verhuizen? Zou de Kandakei een openlijke relatie tussen hen toestaan nu haar grootvader weg was uit Meroe? Voor het eerst kwam het in haar op dat het vinden van haar vader betekende dat ze Rome eerder zou moeten verlaten dan ze had verwacht. Carilinee bevroor en haar hand met de drinkbeker bleef vergeten boven de tafel hangen. Of ze nu terugkeerde naar Caesarea of naar Koes, ze had geen reden meer om langer te blijven. Geen reden om bij Theo te blijven. Ze zonk neer op de kruk naast haar en staarde naar de rozen en viooltjesblaadjes aan haar voeten. Ze was er niet klaar voor om afscheid van Theo te nemen. De gedachte alleen al voelde als een steek van Theo's nieuwe dolk. Ze probeerde zich vast te houden aan de herinnering dat Theo haar liefje had genoemd. Theo, die haar tegen zich aan had laten leunen, alsof hij haar niet los wilde laten. Misschien wilde hij ook niet dat ze wegging. Toen was ze weer terug in de werkelijkheid en het voelde alsof ze een emmer ijskoud water uit de noordelijke bronnen over zich heen kreeg. Een lach en een lief woordje in de nasleep van gevaar betekende niets. Theo had er nooit op gezinspeeld dat hij iets anders voor haar voelde dan vriendschap. En misschien voelde hij zich verantwoordelijk voor haar. Hij had stukjes uit zijn verleden onthuld, voornamelijk om haar te troosten. Maar hij had nooit zijn hart voor haar geopend. Niet zoals een man zou doen voor de vrouw die hij lief had. Carilinee had sterke gevoelens bij hem bespeurd toen hij Ariadne een dag eerder had genoemd. Misschien hield hij van die Ariadne. En als dat zo was, dan betekende het gegeven dat ze met zijn broer was getrouwd, wat Carilinee betrof, simpelweg stom was als ze de kans had gehad om Theo te krijgen. Niet dat Theo haar niet meer lief had. Dat hij Carilinee een hart te bieden had. Carilinee's vingers beefden zo hevig dat ze de drinkbeker voorzichtig op tafel moest zetten om hem niet te laten vallen. Nu ze niet meer afgeleid werd door het vinden van Vitruvia en haar vader, moest ze een paar pijnlijke feiten onder ogen zien. Lieve help, ze kon haar liefde voor Theo niet langer ontkennen. En als Theo van die buitengewone Ariadne hield, had hij geen reden om Carilinee na te jagen wanneer ze Rome verliet. Haar vader arriveerde vroeg in de avond met voedsel en bediende op sleeptouw. Hoewel de Romeinen graag vroeg dineerden en zo lang mogelijk over hun maaltijd deden, wist hij dat zijn gastvrouw en gastheer werkende mensen waren en de middag nodig hadden voor hun leerhandel. Hij was zo attent geweest om zijn komst te laten samenvallen met de sluitingstijd van hun neerlooierij. De bedienden die hij had ingehuurd, twee rustige mannen met schone handen en zorgvuldig gekamd haar, hadden drie grote manden met ijzeren pannen, potten en wijnamforen bij zich. Ze hadden zelfs hun eigen dienstschalen en lepels meegebracht. Het duurde niet lang of iedereen ging aan tafel zitten voor een lekkere maaltijd van paddenstoelen en eieren en geroosterde fazant, een extravagante lekkernij die eerder paste in de paleizen en villa's van de aristocratie dan op de wiebelige tafel van een ambachtsman. Carilinee lachte goedkeurend naar Nathemahar, trots op zijn gulheid. Voor één keer konden de vrouwen aan tafel blijven zitten, zonder om de paar minuten naar de keuken te hoeven rennen. Zelfs Lolia, die zich op aandringen van haar vader bij hen had gevoegd, hoefde geen vinger uit te steken, behalve
om het eten naar haar mond te brengen. Verrukkelijke desserts volgden op de uitgebreid gedecoreerde fazant. Een zware vijgencake werd opgediend, samen met een delicate kaas- en honingpudding, die op hun borden bibberde als een verlegen juffrouw. Steeds als de bedienden een gang naar de tafel hadden gebracht, verdwenen ze in de keuken en lieten ze het gezelschap in beslotenheid converseren. Terwijl ze hun verrukkelijke zoetigheden aten, haalde Priscilla Nathema haar over om nog eens te vertellen over zijn inmiddels beroemde eerste ontmoeting met Philippus. Iedereen om de tafel begon verhalen over zijn of haar geloof uit te wisselen en er heerste een vreugdevolle stemming. Caroline had het gevoel dat de hemel zelf de wereld van deze mannen en vrouwen was binnengedrongen. Het was in zulke door God aangeraakte momenten te geloven dat al het goede mogelijk was met Jezus. Elke twijfel die haar had gekweld, werd verteerd door het geloof dat als een rivier om haar heen stroomde. En hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Vroeg Nathema haar aan Priscilla. We kwamen elkaar tegen in de synagoge, waar ik als Godvrezende de diensten bijwoonde, zei ze. Hij knikte. Ook ik begon mijn geloofsreis als Godvrezende. Was het liefde op het eerste gezicht? Ze lachte. Wat zeg jij, Aquila? Aquila beet op zijn lip. Zo slim was ik niet, vrees ik. Ik moet zelfs bekennen dat ik ronduit stom was. Ik hoop dat je hem net zo hard hebt geslagen als mij, zei Theo tegen Priscilla. Nou, eigenlijk niet. Ik heb mijn beste klappen voor jou bewaard, lieverd. Theo rolde met zijn ogen. Caroline schudde haar hoofd. Het verbaast me dat je zelfs maar bij Theo in de buurt kon komen. Als je hem had zien vechten, zou je weten dat het een wonder is dat je hand zijn wang heeft geraakt. Kennelijk kon hij zich niet tegen mij verdedigen. Priscilla legde een hand op haar heup en keek heel vergenoegd. De volgende keer dat je iemand nodig hebt om je te beschermen, Caroline, kun je beter mij roepen. Theo kan me duidelijk niet bijhouden. Ik had geen idee dat ik me zou moeten verdedigen tegen een eigen vriendin, zei Theo. Bovendien zie je er zo broos uit dat ik niet doorhad dat je me bewusteloos kon slaan. Priscilla lachte. Ik herinner me dat je daarna probleemloos op je eigen voeten rondwandelde. Het was eerder slaapwandelen. Ik kan me niets ervan herinneren. Waarschijnlijk heb je mijn hersens beschadigd. Hij wendde zich tot Nathema haar. Dat was een heerlijk etentje, dank je wel. Zeg dat wel, zei Priscilla. En het was nog twee keer zo verrukkelijk, omdat ik het zelf niet hoefde te klaar te maken. Ik ben dol op koken, maar toch is het heerlijk om af en toe een avond vrij te hebben. Priscilla kan uitzonderlijk lekker koken, vader, zei Caroline. Nathema haar vergat zijn lepel naar zijn mond te brengen. Zijn hand bleef voor hem hangen. Het bergje kaaspudding trilde op zijn lepel. Ze bedacht dat dit de eerste keer was dat ze hem in het openbaar vader had genoemd. Hij schraapte zijn keel en legde de lepel weer op zijn bord. Ze probeerde zijn gezichtsuitdrukking te doorgronden en vroeg zich af of ze een grens had overschreden. Zou hij haar in bijzijn van andere vragen op te houden met een dergelijke intimiteit? Ze voelde de ader in haar slaap kloppen. Hij sloeg zijn ogen neer en staarde even naar zijn handen. Toen hij vervolgens opkeek, glommen zijn ogen. Daar kan ik wel aan wennen,
zei hij. Caroline blies uit en keek hem stralend aan. Ik kan me alleen maar voorstellen hoe de Kandakei kijkt als ik dat zeg waar ze bij is. Over de Kandakei gesproken, Theo boog zich naar hen toe. Natemahar, ik heb nagedacht over die huurmoordenaar. Je vertelde ons, toen je net hier was, dat de koningin niet wilde dat Carilinees relatie met jou openbaar werd gemaakt, omdat ze Quintus Blandinus geen aanstoot wilde geven. Ja? Je zei zelf, Natemahar, dat de koningin niet zou toestaan dat je persoonlijke gevoelens Koesje op de een of andere manier kwaad doen. Ze had Gemina en jou al uit elkaar gehaald, ondanks het feit dat jullie getrouwd waren. En ze zag er geen been in je naar een martelkamer te sturen. Als je in aanmerking neemt hoe genadeloos ze is, vraag je je dan niet af of ze die moordenaar zelf heeft ingehuurd om Caroline uit de weg te ruimen? Theo liet zijn servet op tafel vallen. Als jouw koningin heeft ontdekt dat jullie tweeën in feite regelmatig met elkaar in contact staan, voelt ze zich misschien bedreigd. Om Koesje te beschermen tegen Quintus Blandinus en zijn verlangen naar wraak, hoeft ze alleen maar je dochter uit de weg te ruimen. Natemahar schudde zijn hoofd. Ik denk niet dat dat mogelijk is. Zoals ik al eerder heb gezegd, heeft ze me bijvoorbeeld zelf voor de moordenaar gewaarschuwd. Ja, dat besef ik, maar misschien was het haar bedoeling om je te verwarren. Ze heeft je niet genoeg informatie gegeven om ons echt te helpen die man te pakken te krijgen. Door jou dit onbelangrijk stukje informatie te geven, heeft ze je vertrouwen gewonnen zonder iets te verliezen. Op die manier zul je haar in de toekomst waarschijnlijk niet verdenken of je tegen haar keren. Ik begrijp je redenering, zei Natemahar, maar het is onwaarschijnlijk. Voordat ze me over de moordenaar vertelde, onthulde de Kandakei dat ze bijna van het begin af aan van mijn connectie met Caroline afwist. Kan ze gelogen hebben? Ze had informatie die jaren terugvoerde. Ze wist dat ik Caroline ontmoette in Caesarea. Ze wist van mijn bezoeken aan Philippus' huis. Ze wist van de specerijenwinkel waar ik Caroline door de jaren heen ontmoette. Ze had data, Theo. Haar bewijs is onweerlegbaar. Caroline hapte naar adem. Philippus' huis? De specerijenwinkel? Natemahar trok een grimas. Ik dacht dat ik mijn sporen zo goed had gewist, maar haar spionagesysteem is nog beter dan dat van Rome. Hij trok zijn mantel dichter om zich heen, alsof hij het koud kreeg. De Kandakei heeft al die tijd van ons geweten, kind, en ik had het niet door. Wist ze wie ik was? Heeft ze al die jaren

in de tijd dat ze zich nog te goed deed aan zoiets als vriendschap. Ik denk dat ze, na alles wat er is voorgevallen, vond dat ze me dat beetje geluk verschuldigd was. Zolang ik mijn connectie met jou maar geheim en beperkt hield, wenste ze niet in te grijpen. Caroline liet haar hoofd in haar handen zakken. Het duizelt me. De koningin die jou heeft laten martelen, wilde je ook geluk laten smaken?

Juweel van de Nijl, hoofdstuk 29. Plannen falen als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Zo staat in het boek Spreuken, hoofdstuk 15, vers 22. Nathemahar haalde een hand door zijn haar. Ze is een gecompliceerde vrouw. Als zij er niet was geweest, zou een of andere keizer ons onderhand in zijn geheel hebben opgeslokt. Elke vrijheid die we hebben, elk beetje onafhankelijkheid dat Koesh bezit, is aan haar te danken. Ze heeft genadeloos moeten zijn om zich staande te houden tegenover een macht als Rome. Ik zeg niet dat ze er niet toe zou overgaan mijn dochter weg te vagen als een lastig insect. Maar ze heeft er geen reden voor. Quintus Blandinus zal Koesh verlaten. Over een paar weken is hij weg, met zijn invloed erbij. Niemand anders zal zich erom bekommeren met wie ik getrouwd ben of wie mijn dochter is. Caroline krabde op haar hoofd. Misschien voelde ze zich bedreigd toen ze zag dat ik Sissen benaderde. Waarom? Sissen zal het niet toegeven, maar zo belangrijk is hij niet. Ik denk dat ze gezien heeft dat ik een brief aan hem wilde geven. Misschien dacht ze dat ik... Een ijskoude rilling liep over haar rug. Ze had het verband al lang gelegd, als op de omstandigheden er niet waren tussen gekomen. Het ene drama had zich op het andere gestapeld en daardoor was haar denken ontspoord. Ze was er zo zeker van geweest dat Sissen haar vader was. Die mogelijkheid had haar denken verward. Misschien dacht ze dat ik onderdeel ben van de samenzwering, bracht ze zacht uit. Samenzwering? Theo fronste zijn wenkbrauwen. Caroline, waar heb je het over? Zei haar vader. Ze had nooit iets over Sissens plannen gezegd tegen Nathemahar. Zelfs Theo wist er niet vanaf. Ze was in de verleiding geweest om het hem te vertellen, maar had besloten dit bezwarend bewijs tegen de man die haar vader kon zijn voor zich te houden. Maar de tijd van discretie was voorbij. Ze vertrouwde deze mensen haar leven toe. En nu moest ze hun ook het leven van de koningin en van Sissen toevertrouwen. Sissen is van plan om de Kandake te doden, zei ze. Nathemahar knipperde.

0: schitterde met zijn ogen. Wat zei je daar? Die dag dat ik stiekem het paleis van de koningin ben binnengegaan, je betrapte me in een alkoof, weet je nog? Zo, zei Theo lijzig. Ik ben blij te horen dat mijn schip niet de enige plek is waar je stiekem bent gekomen. Zelfs koningen en koninginnen schijnen je niet buiten te kunnen houden. Ze sloeg geen acht op hem. Ik verstopte me in die kleine kast omdat ik met Sissen wilde praten als hij klaar was in de kamer ernaast. Ik weet het nog, zei haar vader. Zijn gezicht stond roerloos. Wel, toen ik verstopt zat in die alkoof, hoorde ik Sissen praten met zijn trawant. Ik heb de naam van die man niet gehoord, maar ik zou zijn gezicht herkennen. Ze maakte plannen om de Kandake te doden en het op een ongeluk te laten lijken. Ze zweeg even om na te denken. Sissen is van plan haar boot te laten zinken. Aanvankelijk was het de bedoeling om het te laten plaatsvinden tijdens een uitstapje in de lente. Maar Sissen zei dat de koningin de reis had uitgesteld tot de zomer. Hij zei tegen zijn medeplichtigen dat ze tot juli moesten wachten met het uitvoeren van hun plan. Carilinee wreef haar voorhoofd. Ik herinner me dat de medeplichtige furieus was over het uitstel. Ik geloof dat hij bang was dat de koningin hem voor die tijd geruïneerd zou hebben. Ik kon ook niet alles verstaan. Nathema haar was verstijfd van schrik. Ze reist half juli naar Alexandrië. Ze is van plan het koninklijke vaartuig te nemen. De Kandake kan niet zwemmen. Carilinee, waarom heb je me niet al maanden geleden over die samenzwering verteld, meteen toen je het had gehoord? Haar leven is nu in gevaar. Haar vader was ontzet. Carilinee schoof ongemakkelijk heen en weer op haar kruk. Om het leven van de koningin te redden, had ik Sissen kwaad moeten doen. Het plan zou pas 4 maanden later plaatsvinden. Ik dacht dat ik wel op tijd een oplossing kon bedenken om hen allebei te redden. Haar vader stond op. Ja, duurt nu geen 4 maanden meer. We hebben nog maar een paar weken totdat ze aan boord gaat van dat schip. We moeten haar waarschuwen. Ik denk dat ze het al weet, zei Carilinee. Ik neem aan dat ze daarom een huurmoordenaar op me heeft afgestuurd. Toen ze zag dat ik heimelijk met Sissen praatte, moet ze hebben gedacht dat ik mee in het complot zit. Ze weet niets van een complot, Carilinee. Ze is nog steeds van plan om naar Alexandrië te reizen. Als haar hoofdschatbewaarder hoor ik dat te weten. Alle plannen voor dat koninklijk bezoek aan Egypte gaan gewoon door. En wat belangrijker is, Sissen is niet gearresteerd. Hij loopt nog net zo opgeblazen door het paleis te paraderen als altijd. Kandake zou hem bij het eerste gerucht van een complot hebben laten opsluiten. Theo schraapte zijn keel. Misschien wacht de koningin om iedereen die bij het plan betrokken is op te pakken. Als ze die Sissen op vrije voeten laat, leidt hij haar misschien naar anderen in de samenzwering. Haar vader nam Theo's woorden in overweging. Dat zou ze me verteld hebben. Niet als ze geloofde dat je dochter er deel van uitmaakte. Nathemahar viel terug op zijn plaats. Hij dacht zwijgend over Theo's woorden na en schudde toen zijn hoofd. Het is gewoon niets voor haar. Als je haar verraadt, slaat ze snel toe. Nee, ze weet er niets van, ik weet het zeker. Ik wil er niet over doorzaniken, zei Theo op verontschuldigende toon. Maar het lijkt een belangrijk detail. Als de koningin geen dure Kushitische huurmoordenaar heeft gestuurd om Carilinee te doden, Wie dan wel?
1: Natemahar nam een slok uit zijn drinkglas. Ik heb mijn hersens gepijnigd om een antwoord te vinden. Maar dat heb ik niet, moet ik toegeven.
0: Ondanks je vertrouwen in haar geloof ik toch dat alles in de richting van je koningin wijst.
1: Het spijt me, Natemahar.
0: Karilene had er geen idee van wat ze ervan moest denken. Ze bukte om een paars blaadje op te rapen dat aan haar teen plakte. Ze wreef over het vage blauwe spoor dat het leer van haar sandalen op haar voet had achtergelaten. Ze waren goedkoop geweest en ze gaven af als ze vochtig werden. Maar ze had ze gezien op de markt in Meroe en vond het ongewone ontwerp en de kleurige kralen mooi. Ze schoot zo snel overeind dat ze bijna van haar kruk gleed.
1: Mijn sandalen, zei ze ademloos.
0: Dat zijn je blote voeten, merkte Theo op. Misschien moet je stoppen met drinken van weet ik wat er in je kelk zit.
1: Ze schudde haar hoofd. Dit is serieus. Op de dag dat ik Sesens gesprek afluisterde, droeg ik mijn Cochitische sandalen. Ze zijn heel opvallend. Blauw leer met rode en witte kralen. Je hebt ze me zien dragen, Theo.
0: Theo keek hulpzoekend om zich heen. Zijn ze heel mooi?
1: Daar gaat het niet om. Ik droeg ze naar het paleis omdat het mijn enige Cochitische schoenen zijn. Ik wilde niet opvallen.
0: Haar vader richtte zich op. De bedienden dragen geen kleurige schoenen in het paleis. Ze worden geacht onversierd leer te dragen. Geen kralen.
1: Ze knikte. Ja, dat viel me op toen ik in het paleis arriveerde. Ik was bang dat iemand me ernaar zou vragen. Dat ik vragen zou krijgen over al mijn kledingstukken eigenlijk. Maar dat deed niemand.
0: Nadat ik me verstopt had in die alkoof, hoorde ik Sesen weggaan. Ik probeerde naar hem te gluren van achter de gordijnen, maar Sesen draaide zich om. Ik weet zeker dat het me lukte om een hoofd in te trekken voordat hij me zag.
1: Maar je voeten waren zichtbaar, raadde Theo.
0: En Sesen zou je opvallende sandalen hebben herkend.
1: Natemahar zette grote ogen op.
0: Karilene perste nadenkend haar lippen op elkaar. Je moet er rekening mee houden dat het donker was in de gang. Het zou moeilijk zijn geweest om zo in detail op te pikken. Tenzij hij haviks hoger at. Of een haviks oog, aangezien hij er maar één heeft.
1: Waren de gordijnen dicht in de kamer waar hij dat gesprek voerde? Vroeg Natemahar.
0: Karilene knikte langzaam. Ja, de ramen waren bedekt met een zware stof. Lampen vormden de enige lichtbron.
1: Zijn oog zou gewend zijn aan het donker. Hij zag je sandalen en herkende ze. Toen wist hij dat je gehoord had dat hij plannen maakte om de koningin te doden. Zo'n los eindje zou niemand willen laten hangen.
0: Theo trommelde met zijn vingertoppen op het tafelblad.
1: Ik heb die mensen nooit ontmoet, dus mijn conclusies hebben niet het voordeel van persoonlijke kennis.
0: Als ik naar de naakte feiten kijk, lijkt de koningin nog steeds de meest logische keus.
1: We weten met zekerheid dat ze Karilene gezien heeft met die Sesen.
0: Hij wendde zich tot haar. Ze weet dat jij Natemahars dochter bent. In haar ogen moet je dat een motief geven om haar dood te willen. Om wraak te willen voor wat je ze ouders heeft aangedaan. Ze kan makkelijk geloven dat jij deel uitmaakt van die samenzwering.
1: Of Sesen je sandalen gezien heeft in het donker en ze heeft herkend, is een slag in de lucht. En bovendien ver gezocht als je in aanmerking neemt dat hij blind is aan één oog.
0: Hij zou een motief hebben om jou dood te willen, als hij wist
1: dat je hem hebt afgeluisterd, dat geef ik toe. Maar de kans is klein. Caroline trok aan haar oor. Maar als Cézanne achter de aanslagen op mij zit, wil dat zeggen dat de Kandake niet op de hoogte is van het complot. En dan is haar leven in gevaar. En we moeten haar waarschuwen, zei haar vader. Aan de andere kant, als de Kandake al weet van Cézanne's snode plannen en gelooft dat ik met hem in het complot zit, dan moeten we je zo ver mogelijk bij haar uit de buurt houden, zei Theo. Tatemahar keek Caroline onderzoekend aan. Als de koningin gelooft dat jij schuldig bent, zal ze je opjagen, zolang als ze leeft. Je mag het onvoorzichtig van me vinden, maar ik geloof dat je haar tegemoet moet treden. Haar de waarheid vertellen. Haar ervan overtuigen dat je geen deel uitmaakt van dit complot, als ze dat soms denkt. De waarheid? Vader, de waarheid is dat ik haar niet gewaarschuwd heb zodra ik Cézanne's plan ontdekte. Als je een Cusitische was, zou dat een zware aanklacht tegen je zijn. Maar je bent een Romeinse. Door nu naar voren te treden op tijd om een ernstig gevaar te elimineren, bewijs je je trouw. Theo fronste zijn wenkbrauwen. Vergeef me, Natemahar, maar dat is een gevaarlijke gok. Je spreekt over een monarch die jou heeft laten martelen omdat je het waagde met de verkeerde vrouw te trouwen. Haar vader boog zijn hoofd. Hoe dan ook, Caroline moet dodelijk gevaar trotseren. Ik wou dat het niet zo was, maar ik heb de macht niet om daar iets aan te veranderen. Naar mijn mening is dat de veiligste koers. Doelbewust stond hij op en keek Caroline aan. Mijn lieve meisje, ik heb geen recht om dit van je te vragen. Maar zou je bereid zijn om met mij naar Meroe te reizen? Aan de koningin te vertellen wat je hebt gehoord? Ik geloof dat ze onwetend is van Cézanne's complot. Haar leven is in gevaar. Ik kan haar zelf waarschuwen natuurlijk. Haar leven redden, althans van dit specifieke plan. Maar jij bent de enige die de identiteit van Cézanne's medeplichtige kan onthullen. De enige die in staat is dit snode plan met wortel en al uit te trekken en een eind te maken aan toekomstige aanslagen door deze mannen. En als de koningin gelooft dat Caroline in het complot zit? Theo was merkwaardig bleek geworden. Natemahar spreidde zijn handen als een schild voor zijn borst. Ik denk niet dat dat het geval is. Maar zelfs dan geloof ik dat de Kandake in staat is om de waarheid te herkennen als ze die hoort. Theo balde zijn handen op tafel tot vuisten. Ben je bereid het leven van je dochter op het spel te zetten, Natemahar? Haar vader streek met een trillende hand over zijn gezicht. Als de koningin echt die moordenaar heeft gestuurd, zal ze het niet opgeven. Mocht die krijger falen, dan zal ze een andere sturen. En dan nog een andere, tot het gelukt is. Wat ik voorstel is misschien een gok, maar het is de enige manier om mijn dochter een leven van veiligheid en vrede terug te geven. Hij keerde zich naar Caroline toe. In zijn gespannen schouders bespeurde ze de angst die hij niet helemaal kon overwinnen. Het spijt me zo, mijn lieve meisje. De keus ligt bij jou. 17 jaar lang heb ik de beslissing van je afgenomen. Heb ik de keus voor ons beiden gemaakt. Die fout zal ik niet nog eens keer maken. Je hebt mijn mening gehoord. Voor Theo's zorgen is ook wat te zeggen. Je moet zelf kiezen, kind. Ga met mij mee naar Meroe of probeer veiligheid te vinden buiten de grenzen daarvan. In beide gevallen word je blootgesteld aan gevaar. Gevaar dat ik graag zou wegnemen, maar niet kan wegnemen. Wat je besluit ook is, dokter, ik zal altijd achter je staan. Caroline slikte moeilijk. Moest ze teruggaan naar Koes, die draak van een vrouw onder ogen komen en opbiechten dat ze onuitgenodigd het paleis was binnengedrongen? Opbiechten dat ze afwist van de plannen die in gang waren gezet voor haar verscheiden? Een man door haar getuigenis tot een wisse dood veroordelen? Als de Kandaki geloofde dat ze deel uitmaakte van de samenzwering, betekende teruggaan dat ze haar eigen leven in de waagschaal stelde. Moest ze dat echt doen? En als ze al niet genoeg excuses had bedacht om niet terug te keren naar Koes, dan had ze nog een persoonlijkere reden. Caroline kreeg een bittere smaak in haar mond. Onmiddellijk naar Koes gaan betekende Theo achterlaten.

0: luisterde naar Juweel van de Nijl, een boek van Tessa Afshar.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze 19e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 696, bladzijde 696, gevolgd door de psalmen, die u kan terugvinden op bladzijde 999, en de korte schriftlezing, die kan u terugvinden op bladzijde 1002. Bladzijde 1002. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O eeuwige schepper van het al, die dag en nacht in hun getal, tijd en getijden in hun kring, ons geeft in milde wisseling. Hoor de heraut der dageraad, die waakt terwijl de nacht vergaat, hen die op reis zijn begeleid en nacht van nacht met roepen scheidt. Hij roept, de drager van het licht, verrijst en al het duister zwicht. Hij roept de boze geestenschaar, die 's nachts ons kwelt, vlucht uit elkaar. Hij roept de zeeman vat weer moed, stil wordt de wilde watervloed. Hij roept de rots der kerk bevrijd, zich van zijn schuld doordat hij schrijdt. O Jezus, zie hoe zwak wij zijn, maak Gij ons door uw blik weer rein. Ziet Gij ons aan, dan wenen wij, dan valt de schuld en zijn wij vrij. O licht, verlicht ons binnenin, verdrijf de slaap uit ziel en zin. Ons eerste lied zij u gewijd en onze trouw en dankbaarheid. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer en met de Geest die troost en leidt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Met macht heeft de Heer zich omgord. Alleluia. De Heer is koning met luister omkleed. Met macht heeft de Heer zich omgord. Zo vast als de aarde onwankelbaar, zo vast staat uw troon door de eeuwen. Van eeuwigheid, God, zijt gij. De golven reizen steeds hoger, Heer. De golven komen bruisend nabij, de golven met dreunend geweld. Maar machtiger dan het geraas van de golven, machtiger dan de branding der zee, is de macht van de Heer daarboven. Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt. Uw huis zij heilig in lengte van dagen. Eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met macht heeft de Heer zich omgord. Alleluia. Geprezen uw heilige roemrijke naam, Heer, u komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Looft de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft Hem eeuwig. Looft de Heer hemelse sferen, boden des Heren prijst Hem. Looft Hem wateren boven de hemel, hemelse machten prijst Hem. Looft de Heer zon en maan, sterren des hemels prijst Hem. Looft de Heer regen en dauw, alle stormwinden prijst hem. Loof de Heer vuur en hitte, koude en warmte prijst hem. Looft hem nevels en buien, hagel en vorst prijst de Heer. Loof de Heer ijs en sneeuw, nachten en dagen prijst hem. Loof de Heer licht en donker, bliksem en wolken prijst hem. Loof de Heer heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig. Loof de Heer bergen en heuvels, al wat daar groeit prijst de Heer. Loof de Heer zeeën en stromen, bronnen van water prijst hem. Loof de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels prijst hem. Looft hem wilde en tamme dieren. Mensenkinderen prijst de Heer. Israël looft de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig. Looft de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren prijst hem. Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen prijst de Heer. Looft hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig. Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig. Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige roemrijke naam, Heer. U komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Looft de Heer vanuit de hemel. Alleluia. Looft de Heer vanuit de hemel. Looft hem in den hoge. Looft hem al zijn engelenscharen. Loof hem heel zijn legermacht. Zon en maan verheerlijkt hem. Prijst hem stralende sterren. Looft hem hoogste hemeltransen. Water dat boven het uitspansel staat. Laat hen nu prijzen de naam van de Heer, want zijn bevel heeft hen allen geschapen. Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig, gaf hun een wet die voor altijd geldt. Loof de Heer vanaf de aarde, draken en krochten der zee, bliksem en hagel, nevel en sneeuw, stormen, volvoerders van zijn besluiten. Berggevaarten en heuvels rondom. Bomen die vrucht draagt en hoge ceders. Wilde beesten en vee op het veld. Kruipend en vliegend gedierte. Vorsten der aarde met al uw volken. Heren en rechters in heel het land. Jonge mannen en jonge meisjes, grijsaards en kinderen, allen bijeen. Laat hen nu prijzen de naam van de Heer, want deze naam is alleen verheven. Roemrijk is Hij boven aarde en hemel. Roemvol maakte Hij ook zijn volk. Dat is de lofzang van al zijn getrouwen. Israëls kinderen hem zo nabij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loof de Heer vanuit de hemel. Alleluia. Uit het boek van de profeet Ezechiël. Dit zegt God de Heer. Ik ga uw graven openen. Ik wek u in groten getale daaruit op en voer u terug naar Israëls grond. En als ik uw graven open en u in groten getale daaruit opwek, dan zult ge erkennen dat ik de Heer ben. Ik schenk u mijn geest, zodat ge weer leeft, en laat u op uw eigen grond wonen. Dan zult ge erkennen dat ik, de Heer, doe wat ik zeg, luidt de godspraak van God de Heer. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. De leerlingen waren van vrees bevangen, maar Jezus sprak tot hen: Weest gerust, ik ben het, vrees niet.

De leerlingen waren van vrees bevangen, maar Jezus sprak tot hen: "Wees gerust, ik ben het, vreest niet." God heeft de Heilige Geest gezonden als een licht voor alle mensen. Laten wij met aandrang tot Hem bidden. Heer, schenk uw licht aan uw volk. Geprezen zijt Gij, God, die ons licht zijt. Omwille van uw heerlijkheid hebt Gij ons deze nieuwe dag geschonken. Heer, schenk licht aan uw volk. Door de verrijzenis van uw Zoon hebt Gij licht gebracht waar duisternis heerste. Laat uw kerk dit licht uitdragen over heel de wereld. Heer, schenk licht aan uw volk. Door uw geest hebt Gij de apostelen onderricht. Zend deze geest over uw kerk om haar te verlichten en te leiden. Heer, schenk licht aan uw volk. Licht van de volken, leid allen die in het duister tasten naar u. Open hun ogen, zodat zij zien wie gij zijt. Heer, schenk licht aan uw volk. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden, met die woorden die Jezus ons gegeven heeft.

God onze Vader, durven wij u noemen als wij tot u bidden. Vul aan wat ons ontbreekt, opdat wij waardig worden uw kinderen te zijn en bezit te nemen van het erfdeel dat gij voor ons bestemd hebt, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden van Radio Maria.
2: Hartelijk welkom op ons verzamelpunt op De Rots in de Branding.
1: Jullie twee gidsen staan weer klaar om jullie te begeleiden deze zomer op deze wereldreis.
2: En we zijn al halverwege gekomen in ons reisboekje.
1: Inderdaad, na bezoeken aan de Filipijnen, Congo, Burundi, Kenia en Ethiopië, gaan we onze tocht vandaag verder zetten.
2: En waar brengen we onze luisteraars vandaag naartoe?
1: Wel, ons laatste bezoek was dus Ethiopië. En ik stel voor langs de oostkust van het Afrikaanse continent te blijven en af te zakken naar het zuiden. En zo doorkruisen we Kenia en Tanzania en komen aan in Mozambique.
2: Dat is prima. Beste mensen, volg ons maar. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee.

0: afspraak op onze rots in de branding.
1: Officieel noemt het land de Republiek Mozambique met een verkozen president. Het land ligt in het zuidoosten van Afrika. Het grenst in het noorden aan Tanzania, aan de westkant aan Zambia, Malawi, Zimbabwe en Zuid-Afrika. En in het oosten ligt een kuststrook van maar eventjes 2655 kilometer lang. Het grenst inderdaad aan de Indische Oceaan met de straat Mozambique, waar aan de andere kant het eiland Madagaskar ligt.
0: Het land is een 26 keer groter dan ons België en telt een 30 miljoen inwoners, waarvan een 56% het christendom belijden en een 18% de islam. De officiële landstaal is het Portugees en de hoofdstad is Maputo, helemaal in het zuiden gelegen.
1: De naam Mozambique is eigenlijk afgeleid van de naam van een rijke Arabische handelaar genaamd Moussa, wat Mozes betekent, bin Bikwe. We gaan hem straks gaan opzoeken. Uit een zeevaartdocument gedateerd tussen de 1e en 3e eeuw na Christus, genaamd de Periplus van de Eritreese Zee, wordt het gebied van Mozambique reeds vermeld als het zuidelijkste handelsgebied van de Rode Zee en de Indische Oceaan.
0: De islam in Mozambique heeft een geschiedenis die minstens teruggaat tot de 10e eeuw. Uit archieven blijkt dat de regio goed werd bezocht door moslimreizigers en handelaren.
1: En zo meerde de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama in 1498 aan de kust van Mozambique. Hij was op weg naar India. En hij trof er uiteraard al deze Arabische nederzettingen aan, beheerd door verschillende lokale sultans en de grote meneer Moussa bin Bikwe. En vandaar dat de Portugezen aan het land de naam Mozambique gaven.
0: Om een verhaal kort te maken, Mozambique werd stilaan, zoals in zoveel andere landen, een Portugese kolonie, gedurende enkele eeuwen tot in het binnenland.
1: Vanaf de 18e eeuw verminderde de invloed van Portugal door de moslims die hen terugdrongen naar het zuiden. En ook omdat de interesse van Portugal verschoof naar Indië, het Verre Oosten en Brazilië. Ook speelden Frankrijk en Engeland een steeds grotere rol in de regio. Bijvoorbeeld in het begin van de 20e eeuw had de Portugese regering een groot deel van het bestuur uitbesteed aan grote private bedrijven, voor een groot deel gecontroleerd en gefinancierd door de Britten, die onder andere spoorwegverbindingen aanlegden met de omliggende landen.
0: En zoals in andere Afrikaanse landen ontstond de roep naar onafhankelijkheid, met de meest gekende beweging ontstaan in 1962, het Frelimo. Deze voerde een gewapende campagne tegen het Portugese koloniale bewind. Een oorlog welke 10 jaar voortsleepte.
1: Na de Anjer-revolutie in 1974 in Portugal, een linkse militaire staatsgreep, verlieten honderdduizenden Portugezen Mozambique bijna van de ene dag op de andere en werd op 25 juni 1975 de onafhankelijke Republiek Mozambique uitgeroepen onder het Frelimo, die ondertussen een politieke partij was geworden.
0: Maar de vlucht van de Portugezen betekende een zware economische klap, waarbij het land in een totale armoede terechtkwam. Gevolg was dat het Frelimo een alliantie aanging met de Sovjet-Unie en Mozambique een socialistische staat werd.
1: Het jaar daarop werd de verzetsgroep het RENAMO opgericht, gesteund door Rhodesië, vandaag Zimbabwe, en Zuid-Afrika, uit vrees voor de uitbreiding

0: Deze Mozambicaanse burgeroorlog kostte het leven aan 600.000 à 700.000 zielen, met een vluchtelingenstroom van 1.600.000 vluchtelingen. Het land is nu bezig aan een langzaam economisch herstel, maar het blijft toch een van de armste landen ter wereld. Tot zover deze samenvatting van de geschiedenis van Mozambique.
1: Vooraleer we een woordje loslaten over de christelijke geschiedenis, gaan we luisteren naar een Mozambicaanse vrouwenkoor met het lied getiteld Simon Petrus. Simon.

0: Beste Jos, hoe zit het nu met de christelijke geschiedenis van het land Mozambique?
1: Wel, sinds het einde van de 15e eeuw heeft Portugal dus een zeer grote invloed gehad op de christelijke, katholieke geschiedenis van Mozambique. En dit 5 eeuwen lang. En dit sinds dat de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama met een vloot van 4 schepen in 1498 aanmeerde op een koraalrif op een 2 kilometer van een Arabische nederzetting. En er staat beschreven:
0: hij zag er een grote groep hutten, bedekt met palmtakken en gedomineerd door 2 stenen gebouwen, de moskee en de witte residentie van de sheik.
1: Het was dus de handelspost van deze rijke Arabische handelaar Moussa bin Bikwe. Maar het was dan pas met een tweede expeditie van de Portugezen naar Oost-Afrika en Indië in 1502 dat 17 religieuzen meereisden.
0: Tevens is ook geweten dat de grote missionaris, de heilige Franciscus Saverius, op weg naar Indië in 1542 enkele maanden doorbracht in Mozambique.
1: Maar

0: Hij slaagde er niet in de moslims te bekeren en er wordt gezegd dat hij krachtig het stof van zijn sandalen schudde toen hij de plaats verliet.
1: Maar later lukte het wel beter met een andere missionaris.
0: Inderdaad, een belangrijke naam is ook de Portugese jezuïet Gonzalo da Silveira, die aan de kust landde op 11 maart 1560. Daar onderrichtte hij een van de stamhoofden, Gamba, en doopte hem met de naam Constantijn, met nog 450 inwoners. Deze pater reisde toen verder langs de Zambezi-rivier naar Mutapa, toen gelegen in het buurland Zambia, waar de plaatselijke koning, zijn moeder en een 300 leden van het koninklijke hof zich lieten dopen. Maar moslimhandelaren slaagden erin de koning ervan te overtuigen dat de pater een Portugese tovenaar was, gestuurd om de verovering van zijn koninkrijk voor te bereiden. Volgens een bepaald verslag werd de pater opgehangen in zijn toog en volgens een andere bron gewurgd in zijn hut. Ook zijn vier metgezellen werden gedood, waarna hun lichamen in de nabijgelegen rivier werden gegooid.
1: Dit was de aanleiding waarom de jezuïeten het land verlieten en naar India trokken. Later kwamen dan de Dominicanen. Rond het jaar 1600 tellen we dan toch een 40-tal kerkjes aan de kust en langs de vallei van de noordelijk gelegen Zambezi-rivier.
0: En zo bestaan er verslagen, maar moeilijk na te trekken, die vermelden dat in 50 jaar tijd er een 20.000 doopsels plaatsvonden, of dat in de steden Sena, Sofala en Tete in het midden van het land een 2000 personen hun paasplicht hadden vervuld.
1: En de naam Tete komt zeker bij velen onder jullie bekend over als de stad waar vandaag een studio staat van Radio Maria, die jullie gesteund hebben in het verleden.
0: De jezuïeten kwamen later wel terug naar Mozambique, en zo kwam er de bouw van een hospitaal en school. Ook veel kapucijnen kwamen ertoe in de jaren 1630. Maar de evangelisatie bleef dus zeer bescheiden en moeilijk. Omwille van de weerstand van de inlandse leiders, maar ook doordat vele zendelingen overleden door allerlei ziektes. Zo bestaat er zelfs een pauselijke bul uit 1612 die Mozambique onderbracht bij de Indische kerkprovincie Goa, dus aan de overkant van de Indische Oceaan en Arabische Zee.
1: Jos, ik stel voor om terug te luisteren naar een stukje christelijke muziek uit Mozambique, om dan verder de 18e eeuw in te kijken. Een vrouwenkoor zingt dat deze wereld zal vergaan en wij enkel bezoekers zijn die er langskomen. En ze bidden tot de Heer om ons veilig op onze weg te leiden.

0: We konden dus vernemen hoe moeilijk de evangelisatie in Mozambique verliep vanaf de 15e eeuw, maar ook verder in de 16e en 17e eeuw.
1: Maar ook in de 18e eeuw liep het allemaal niet zo vlot.
0: Zeker niet. Zoals reeds vermeld nam de Portugese macht zeer snel af in de 18e en 19e eeuw door de Arabieren die terug de baas werden in het noorden en er volop een moslimgebied van maakten. Ook doordat de handelsmonopolie over zee meer en meer overging naar de Nederlanders, de Fransen en de Engelsen. Zo wordt ook vermeld hoe vanuit het Indische Goa ongedisciplineerde religieuzen werden gestuurd en hoe de weinig overgebleven goede religieuzen werden gedood, zoals door vergiftiging. Dit uit een verslag van 1766. Ook speelde mee de anticlericale situatie in Portugal.
1: Ja, zo werden in Portugal in 1834 alle religieuze ordes per decreet opgeheven. En 5 jaar later overleed de laatste missionaris in de stad Tete.
0: Einde 19e eeuw kwamen dan de witte paters aan in Mozambique in akkoord met Portugal om er scholen en kerken te bouwen en zich te engageren in landbouwprojecten en vooral om zich in te zetten voor het ophouden van de slavenarbeid. Dit ondanks de protesten van de moslims.
1: Maar in 1910 volgde weer een vervolging tegen de kerk in Portugal, waar de monarchie was opgeheven en de republiek uitgeroepen, maar wederom met anticlericale wetten, waarbij 31 religieuze congregaties Portugal moesten verlaten.
0: Dit had ook gevolgen in Mozambique, maar minder, omdat de gouverneur aldaar de nieuwe wetten uit Portugal niet allemaal toepaste. Maar uiteindelijk werden toch de 16 paters die er nog waren verbannen. We geven het hier zeer kort samengevat weer.
1: Maar ook tot vandaag is er een groot probleem in het land die de evangelisatie zeer sterk blijft bemoeilijken.
0: Sinds 2017 zijn jihadistische extremisten actief in Mozambique, vooral in het noorden in de provincie Cabo Delgado. Zij zijn gelieerd aan een IS-groepering met een waar schrikbewind en noemen zich ook de Islamitische Staat Mozambique. En een nog onbekend aantal mensen werd vermoord, vrouwen en kinderen ontvoerd. Het aantal ontheemden bedraagt meer dan 800.000, waarbij ook vooral christelijke dorpen constant worden bedreigd.
1: Maar in andere delen van Mozambique staan christenen die zich bekeerden vanuit de islam, maar ook vanuit een Afrikaanse traditionele religie, vaak onder druk van hun eigen familie om hun christelijk geloof weer af te zweren.
0: Zo staan gehuwde vrouwen voor een scheiding als ze zich tot het christendom bekeren en verliezen zij de voogdij over hun kinderen.
1: Maar alhoewel de evangelisatie constant gepaard gaat met vele moeilijkheden, telt de katholieke kerk vandaag 3 aartsbisdommen, waaronder deze van de hoofdstad Maputo, met samen 12 bisdommen.
0: En dat de situatie voor de christenen in Mozambique vandaag de dag nog bijzonder moeilijk is, toont de moord aan op bisschop Osario Alfonso, nog onlangs op 6 juni 2026, die werd doodgeschoten in zijn bisschoppelijke residentie. Hij was bisschop van Quelimane, een havenstad in de provincie Zambezi. Hij stond bekend om zijn eenvoud en zijn onvermoeibare oproep tot vrede en verzoening. En zo, Lut, we zijn gekomen aan het einde van ons bezoek in Mozambique. En ik zie dat je een lied klaar liggen hebt.
1: Ja, een lied gezongen door hetzelfde christelijke vrouwenkoor. En voor de vertaling van de titel heb ik wat moeten zoeken. Uiteindelijk zingen zij heel gewoon. We gaan zingen heel eenvoudig.

0: Ladies and gentlemen, please return to your seats and make sure your seatbelt is securely fastened. We'll be landing in approximately 30 minutes.
1: Beste vrienden, we zijn aan het landen en we komen allemaal toe in de hoofdstad van Nigeria, Abuja.
2: We stegen op vanuit Maputo, de hoofdstad van Mozambique, en we vlogen gedurende 11 lange uren over Zimbabwe, Zambia, de Democratische Republiek Congo en Kameroen.
1: Ja, we zijn echt op wereldreis gedurende deze 2 zomermaanden.
2: Een geschenkje van onze radio aan de thuisblijvers. En jij, Lut, laat het gidsen voor vandaag terug over aan Mark van Horik van het programma Klassiekuur.
1: Inderdaad, beste vrienden van de radio, geniet ervan en tot binnenkort. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.
2: We zijn dus gekomen aan het Afrikaanse land, in het land Nigeria, of officieel genoemd de Federale Republiek Nigeria.
3: Als we de kaart van Afrika voor ons hebben, zien we het land liggen in het westen van Afrika, aan de Zuid-Atlantische Oceaan. In het noorden grenst het aan Niger, in het oosten aan Kameroen en een klein stukje aan Tsjaad. In het westen aan Benin en de zuidgrens is dus de Zuid-Atlantische Oceaan met de Golf van Guinea.
2: Het land is een 30 keer groter dan ons België en telt een goede 214 miljoen inwoners. Uiteindelijk een dicht bevolkt land. Het is tevens het land met de meeste inwoners van Afrika en met een sterke bevolkingsgroei. In 2022 lag het gemiddelde aantal kinderen per vrouw op 5,3. Het is te zeggen tussen 3,4 en 7,3 volgens de regio's.
3: En de helft van de bevolking belijdt de islam, voornamelijk in het noordelijk deel van het land. Een 45% van de inwoners belijden het christendom, waarvan een 25% katholieken en een 2% houden zich aan de natuurgodsdiensten. De hoofdstad bevindt zich in het midden van het land, Abuja, met 1,6 miljoen inwoners.
2: Er worden veel verschillende talen gesproken, waaronder de belangrijkste, de Hausa, Igbo en Yoruba, met als bestuurlijke taal en veel gebruikte voertaal het Engels. Dit komt omdat tot 1960 het land een Britse kolonie was. De naam Nigeria verscheen voor het eerst in 1897 in de Times en is afgeleid van Niger, de langste rivier van het land, en het Latijnse achtervoegsel Ia. Of volgens sommige bronnen is het een samentrekking van Niger en het Engelse woord area-gebied. Maar we komen daar straks op terug.
3: En wat weten we nu uit de geschiedenis van dat land? We gaan het in het kort naar boven halen. De vroegst bekende beschaving in Nigeria is de Nok-beschaving in de hoogvlakte van Jos.
2: Dat heeft van mij niks te maken, hè?
3: In het noordoosten van het land. Maar daar is weinig over geweten. Het is gebaseerd op de koolstof 14-datering, toegepast op vele scherven die men gevonden heeft. Zo vermoedt men rond 500 à 900 voor Christus. En rond 200 na Christus verdween deze cultuur op een nog onverklaarbare wijze. Mogelijk als gevolg van een verwoestende hongersnood of epidemie.
2: Tot 1500 was het grondgebied van het huidige Nigeria, zoals in vele andere Afrikaanse landen, verdeeld in verschillende koninkrijken die ruwweg overeenkwamen met de huidige etnische groepen, waaronder dus de Yoruba, de Igbo en Hausa koninkrijken. Maar we gaan daar niet dieper op in.
3: In de 8e eeuw kwamen dan voor het eerst de moslims binnen. Vanaf 1472 kwamen dan de Portugezen, waarbij voornamelijk in peper en ivoor handel werd gedreven. Na de Portugezen volgden in Nigeria al snel andere Europese landen zoals Spanje, Nederland, Engeland en Frankrijk. Maar al spoedig ging men over, zoals in vele Afrikaanse landen, naar de vreselijke transatlantische slavenhandel tussen 1525 en 1867. Er zijn in deze periode ongeveer 1 miljoen slaven weggevoerd uit Nigeria om in de andere gebieden, zoals het Caraïbisch gebied of in Brazilië, te gaan werken. Engeland verbood dan wel de slavenhandel al vanaf 1807 en legde zich dan meer toe op de handel in palmolie.
2: Vanaf 1849 startte dan stilaan de Britse machtsuitbreiding in Nigeria. In 1861 werd na enige strijd en onderhandelingen de belangrijkste zuidelijke havenstad Lagos bezet. Via een opgerichte organisatie, de National Africa Company, waartoe verscheidene Britse firma's behoorden, werd volop handel gedreven. En zo werd gans Nigeria stilaan, van zuid tot noord, vanaf 1914 een Brits protectoraat en kolonie. We geven het hier wel zeer bondig weer. Zo produceerde het land tijdens Wereldoorlog II de grondstof tin voor de oorlogsindustrie, maar ook grondnoten en palmolie als voedselvoorziening voor de geallieerden.
3: In 1951, bij de grondwet, kwam de Federatie Nigeria tot stand, bestaande uit de belangrijkste volkeren der Hausa, Yoruba en Igbo. Elk van hen kreeg een grote mate van autonomie. En dan kwam stilaan de roep naar zelfbeschikking naar boven, via verscheidene bewegingen. Maar door de zoveel verschillende volkeren raakten zij onderling ook vaak met elkaar in conflict.
2: De Britten waren langzamerhand van mening dat aan een onafhankelijkheid van Nigeria niet te ontkomen was. En juist omwille van de verschillen in soorten volkeren werd door de Britten een federatie voorgesteld, die bestond uit 3 deelstaten, die elk een hoge mate van autonomie kregen en waarbij elke deelstaat 4 ministers mocht leveren voor het centrale bestuur.
3: En zo volgden in 1959 de eerste verkiezingen voor het federale parlement en werd de Federatie van Nigeria in oktober 1960 een onafhankelijk land, maar binnen het gemeenebest met de Britse koningin Elizabeth II als staatshoofd. Maar dit duurde niet lang.
2: Nee, reeds 3 jaar later, in 1963, werd de Federale Republiek Nigeria uitgeroepen, dus los van de gemeenebest, en nam die Azikiwe de eerste president. Maar, zoals in vele landen, volgden berichten van interne corruptie door regeringsfunctionarissen, van omkoping van de verkiezingsuitslagen met bloedbaden die zich, zoals in 1965, met duizenden doden.
3: Zoals ook een staatsgreep in 1966, waarbij de premier, 2 regionale premiers en de gehele top van legerofficieren in de noordelijke en westelijke regio's brutaal werden vermoord. Enkele maanden later volgde een tegenkoep enzovoort, en zelfs een burgeroorlog tot in het jaar 1970. Men schat tenminste 500.000 slachtoffers, maar waarschijnlijk 2 miljoen. Een van de oorzaken was onder andere de vondst van olie.
2: In de noordelijke stad en deelstaat Kaduna vonden in het jaar 2000 bloedige onlusten plaats tussen moslims en christenen, waarbij volgens onafhankelijke bronnen tenminste 1000 doden vielen. Aanleiding was de invoering van de islamitische wet, de Sharia. Trouwens gold deze wet heel snel in 7 noordelijke deelstaten.
3: En de huidige president is de nu 80-jarige Muhammadu Buhari. een gepensioneerde generaal-majoor uit het Nigeriaanse leger. In 2015 werd hij reeds democratisch verkozen tot president. Het was toen de eerste keer sinds de onafhankelijkheid dat een zittend president de macht vreedzaam overdroeg aan hem komende uit de oppositie. In februari 2019 werd hij trouwens herverkozen.
2: Beste vrienden, we laten het hierbij. Het is natuurlijk zeer bondig samengevat, maar het geeft toch een beeld over de politieke ontwikkelingen en de geschiedenis in dit immense land. Vooraleer we een woordje plaatsen over de christelijke geschiedenis, gaan we eerst luisteren naar een Nigeriaans lied door de katholieke groep African Credo met een danklied tot de Heer.

0: En dat was de Nigeriaanse katholieke groep African Credo met Thanksgiving.
1: Zoals beloofd een woordje over de christelijke geschiedenis van Nigeria. Want het land telt de grootste christelijke bevolking van alle landen in Afrika, met meer dan 80 miljoen mensen. De meerderheid zijn protestant-anglicaans, maar de katholieke kerk kent wel een sterke toename van gelovigen.
0: We hadden dus gezien dat de Portugezen aan land kwamen vanaf 1472 en er handel begonnen te drijven. En zo zien we de eerste missionaire activiteiten vanaf 1515, zoals de Augustijner en Capucijner monniken. Maar hun pogingen hadden niet zoveel succes. De inwoners vonden de handel met de westerlingen veel interessanter. En uiteindelijk duurt het dan toch tot de 19e eeuw voordat de christelijke religie zich echt stevig verankerde in Nigeria met de kolonisatie vanuit het Anglicaanse Engeland.
1: En daarbij spelen de predikanten van de Church Missionary Society een belangrijke rol. Meebepalend was, zoals we reeds vermelden, hoe Engeland vanaf 1807 de slavenhandel verbood tussen Engeland en de kolonies. Daardoor werden vele slaven vrijgelaten en keerden er vele terug naar hun geboorteland, Nigeria. Maar, heel belangrijk, met de christelijke religie die ze hadden geleerd van hun Europese meesters.
0: En zo was er de gekende slaaf Samuel Ayai Crowther, die op 12-jarige leeftijd werd verkocht aan Portugese slavenhandelaars. En hij werd de eerste Afrikaan die door de Christian Missionary Society tot Anglicaans bisschop werd gewijd. Hij was een pionier op het gebied van lokaal christelijk zendingswerk en speelde een cruciale rol, zoals bij de vertaling van de Bijbel in een lokale taal.
1: Vanuit de katholieke kerk moet zeker vermeld worden de Italiaanse pater Francesco Bergero van de Mission Africaine de Lyon. Hij vertrok vanuit het buurland Benin, waar hij was toegekomen in 1861, met de opdracht van Rome om het gebied tussen de rivier de Volta en de Niger te verkennen. En zo legde hij de eerste contacten en startte de evangelisatie. En zo werd pater Bergero in de Nigeriaanse havenstad Lagos zeer hartelijk verwelkomd door de bevrijde slaven uit Brazilië.
0: Pater Francesco Bergero legde echt de basis van de Rooms-Katholieke Kerk in Nigeria, beginnend vanuit de havenstad Lagos en snel gevolgd door andere centra zoals in Abeokuta, Ibadan en Lokoja, al enkele honderden kilometers noordwaarts in het binnenland. Kenmerkend voor hem is dat hij steeds probeerde afstand te nemen van de kolonisten en de kooplieden, wat niet altijd probleemloos verliep. Hij keerde trouwens 4 jaar later uitgeput terug naar Frankrijk.
1: En een tweede belangrijke figuur is de Franse pater Spiritein Joseph Lutz van de Orde van de Heilige Geest, die in 1877 in het land arriveerde. Zo zien we hoe enkele jaren later de katholieke kerk zich verder en verder landinwaarts verspreidde, vooral naar het zuidoosten van het land. Het is pas vanaf 1889 dat missionarissen meer het noorden binnengingen, dat overwegend tot vandaag islamitisch was.
0: Een andere belangrijke katholieke missionaris was de Ierse pater Spiritein Joseph Shanahan, die in 1902 vertrok naar Nigeria. In 1920 werd hij bisschop gewijd voor Zuid-Nigeria. En zo stichtte hij 2 missionaire gemeenschappen, 1 voor mannen en 1 voor vrouwen. De Kiltigan Fathers en de Missionary Sisters of the Holy Rosary.
1: We laten het hierbij, maar er is uiteraard veel meer op te halen over het christendom in Nigeria. Maar we moeten ons ergens beperken. Zoals u al kon verstaan is het zuidelijke deel van het land gedomineerd door christenen, terwijl het noordelijke deel voornamelijk uit moslims bestaat. De christenen zijn dan verdeeld in ongeveer 74% protestant en een 25% rooms-katholiek. Dit betekent toch een goede 25 miljoen katholieken.
0: De katholieke kerk telt 9 aartsbisdommen, met, als ik het goed telde, zomaar eventjes een 46 bisdommen en uiteraard ook heel veel kathedralen.
1: En nu gaan we luisteren naar het katholieke Nigeriaanse koor African Credo met I Believe, ik geloof. En we luisteren naar het eerste deel over God de schepper van hemel en aarde, tot hij is opgestaan uit de doden. Het refrein is uiteindelijk het kruisteken.

0: nog een woordje meer over de problemen en de grote uitdagingen in het land. Een grote uitdaging voor de katholieke kerk in Nigeria zijn de oprukkende protestantse pinksterbewegingen, met wat men noemt de megakerken.
1: Maar zoals we zeer regelmatig vernemen in de media, of eerder de christelijke media, zijn de zware aanslagen op de kerken en de gelovigen. Er zijn dus meer dan 250 verschillende etnische groepen, waardoor er een voortdurende strijd is om de macht, wat van tijd tot gewelduitbarstingen leidt. En daarbij komen dan ook nog de spanningen vanwege religieuze verschillen. De Hausa bijvoorbeeld zijn overwegend moslim, terwijl de Igbo overwegend christen zijn.
0: Maar vooral zijn er de terroristische aanslagen van de islamitische groepering Boko Haram sinds het begin van deze eeuw. Zo herinneren we ons de ontvoeringen, zoals op 15 april 2014 van een grote groep schoolmeisjes, of in december 2020 van 344 schooljongens in Noordwest-Nigeria. Het totale aantal ontvoerde schoolkinderen loopt in de duizenden met vele dodelijke slachtoffers, al meer dan 23.000. Het meeste geweld wordt in het noordoosten van Nigeria gepleegd. Zo werd reeds in een twaalftal noordelijke staten de islamitische sharia ingevoerd.
1: En zo gaat Nigeria in de top 10 van open doors van de landen met extreme vervolging. Zo kwam in 2022 89% van de 5621 gedode christenen in de wereld uit Nigeria.
0: Maar laat ons toch maar eindigen met een mooi bericht. En laat ons daarop onze hoop vestigen voor een betere toekomst van het land. Op 11 april 1961 riep paus Johannes 23 plechtig de maagd Maria uit tot koningin van Nigeria en de heilige Patrick tot tweede beschermer van het land.
1: En we gaan er een lied tegenaan gooien die u doet springen. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Waarom zouden we u niet loven, Heer Jezus? Een hit geworden op onder andere TikTok.

0: Graag bedank ik Mark zeer hartelijk om het gidsen even te hebben overgenomen.
1: En beste vrienden, het is hoog tijd om afscheid te nemen. En we blijven voor onze volgende excursie nog eenmaal op het Afrikaanse continent.
0: Inderdaad, en ik zag in ons gidsboekje dat we op bezoek gaan in Rwanda. We zijn dan half augustus met het feest van Maria Hemelvaart.
1: Dus we gaan zeker op bezoek in het Maria Bedevaartsoord van Kibeho.
0: Dus afspraak in Rwanda.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria, na de broodvermenigvuldiging komen de leerlingen van Jezus in een storm terecht. Ze kunnen dat succes van de wondere spijziging van de menigte niet aan en vragen zich af waarom het niet mocht blijven duren. Jezus brengt hen echter weer op hun positieve. Hij gaat met hen de boot in en alles wordt volmaakt stil. Jezus komt ook vandaag naar ons toe om elke crisis te beslechten. Wij zegenen het water, het zal ons beschermen tegen alle noodweer en tegen alle levensangsten. Dierbare broeders en zusters, laten wij deemoedig bidden tot de Heer, onze God, dat Hij dit water dat Hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Mogen Hij ons bijstaan, opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Almachtige, eeuwige God, Hij hebt gewild dat het water, bron van leven en begin van elke reiniging, ons ook innerlijk zou zuiveren en ons de gave schenken van het eeuwig leven. Wij bidden u, zegen dit water, waardoor wij op deze dag des Heren gesterkt willen worden. Vernieuw in ons de bron van uw genade, het levend water dat ons naar lichaam en naar geest verandert.

0: Voor alle kwaad beveiligd, sta toe dat we met een zuiver hart tot u komen en uw heilwaardig ontvangen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: De almachtige God, zuiver ons van zonden. Maak ons waardig door de viering van deze Eucharistie deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn koninkrijk.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. God onze Vader. God onze Vader durven wij u noemen als wij tot u bidden. Vul aan wat ons ontbreekt, opdat wij waardig worden uw kinderen te zijn en bezit te nemen van het erfdeel dat gij voor ons bestemd hebt. En onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Lezing uit het eerste boek van de Koningen. In die dagen kwam Elia bij de Horeb, de berg van God, waar hij overnachtte in een grot. En zie, tot hem werd het woord van de Heer gericht, die tot hem zei: ga naar buiten en ga op de berg staan voor de Heer. En zie, de Heer trok voorbij en een hevige en sterke storm deed bergen splijten en rotsen verbrijzelen voor de Heer. Maar de Heer was niet in de storm. Na de storm volgde een aardbeving, maar ook in de aardbeving was de Heer niet. En na de aardbeving volgde vuur, maar ook in het vuur was de Heer niet. Na het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan bij de ingang van de grot. Woord van de Heer.

0: Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn geweten waarborgt het mij in de Heilige Geest. Want ik ben heel bedroefd en er is een onophoudelijke pijn in mijn hart. Ik zou wensen zelf vervloekt te zijn en van Christus gescheiden, ter wille van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Zij zijn Israëlieten, hun behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften. Van hen zijn de aartsvaders, en uit hen komt de Christus voort naar het vlees, die boven alles is, God, de gezegende tot in de eeuwigheid. Amen. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

Nadat de menigte was verzadigd, dwong Jezus zijn leerlingen meteen in de boot te stappen en voor hem uit naar de overkant te varen, terwijl hij de menigte heen zou zenden. Toen hij de menigte heen had gezonden, hing hij de berg op om alleen te zijn en te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was al vele stadia van het land verwijderd en werd geteisterd door de golven, want er was tegenwind. In de vierde nachtwaken kwam hij naar hen toegelopen over het meer. Toen de leerling hem over het meer zag lopen, raakte zij in paniek en zei: het is een spook. Van angst schreeuwde zij het uit. Onmiddellijk zei Jezus tot hen: hebt goede moed, ik ben het, vrees niet. Petrus antwoordde hem: Heer, als gij het zijt, beveel mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei: kom. Petrus stapte uit de boot, liep over het water en kwam naar Jezus toe. Maar toen hij de hevige wind zag, werd hij bevreesd en hij begon te zinken en schreeuwde uit: Heer, red mij. Meteen stak Jezus zijn hand uit, greep hem vast en zei tot hem: kleingelovige, waarom hebt hij getwijfeld? Nadat ze in de boot waren gegaan, ging de wind liggen. Die in de boot waren aanbaden hem en zeiden: waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Dit is het woord van de Heer.

Vorige zondag was het al pees en vree. Jezus had met 5 broden en 2 visjes een grote menigte te eten gegeven. Toen was er niets meer om je zorgen over te maken. Het samen zijn met Jezus in de eenzaamheid van het gebed kon nu eeuwig blijven duren. Toch zendt Jezus zijn leerlingen naar huis, alleen het meer op. Zelf ging hij bidden. Wat hij gezocht had, bracht hij nu ten uitvoer. Hij had de eenzaamheid opgezocht om met zijn hemelse vader alleen te zijn, maar de mensen hadden hem niet met rust gelaten. Maar nu de menigte verzadigd is naar ziel en lichaam, kan Jezus bidden. En met de menigte mogen ook zijn leerlingen naar huis. Maar op hun overtocht over het meer raken ze in een grote storm. Wat hier buiten gebeurt, gebeurt ook van binnen in het hart van de leerlingen. Ook in het hart van de leerlingen stormt het. Zij geraken in een diepe crisis. Want de wonderbare broodvermenigvuldiging was niet zomaar een mirakel om een menigte te voeden. De broodvermenigvuldiging was al een vooruitlopen op wat eens de Eucharistie zou zijn. En de Eucharistie brengt niet alleen pijs en vree, ze brengt je ook in een crisis. Want de Eucharistie is de zelfgave van Jezus, die de leerlingen van Jezus voedt, jawel, maar hen ook tot navolging oproept. Maar een mens geeft niet graag. Een mens leeft zo graag voor zichzelf alleen. Sinds de zondeval van de eerste mens is eigenliefde eigenlijk normaal geworden. Maar eigenliefde brengt niet het verhoopte geluk. Het geluk is alleen maar waar wij naar uitzien, komt er alleen maar door dienende liefde. Om de broodvermenigvuldiging mogelijk te maken, was ook al delen nodig geweest. De leerlingen wilden de mensen toen naar huis zenden, maar Jezus vond dat niet nodig. Geef gij hen maar te eten, had hij gezegd. Maar de leerlingen moesten daarvoor afstaan het weinige dat ze hadden. Hun 5 broden en 2 vissen. Dertigelijk komt maar onder de mensen als delen vanzelfsprekend wordt. Maar zolang wij op onszelf aan zijn gewezen, kunnen en willen wij niet delen. Wij willen hebben, wij willen bezitten. En de leerlingen ook. Dat was de storm waarin ze terecht waren gekomen. De crisis van hun bestaan, ze moesten delen. En dat wilden ze toen nog niet. Maar Jezus is ondertussen in gebed. Hij bevindt zich op de oever van de eeuwigheid. Daar is hij bij zijn Vader in de hemel. Maar denk je dat hij ons vergeet? Nee. Hij ziet de leerlingen en ook ons stoppen en zwoegen in zwaar weer. In moeilijke tijden. In onmogelijke omstandigheden. Want de mensen willen geen Eucharistie. De mensen willen niet delen. En wij met de leerlingen ook niet. Maar als de crisis heel erg wordt, komt Jezus naar zijn leerlingen toe. Hij loopt zomaar over het kolkende water van de crisis heen. En hij zingt niet. Hij is de Heer. Maar dat kunnen de leerlingen en ook wij niet vatten. Ze schreeuwen het uit, een spook. Maar Jezus troost hen. Ik ben het, zegt hij. Hij is inderdaad een grote ik ben. Hij is de schepper, hij is God. En dan valt Petrus, de eerste van Jezus' leerlingen, weer moed en wil naar Jezus toe gaan. Kom maar, zegt Jezus. Maar Petrus zingt en roept het uit, Heer, red mij. En Jezus grijpt hem vast, terwijl hij hem vraagt waarom hij zo twijfelt. Maar zie, nu gaat Jezus met Petrus in de boot en het water en de wind worden volmaakt stil. De crisis is overwonnen. Beste broeders en zusters, Jezus laat ons nooit alleen. Zeker wij komen als gelovigen en als kerk soms in hevige tegenwind terecht. Maar zoals de eerste lezing het al zo mooi zei, God is niet in de storm. Hij is alleen in het suizen van een zachte bries. Ook Elia was terechtgekomen in een crisis. Koningin Isabel zat hem op de hielen, omdat hij op was gekomen voor de ware God van Israël
En dat in een tijd, we zijn daar rond 900 voor Christus, een tijd dat afgodendienst hoogtij vierde. De mensen dienden God niet meer. Het ging goed en nu liepen ze de baalgoden na. En die baalgoden waren de goden van vruchtbaarheid. Koren en vee waren toen bronnen van een goed leven en van welvaart. De ware God die het volk eens bevrijd had uit het slavenbestaan in Egypte, werd vergeten. Het ging te goed. De mensen hadden geen nood meer aan God. Geld en goed was het enige dat nog telde. Herken je daar ook onze tijd niet in? We hebben het goed gehad. En eigenlijk nog altijd. Waarom zou je dan nog naar de kerk gaan en delen en Eucharistie vieren? Waarom nog delen? Iedereen moet maar voor zichzelf zorgen. Eigen volk eerst. Dat is weer de teneur op onze dagen. Dat er mensen zijn die honger lijden en lijden onder vreselijk onrecht. Dat zien velen zelfs niet meer. En toch vergeet God de mensen niet. God wil onder ons aanwezig zijn in het suizen van een zachte bries. Dat is in een hart dat zich door de Heilige Geest laat bewegen tot delen en dienen zoals Jezus deed. O beste broeders en zusters, God laat soms crisissen toe, opdat wij weer het rechte pad zouden vinden. Maar dan komt juist Jezus. Weliswaar werd Jezus verworpen. En ook nu moeten velen niet van hem weten. Wat doe je dan? Bidden. Zoals Sint Paulus in de tweede lezing. Hij zou zelf vervloekt willen zijn en van Christus gescheiden als hij daarmee zijn volksgenoten kon redden. De crisis die wij in onze tijd nu meemaken, de crisis van het geloof en de crisis van onze welvaart die aan het slinken gaat, is een gunstige tijd om mensen weer tot overgave aan God te brengen. En in de eerste plaats onszelf. Want Jezus wil niemand ten onder laten gaan. Hij wil niemand laten zinken. Hij steekt zijn hand uit om ons allen te redden. Vrees niet, zegt Jezus ook nu. Ik ben God die voor u zorgt.

0: bidden wij nu tot God, die ons in alle nood nabij is.
1: Dat alle christengelovigen mogen groeien in geloof, om met vertrouwen tot de Heer te kunnen gaan op moeilijke momenten van het leven. Laat ons bidden.

dat de zeevarenden met Gods hulp behouden hun bestemming mogen bereiken. Laat ons bidden.

dat het Joodse volk waaruit de Christus is voortgekomen naar het vlees, tot de volheid van de verlossing mag komen. Laat ons bidden.

Dat wij dagelijks tijd mogen maken om de Heer te ontmoeten en te aanbidden in de stilte. Laat ons bidden.

Dat de Heer de gebeden voor onze gemeenschap mag verhoren. Ter ere van onze lieve vrouw van altijd durende bijstand, voor een bijzondere intentie. En dat onze overleden broeders en zusters de Heer nu met onverhuld gelaat mogen zien. Laat ons bidden.

bidden wij ook dat de Heer in deze grote droogte wat verkwikkende regen zendt. Laat ons bidden.

0: Heer onze God, Jezus heeft ons kleingelovigen getoond dat gij uw kinderen nabij blijft, ook wanneer het onheil dreigt. We vragen u, verhoor onze gebeden en vermeerder ons geloof in hem, aan wie zelfs wind en water gehoorzamen en die waarlijk uw Zoon is. Jezus onze Heer, die met u leeft en heerst in alle eeuwen.
1: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Aannemen tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, neem goedgunstig van uw kerk de gave aan die gij in uw barmhartigheid aan haar hebt toevertrouwd. Verricht aan ons het wonder der verlossing. Geef aan dit brood en deze wijn een nieuwe kracht. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Zozeer hebt gij de wereld lief gehad, dat gij ons een verlosser hebt gezonden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Want hij wilt in ons beminnen wat u welgevallig is in uw Zoon. Door zijn gehoorzaamheid staan wij weer open voor uw gaven, die wij verloren hadden door de zonde van ongehoorzaamheid. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde.

Waarlijk, heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuiver offerande u wordt opgedragen. Daarom zijn wij hier voor u verzameld en vieren wij op de eerste dag der week in gemeenschap met heel de kerk dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Door hem die zetelt aan uw rechterhand, bidden wij u. Heilig onze haven die hiervoor zijn neergelegd, maak ze door uw heilige geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Nach der Mahlzeit hat der Jörg den Becher genommen, in Danksagung tot u gebeten. En heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem deze beker en drink hier alle uit. Want dit is de beker van het nieuwe, het altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft hij doen om mij te gedenken.

Heer, het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht. Het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de veranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. Hij mogen ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat hij voor uw uitverkorenen weg hebt gelegd, ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods, Maria, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren, met de heilige zuster Theresia Benedicta van het Kruis, Edith Stein, en met alle heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen, want ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en in liefde, samen met uw dienaar Leo, onze paus, met Lode, onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genadig het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Op de voorspraak van de heilige maagd Maria, onze vrouw van altijd durende bijstand, tot wiens eer wij deze eucharistie opdragen, vragen wij om de verhoring van ons gebed, Vader, voor een bijzondere intentie. Breng uw kinderen weer bijeen die in verdeeldheid uiteen zijn gegaan. Schenk aan alle Vader uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn, voor alle die ons hebben verlaten en die zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart is opgewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit.

Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias.

0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons alle één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
2: En met u.
0: Broeders en zusters, geef elkaar een teken van vrede.

Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Zalig zijn zij die uitgenodigd zijn tot de maaltijd van dit Lam. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond.

En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: bidden. Heer, laat de communie die wij ontvangen hebben voor ons een bevrijding zijn en een bevestiging dat wij leven in uw licht. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Van harte dank voor uw aanwezigheid, voor uw meebidden en meevieren. Ook voor de luisteraars van Radio Maria, bedankt dat u met ons verenigd was en mee hebt gebeden. Volgende zaterdag de 15e, is het feest van Onze Vrouw ten Hemel opgenomen. En dan is de Eucharistie ook om 10:00. Volgende zondag ook opnieuw om 10:00. Ga dan alle heen in vrede.
1: Wij danken God.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 14 tot en met 19. En God zei: er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren. En als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht. En hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht van de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend, dat was de vierde dag.

0: Vandaag hebben we in het boek Genesis de vierde dag van de schepping gelezen. En op deze scheppingsdag gebeurt de schepping van zon, maan en sterren. Van alles wat aan de hemel zichtbaar is voor de mens, van op de aarde. Wat wel onmiddellijk opvalt is dat het eigenlijk een herhaling is van wat er reeds geschapen is. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En op de eerste dag zal God het licht scheppen. Er moet licht zijn. En waarom werd het licht geschapen? Wel, als reden werd gegeven om de duisternis van het licht te scheiden. We hebben toen we dag 1 hebben besproken, reeds gezegd dat die duisternis natuurlijk een verband houdt met het kwade. Omdat God zelf licht is. Het licht komt van God. Vandaag echter, op de vierde dag, gebeurt wederom de schepping van het licht. Maar ditmaal om te heersen over de aarde. Om de aarde te verlichten. En zo wordt een eerste grote lamp geschapen, de zon. Om te heersen over de dag. En dan hebben we een kleine lamp, die van de maan. En dat is er om te heersen over de nacht. De nacht staat dan weer symbool voor die duisternis. Maar zelfs in de duisternis is het mogelijk om het licht te aanschouwen. Zolang we hier namelijk op aarde zijn, is er altijd hoop op het ontdekken van het ware licht. En dat is ook de reden waarom er tot tweemaal toe het licht geschapen wordt. Het licht op de eerste dag was duidelijk een verwijzing naar God die licht is. Want dat is in het begin geschapen. Nu krijgen we symbolisch wederom het licht. Als een symbool voor wie God is. Als we in het licht leven, dan ontdekken we God. Als we in de duisternis leven, wel, zolang we hier op aarde zijn, blijft er hoop, want er is dan ook licht voorzien, ook al is het kleiner. En dat is echt wel voor ons als christenen te ontdekken hier op aarde. We zien dus dat het scheppingsverhaal in de eerste plaats een verslag is van hetgeen dat God is. Van hoe God zichzelf kenbaar wil maken op aarde. Of eerder gezegd aan de mensen. En het is aan de mens die hier nog op aarde woont, laat staan in ballingschap is, om zo God te ontdekken en terug te komen tot bij zijn schepper, van wie wij komen en naar wie wij gaan. En het licht dat wij moeten ontdekken wel, dat kan zeker ook symbolisch gezien worden in de zon, in de maan en in de sterren. Telkens als we naar boven kijken, telkens als we naar het hemelgewelf kijken of naar het firmament, naar het uitspansel dat God heeft geschapen op de tweede dag. We hebben gezegd dat het licht van de duisternis wordt gescheiden en dit op de vierde dag. Maar wij hebben reeds vermeld dat scheiden in de schepping eigenlijk het scheppingswerk zelf is. Zo heeft God ook het water gescheiden van het land. Zo werd het water in de hemel gescheiden van de aarde. God ordent de schepping. Hij geeft er orde aan, opdat wij er onze weg in vinden, op weg naar het goede. Want omdat wij als vrije mensen geschapen zijn, zullen wij die schepping moeten kunnen gebruiken om ons een weg te banen naar God toe. En God geeft zichzelf volledig. Hij toont zich, hij openbaart zich als een ware persoon. Herinneren we ons hoe de geest over de wateren zweefde. En wel, die wateren worden gescheiden, om zo vanuit het droge toch de Heilige Geest te ontdekken die over het water zweeft, die eigenlijk dus op het droge is. De scheiding in de schepping is er om ons een keuze te laten maken. En aan ons om die goed te maken, om het geluk te zoeken. En dat geluk bevindt zich bij God alleen, die licht is voor de mens en waarvoor vandaag de zon, de maan en de sterren symbool staan. Maar er zijn nog andere symbolen die meegegeven worden met de schepping van zon, maan en sterren. Zo staat er geschreven, zij moeten als tekens dienen. Een teken in de eerste plaats natuurlijk voor God. Maar zelfs ook voor de mens. Zij moeten als tekens dienen voor zowel feesten als voor de dagen en de jaren. De lampen die ons gegeven worden om ons te verlichten, om ons tot bij God te brengen, die dienen ook om een ritme te creëren. Wij kennen dat ritme natuurlijk van de dagen, de maanden, de jaren. Maar wat er ook staat, is het feesten. En de feesten, dat zullen we later merken in de Heilige Schrift, zijn er altijd in verband met een herdenking van wat God voor zijn volk doet. De feesten beginnen pas te ontstaan wanneer men iets wil herdenken. En dat is altijd bij een ingreep van God te midden van zijn schepping, die reeds gebeurd is. We zouden zelfs kunnen zeggen dat die schepping, ook al is die gebeurd, nog blijft duren. De schepping is eigenlijk nog niet volledig. En daarom komt God altijd tussen beiden, te midden van zijn schepping, zoals hij het heeft gedaan ook tijdens die eerste dagen van de schepping, de eerste, de tweede, tot en met de vierde dag vandaag. En hij schept om ons tekenen te geven, om zichzelf te openbaren. En de tekenen die vandaag gegeven worden, zijn die van zon, maan en sterren, die moeten dienen voor die feesten, om op een bepaald moment en een terugkerend moment God te gedenken. En dat doen we natuurlijk in de liturgie, bij het vieren van de Eucharistie elke zondag, of zelfs elke dag, bij het vieren van Kerstmis één keer per jaar, het vieren van Pasen, de herdenking van de verrijzenis van Christus enzovoort. En het is door de zon, de maan, dat wij die dagen kunnen herdenken met een gegeven ritme. Jaarlijks, maandelijks, dagelijks. Hierbij kunnen we ook vermelden dat het volk van Israël in de eerste plaats de maankalender zal gebruiken. De maankalender zeer gekend omwille van de 28 dagen. Tot er weer een volle maan komt, dan de nieuwe maan, wederom tot de volle maan, en telkens in een ritme van 28 dagen. Totaal verschillend van de kalender die we kennen met de zon. De zon die 365 dagen telt. En dat is dan die tijdspanne waarbij de aarde rond de zon draait. Maar in het Oude Testament gebruikt men dus die maankalender. En de maan is dan weer dat kleine licht dat men kan vinden te midden van de duisternis, te midden van de nacht. Ergens is het ook symbolisch dat men in het Oude Testament begint bij de nacht om het licht te ontdekken. Terwijl in het Nieuwe Testament, en dat is dan daarna gekomen met de kerk die heeft besloten om de zonkalender te gebruiken. Wel, met de zon begint men met de dag. En dat is ook het nieuwe aan het Nieuwe Testament, aan de komst van Christus en aan zijn verrijzenis. Het licht dat men zocht te midden van de duisternis, is nu een licht dat men kan ontdekken te midden van het licht dat ons al gegeven wordt door Jezus Christus. Ook hierin is er een grote symboliek en dat staat reeds beschreven bij de schepping, hier op deze vierde dag. Wanneer de zon wordt geschapen voor de dag en de maan voor de nacht. En wederom moeten we toch herhalen dat dit geen wetenschappelijk verslag is, maar dat er wel heel veel in zit in hetgeen dat hier geschreven wordt. Want God openbaart zichzelf doorheen zijn woord, doorheen de woorden geschreven in de Heilige Schrift. En wanneer God dat alles heeft gemaakt, zon, maan en sterren, en aan elke ster een plaats heeft gegeven aan het hemelgewelf, dan kijkt God naar zijn schepping en zegt hij, dat het goed was. Wederom, God ziet dat zijn schepping goed is. Hij steekt iets van zichzelf erin. Want wij kunnen God ontdekken vanaf de aarde hier. Zij het in de duisternis, dan kunnen we langs de maan het licht ontdekken. Symbool voor het ware licht. Of overdag, al vervuld van de Heilige Geest na de verrijzenis, kunnen we het licht en moeten we het licht blijvend ontdekken, om zo te komen tot de bron van alle leven, God zelf, en tot ons einddoel, God zelf. En dat was de vierde dag. Lezen we nogmaals deze zinnen uit het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 14 tot en met 19. En God zei, er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren. En als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht. En hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht van de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen mogen wij ons opnieuw verbonden weten met de Heilige Vader, Paus Leo XIV, tijdens het Angelus, dat hij zal bidden vanuit het raam van het Apostolische Paleis, verzamelde momenteel heel wat mensen al op het Sint-Pietersplein om dat mee te maken. En wij kunnen ons op deze wijze ook verzamelen om zometeen samen met hem het Angelus te bidden en ook te luisteren naar de meditatie op het evangelie dat wij vandaag tijdens de Heilige Mis hebben mogen beluisteren. Alvorens wij dat gaan doen en overgaan naar het Vaticaan, gaan we samen het middaggebed van de kerk bidden op deze 19e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1003. We zijn in de derde week van het getijdenboek, bladzijde 1003. En de korte schriftlezing vindt u bovenaan bladzijde 1006. Daarop volgend bovenaan bladzijde 1006. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees, Zoon van God, met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende, en Hij heeft mij gehoord. Alleluia. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer, maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach, Heer, geef gij ons uw heil. Ach, Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende en hij heeft mij gehoord. Alleluia. Uit de brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Wij weten dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer. Hij is het die u van de ondergang redt. En laat ons bidden. God, onze Vader durven wij u noemen als wij tot u bidden. Vul aan wat ons ontbreekt, opdat wij waardig worden uw kinderen te zijn en bezit te nemen van het erfdeel dat gij voor ons bestemd hebt door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van Radio Vaticaan Live. We zijn opnieuw helemaal live verbonden met de vele mensen die zich hebben verzameld op het Sint-Pietersplein om samen met de Heilige Vader zo meteen het Angelus te bidden. En als ook te kunnen luisteren naar de meditatie die de paus zal geven over het evangelie dat wij mochten horen tijdens de Heilige Mis vandaag. Ook warme temperaturen natuurlijk in Rome. Ook vandaag gaan wij een warme dag tegemoet. Het is daar ondertussen al 35 graden. Dus de nodige voorzorgen zijn genomen. Dat zien we ook op de beelden. Mensen met paraplu's. Niet omdat het gaat regenen, maar om een beetje van de zon te kunnen schuilen. En heel veel geïmproviseerde waaiers ook, om een klein beetje koelte toegewuifd te kunnen krijgen. Ja, dat is. Je moet er wat voor over hebben om in deze tijd op het Sint-Pietersplein te gaan staan en met de Heilige Vader dit moment te willen meemaken. Hopelijk zit u in wat een comfortabelere positie. Comfortabelere temperatuur ook. Maar natuurlijk heel blij dat we op deze wijze er opnieuw bij kunnen zijn. Alle ogen gericht op de bovenste verdieping van het Apostolische Paleis. De banier met het wapenschild van Paus Leo XIV wappert al. Wachtende op de komst van de paus. Ja, het is ook altijd een hele gebeuren om het zelf eens mee te maken. Het is altijd, ja, als we van uitkijken, een verlangen naar beweging te zien van achter die gordijnen die momenteel nog gesloten zijn.

0: Buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque. Dopo il miracolo dei pani e dei pesci, il maestro spinge i suoi a salire in barca.
1: Der Passage von Jesus, die Opportunität von Galiläa, ist mit den Lehrlingen, in die konfrontiert wurden mit einem Storm. Dit gebeurt na de miraculeuze broodvermenigvuldiging.
0: Dopo un'esperienza di successo in cui erano stati i protagonisti di un segno prodigioso.
1: Na het moment waarop dat zij getuigen zijn geweest, protagonisten als het ware van een wondervol succes, worden ze nu geconfronteerd met moeilijkheden. Worden ze geconfronteerd met het tegenovergestelde.
0: Gesù va loro incontro sulle acque agitate e impauriti.
1: Het is Jezus die hen tegemoet gaat. En ze roepen uit, het is een spook. En van angst schreeuwen ze het uit. Maar Jezus zegt, hebt goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Deze uitroep van Jezus verandert alles en Petrus antwoordt hem, als gij het zijt, beveel mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Maar Jezus liep over Petrus liep over het water, kwam naar Jezus toe en begon te zinken. En Jezus zal hem redden.
0: La professione di fede, davvero, tu sei figlio di Dio.
1: En het is die redding die werkelijk hem doen herkennen. Gij zijt de Zoon van God, roepen zij uit.
0: Hanno dovuto passare attraverso l'esperienza della loro debolezza.
1: En dus zijn ze moeten geconfronteerd worden met de ervaring van hun eigen kleinheid, om de aanwezigheid van God te herkennen en te beleven. Hun harten openen voor de nabijheid en om vrede terug te vinden, ook te midden van de storm.
0: Tempo dopo, Gesù dirà loro, se avrete fede e non dubiterete, se direte a questo monte, levati e gettati nel mare, ciò avverrà. E proprio questo essi hanno sperimentato sul lago.
1: La pace. En daarna zal Jezus hen inderdaad ook zeggen om de netten uit te werpen.
0: Si è raggiunti in mezzo alla furia delle acque. Questo miracolo allora.
1: Dit miracolo van de wonderbare visvangst is ook een belangrijk teken.
0: A non esaltarci davanti al successo e a non presumere mai di noi stessi.
1: Dat we nooit mogen aannemen dat onze successen het gevolg zijn van onze eigen handelingen. Maar ook in momenten waarop dat wij worden geconfronteerd met teleurstellingen om nooit op te geven. Wanneer wij geconfronteerd worden met problemen om te blijven vertrouwen op God.
0: In qualsiasi circostanza, Gesù non ci
1: ook wanneer we het gevoel hebben dat we soms achteruit gaan, nooit de hoop verliezen om toch vooruit te blijven gaan. Door het beleven van de sacramenten, door ons te hechten aan Jezus, door te luisteren naar zijn woord. En kracht te ontvangen op deze wijze voor onze weg. Dat de Heilige Maagd Maria ons zo mag helpen. Zij die zalig genoemd wordt omwille van haar geloof.
0: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: E concepi de Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, piena di grazia plena Dominus tecum, benedicta tu

0: Cari fratelli e sorelle, I continue to follow with concern the tragic situation
1: met grote zorg de situatie in Sudan volgen.
0: In expressing my spiritual closeness to all the people of the nation,
1: nabijheid uitdrukken aan alle naties en ik hernieuw aan alle autoriteiten mijn oproep om humanitaire corridors op te richten voor de bevolking. En tegelijkertijd wil ik de internationale gemeenschap aansporen om onmiddellijk de wapens neer te leggen. Laten wij bidden dat de Heer zij die lijden mag steunen, dat zij die geweld kiezen mogen bekeren en dat hij echt vrede mag schenken. Ik blijf vreselijke berichten ontvangen van onschuldige mensen die sterven in het conflict tussen Rusland en Oekraïne, door het aanhoudend geweld worden steeds meer mensen het slachtoffer hiervan, in het bijzonder ook de kinderen. Ik blijf hen allen nabij, alle getroffenen, alle lijdenden, aan één ieder die getroffen is door dit conflict. Met veel pijn wil ik nogmaals vragen om de mensenrechten te respecteren en om de burgerrechten te respecteren. De oorlog is nooit een oplossing. Het lokt altijd andere oorlogen uit en een spiraal van geweld. We moeten ons wenden tot dialoog en diplomatie om te komen tot ware vrede. Ik wil dan ook u allen, dierbare Romeinen en pelgrims afkomstig uit verschillende landen, hartelijk groeten nog.
0: Saluto in
1: bijzondere groet aan de jongeren van de comunità Santa Maria Maddalena uit Milaan.
0: Che hanno percorso la via francigena da Siena a Roma.
1: Die van Siena naar Rome zijn gewandeld.
0: Che hanno fatto il loro campo sui colli romani.
1: Die aan de Romeinse heuvels hun kamp hebben gehad. Jongeren afkomstig uit Padua.
0: La presenza di tanti gruppi giovanili che scelgono di impegnare alcuni giorni di vacanza in attività formative e di amicizia.
1: Door sportieve activiteiten en vriendschap te delen, echt een teken van hoop. Ook de Franciscaanse jongeren wil ik nog even begroeten, waarvan ik zoveel vreugde heb gehad om hen te mogen ontmoeten in Assisi. Aan u allen wil ik in herinnering brengen dat deze dagen, de komende dagen, de liturgie ongelooflijke heiligen aanbiedt om te ontdekken. Gisteren de grote heilige Dominicus, de verkondiger, de verdediger van het geloof. Vandaag de heilige Teresa Benedicta van het Kruis, Edith Stein, die het leven heeft gegeven in Auschwitz en co-patrones van Europa. Vandaag ook en morgen de heilige Laurentius, de patroon ook van Rome.
0: Sul modello del suo concittadino San Francesco. Cari giovani, lasciatevi entusiasmare
1: en ook verwijzing naar de heilige Clara,
0: del
1: die de heilige Franciscus van Assisi gevolgd is. Dank u, dierbare jongeren, voor jullie aanwezigheid en u allen een gezegende zondag gewenst. Mooie verwijzing naar inderdaad de grote heiligen die we in de komende dagen zullen mogen gedenken in de liturgie. En wat een cadeau voor de jongeren om te horen van de Heilige Vader. Ja, leer deze heiligen kennen. En het is ook een uitnodiging voor ons allemaal, jongeren en wat minder jong, om dat te doen. En uiteraard kan u dat ook via Radio Maria. We denken maar bijvoorbeeld aan de heilige getuigenbrieven, het programma Heilige Getuigen, waar we de verhalen van deze heiligen aan u voorlezen. U vindt ook tal van verwijzingen naar de heilige levens op onze website www.radiomaria.be of via onze podcast. Tal van mogelijkheden om ook in te gaan op die uitnodiging van de Heilige Vader om de heiligen beter te leren kennen. En we zien nog beelden van de klokken van de Sint-Pietersbasiliek, de campanile. En de pelgrims die gaan ook langzamerhand hun weg verder zoeken. En onze collega's van de Vaticaanse media zullen zo meteen overschakelen op het algemene beeld op het Sint-Pietersplein. Er staat altijd dus een camera gericht op het plein van bovenaf. Wat toestaat om op deze wijze altijd een klein beetje verbondenheid met de paus en met Vaticaanstad te hebben. Altijd zicht op de Sint-Pietersbasiliek, die uiteraard gebouwd is bovenop het graf van de heilige Petrus. En met die laatste beelden van de verrezen Jezus Christus, die bovenop de Sint-Pietersbasiliek te bewonderen is, gaan wij er tussenuit. Zometeen kan u samen met ons het rozenhoedje bidden. En gaan we achter de kookpotten staan samen met Sylvia Brunet in Koken met Hildegard om 1:00. Van harte dank, dierbare luisteraars. Een zeer gezegende zondag gewenst. En graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Bingen.
2: Welkom beste luisteraars in het programma Koken met Hildegard, waar we iedere maand te gast mogen zijn bij Sylvia Brunet in Sint-Laurens. Zij leert ons koken volgens de voedingsleer van Hildegard, maar ze leert ons ook bidden met Hildegard, wat daar

de Hart, die natuurlijk zelf geen recepten gegeven heeft, maar die ons op weg zet om zelf daar creatief mee om te gaan. Mijn Hilde Hart keuken is altijd een eigenlijk een creatieve keuken. Dus het is ook altijd bedoeld in feite als inspiratie. Ik geef al de voedingsmiddelen mee dat zij aanraadt. Maar aan de andere kant geef ik dan ook de recepten. Maar het is aan u om daar ook creatief mee om te gaan en dat niet per se allemaal slaafs te volgen. Natuurlijk, alle recepten komen dan toch op de website van Radio Maria. Dus je hebt wel een steunpunt. Vandaag staat op menu voor, dan hebben we gebakken kip. Dus dat mag. Kip van Hilde Hart is goed. En dan heb ik venkel. Je weet dat we veel venkel gebruiken in de Hilde Hart keuken, maar op verschillende manieren. Vandaag zal dat zogezegd rauwe venkel zijn. Ik zal ze dan raspen. Maar rauw is voor de heilige Hilde Hart niet goed. Dus ofwel moet het gekookt zijn, ofwel moet het gebijst zijn. En nu gaan we dus de venkel zogezegd rauw, maar ook laten garen in de azijn en de olie. Als je daar een vinaigrette maakt en je doet dat over de venkel, dan heeft dat eenzelfde effect alsof je zou de venkel koken. Dus het is altijd de bedoeling dat de voedingsmiddelen niet rauw gegeten worden, met een paar uitzonderingen misschien erna gesproken, zoals een appel of zo. Maar het is altijd beter dat die voedingsmiddelen al een beetje voorverteerd zijn, zegt Hilde Hart. Dat spaart uw maag en uw darmen. Van het moment dat je dus iets heel rauw uit de groententuin neemt, bijvoorbeeld die venkel, gaat dat gaan raspen en je eet dat zo op, zonder een olie of azijn daarbij, dan is dat een enorme belasting voor uw maag en uw darmen. Dat wil zeggen, zij krijgen dat daar binnen. Dat moet allemaal verwerkt worden, zoals ons lichaam echt een ingenieuze machine is. Dat moet daar dan beginnen verteerd worden en verdeeld enzovoort. En het is veel gemakkelijker voor het organisme als we dat al als we het organisme ook een beetje helpen. Dus wat zal ik eerst doen? Ik zal eerst beginnen met een vinaigrette te maken. En je hebt dus verschillende goede oliën. Bijvoorbeeld de rauw geperste olie van pompoenpit is aan te raden. We moeten vooral zorgen dat we meer die omega-3 binnen hebben dan die omega-6. Dus dat is een verhouding van omega-3, omega-6, omega-9 in die oliën. Meestal krijgen wij te veel omega-6 binnen in de voeding, moeten we dus een beetje tegenwicht bieden met omega-3 olie. Wat ook goed is, maar een sterkere olie, is de walnootolie. Dat is ook goed. En dan wat eigenlijk ook heel lekker is, is de zoete amandelolie. Maar daar raak je moeilijk aan. Maar hoe heb ik dat nu opgelost? Ik heb 2 bokalen gekocht met puree d'amande, dus eigenlijk een soort amandelpasta. En hier staat erop, dat zijn dus de amandelen die eigenlijk al gepeld zijn. Maar je kunt ook een amandelpasta hebben met de pelletjes eraan, maar dat is altijd wat prikkelend voor de keel, vind ik. Dus dat is een witte amandelpasta, dat wil zeggen de bruine velletjes zijn eraf. En dat is hier op een speciale manier dus gemalen. Staat op gemalen op lage temperatuur en gedroogd in warme lucht. En dan, de ingrediënten zijn eigenlijk zuiver uit de biologische gepelde amandelen. Daarmee zal ik dus ook straks een recept maken met de amandelpuree, of dus de amandelpasta. Maar wat heb je als je zo'n bokaal hebt? Dan komt die olie van die amandelen, zit daar olie in, die komt zo bovendrijven. Laat dat zien. Kijk, zelfs hier zie je direct. Je hebt de amandelen en dan heb je de olie die erboven drijft. Dus ik heb die olie eigenlijk genomen. Ik heb een beetje afgegoten in mijn kannetje. En nu zal ik daar een vinaigrette mee maken. En dat wil zeggen, ik zal ook witte wijnazijn gebruiken. Ik heb hier een witte wijnazijn die gemaakt is van Chardonnay-druiven. Dus een zeer goede druiven. Dat is ook een biologische witte wijn. Ik zal daar nu die verhouding. Ik zal eerst een beetje van die witte wijnazijn zal ik gewoon in mijn kan gieten. Dat is dan gemakkelijker om daar ook mee te werken. Het is een zeer goede witte wijnazijn. Dus ik gebruik altijd goede ingrediënten. Zeer goede ingrediënten. Dat is belangrijk dat we dat doen. Dus ik begin daarmee. De verhouding is in feite dat je 1 eetlepel van die witte wijnazijn

Je doet dat in een grote slakom. En dan zal ik in verhouding 3 eetlepels van die amandelolie daarbij doen. Dus ik doe dat nu zo. Dat wil zeggen 1 en dan 3. Maar vermits ik wel wat venkel zal raspen, wil zeggen dat ik die hoeveelheid mag verdubbelen. Dus ik ga nog een keer een eetlepel witte wijnazijn nemen. Dat is goed, de witte wijnazijn is goed. De rode wijnazijn is ook goed. Maar ik werk nu met de venkel, dus ik zal daar nu geen rode wijnazijn bij doen. En nu nog een keer 3 eetlepels van die amandelolie. Let op, zoete amandelolie is zeer goed, maar is blijkbaar moeilijk verkrijgbaar, is misschien te duur, ik weet niet wat dat er gaande is. Maar pas op dat je dat niet gebruikt, iets dat je koopt in een winkel voor je huid te verzorgen. Hè. Je hebt producten, staat ook op zoete amandelolie. En dat is dan bijvoorbeeld voor je huid of om in je oren te steken of zo als je oorontsteking hebt. Maar dan zijn er andere producten bijgevoegd en dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je dat gaat opeten. Hè. Hier ga ik nog een klein beetje zout bij doen. Dus het is een zeer, zeer eenvoudig hoor. Dus geen moeilijke vinaigretten. Dus ik doe zo'n snuifje zout erbij. En dan zal ik de venkel raspen. Ik heb hier bij mij staan een mandoline. Degenen die koken kennen dat wel. En dat is eigenlijk een soort rasp. Ik heb de venkel al gewassen. En nu zal ik ook die venkel... Ik heb nu opgestoken op mijn mandoline voor 7 mm. Natuurlijk moet je goed opletten. Ik zal daar ook nog het speciale toestelletje gebruiken. Zodanig dat ik niet te veel in mijn vingers snijd daarmee. Even een keer kijken hoe we dat gaan oplossen hier. Als dat gaat lukken. Staat dat er vast? Ja, toch wel of nog niet? Nog niet echt. We gaan een keer een beetje meer duwen, ja. Dus bij die mandoline is er ook altijd zo een klein toestelletje. En dat kun je in je hand nemen. En dat is natuurlijk wel om uw handen en uw vingers te beschermen. Want die messen zijn zeer scherp. Hè. Dus ik zal daar nu mee. Ik hoop het een beetje. Ik zie dat hij nog niet goed pakt eigenlijk. Hij zou moeten met die venkel. Hij pakt precies. Die venkel is wat harder en hij pakt dat niet goed. Nu misschien wel, ja. We gaan in elk geval raspen. Of toch proberen te raspen. Kijken als dat lukt. Ja, dat lukt. Ik weet wel dat de echte chef-koks die doen dat ook zonder dat goedje. Je kunt dat natuurlijk doen. Maar je moet natuurlijk altijd opletten dat je niet in je vingers snijdt. Daarmee. Want dat zijn hele, hele scherpe messen. Maar dat lukt toch wel. Dat is het. Die venkel is vrij hard. Dus moet ik echt zeer goed aanduwen. Ja. Ik moet hem dus telkens er weer in steken, want die venkel is vrij hard. En dan... Dus dan raspen, hè. En ik zal daar venkelkronkantjes mee maken, maar ook dus die venkelsalade. Dus rauw. Zoals ik hier nu die vinaigrette gemaakt heb, daar zal ik die rauwe venkel in doen. Dus die rauwe venkel kan daar dan in trekken. Hè? Gaan een keer kijken. Ah ja, kijk. We hebben al wat resultaat. Hè? Dus die venkel is nu rauw gesneden. En ik doe die gewoon in de vinaigrette. Dus ik zal die vinaigrette... Dus die venkel zal niet meer echt rauw zijn. Die wordt dus gemengd. Dat zie je al met de olie. En met de wijnazijn. Dan een keer voortkijken hier. Ik zal hem een keer er weer uithalen. We gaan een keer verder doen. Hè. Ik ga het nu een keer eventjes doen zoals de chef-koks. Zonder het goedje. Maar natuurlijk opletten dat ik niet in mijn vingers snijd. Hè. Want die messen zijn geweldig.

0: So, das heb ik er nog. Goed, op het moment heb ik vrij vlakke venkelknollen. Soms zijn ze zo heel rond. Bij mij zijn ze nu eerder vlak, maar dat hangt een beetje af van de soort venkel. Voilà. Dat doen we weg, dus dat gaan we terug. Dus zo'n venkelknol mag dan helemaal in die vinaigrette gedaan worden. Hè? Dus ik roer dat daarin, zodanig dat dat goed allemaal opgenomen wordt. En nu moet ik nog een klein beetje voortdoen. Want we gaan straks venkelkrokantjes maken met amandel. Een combinatie met amandelpuree. Nou, dat gaan we bakken. Wat heb ik intussen vanmorgen ook al gedaan? Ik heb de pastinaak geschild en dan in schijfjes gesneden. In een klein bodempje water. In een pan, een platte pan en dan een bodem water. En daar heb ik dus dan al die pastinaak in gestoomd. En dan met een heel klein beetje boter voor ze dan te kunnen stoven. En waarom doe ik dat? Die pastinaak is eigenlijk een soort vervanger, als je dat zo kan noemen, voor de aardappelen. Je weet dat we niet veel aardappelen gebruiken. Niet dat Hildegard daar direct iets van zegt, maar in alles wat dat natuurkunde aangaat, raden ze die nachtschadegewassen af. Dat zijn de paprika, de tabak, de aardappelen, de aubergine. Die zijn allemaal vanuit eenzelfde familie. En die worden meestal door mensen die met natuurvoeding bezig zijn toch afgeraden. Of toch in die zin dat je daar niet te veel mag van gebruiken, dat dat niet zo goed is voor het organisme. Ik heb intussen een andere venkelknol weer genomen, waar ik lustig mee bezig ben met te raspen.
1: En raspen is altijd een werkje, hè?
0: Raspen is altijd een werkje, ja. Ik geef hier ook soms die cursussen. Dus dat is nu nog een tamelijk gemakkelijke mandoline die ik heb. Ik kan er gewoon mee weg en weer. Ik heb nog een ander die veel professioneler is. En daar moet je eigenlijk zo doortrekken en ook weertrekken. Maar dat heeft een bepaalde weerstand. Dat is niet zo gemakkelijk. Maar ik heb hier in de tijd ook nog een of andere cursus gegeven. Ook een kookcursus. En daar was er een mevrouw bij. En die was van Filipijnse afkomst. En die kon daar mee werken. Het was een plezier. Die heeft dan die middag alle groenten geraspt. Die kon, maar die andere rasp was moeilijker. Dus hij gaat door. Je trekt naar beneden. Maar dan om weer naar boven te trekken, dan voel je dat er een zekere weerstand is, maar dan moet je daardoor gaan. Want ik had dat ook gezegd tegen een vrouw in de kookwinkel. Want ik heb natuurlijk geen opleiding als kok, hè. En ik zeg, ik heb hier moeite met die rasp. En ze zegt, ik ben blij dat je het zo zegt. Want ze zegt, zijn hier mensen die komen en die zeggen, ja, maar je hebt mij een rasp verkocht of zo'n mandoline en dat werkt niet. Dat is gewoon een kwestie van eigenlijk het te leren meewerken. En in de kokschool leren ze daarmee werken met een aardappel of met een wortel. En dan moeten ze daar zoveel keren altijd maar heel de morgen of heel dat uur, dat de les is, echt dus uiteindelijk zo op een veiligheidshoedje prikken en dan echt altijd maar met die aardappel weg en weer totdat ze die kneep vast hebben hoe dat je dat moet doen, hoe dat je daarmee moet raspen. Want in het begin, als je die opleiding niet gehad hebt, weet je precies niet goed hoe dat je dat moet doen. Dus hoe beter dat je mandoline zal zijn, want dat noemt zo zo'n grote rasp, hoe meer dat je ook die weerstand gaat voelen. Maar dat moet precies. Kijk, ik ga nog een klein beetje voortdoen. Dan hebben we tenminste al de venkel voor de rauwe venkelslaad. Hè? Dus ik doe daar nog een klein beetje mee voort. En dan hebben we al min of meer genoeg voor vanmiddag met 4 personen. Hè. Het is niet de bedoeling dat je daar enorm heel veel van eet. Hè. Dus een klein beetje mag daarbij. Dus ik doe dat hier ook nog allemaal bij. Ik roer dat nog een keer goed door elkaar. En dan zal dat zijn voor als eerste slaatje. Terwijl ik nu bezig ben met de venkel, zal ik ook nog een venkelkrokantje maken. Dat wil zeggen dat ik ook nog eerst een klein beetje ga moeten voortdoen met het raspen van de venkel. Dus ik zal nog een andere venkelknol nemen. En dan zullen we daar iets anders mee maken, een andere specialiteit. Dus dat mag ik eventjes wegzetten. Dat zal ik een beetje aan de kant zetten hier. Dat is dus het venkelslaatje rauw. En nu zal ik nog een klein beetje voor te raspen om dan de ingrediënten te hebben voor het venkelkrokantje.
1: En er zijn ook machines en zo, maar het is toch lekkerder met de hand, hè? Geraspt altijd. Het is veel saffiger, vind ik.
0: Het is waar. Je kunt alles in de machine steken, hè?
1: Maar dat is echt minder lekker, hè?
0: Ja, en als je dan dat toch hebt, die machine zitten, want er kan al veel afwas aan.
1: Ja.
0: En dan moet je dat ook misschien wel gebruiken, hè? Want dat heeft dan allemaal veel geld gekost. Alhoewel, moet ik zeggen, die mandolines die dus eigenlijk echt ook professioneel zijn, die zijn ook niet echt goedkoop. Hè? Dus die kan ik nu niet meer de juiste prijs van zeggen, maar ik heb vanmorgen gekeken naar die andere mandoline die dus iets moeilijker en professioneler was. Die zag de prijs stond er nog op, dat was €150.
1: Ja.
0: Dus van het moment dat je eigenlijk komt in die sector waar dat je naar het professionele gaat, waar dat je dus professioneel materiaal gaat gebruiken, dan is dat wel kostelijk. Maar dat is natuurlijk ook de bedoeling dat dat wel een beetje meegaat. Dat dat zo niet een soort brol is die direct kapot is. Dus als zij dat gebruiken, dat is dat ook voor veelvuldig gebruik. En dat moet tegen een stootje kunnen. Kijk, ik heb hier nu al... Voilà. De eerste rasp zit erop. Dus ik heb hier voldoende geraspt. Ik zal nu een keer de rest hier allemaal wegdoen. Overschot van de venkel. Je kunt dat altijd in de soep doen, hè, als je wilt. Je kunt er nog soep van maken. Van hetgeen dat nog niet over is van... Hetgeen dat over is van het raspen. Je kunt daar soep van maken. Ofwel gaat dat natuurlijk naar de compost op. Nu ga ik dat hier voorzichtig allemaal wegdoen. Ik heb hier nu al een schoon bergje venkel geraspt. We gaan de rest een beetje afwassen. Want ik zal hem dan nog een keer gebruiken voor de appel te raspen. Dat hebben we straks nodig. Oké. Zo. Wat heb ik als recept? Ik zal eventjes kijken. Ik heb een 100 gram geraspte venkel. Dus ik zal een andere... glazen bokaal nemen, een glazen pot. En dan zet ik dat op mijn weegschaal. De weegschaal op 0, ja. En dan een keer kijken wat hier ik al heb. Ja, dat komt goed. Laat ons zeggen, het is nu al iets minder dan die 100 gram, maar dat geeft dus niet. Dus wat ga ik er nog bij doen? Een 100 gram witte amandelpasta. Dus ik zal hier mijn pot nemen. 100 gram witte amandelpasta zal ik daarbij doen. Daar had dat niet zoveel mogen zijn, want dat is tamelijk zwaar. Dus u weet dat de Heilige Hildegard amandelen geweldig aanprijst. Hè? Dus dat het goed is voor de longen. Dat ook de hersenen vult, zegt ze. En dat heeft natuurlijk een hoge caloriewaarde. Dat is voedzaam, dat is zeer voedzaam eten. Dus ik ga daar een 100 gram ongeveer van die amandelpasta. Ik zal dat mengen met die rauwe, geraspte venkel. Dus met die amandelpasta, gelukkig zit er daar een klein beetje olie in. Ik heb er nu natuurlijk wel een klein beetje afgegoten van die olie. Dus normaal, als je die bokaal opendoet met die amandelpasta en je moet dat gebruiken, moet dat eigenlijk een klein beetje die olie daarin roeren. Je moet die olie daarin roeren, want anders is die amandelpasta te stevig. Dus hetgeen dat ik daar vanmorgen een beetje uitgehaald heb, die olie, ik heb er nog over, zal ik een klein beetje weer in doen. Want het is natuurlijk de bedoeling dat de olie daar ook in is. Hè? Dat maakt het allemaal smeuger en gemakkelijker om mee te werken. Dus dat doe ik nu. Dus ik heb nu zo een mengsel van die rauwe venkel met die amandelpasta. Dat ben ik aan het verwerken. Hè? En dat gaan we dan ook bakken. Dan kunnen we daar amandelkrokantjes mee bakken. Dan moet ik kijken wat ik nog nodig heb voor een 50 gram fijn gewreven speldbeschuit. Dat zal ik er ook bij doen. Dat is dan toch om het min of meer aan elkaar te laten binden. Hè. Dat je moet er zo bolletjes kunnen van maken. Hè. Eigenlijk een soort galetjes moet je kunnen maken. Ik ga dat nu een keer een 50 gram bij doen.
1: Spelt ja, zo'n beetje als paneermeel.
0: Ja, zo'n beetje lekker als paneermeel. Hè. Dus je zorgt dat dat een zekere binding geeft. Want anders moet je er ook een echt kleine burgertjes van maken. Hè. Dat moet lukken. Hè. Dus ik meng dat hier allemaal onder één. En we gaan dat zien, als dat nog te vochtig is of als je daar niets mee kunt doen, dan moeten we daar nog een klein beetje ingrediënt of wel nog een klein beetje van die amandelolie bij doen. We gaan zien hoe dat uitvalt. En dan, wat staat er dan nog op? 25 gram amandelschilfers doe ik daar ook nog in. Die heb ik er altijd ergens staan of ze staan hier al dicht bij mij. Dat is goed. De weegschaal weer op nul. Ja. Dat is toch al een pakje, hè? 25 gram. Ja. Nog een beetje bij. Goed. En dan staat er dan nog op een klein koffielepeltje steenzout. Dus ik gebruik altijd het steenzout. Ze raadt dat aan. Hier de hart. En dan gaan we hier kijken als we daar kunnen burgertjes van maken. We gaan dat eerst goed mengen. Ja, ik doe dat nu met de lepel. Ik zal dat straks met de hand doen. Dat is altijd beter met de hand. Je hebt altijd nog die warmte van je hand. En door die warmte van je hand bindt het ook allemaal gemakkelijker. Ik heb dat ook als je koekjes klaarmaakt. En je bindt dat met de hand. Gaat dat veel beter dan dat je dat wil binden met de lepel of met een vork. Dus die warmte van je hand maakt eigenlijk ook dat je die binding hebt. Nu denk ik dat ik toch nog waarschijnlijk een klein beetje van die amandelolie zal moeten bijdoen. Want dat is een beetje te droog nu. Ik zal een beetje bijdoen, zodanig dat dat vochtiger wordt en dat dat meer plakt. Dus dan gaan we moeten meer doen plakken nog, ja. Ja, dat begint te beteren. Dus het is niet echt kneden, het is eigenlijk meer het mengen dat je doet, hè. Maar doordat ik vanmorgen natuurlijk veel van die olie afgegoten heb uit die bokaal, hè, om dan die vinaigrette te kunnen maken, dat maakt dat ik nu natuurlijk die pasta veel droger is. Hè. Normaal, als je dan begint daaraan werken, dus je doet die bokaal open en je wilt daar ook 100 gram van nemen, dan moet je die olie inmengen. Je moet die olie inmengen in die pasta zelf. Dus de olie hoort eigenlijk daarbij, hè. Dan kunt ze natuurlijk wat, ik doe er een klein beetje nog bij, zodanig dat wat soepeler wordt. Voilà. En dan gaan we dat bakken. Dan gaan we in een pan en daar moet ik geen boter meer bij doen, want er is al genoeg olie in. Dus die zoete amandelolie is zeer fijn. Misschien als je naar het zuiden gaat, dat zou kunnen naar Italië of naar Spanje. Kijk daar een keer als ze niet die echte zoete amandelolie hebben, ook om in de keuken te gebruiken. Want bij ons, dat was een tijd goed verkrijgbaar en dat is dan precies weggegaan uit de handel. Ik neem nu een pan en in die pan, ik zal dus proberen kleine burgertjes te maken van die speldkrokantjes. Hè. Dus ik zal zo'n kleine burgers maken, dat lukt al en ik zal dat in de pan leggen. En dan gaan we dat bakken. Dus zonder boter zit al olie genoeg in. En dat is eigenlijk ook heel, heel stevig. Hè? Ik hoorde vanmorgen net op de radio, dus er was aanwijzingen voor de voeding. En nu zeggen ze, ja, ze hebben nu gevonden dat er ook meer peulvruchten moeten gegeten worden door de mensen. Dus dat er, omdat die peulvruchten bevatten dan ook die eiwitten. Maar als je weet, bij Hildegard ook De kikkererwten, dat is ook de peulvruchten, de bonen. Ze gaven geen voorbeeld hoor, daarvan, maar ze, dus als je regelmatig dus die kikkererwten gebruikt, dan heb je ook die peulvruchten binnen. En dat is natuurlijk beter dan dat, dat kwamen ze vanmorgen dan ook mee af, dan altijd rood vlees te eten voor die eiwitten. Dus stilletjes aan. Je weet, Hildegard, dat was eigenlijk een koploper, een geniale vrouw. En zo stilletjes aan, even nadien, beginnen de mensen eigenlijk bewust te worden. Ah ja, we zouden toch beter naar die voeding overgaan.
1: Want rood vlees, dat is eigenlijk iets dat zij ook afraadt. Herinner me, hert wel.
0: Hert wel, maar als je dan die biefstuk wil eten, dan heeft ze zo'n heel speciaal systeem, eigenlijk dat je nooit geen biefstuk meer wil eten. Dan zegt ze, je moet die biefstuk... S'avonds, dus voordat je naar je bed gaat, je moet dat in het water leggen, in het koud water. En dan sta je 's morgens op en wat zie je dan? Je ziet dan een grijs stuk vlees zitten in je water en allemaal vuiligheid daar rond, zodanig dat je al niet veel geen voesting meer hebt voor die biefstuk te eten. En dan mag je die, moet dat eruit halen uit dat water natuurlijk, en dan mag je die biefstuk bakken. En dan zegt ze, dan is al het vuil die daarin zit eruit. Dat is waarschijnlijk wel waar, maar dat is dan zeker niet meer appetijtig om daar nog aan te beginnen hoor. Dus inderdaad, ik wou dan ze zeggen, misschien wat minder rood vlees. Hè. Ja, dat is haar systeem zo. Ze zegt, kijk, ik heb hier nu 4 van hetgeen dat ik nu gemaakt heb met dat recept. Ik zal dat dan ook nog maken, dat dat op de website komt. Heb ik 4 amandelkrokantjes kunnen maken. Ik zal dan nu mijn handen afwassen, want die zijn ook heel goed ingeolied, moet ik zeggen. Zeer goed ingeolied, hè.
1: Ja, want die olie die daarop ligt, dat is puur van de noten die
0: ja, dat is van de
1: zijn.
0: Ja. Ze hebben zo die speciale bereiding. En die olie die daarop ligt, dat is eigenlijk niet een soort olie dat ze bijgevoegd hebben. Maar ik zie in sommige recepten zeggen ze, je kunt amandelpasta dan zelf maken. Moet dan like olie bijvoegen? Nee, ze hebben, dat is hier echt al het systeem van die, dat staat erop. Puur die witte amandelen, maar met een speciaal procedé natuurlijk, dat je zo'n pasta krijgt. Hè. Nu zal ik die pan dus met die 4 amandelkrokantjes opzetten. Hè. Dus lichtjes, dat dat kan bakken. Hè. Niet te zwaar. Hè. Een beetje opzetten, zo op een half uur. En dan hebben we nog, voor vandaag heb ik ook nog voorzien, een rode biet. Maar die rode biet is gekookt al. Maar je kunt ook de rode biet rauw doen. Raspen. En ik doe dat altijd in een combinatie van, nu zal ik de gekookte biet doen, maar als ik rauw doe, rasp ik dus rode biet raspen. En ik rasp er altijd een appeltje bij. Altijd. Ik meng dat samen. En ik doe daar dan, graag een beetje, balsamico, azijn op. Dat is dus een soort Italiaanse, azijn, aceto balsamico. En dat is van, Modena. De stad Modena. En dan moet je zorgen dat je goede kwaliteit hebt. Want ik heb ze gisteren gaan kopen en ik zag daar enorme verschillen van prijs staan. Nu heb ik eentje hier in mijn hand van 250 milliliter. En het merk is hier Due Vittorie. En als ik dan kijk naar de ingrediënten, dan staat er daarop dat dat gekookte druivenmost is met wijnazijn. Dat zal waarschijnlijk een rode wijnazijn zijn. En er zijn geen kleurstoffen bij, geen additieven, niks anders bij. Wat is dat? Gekookte druivenmost. De most is eigenlijk, als ze de druiven pletten, als ze er sap van maken. Dus de druiven worden helemaal geplet met pel en peel, met steeltjes en allemaal. Alles wordt geplet. Dan krijg je zo'n een sap, hè, maar dat moet dan nog gegist worden en verwerkt worden tot wijn. Maar dat is eigenlijk zo de basis. Hè. Het eerste druivensap, als wij zeggen druivensap of je koopt dat in de winkel, is dat natuurlijk niet met allemaal steeltjes en alles. Dat zijn dan gewoon de druiven die in sap gedaan, sap van gemaakt worden. Maar hier de most, dat is eigenlijk alles van de druiven echt geplet. En dan heb je dat sap. En daar doen zij dan wijnazijn bij. En dat is dus blijkbaar een goede kwaliteit. Want ik heb dat vergeleken. Het flesje dat ik nu in mijn hand heb, dat is dus wel vrij duur. Dat kost 12,50 euro. Maar daarnaast stond er een flesje van dezelfde, dus inhoud, 250 milliliter, en dat kostte maar 4,50 euro. En ik zei, er moet hier toch een groot verschil zijn in de 2 flesjes. En inderdaad, als ik dan keek naar de ingrediënten, Ja, dan was dat niet hetzelfde, want bij dat die daar maar 4,50 euro kostte, daar zat er al een soort kleurstof karamel in. Dus wat hebben ze dan gedaan? Waarschijnlijk minderwaardig product, en dat dan wat opkrikken met wat karamel voor de kleur. Hetgeen dat ik hier nu in mijn hand heb, is eigenlijk een echte zuivere aceto balsamico. Je kunt daar nog duurder in gaan, want dat zijn er dan die dus ook een beetje gelegen hebben of zo. Maar dat vond ik al heel goed. En in feite heb je daar ook niet zo heel veel van nodig. Hè. Dat smaakt direct door. Dat smaakt natuurlijk een beetje zoeter dan hetgeen we straks gemaakt hebben met die witte wijnazijn en met die amandelolie. Dat is een echte klassieke vinaigrette. Maar als je dat gebruikt, zal je proeven dat dat een klein beetje zoeter smaakt. Maar ik vind dat zeer lekker bij de rode biet. Ik zal nu mijn rode biet eventjes ook in een kom doen. Ik heb dus 3 rode bietjes gekookt en dan al gepeld. Maar je mag het dus ook rauw doen. Hè? Dus je mag kiezen, maar het moet dan altijd toch een beetje met die wijnazijn of met die olie daarbij. Dus ik zal die 3 nu nemen. Ik zal ze in kleinere stukjes. Dus dat is gekookt, maar dat is niet tot moes gekookt. Hè. Dus dat wil zeggen, ik ga dat nu zo met een mes fijn snijden. En mijn mes ligt hier. Ja, dat is goed. Een beetje hogerzettend vuur. Voilà. We gaan dat in schijfjes snijden. Of in korte, kleinere stukjes. En ik zal daar dan toch ook nog een geraspt appeltje bij doen. Ik vind dat altijd lekker. Bij die rode biet, hè, dat heeft zo'n beetje een andere smaak daarbij. Rode biet, dat kan zo een aardesmaak hebben ook. Hè. Maar hoe verser dat die rode biet is, als je dat uit je moestuin haalt, hoe beter. Hoe minder dat die aardesmaak zal hebben.
1: En komen ze bij u uit de moestuin, de rode bieten?
0: Nu heb ik nog geen. Ik heb ze moeten kopen. Want het is een zo'n slecht seizoen voor het ogenblik. Alles is zo droog. Hè. We zitten dus voor het moment toch, en tijdens die opname nu, in een heel droog seizoen, waar dat dus nog niet veel uit de moestuin gekomen is.
1: Ja.
0: Het enige dat voor het moment zeer goed gaat, is ajuin blijkbaar. Maar de rest gaan we nog moeten afwachten. Dus ik heb gewoon de rode bieten dan gekocht. Dus ik ben ze nu bezig eigenlijk met ook veel kleiner te doen. Hè. Dus ik maak daar schijfjes en kleine blokjes van. Zodanig. We gaan daar dan nog een appel bij raspen. Ook met de mandoline. Zorgen dat we niet in de vingers snijden. Voilà, ik snijd die rode biet, dus de gekookte rode biet, eigenlijk tamelijk klein. Hè. Dus als je dat dan eet, dat zijn geen grote stukken meer. En daar zal ik een heel klein beetje wilde tijm bij doen. Dus de heilige Hildegard raadt dat ook aan. En die wilde tijm heeft een tamelijk zoete smaak. Dus ik doe niet veel hoor. Zo een puntje van een koffielepeltje, maar dus niet te veel. Hè. Dus niet te veel kruiden, want die kruiden kunnen sterk zijn. Hè. Als je dat te veel doet, is dat overheersend. Hè. Ik zie soms ook van die kookprogramma's waar dat er enorm veel kruiden gebruikt wordt. Ja. Je moet daar misschien voor zijn, maar dan denk ik, heb je nog ergens smaak van het product zelf als je dat overmatig gaat kruiden. Hè. Dus zit daar nu een heel klein beetje van die wilde tijm in. En ik zal een keer lezen waarvoor hier staat het, wat dat Hildegard daarvan zegt van die wilde tijm. De wilde tijm is warm en gematigd en is aangewezen bij huidziekten. Bij vlees en groenten mag het zelfs meegekookt worden en het zal de huid van binnenuit genezen. En wilde tijm kan ook verwerkt worden als zalf. Zulke zalven bestaan er. En die wilde tijm heeft een enigszins zoete, indringende smaak. En dus ook gemalen, dat kan op broodbeleg, zelfs goed bij schapenvlees. En die wilde tijm is een laag groeiend kruimend gewas met een zeer sterke geur. En houdt van een zonnige plaats en een droge bodem. Dus het zou het moment zijn, like of dat weer er nu is voor de wilde tijm. Ik denk dat een van de planten is die goed zou gaan deze lente. We gaan, ja, dat is nu helemaal gemengd. En daar zal ik dan wel een paar lepels van die aceto balsamico bij doen. omdat dat zo'n goede smaak heeft. Ik hou daar wel van. Ik weet niet, luisteraars, als je dat kent, als je naar Italië of naar het zuiden gaat, ga je dat zeker al meegemaakt hebben, dat ze dat gebruiken. En wat dat er ook in Italië bijvoorbeeld, dat weet ik, gedaan wordt voor, ik doe hier nu, laat ons zeggen, voor die drie rode bieten doe ik nu eigenlijk drie eetlepels van die balsamico azijn op. Hè. Dus dat is zeker voldoende. En wat ze in Italië ook geven als specialiteit, dat zijn dan aardbeien met azijn. Dus ze doen azijn op de aardbeien en hoe eigenaardig het mag schijnen, maar dat is hetgeen dat de heilige Hildegard eigenlijk aanprijst. Ze zegt, normaal gezien geen aardbeien. Hè. Dus dat zijn planten die dus de vuile lucht opnemen. Ik heb dat waarschijnlijk een vorige keer ook al verteld met dat experiment met die aardbeiplantjes, omdat als je de aardbeiplanten op je balkon zette, dat waren de planten die dus heel vlug de vuile lucht opnemen. Dus Hildegard zegt, aardbei niet, dat groeit ook in vuile lucht. En zegt ze, je mag dat maar op één manier eten, en dat is met azijn. Dus als je wilt die aardbeien eten, niet met suiker, maar zoals in Italië, met een beetje azijn.
1: En is dat dan als dessert in Italië nog?
0: Ja, ik denk dat ze dat als een soort dessert geven. Ja, ja, ja, als dessert. En dan in feite door die azijn, dat trekt dan zo een beetje het slechte uit die plant blijkbaar. Ik denk dat het best is van dat niet te eten, want heel veel mensen reageren enorm allergisch op aardbeien. En dan spreken we nog niet van de gewone aardbeien die ik koop, die waarschijnlijk 10 keren bespoten zijn, hè, met pesticiden. Dus dat is een van de vruchten die, als je ze niet biologisch kan kopen ook, die al daarvoor alleen al af te raden is. Hè. Dus ik heb nu mijn rode biet helemaal dus ingedompeld in die aceto balsamico van Modena, is de uitspraak blijkbaar in Italië. En dan gaan we daar nu nog een appeltje bij doen. Dat is lekker. Ik ga dus weer de mandoline uithalen. Die is afgespoeld. En we zullen daar een appeltje bij raspen. Dus ik hou de pel eraan. De pel mag eraan als het een biologisch appel is. Ik zal nu eerst kijken naar mijn amandelkrokantjes. Want ik zie en ik voel en ik ruik dat die beginnen te bakken. Dus ik zal ze een keer moeten draaien. Hè. Ja, inderdaad. Dus ik draai nu de amandelkrokantjes. Want ik voel en ik ruik dat ze bakken. Dat heb je altijd ook bij brood, hè. Het is dus niet alleen kijken hoe dat eruit ziet, maar ruik het ook, hè, in de keuken. Dus ik zet het vuur een klein beetje zachter. Hè, want ze beginnen goed te bakken en je hoort het zelfs. En nu de appel. Ook raspen, hè. Een beetje voorzichtig zijn. Ik zeg dat altijd voor mezelf, ook voorzichtig zijn. Hè, als ze me hier niet mogen met de 100 wegvoeren. Even kijken. Ja, dat zijn mooie sneetjes. Dus ik gebruik nu eigenlijk hetzelfde mes als het mes dat ik gebruikt heb voor die venkel. Dus dat is een 7 mm. Je hebt verschillende messen. Hè. Je kunt de millimeters bepalen van die messen. Dus dat valt wel mee. Een keer kijken wat we hier hebben. Ja, dat ziet er goed uit. Ja. Dus die appelsneetjes zijn het eigenlijk. Wacht, hè. Ja. Die gaan we daar gewoon bij doen. Bij die rode biet. Dat geeft dan zo een andere smaak, vind ik. Hè. Dat is een klein beetje weg van die rode biet. Met die aardesmaak. Het appeltje daarbij heeft altijd een verfrissing eigenlijk. En die wordt daar eigenlijk mee ingedraaid in die balsamico-azijn. Dus ik zal de vuur van die krokantjes iets zachter zetten, want ik ruik dat zou goed bakken. Hè. Dus in uw keuken alert zijn, meestal ook. Hè. Bij hetgeen blijven dat je aan het klaarmaken bent. Hè. Niet te veel laten afleiden. Ook niet weglopen En je vuur laten aanstaan, al is het maar eventjes. Dus altijd voorzichtig zijn. Erbij blijven, ofwel als je weggaat, het vuur dan uitdoen. Want ik weet in een gewoon gezin, dat is niet like bij de chef-koks. De chef-koks op tv, die zit naar met glans en luister alles te doen, maar die worden ook niet gestoord. Er is geen kind die komt vragen, want mama, waar is dit of dat, of ik heb dat niet meer. Dus die doen daar allemaal voor. Dat is allemaal schoon voorbereid en meestal gesneden. En daarachter is er dan iemand die de afwas doet. Maar ik weet, in een gewoon gezin is dat niet zo. Meestal wordt er links of rechts aan je oren gezaagd. En mama doet intussen 10 werken tegelijkertijd.
1: En laat de kroketjes aanbakken.
0: En laat dan een keer wat aanbakken. Want ja, het is dan dit of dat. Maar kijk. Voilà. We hebben nog een appeltje. Je ziet, met één appel kunnen we al heel eind verder, hoor. Het komt daar heel veel van. Dus dat komt hier allemaal schoon. We zijn allemaal voorbereiden voor het maal. Dus dat kunt u doen. Natuurlijk, als je zelf kookt, je hebt daar altijd werk aan. Dat kan niet anders. Als je natuurlijk alles, blaadjes voorgekookt, dat is allemaal gemakkelijk. Maar dat is ook niet zo gezond. Want meestal worden er daar toch van alles bij gedaan om dat ook te bewaren. Dat kan niet anders. Kijk, dat zit hier allemaal nu schoon in elkaar. De rode biet met het appeltje. Dat kan ook nog een beetje trekken. Dat gaat er nog in trekken, al die smaken samen. Zo, dat hebben we dan ook al gedaan. Dus het belangrijkste is voor het middagmaal ook dat ik vandaag dus ook klaarmaak. Dat zijn de bepaalde ingrediënten die we nu gebruiken. We hebben dus de eerste pastinaak. Dus de pastinaak die eigenlijk als een soort vervanger van aardappelen. Ik mag dat niet altijd zeggen. Het is eigenlijk een groente op zich. Ze noemen dat de vergeten groenten. En dat heeft een fijnere smaak. Je moet dat maar een keer proeven. De pastinaak heeft een fijnere smaak dan de aardappel. De aardappel heeft een zoetere smaak. Met de pastinaak kun je bijna alles doen wat je met een aardappel doet, maar heeft een klein beetje fijnere smaak, maar heeft toch zetmeel. De zetmeel zit in dat product, dus dat maakt dat je ook al die bereiding. Je kunt de puree maken, je kunt de frietjes maken, je kunt er alles mee doen, je kunt ook bakken, zoals ik ze nu doe, zo lekker een gebakken aardappeltje. Dat kan allemaal. En wat dat er ook goed is, als je dus in de lente bijvoorbeeld, zoals wij hebben, heel veel brandnetels hebt, dus de mensen zeggen soms brandnetels, oh, dat moet hier weg bespoten. Maar als je naar de natuurwinkel gaat en je koopt daar 100 gram gedroogde brandnetel, dan vragen ze daar ook al 5 euro voor enzovoort. Maar als je de brandnetel hebt, Hilde Hart zegt, dat is zeer, zeer goed. Maar dan moet je de topjes nemen. Dus niet die oude bladen, maar wel de topjes van de jonge brandnetel. En dan schijnt dat het systeem is om je niet te laten prikken. Je moet die, het is meestal zo 4 blaadjes bij elkaar, de topjes. En dan moet je juist onder dat blaadje gaan en die topjes plukken, zodanig dat je niet die brandharen hebt. Niet haarden, maar haren. De brandharen van de brandnetel zijn van bovenop dat blad. Dus je moet zorgen dat je, als je dat kan, of liefst met handschoenen natuurlijk, want anders prikt dat. Maar als je zo het verstand hebt ervan, kun je die topjes van onder vastnemen, dat blad. En dan moet je dat natuurlijk, nu, je kunt dat zeker niet rauw gebruiken, dan moet je dat ofwel stoven, zoals een spinazie, ofwel in je puree doen van pastinaak. En dat is zeer, zeer goed. De brandnetel bevat enorm veel calcium. Dus voor mensen die een calciumtekort hebben en eventueel pillen moeten nemen, waar dat ik persoonlijk niet tegen ben, maar een pil wordt niet altijd zo goed opgenomen in het lichaam als de plant of de groenten zelf. Dus als je de brandnetel kan gebruiken, ook in soep, je mag dat ook in je soep doen, dan heb je voor het voorjaar echt een dosis calcium binnen en je lichaam, je darmen gaan die calcium werkelijk opnemen. Dus het is niet een pil en dan dat die pil, misschien, je weet niet wat dat doet in je lichaam, maar soms zijn het ook hele slechte ervaringen, hoor. Ik heb iemand gekend die hele zware calciumpillen moest nemen. Die zijn nu misschien intussen uit de handel, maar die heeft daar een hele grote ziekte mee opgelopen, als ik zo mag zeggen. Heel haar kaakbeen, daar kwamen er gaten in. En dan hebben ze wel gezien dat dat een van de nevenwerkingen was van die pillen dat ze genomen had. Dus als je de calcium neemt in de vorm van de brandnetel, dan ga je dat natuurlijk niet tegenkomen. Dus je gaat ook geen massa's brandnetels eten, dus je eet een gedeelte brandnetel, zoals je spinazie of andere groenten zou eten. Je stooft dat of je doet dat in je soep. Op die manier dus heb je die calcium binnen en dat zal het organisme zal heel goed de calcium opnemen. Ik kan daar nu een voorbeeld van geven, eigenlijk vanuit mijn eigen familie. Dat zal ik nu toch een keer vertellen, want dat vind ik de moeite waard. Dus intussen staat mijn eten hier, is aan het klaarkomen. Dus geen probleem. Mijn grootmoeder, die had op een bepaald moment zo heel veel pijn in haar hielen. Dat is, ik spreek al van lang geleden. Dus ik ben nu 70. Dus ik spreek van mijn grootmoeder, ik spreek nu al van 40 jaar geleden, denk ik. En ze zijn daar ook mee naar de dokter gegaan en dan foto's genomen. En wat bleek? Zij bleek dat ze een groot calciumgebrek had. Maar dan stonden ze ook blijkbaar in de medische wetenschap nog niet zo ver of nu. Nu zouden ze onmiddellijk zeggen, er moet calcium genomen worden. Het enige dat zij dan kreeg als raad was, dat zal dan natuurlijk in een rolstoel geraken en je moet slijkbaden, modderbaden nemen. Maar mijn ma dacht, modderbaden, wat gaat dat nu helpen voor dat probleem? En dan was dat nog een tijd dat wij ook nog bezig waren, dokter Vogel, dat zijn nog veel mensen nog dokter Vogel kennen, dat was ook dus een naturopaat, natuurgeneeskundige vanuit Zwitserland. Er zijn zelfs nog producten van hem verkrijgbaar. En die beschreef dan in zijn boek in feite, als je dat hebt, en het is werkelijk vastgesteld dat je een calciumgebrek hebt, dan moet je, voor hem, was dat urticalcin nemen. En dat was zijn product, maar urticalcin, je hoort dat al, de urtica zit daarin, dat is de naam van de brandnetel. Dus wat had hij ook gedaan, hij had die brandnetel genomen en dan helemaal tot poeder verwerkt en in tabletjes. En dan heeft mijn ma gezegd tegen mijn grootmoeder, kijk, we gaan dat zo doen voor u, we gaan dat proberen zo op te lossen. Je neemt alle dagen, ik weet niet hoeveel tabletjes dat ze dan moest nemen, niet zo, ik zeg nu maar iets, 10, 12, dat waren hele kleine tabletjes. En na een paar maanden is dat echt haar probleem daarmee opgelost. Is ze teruggegaan naar de dokter, zijn er terug foto's genomen en inderdaad, die hielen hadden toch die calcium opgenomen. Ik zeg dat nu, omdat ik dus nu aan het spreken ben eigenlijk over die brandnetel. Dus dat was eigenlijk echt met een natuurproduct. Mijn ma had dat zo bedacht. Ik wil niet dat mijn ma in een rolstoel zit en modderbaden neemt die geen zin gaan hebben. Maar dan toch met een doorgedreven kuur, laat ons zeggen dat dat dan toch wel een kuur was, denk ik, van een maand of drie, voordat dat weer helemaal, en dat was helemaal schoon toegegroeid. Dus wat ik nu niet, het is niet dat direct reclame wil maken voor dokter Vogel, maar het is voor datzelfde principe, hetgeen dat Hildegard zegt, als zij het zo spreekt, dan zijn er ook nog mensen, misschien uit andere branches, maar die bezig zijn met natuurgeneeskunde of natuurvoeding, die eigenlijk met op hetzelfde resultaat neerkomen. Dus die urticalcin van dokter Vogel, dat was eigenlijk volledig gebaseerd op de brandnetel. Dus daarmee vertel ik dat hier, omdat dat zo eigenlijk in mijn gedachten komt, terwijl ik hier aan mijn potje sta te roeren met mijn rode biet. Dus het ene brengt het andere mee, maar ik denk dat dat wel een keer interessant is voor de luisteraars ook. Het is dus nooit de bedoeling van te zeggen, ik ga het hier allemaal op eigen houtje doen, ik heb geen dokter nodig. Zo werken we niet bij Hildegard. Bij Hildegard wordt het wel vastgesteld, uw kwaal, door de dokter. En dan is het natuurlijk aan u en uw dokter en de keuze van uw dokter, want wij zijn nog altijd vrij, we zitten niet in Rusland of in het communisme, we zijn nog altijd vrij van de geneesheer te kiezen, die dan voor u met het beste kan afkomen. Is dat de klassieke geneeskunde? Heel goed. Is er iets die moet aangevuld worden? Dat is ook goed. Voilà. Ik denk dat we nu voor het eerste gedeelte kunnen afronden. Is dat goed?

0: En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Koken met Hildegard, waar we vandaag eigenlijk al een lekkere, frisse zomerse maaltijd hebben zien bereiden en mogen proeven. Ja, dat kan ik wel meegeven aan de luisteraars. Sylvia, er staat precies ook nog een dessert op ons te wachten.
1: Er staat nog een dessert op u te wachten. Frambozen. Hildegard is dus niet voor de aardbei, maar wel voor de frambozen. Frambozen is een hele lichte vrucht. En van het frambozensap, als je dat perst en doe daar een klein beetje galgant bij, dus een kruid, dan zegt ze dat dat zelfs koortswerend is. Hè? Een lichte vorm koortswerend. Dus dat wil zeggen dat ondersteunt het lichaam. Hangt natuurlijk af waarvan heb je koorts, waarvoor moet je behandeld worden. Maar dat zijn soms, ook als je koorts hebt, heb je dorst. Hè? Dus moet je ook wat drinken. En in plaats van altijd gewoon water te drinken, kun je dan frambozensap nemen met een heel klein snuifje galgant in. Dat gaat u ook weer oppeppen. Die galgant zal u wat oppeppen. Frambozen geven die verlichting en die verfrissing. Je kunt natuurlijk ook de frambozen gebruiken zoals wij dat nu gaan doen. Die zijn vanmorgen vers geplukt uit onze tuin. En die zijn helemaal gerijpt in de zon. Ik zal die nu eventjes wassen of spoelen. Maar je weet, een framboos is een tere vrucht. Hè. Moet daar voorzichtig mee omgaan. Want dat is direct geplet. Je kunt dat ook niet lang bewaren. Dus ik heb ze nu gewassen, eventjes gewassen. Dat wil zeggen, eventjes gespoeld. Hè? Zodanig dat er daar geen kleine beestjes meer op zitten. Maar ik heb ze vanmorgen zelf uitgekozen. Dus die waren heel mooi, die frambozen. Gaan we nu een klein dessertje mee maken. En ik zal dat doen met room. Dus lichte room. Dus lichte room, dat wil zeggen niet te veel room. Ik heb 200 milliliter room van een 40%. En ik zal dat zoeten met een rietsuiker, maar bloemsuiker van rietsuiker. Dus dat wil zeggen, de rietsuiker is gemalen. En ik heb er wel met mijn vork eventjes moeten ingaan. Want er zit hier, zoals in andere bloemsuiker, geen middel in, geen anti-klontermiddel. Dus dat wil zeggen, het klontert wel gemakkelijk. Maar dat is ook niet zo erg. Ik ga dan eventjes door met mijn lepel of met de vork en die klontertjes zijn daaruit. Dus dat is een natuurlijk product, rietsuiker gemalen tot bloemsuiker. Want dat is altijd gemakkelijker als je room opklopt, dat je in feite een bloemsuiker hebt. Ik ga hem daar een klein beetje in gieten. Hoeveel zou ik zeggen dat ik zal zo? Een 2 eetlepels, dat is eigenlijk voldoende. Dat is dan licht gezoet. En dat zal perfect zijn. Ik zal die nu opkloppen. Ik heb dus mijn machine met de kloppers. Dus dat doe ik zo. Je kunt dat ook met de hand. Vroeger thuis bij mama moesten wij dat altijd met de hand opkloppen. Dus mama deed dan voort met haar gerechten en haar bereiding. En dan kregen we de vork in de hand. Je kon dat met de vork doen. En dan klop je. Maar dan klop je vanuit de pols totdat de slagroom opgeklopt is. Maar nu is dat iets gemakkelijker met de kloppers. Maar ik zal zeggen, niet te lang kloppen. Want anders krijg je boter. Ik ga dat nu eventjes doen.

0: Ik stop daar al mee. Dus dat is misschien een minuutje, niet lang. Dat wil zeggen, ik ga die slagroom ook niet heel hard opkloppen. Dat is niet nodig, hè. Dus het wordt heel lichtjes opgeklopt. Zo, als je natuurlijk, je moet dat zelf voelen. Hè. Als je ziet dat hij dik begint te worden, dan stop je daarmee. Als je voortklopt, hè, dan krijg je boter. Hè. Dan heb je boter voor op je boterham te smeren. Dus ik heb gestopt. Het is natuurlijk een zeer eenvoudig receptje. Hè. We zijn zo. Ik heb 4 mooie kommetjes. Dus 4 glazen kommen. Gaan dat hier allemaal een klein beetje aan de kant schuiven. Want er staat hier altijd heel veel op tafel. Dus dat is mooi. Hè. Dus dat is ook een eenvoudig recept, maar mooi opgediend. Bijvoorbeeld in een mooi glazen kommetje. Dat doet ook wat, vind ik. Dus ik zal dan eerst... Ik heb zelfs 5 kommetjes. In ieder glazen kommetje zal ik dus een basis leggen van room. Dus ik zal de room daarin doen. Een lepeltje of 2. Koffielepels, dus dat kleine lepeltje zal ik daarop leggen. Ik doe dat zo, ja.
1: En de room, het is wel 40% room. Er zijn ook veel light producten, maar volle room is beter, denk
0: ik. Ja, je moet natuurlijk opletten, ook als je kunt lichtere room nemen, maar je moet nog altijd ergens die basis hebben om te kunnen opkloppen. Ja. Als je heel licht gaat, zal dat moeilijker gaan om die room op te kloppen. Dus je kunt dan misschien een lichte room gebruiken, dat je zegt, gewoon in je recepten waar je een beetje room nodig hebt, dan kan dat met die lichte room. Maar als je gaat moeten opkloppen, heb je wel een klein beetje vet nodig eigenlijk daarvoor. Anders krijg je dat niet opgeklopt. Dus ik doe gewoon in de schaaltjes 2 koffielepels van de room. En dan zal ik daar nu de framboosjes opleggen. Dus in ieder schaal een beetje framboosjes. We gaan dat per schaaltje doen. Dat is natuurlijk zeer mooi, want die frambozen zijn heel mooi vers geplukt. Dat is natuurlijk een grote luxe als je dat in je tuin staan hebt.
1: En die doen het wel goed.
0: En die doen het goed, hè. Die doen het goed. Die kunnen blijkbaar de warmte, de droogte goed verdragen. Natuurlijk, het verschil is wel omdat het heel vroeg warm geweest is. Ze zijn eigenlijk al beginnen rijpen als ze nog klein waren. Maar nu zijn ze er weer doorgekomen, zijn ze wat groter van model en dat is beter. Dus ik leg nu op ieder schaaltje dus ongeveer beetje hetzelfde van framboosjes. Dat is natuurlijk wel heel lekker. Hè? Ik denk dat de meeste mensen dat wel graag eten. Je kunt daar veel mee doen. Hè? Je kunt daar frambozenijs van maken. Je kunt er ook een frambozenazijn mee maken. Dat zijn de verschillende mogelijkheden. Dan heb je bijvoorbeeld een bokaal nodig met afsluitbaar deksel. En dan doe je daar, laten we zeggen, 500, dat is een grote bokaal, 500 gram frambozen in. En dan giet je daar witte wijnazijn op en je laat dat dan een week of 3 staan. En dan zeef je dat en dan heb je in feite, gaat de kleur van die frambozen helemaal over in die wijn. En dan heb je eigenlijk een frambozenwijnazijn en dat bewaar je dan ook in je koelkast. Hè? Want of anders, als je natuurlijk het wil lang bewaren, dan moet alles een keer opgekookt worden, eventueel met wat suiker bij. Dus tussen de balans, azijn, het zuur en het zoete, dan kook je dat een keer goed op en dan kun je dat natuurlijk ook steriliseren, zodanig dat dat echt bewaard blijft. Als je dat niet steriliseert en je doet dat zoals ik zeg, dan moet dat in de koelkast bewaard blijven en tamelijk vlug gebruikt worden. Het is altijd beter voor zulke dingen dat je geen grote hoeveelheden maakt. Dat je regelmatig

0: In het ijs maken, dan kun je ook met frambozen, dus met room en zo, ijs maken. Ik zal dat nu nog, ik heb nog een beetje room over, dus ik kan het nog gebruiken. Ik zal dan op ieder schaaltje nog een beetje room leggen. En als je wilt, als je dat wilt heel chic doen, dan doe je dat in de spuitzakken. Dan spuit je dat erop, hè. Dat mag ook, hè. Ik ga die room opwerken. Ik ga die room, ik heb nog zelfs nog een beetje framboosjes over. Zo. Kijk. Dat is dan afgewerkt. En wij gaan dan nu nog een heel klein beetje amandelschilfertjes overstrooien. Maar niet veel, hè. Dus gewoon een beetje voor de versiering nog. Mag dat daarover. Voilà. Je hebt dan altijd zo de balans zuur-zoet. Dat moet je ook proberen in je eten en in je maaltijden te krijgen. Dat je een soort harmonie hebt. Dat je een soort balans hebt in je eten. Dus je gaat geen eten maken die ofwel heel zuur of meer zoet is. Of bitter of zo. Je probeert altijd die smaken met elkaar te verbinden. En je probeert ook te zoeken welke smaken passen samen. Dat mag soms een beetje een tegenstrijdige smaak zijn. In het Frans zeggen ze dat zo tranchant. Dat het eigenlijk echt de tegenpolen zijn. Maar je mag ook gaan naar bijvoorbeeld naar smaken die heel goed met elkaar samen gaan. Hè. Dus je zoekt dat zelf uit. En je zorgt altijd in je voeding, ook in het hele menu dat je maakt, dat je een evenwicht erin hebt. Hè. Dat je niet naar een hele zure balans gaat of zo. Dat je echt dat iedereen de verschillende smaken heeft. Hè. Dus we zeggen zoet, zuur, bitter enzovoort. De verschillende zout, hè, dat is daar ook bij. En als je dat goed balanceert in je voeding en je hebt dat gegeten, dan zal dat een voldaan gevoel geven. En dan zal je na de middag of 's avonds niet op zoek moeten gaan naar iets. Ik heb precies nog iets nodig. Wat? Ik ga in mijn kast zoeken. Zijn er daar chips in? Nee. Als je chips zoekt, dat is waarschijnlijk omdat je zout zoekt. Hè. Als je naar chocolade op zoek gaat, dan zoek je eigenlijk naar iets zoets. Hè. Dan kun je ook, bijvoorbeeld in plaats van chocolade, kun je amandelen nemen. Hè. Amandelen geven ook dat zoete gevoel. Dus je moet kijken op het moment zelf dat je zo van die bepaalde hoestingen hebt naar bepaalde voedingsmiddelen, is waarschijnlijk omdat u op dat moment uw lichaam nood heeft aan ofwel magnesium ofwel calcium. En dat denk misschien, ik wil hier alleen maar chocolade en confituur eten of ik wil alleen maar chips eten. Dus dat zijn smaken, je zoekt die smaken op. En die smaken kun je ook maken dat je niet altijd in de ongezonde smaken gaat. Dan ga je misschien zeggen, kan ik een alternatief vinden voor de chocolade? Ja, in amandel kun je dat wel vinden. Maar op het moment dat je hoesting hebt op chocolade, ga je niet geholpen zijn met chips eten of zo. Dan is het niet die smaak dat je aan het zoeken bent. Hè. Dus ik denk dat je wel begrijpt wat ik u hier probeer te zeggen. Hè. Dus voor vandaag rond ik daarmee af. De dessertjes zijn klaar. We gaan ze onmiddellijk zelf opeten. Dus tot de volgende keer.
1: Dank je.
2: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Soms is het goed om te bidden, om eens stil te staan en rustig te worden, om misschien een gebed als meditatie te bidden. En daarom gaan we in deze uitzending meditatieliederen samen beluisteren. En we starten met een lied van Figli del Divino Amore, Pace dona ai nostri cuori. Geef vrede aan ons hart.

Het volgende lied dat we gaan beluisteren draagt de titel Hier is rust en komt van de groep Selah.

Adoramus te Domine. Wij aanbidden u, Heer. En deze prachtige, rustgevende hymne, lied, wordt gezongen door de gemeenschap van Thésée.

Ik zing u een liefdeslied. Dit is een aanbiddingslied gezongen door priester Andreas Schätzel en pater Manuel.

Highs and Lows. Het is een lied van Hillsong. In dit lied zingen ze het volgende. Wanneer het voelt alsof de duisternis langer blijft hangen dan de nacht. Wanneer de schaduwen als reuzen voelen, jaagt u mij dan achterna? Zeg mij, waar zou ik kunnen vluchten voor uw licht? Waar zou ik mij kunnen verbergen? Omsloten door uw kostbare gedachten is er geen verbergen voor uw liefde. Hoogtes en laagtes, Heer, u bent bij mij. Hoe het ook loopt, of ik opsta of val, zelfs dan stroomt uw genade gelijkmatig door. U bent te goed om mij los te laten. Dit is Hillsong met Highs and Lows.

confidiamo in te. Ik vertrouw op u. Dat zingen ze in dit mooi meditatieve lied van Figli del Divino Amore.

Het volgende lied, beste luisteraars, heeft maar weinig woorden. I love you, Lord. Ik hou van u, Heer. Deze versie wordt gezongen door de familie Mariens.

En dan is het tijd geworden, beste luisteraars, om deze uitzending vol meditatieliederen af te sluiten. Dat doen we met een lied dat wordt toegeschreven, de tekst ervan wordt toegeschreven aan de heilige Theresia van Avila, een Spaanse Carmelites mystica en kerklerares. Niets moet je verontrusten. Niets moet je bang maken. Alles gaat voorbij. God verandert niet. Geduld bereikt alles. Wie God heeft, ontbreekt niets. Alleen God is genoeg. En met dit prachtig lied, Nada te turbe, sluiten we deze meditatieve aflevering af. Tot volgende week.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Dat is het uur waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven aan het kruis. En daarom willen we om 3 uur even halt houden in de loop van onze dag om aan Jezus te denken, om met onze gedachten, met onze gebeden tot de Heer te komen en het offer dat Hij voor ons heeft gebracht, zodat wij de vergiffenis van zonden kunnen verkrijgen en het eeuwige leven kunnen binnengaan. Laten wij aan de Heer vragen ons te schenken alles wat nodig is om Hem in het centrum van ons leven te plaatsen. Laten we dat doen door samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid te bidden, ook zeer zeker voor al uw intenties. In de naam van de Vader, de Zoon,

met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen bidden voor al uw intenties tijdens dit uur van de goddelijke barmhartigheid, dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid. En we danken u voor uw meebidden, voor uw verbondenheid en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

als ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg. U bent genoeg.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

We lezen in het boek van Tessa Afshar, Juweel van de Nijl, hoofdstuk 28. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zo staat in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën in hoofdstuk 10, vers 24 en 25a. Carilliné riep een haastige instructie naar de mannen die haar draagstoel droegen en beval hun op korte afstand van Priscilla en Aquila thuis stil te houden. Ze wilde dolgraag terugrennen om Theo te helpen, maar ze wist dat ze hem alleen maar zou afleiden door haar aanwezigheid. Ze stapte uit de draagstoel en sloeg het drama dat vervolgens plaatsvond met verbijstering gade. De schermutseling duurde niet meer dan enkele ogenblikken, maar voor haar voelde het aan als eindeloze uren. Ze gilde bij de eerste steek van het mes van de Kushit tegen een ongewapende Theo. Ze verwachtte dat Theo bebloed en gewond uit de strijd zou komen, maar dat gebeurde niet. Ze zag hoe Theo in de lucht sprong, rondtolde en ongelooflijk gracieus landde en haar adem stokte. Steeds opnieuw wist hij het kwaadaardige lemmet van de krijger te ontwijken. Ze had nog nooit iemand zo zien bewegen. Het deed haar denken aan de beroemde fresco's van de Mycense stierspringers uit de oudheid, die zich bewogen in een tempo dat de snelheid van de mens tartte. Toen hij tenslotte de krijger achterna ging,

0: zoek naar haar. Zonder acht te slaan op het decorum sprong ze uit het voertuig voordat de mannen het fatsoenlijk op de grond konden laten zakken en ze wierp zich in Theo's armen.
1: Pas op voor de dolk, waarschuwde hij.
0: Ik dacht dat je dood zou gaan, ze sloeg haar armen om zijn rug. Zijn grimmige blik verdween. Langzaam begon hij te lachen. Is dat zo? Hij verschoof zodat ze een iets makkelijkere houding kon aannemen. Ze besefte dat ze haar armen als een klimplant om hem heen geslagen had en deed een stap naar achteren. Haar wangen werden warm. Gelukkig ben je niet gewond. Niet te geloven dat ik hem heb laten ontsnappen. Je was niet eens gewapend. Nu wel, zei hij, en hij liet de dolk in zijn hand razendsnel ronddraaien. Hij wierp een blik op de luifel van Aquila en Priscilla en kromp in elkaar. Die zal ik moeten vervangen. Het had je keel kunnen zijn. Haar stem klonk hoog en iel. Theo stopte de dolk in zijn riem. Nee, liefje, hij maakte geen schijn van kans. Karelines mond viel open. Had Theo haar nu net liefje genoemd? De stoeldrager stapte naar voren. Dat was een mooi gevecht. Je moet overwegen naar de arena te gaan. Theo haalde een paar munten uit zijn buidel en betaalde de man. Keurig, zo snel je in actie kwam. De drager haalde zijn schouders op. Ze weegt niet veel. Hij telde de munten en knikte erkentelijk. Als je nog eens een draagstoel nodig hebt, mijn broer en ik zullen je overal heen brengen. Toen de dragers weg waren, zei Cariline: dat wat je deed. Hij trok een donkere wenkbrauw op. Wat? Je weet wel, die springen en rondtollen, wat was dat allemaal? Theo's scheve, vergenoegde lachje deed iets vreemd met haar hart. Gewoon een beetje lol. Lol? In de sportzaal waar ik als jongen trainde, kwam vaak een man uit Kreta. Hij kon voorover en achterover salto's maken, zonder daarbij gewond te raken. Hij moedigde ons aan de sport te leren. De meeste jongens hadden geen zin meer na de eerste reeks pijnlijke kneuzingen. Maar Ariadne, Galeno's dochter, oefende met me. Uiteindelijk werden we er behoorlijk goed in. Het is lang geleden dat ik echt getraind heb, maar na zoveel uren oefenen maken je botten en spieren zich de bewegingen eigen en je lichaam herinnert ze. Heb je geoefend met een meisje? Hij glimlachte vaag, alsof hij een bron van geheimen verborg. Ze was niet zomaar een meisje. In het jaar dat ik de wagenrennen won bij de Isthmische Spelen, won zij de korte afstandsloop. Streed ze tegen andere vrouwen? Een paar vrouwen, voornamelijk mannen, van wie sommige professionele atleten. Indrukwekkend. Ja, ik veronderstel dat ze ook mooi is. Theo's blik verduisterde. Ze heeft haar charmes. Ze is getrouwd met mijn broer Justus. Haar dagen van springen en salto's zijn al lang voorbij. Ze is nu de moeder van een mollig klein jongetje, dat ze natuurlijk naar mij hebben genoemd. Hij leek ermee in zijn schik. Maar Cariline was de pijn in de grijze ogen niet ontgaan. En ze vroeg zich onwillekeurig af of hij Ariadne vroeger liefje had genoemd. De volgende morgen stuurde haar vader een briefje om te vragen of hij die avond bij de familie mocht komen eten. Natemahar had hun ervan verzekerd dat ze niets hoefde te koken. Als Priscilla en Aquila ermee instemden, wilde hij de herberg vragen de maaltijd te bereiden en twee bedienden huren voor de avond. Tot Carilines verrukking
1: gingen haar gastvrouw en gastheer op Nathemahars

voorstel in. Ze wisten allemaal dat haar vader Priscilla en Aquila op deze wijze wilden bedanken voor hun gastvrijheid. Ze hadden niet alleen hem verwelkomd, maar ook hun huis opengesteld voor zijn dochter. Ze zou die woorden nooit moe worden. Zijn dochter. Haar vader kwam die avond eten. Haar vader kwam die avond eten. Niet haar vriend, niet Nathema haar, haar vader. Ze hadden besloten de maaltijd te gebruiken op de binnenplaats en Carilini dekte de tafel met het rood geglazuurde aardewerk. Ze plaatste Priscilla's gekoesterde zilveren zoutvaatje in het midden. Naast ieder bord schikte ze een eenvoudige vierkante servet naast een bronzen lepel. Ze verspreidde blaadjes van rozen en viooltjes over de tegels en creëerde een zwierig patroon rond de krukken en banken die Theo naar de tafel had getrokken. Dit leek totaal niet op Vitruvia's elegante eettafel met de ruime banken en zilveren borden. Maar in zekere zin gaf Carilini de voorkeur aan de intimiteit en de ongedwongenheid van Priscilla's huis. Ze besefte dat ze de momenten telde tot haar vaders komst. Hoewel de pijn van Athema haars dubbelhartigheid nog steeds stak, had Theo gelijk gehad. Nu ze de bron van zijn handelen begreep, was er een eind gekomen aan de stroom van bitterheid die haar had verblind. Ze voelde nog steeds de pijn van de afgelopen 17 jaar, de pijn van zoveel verlies. Hoe zou het anders kunnen? Het waren jaren die ze nooit terug kon krijgen. Maar spijt en verdriet hadden niet de macht om vergeving in de weg te staan, zoals boosheid dat kon. Na de ontdekking van Athema haars verraad had ze aanvankelijk alleen maar woede gevoeld. Die woede had alle vreugde van het vinden van de vader die zonder twijfel van haar hield weggenomen. Nu had ze de blijdschap gevonden en ze koesterde die. Hoe zou het leven hierna zijn? Zou haar vader haar vragen naar Kouste verhuizen? Zou de Kandakei een openlijke relatie tussen hen toestaan nu haar grootvader weg was uit Meroe? Voor het eerst kwam het in haar op dat het vinden van haar vader betekende dat ze Rome eerder zou moeten verlaten dan ze had verwacht. Carilini bevroor en haar hand met de drinkbeker bleef vergeten boven de tafel hangen. Of ze nu terugkeerde naar Caesarea of naar Kouste, ze had geen reden meer om langer te blijven. Geen reden om bij Theo te blijven. Ze zonk neer op de kruk naast haar en staarde naar de rozen en viooltjesblaadjes aan haar voeten. Ze was er niet klaar voor om afscheid van Theo te nemen. De gedachte alleen al voelde als een steek van Theo's nieuwe dolk. Ze probeerde zich vast te houden aan de herinnering dat Theo haar liefje had genoemd. Theo, die haar tegen zich aan had laten leunen, alsof hij haar niet los wilde laten. Misschien wilde hij ook niet dat ze wegging. Toen was ze weer terug in de werkelijkheid en het voelde alsof ze een emmer ijskoud water uit de noordelijke bronnen over zich heen kreeg. Een lach en een lief woordje in de nasleep van gevaar betekende niets. Theo had er nooit op gezinspeeld dat hij iets anders voor haar voelde dan vriendschap. En misschien voelde hij zich verantwoordelijk voor haar. Hij had stukjes uit zijn verleden onthuld, voornamelijk om haar te troosten. Maar hij had nooit zijn hart voor haar geopend. Niet zoals een man zou doen voor de vrouw die hij lief had. Carilini had sterke gevoelens bij hem bespeurd toen hij Ariadne een dag eerder had genoemd. Misschien hield hij van die Ariadne
En als dat zo was, dan betekende het gegeven dat ze met zijn broer was getrouwd, wat Caroline betrof, simpelweg stom was als ze de kans had gehad om Theo te krijgen. Niet dat Theo haar niet meer lief had. Dat hij Caroline een hart te bieden had. Caroline's vingers beefden zo hevig dat ze de drinkbeker voorzichtig op tafel moest zetten om hem niet te laten vallen. Nu ze niet meer afgeleid werd door het vinden van Vitruvia en haar vader, moest ze een paar pijnlijke feiten onder ogen zien. Lieve help, ze kon haar liefde voor Theo niet langer ontkennen. En als Theo van die buitengewone Ariadne hield, had hij geen reden om Caroline na te jagen wanneer ze Rome verliet. Haar vader arriveerde vroeg in de avond met voedsel en bediende op sleeptouw. Hoewel de Romeinen graag vroeg dineerden en zo lang mogelijk over hun maaltijd deden, wist hij dat zijn gastvrouw en gastheer werkende mensen waren en de middag nodig hadden voor hun leerhandel. Hij was zo attent geweest om zijn komst te laten samenvallen met de sluitingstijd van hun neerlooierij. De bedienden die hij had ingehuurd, twee rustige mannen met schone handen en zorgvuldig gekamd haar, hadden drie grote manden met ijzeren pannen, potten en wijnamforen bij zich. Ze hadden zelfs hun eigen dienschalen en lepels meegebracht. Het duurde niet lang of iedereen ging aan tafel zitten voor een lekkere maaltijd van paddenstoelen en eieren en geroosterde fazant, een extravagante lekkernij die eerder paste in de paleizen en villa's van de aristocratie dan op de wiebelige tafel van een ambachtsman. Caroline lachte goedkeurend naar Nathemahar, trots op zijn gulheid. Voor een keer konden de vrouwen aan tafel blijven zitten, zonder om de paar minuten naar de keuken te hoeven rennen. Zelfs Lolia, die zich op aandringen van haar vader bij hen had gevoegd, hoefde geen vinger uit te steken, behalve om het eten naar haar mond te brengen. Verrukkelijke desserts volgden op de uitgebreid gedecoreerde fazant. Een zware vijgencake werd opgediend, samen met een delicate kaas- en honingpudding die op hun borden bibberde als een verlegen juffrouw. Steeds als de bedienden een gang naar de tafel hadden gebracht, verdwenen ze in de keuken en lieten ze het gezelschap in beslotenheid converseren. Terwijl ze hun verrukkelijke zoetigheden aten, haalde Priscilla Nathemahar over om nog eens te vertellen over zijn inmiddels beroemde eerste ontmoeting met Philippus. Iedereen om de tafel begon verhalen over zijn of haar geloof uit te wisselen en er heerste een vreugdevolle stemming. Caroline had het gevoel dat de hemel zelf de wereld van deze mannen en vrouwen was binnengedrongen. Het was in zulke door God aangeraakte momenten te geloven dat al het goede mogelijk was met Jezus. Elke twijfel die haar had gekweld werd verteerd door het geloof dat als een rivier om haar heen stroomde. En hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Vroeg Nathemahar aan Priscilla. We kwamen elkaar tegen in de synagoge, waar ik als Godvrezende de diensten bijwoonde, zei ze. Hij knikte. Ook ik begon mijn geloofsreis als Godvrezende. Was het liefde op het eerste gezicht? Ze lachte. Wat zeg jij, Aquila? Aquila beet op zijn lip. Zo slim was ik niet, vrees ik. Ik moet zelfs bekennen dat ik ronduit stom was. Ik hoop dat je hem net zo hard hebt geslagen als mij, zei Theo tegen Priscilla. Nou, eigenlijk niet. Ik heb mijn beste klappen voor jou bewaard, lieverd. Theo rolde met zijn ogen. Caroline schudde haar hoofd. Het verbaast me
dat je zelfs maar bij Theo in de buurt kon komen. Als je hem had zien vechten, zou je weten dat het een wonder is dat je hand zijn wang heeft geraakt. Kennelijk kon hij zich niet tegen mij verdedigen. Priscilla legde een hand op haar heup en keek heel vergenoegd. De volgende keer dat je iemand nodig hebt om je te beschermen, Caroline, kun je beter mij roepen. Theo kan me duidelijk niet bijhouden. Ik had geen idee dat ik me zou moeten verdedigen tegen een eigen vriendin, zei Theo. Bovendien zie je er zo broos uit dat ik niet doorhad dat je me bewusteloos kon slaan. Priscilla lachte. Ik herinner me dat je daarna probleemloos op je eigen voeten rondwandelde. Het was eerder slaapwandelen. Ik kan me niets ervan herinneren. Waarschijnlijk heb je mijn hersens beschadigd. Hij wendde zich tot Natemahar. Dat was een heerlijk etentje, dank je wel. Zeg dat wel, zei Priscilla. En het was nog 2 keer zo verrukkelijk, omdat ik het zelf niet hoefde te klaar te maken. Ik ben dol op koken, maar toch is het heerlijk om af en toe een avond vrij te hebben. Priscilla kan uitzonderlijk lekker koken, vader, zei Caroline. Natemahar vergat zijn lepel naar zijn mond te brengen. Zijn hand bleef voor hem hangen. Het bergje kaaspudding trilde op zijn lepel. Ze bedacht dat dit de eerste keer was dat ze hem in het openbaar vader had genoemd. Hij schraapte zijn keel en legde de lepel weer op zijn bord. Ze probeerde zijn gezichtsuitdrukking te doorgronden en vroeg zich af of ze een grens had overschreden. Zou hij haar in bijzijn van andere vragen op te houden met een dergelijke intimiteit? Ze voelde de ader in haar slaap kloppen. Hij sloeg zijn ogen neer en staarde even naar zijn handen. Toen hij vervolgens opkeek, glommen zijn ogen. Daar kan ik wel aan wennen, zei hij. Caroline blies uit en keek hem stralend aan. Ik kan me alleen maar voorstellen hoe de Kandakei kijkt als ik dat zeg waar ze bij is. Over de Kandakei gesproken, Theo boog zich naar hen toe. Natemahar, ik heb nagedacht over die huurmoordenaar. Je vertelde ons, toen je net hier was, dat de koningin niet wilde dat Caroline's relatie met jou openbaar werd gemaakt, omdat ze Quintus Blandinus geen aanstoot wilde geven. Ja? Je zei zelf, Natemahar, dat de koningin niet zou toestaan dat je persoonlijke gevoelens Koesje op de een of andere manier kwaad doen. Ze had Gemina en jou al uit elkaar gehaald, ondanks het feit dat jullie getrouwd waren. En ze zag er geen been in je naar een martelkamer te sturen. Als je in aanmerking neemt hoe genadeloos ze is, vraag je je dan niet af of ze die moordenaar zelf heeft ingehuurd om Caroline uit de weg te ruimen? Theo liet zijn servet op tafel vallen. Als jouw koningin heeft ontdekt dat jullie tweeën in feite regelmatig met elkaar in contact staan, voelt ze zich misschien bedreigd. Om Koes te beschermen tegen Quintus Blandinus en zijn verlangen naar wraak, hoeft ze alleen maar je dochter uit de weg te ruimen. Natemahar schudde zijn hoofd. Ik denk niet dat dat mogelijk is. Zoals ik al eerder heb gezegd, heeft ze me bijvoorbeeld zelf voor de moordenaar gewaarschuwd. Ja, dat besef ik, maar misschien was het haar bedoeling om je te verwarren. Ze heeft je niet genoeg informatie gegeven om ons echt te helpen die man te pakken te krijgen. Door jou dit onbelangrijk stukje informatie te geven, heeft ze je vertrouwen gewonnen zonder iets te verliezen. Op die manier zul je haar in de toekomst waarschijnlijk niet verdenken of je tegen haar keren?
Ik begrijp je redenering, zei Nathema Har, maar het is onwaarschijnlijk. Voordat ze me over de moordenaar vertelde, onthulde de Kandake dat ze bijna van het begin af aan van mijn connectie met Karilene afwist. Kan ze gelogen hebben? Ze had informatie die jaren terugvoerde. Ze wist dat ik Karilene ontmoette in Caesarea. Ze wist van mijn bezoeken aan Philippus' huis. Ze wist van de specerijenwinkel waar ik Karilene door de jaren heen ontmoette. Ze had data, Theo. Haar bewijs is onweerlegbaar. Karilene hapte naar adem. Philippus' huis? De specerijenwinkel? Nathema Har trok een grimas. Ik dacht dat ik mijn sporen zo goed had gewist, maar haar spionagesysteem is nog beter dan dat van Rome. Hij trok zijn mantel dichter om zich heen, alsof hij het koud kreeg. De Kandake heeft al die tijd van ons geweten, kind, en ik had het niet door. Wist ze wie ik was? Heeft ze al die jaren geweten dat ik je dochter ben? Ik vrees van wel. Maar ik dacht dat ze ons zou ombrengen als ze het wist. Ik ook. Kennelijk heeft ze ons aan ons lot overgelaten omdat we discreet waren. Hij schonk haar een scheef lachje. Ik veronderstel dat de koningin op haar eigen manier om me geeft. Ze kent me al van kinds af aan. Mijn moeder was haar beste vriendin in de tijd dat ze zich nog te goed deed aan zoiets als vriendschap. Ik denk dat ze, na alles wat er is voorgevallen, vond dat ze me dat beetje geluk verschuldigd was. Zolang ik mijn connectie met jou maar geheim en beperkt hield, wenste ze niet in te grijpen. Karilene liet haar hoofd in haar handen zakken. Het duizelt me. De koningin die jou heeft laten martelen, wilde je ook geluk laten smaken?

Juweel van de Nijl, hoofdstuk 29. Plannen falen als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Zo staat in het boek Spreuken, hoofdstuk 15, vers 22. Nathemahar haalde een hand door zijn haar. Ze is een gecompliceerde vrouw. Als zij er niet was geweest, zou een of andere keizer ons onderhand in zijn geheel hebben opgeslokt. Elke vrijheid die we hebben, elk beetje onafhankelijkheid dat Kush bezit, is aan haar te danken. Ze heeft genadeloos moeten zijn om zich staande te houden tegenover een macht als Rome. Ik zeg niet dat ze er niet toe zou overgaan mijn dochter weg te vagen als een lastig insect. Maar ze heeft er geen reden voor. Quintus Blandinus zal Kush verlaten. Over een paar weken is hij weg, met zijn invloed erbij. Niemand anders zal zich erom bekommeren met wie ik getrouwd ben of wie mijn dochter is. Caroline krabde op haar hoofd. Misschien voelde ze zich bedreigd toen ze zag dat ik Sissen benaderde. Waarom? Sissen zal het niet toegeven, maar zo belangrijk is hij niet. Ik denk dat ze gezien heeft dat ik een brief aan hem wilde geven. Misschien dacht ze dat ik... Een ijskoude rilling liep over haar rug. Ze had het verband al lang gelegd, als op de omstandigheden er niet waren tussen gekomen. Het ene drama had zich op het andere gestapeld en daardoor was haar denken ontspoord. Ze was er zo zeker van geweest dat Sissen haar vader was. Die mogelijkheid had haar denken verward. Misschien dacht ze dat ik onderdeel ben van de samenzwering, bracht ze zacht uit. Samenzwering? Theo fronste zijn wenkbrauwen. Caroline, waar heb je het over? Zei haar vader. Ze had nooit iets over Sissens plannen gezegd tegen Nathemahar. Zelfs Theo wist er niet vanaf. Ze was in de verleiding geweest om het hem te vertellen, maar had besloten dit bezwarend bewijs tegen de man die haar vader kon zijn voor zich te houden. Maar de tijd van discretie was voorbij. Ze vertrouwde deze mensen haar leven toe. En nu moest ze hun ook het leven van de koningin en van Sissen toevertrouwen. Sissen is van plan om de Kandake te doden, zei ze. Nathemahar knipperde met zijn ogen. Wat zei je daar? Die dag dat ik stiekem het paleis van de koningin ben binnengegaan, je betrapte me in een alkoof, weet je nog? Zo, zei Theo lijzig. Ik ben blij te horen dat mijn schip niet de enige plek is waar je stiekem bent gekomen. Zelfs koningen en koninginnen schijnen je niet buiten te kunnen houden. Ze sloeg geen acht op hem. Ik verstopte me in die kleine kast omdat ik met Sissen wilde praten als hij klaar was in de kamer ernaast. Ik weet het nog, zei haar vader. Zijn gezicht stond roerloos. Wel, toen ik verstopt zat in die alkoof, hoorde ik Sissen praten met zijn trawant. Ik heb de naam van die man niet gehoord, maar ik zou zijn gezicht herkennen. Ze maakte plannen om de Kandake te doden en het op een ongeluk te laten lijken. Ze zweeg even om na te denken. Sissen is van plan haar boot te laten zinken. Aanvankelijk was het de bedoeling om het te laten plaatsvinden tijdens een uitstapje in de lente. Maar Sissen zei dat de koningin de reis had uitgesteld tot de zomer. Hij zei tegen zijn medeplichtigen dat ze tot juli moesten wachten met het uitvoeren van hun plan.
Carilinee wreef haar voorhoofd. Ik herinner me dat de medeplichtige furieus was over het uitstel. Ik geloof dat hij bang was dat de koningin hem voor die tijd geruïneerd zou hebben. Ik kon ook niet alles verstaan. Nathemahar was verstijfd van schrik. Ze reist half juli naar Alexandrië. Ze is van plan het koninklijke vaartuig te nemen. De Kandake kan niet zwemmen. Carilinee, waarom heb je me niet al maanden geleden over die samenzwering verteld, meteen toen je het had gehoord? Haar leven is nu in gevaar. Haar vader was ontzet. Carilinee schoof ongemakkelijk heen en weer op haar kruk. Om het leven van de koningin te redden, had ik Sisen kwaad moeten doen. Het plan zou pas 4 maanden later plaatsvinden. Ik dacht dat ik wel op tijd een oplossing kon bedenken om hen allebei te redden. Haar vader stond op. Ja, duurt nu geen 4 maanden meer. We hebben nog maar een paar weken totdat ze aan boord gaat van dat schip. We moeten haar waarschuwen. Ik denk dat ze het al weet, zei Carilinee. Ik neem aan dat ze daarom een huurmoordenaar op me heeft afgestuurd. Toen ze zag dat ik heimelijk met Sisen praatte, moet ze hebben gedacht dat ik mee in het complot zit. Ze weet niets van een complot, Carilinee. Ze is nog steeds van plan om naar Alexandrië te reizen. Als haar hoofdschatbewaarder hoor ik dat te weten. Alle plannen voor dat koninklijk bezoek aan Egypte gaan gewoon door. En wat belangrijker is, Sisen is niet gearresteerd. Hij loopt nog net zo opgeblazen door het paleis te paraderen als altijd. Kandake zou hem bij het eerste gerucht van een complot hebben laten opsluiten. Theo schraapte zijn keel. Misschien wacht de koningin om iedereen die bij het plan betrokken is op te pakken. Als ze die Sisen op vrije voeten laat, leidt hij haar misschien naar anderen in de samenzwering. Haar vader nam Theo's woorden in overweging. Dat zou ze me verteld hebben. Niet als ze geloofde dat je dochter er deel van uitmaakte. Nathemahar viel terug op zijn plaats. Hij dacht zwijgend over Theo's woorden na en schudde toen zijn hoofd. Het is gewoon niets voor haar. Als je haar verraadt, slaat ze snel toe. Nee, ze weet er niets van, ik weet het zeker. Ik wil er niet over doorzaniken, zei Theo op verontschuldigende toon. Maar het lijkt een belangrijk detail. Als de koningin geen dure Kushitische huurmoordenaar heeft gestuurd om Carilinee te doden, wie dan wel? Nathemahar nam een slok uit zijn drinkglas. Ik heb mijn hersens gepijnigd om een antwoord te vinden. Maar dat heb ik niet, moet ik toegeven. Ondanks je vertrouwen in haar geloof ik toch dat alles in de richting van je koningin wijst. Het spijt me, Nathemahar. Carilinee had er geen idee van wat ze ervan moest denken. Ze bukte om een paars blaadje op te rapen dat aan haar teen plakte. Ze wreef over het vage blauwe spoor dat het leer van haar sandalen op haar voet had achtergelaten. Ze waren goedkoop geweest en ze gaven af als ze vochtig werden. Maar ze had ze gezien op de markt in Meroe en vond het ongewone ontwerp en de kleurige kralen mooi. Ze schoot zo snel overeind dat ze bijna van haar kruk gleed. Mijn sandalen, zei ze ademloos. Dat zijn je blote voeten, merkte Theo op. Misschien moet je stoppen met drinken van weet ik wat er in je kelk zit. Ze schudde haar hoofd. Dit is serieus. Op de dag dat ik Sesens gesprek afluisterde, droeg ik mijn Kushitische sandalen. Ze zijn heel opvallend. Blauw leer met rode en witte kralen. Je hebt ze me zien dragen, Theo.
Theo keek hulpzoekend om zich heen. Zijn ze heel mooi? Daar gaat het niet om. Ik droeg ze naar het paleis omdat het mijn enige Cushitische schoenen zijn. Ik wilde niet opvallen. Haar vader richtte zich op. De bedienden dragen geen kleurige schoenen in het paleis. Ze worden geacht onversierd leer te dragen. Geen kralen. Ze knikte. Ja, dat viel me op toen ik in het paleis arriveerde. Ik was bang dat iemand me ernaar zou vragen, dat ik vragen zou krijgen over al mijn kledingstukken eigenlijk. Maar dat deed niemand. Nadat ik me verstopt had in die alkoof, hoorde ik Sissen weggaan. Ik probeerde naar hem te gluren van achter de gordijnen, maar Sissen draaide zich om. Ik weet zeker dat het me lukte om mijn hoofd in te trekken voordat hij me zag. Maar je voeten waren zichtbaar, raadde Theo. En Sissen zou je opvallende sandalen hebben herkend. Natemahar zette grote ogen op. Kariline perste nadenkend haar lippen op elkaar. Je moet er rekening mee houden dat het donker was in de gang. Het zou moeilijk zijn geweest om zo in detail op te pikken. Tenzij hij haviks hoger at. Of een haviks oog, aangezien hij er maar één heeft. Waren de gordijnen dicht in de kamer waar hij dat gesprek voerde? Vroeg Natemahar. Kariline knikte langzaam. Ja, de ramen waren bedekt met een zware stof. Lampen vormden de enige lichtbron. Zijn oog zou gewend zijn aan het donker. Hij zag je sandalen en herkende ze. Toen wist hij dat je gehoord had dat hij plannen maakte om de koningin te doden. Zo'n los eindje zou niemand willen laten hangen. Theo trommelde met zijn vingertoppen op het tafelblad. Ik heb die mensen nooit ontmoet, dus mijn conclusies hebben niet het voordeel van persoonlijke kennis. Als ik naar de naakte feiten kijk, lijkt de koningin nog steeds de meest logische keus. We weten met zekerheid dat ze Kariline gezien heeft met die Sissen. Hij wendde zich tot haar. Ze weet dat jij Natemahars dochter bent. In haar ogen moet je dat een motief geven om haar dood te willen, om wraak te willen voor wat je ze ouders heeft aangedaan. Ze kan makkelijk geloven dat jij deel uitmaakt van die samenzwering. Of Sissen je sandalen gezien heeft in het donker en ze heeft herkend, is een slag in de lucht. En bovendien vergezocht, als je in aanmerking neemt dat hij blind is aan één oog. Hij zou een motief hebben om jou dood te willen, als hij wist dat je hem hebt afgeluisterd. Dat geef ik toe, maar de kans is klein. Kariline trok aan haar oor. Maar als Sissen achter de aanslagen op mij zit, wil dat zeggen dat de Kandake niet op de hoogte is van het complot. En dan is haar leven in gevaar. En we moeten haar waarschuwen, zei haar vader. Aan de andere kant, als de Kandake al weet van Sissen's snode plannen en gelooft dat ik met hem in het complot zit, dan moeten we je zo ver mogelijk bij haar uit de buurt houden, zei Theo. Natemahar keek Kariline onderzoekend aan. Als de koningin gelooft dat jij schuldig bent, zal ze je opjagen, zolang als ze leeft. Je mag het onvoorzichtig van me vinden, maar ik geloof dat je haar tegemoet moet treden. Haar de waarheid vertellen. Haar ervan overtuigen dat je geen deel uitmaakt van dit complot, als ze dat soms denkt. De waarheid? Vader, de waarheid is dat ik haar niet gewaarschuwd heb zodra ik Sissen's plan ontdekte. Als je een Cushitische was, zou dat een zware aanklacht tegen je zijn. Maar je bent een Romeinse. Door nu naar voren te treden op tijd om een ernstig gevaar te elimineren, bewijs je je trouw.
Theo fronste zijn wenkbrauwen. Vergeef me, Natemahar, maar dat is een gevaarlijke gok. Je spreekt over een monarch die jou heeft laten martelen omdat je het waagde met de verkeerde vrouw te trouwen. Haar vader boog zijn hoofd. Hoe dan ook, Carilinee moet dodelijk gevaar trotseren. Ik wou dat het niet zo was, maar ik heb de macht niet om daar iets aan te veranderen. Naar mijn mening is dat de veiligste koers. Doelbewust stond hij op en keek Carilinee aan. Mijn lieve meisje, ik heb geen recht om dit van je te vragen. Maar zou je bereid zijn om met mij naar Meroe te reizen? Aan de koningin te vertellen wat je hebt gehoord? Ik geloof dat ze onwetend is van Sissens complot. Haar leven is in gevaar. Ik kan haar zelf waarschuwen natuurlijk. Haar leven redden althans van dit specifieke plan. Maar jij bent de enige die de identiteit van Sissens medeplichtige kan onthullen. De enige die in staat is dit snode plan met wortel en al uit te trekken en een eind te maken aan toekomstige aanslagen door deze mannen. En als de koningin gelooft dat Carilinee in het complot zit? Theo was merkwaardig bleek geworden. Natemahar spreidde zijn handen als een schild voor zijn borst. Ik denk niet dat het geval is. Maar zelfs dan geloof ik dat de Kandake in staat is om de waarheid te herkennen als ze die hoort. Theo balde zijn handen op tafel tot vuisten. Ben je bereid het leven van je dochter op het spel te zetten, Natemahar? Haar vader streek met een trillende hand over zijn gezicht. Als de koningin echt die moordenaar heeft gestuurd, zal ze het niet opgeven. Mocht die krijger falen, dan zal ze een andere sturen. En dan nog een andere, tot het gelukt is. Wat ik voorstel is misschien een gok, maar het is de enige manier om mijn dochter een leven van veiligheid en vrede terug te geven. Hij keerde zich naar Carilinee toe. In zijn gespannen schouders bespeurde ze de angst die hij niet helemaal kon overwinnen. Het spijt me zo, mijn lieve meisje. De keus ligt bij jou. 17 jaar lang heb ik de beslissing van je afgenomen. Heb ik de keus voor ons beiden gemaakt. Die fout zal ik niet nog eens keer maken. Je hebt mijn mening gehoord. Voor Theo's zorgen is ook wat te zeggen. Je moet zelf kiezen, kind. Ga met mij mee naar Meroe. Of probeer veiligheid te vinden buiten de grenzen daarvan. In beide gevallen word je blootgesteld aan gevaar. Gevaar dat ik graag zou wegnemen, maar niet kan wegnemen. Wat je besluit ook is, dochter, ik zal altijd achter je staan. Carilinee slikte moeilijk. Moest ze teruggaan naar Kush? Die draak van een vrouw onder ogen komen en opbiechten dat ze onuitgenodigd het paleis was binnengedrongen? Opbiechten dat ze afwist van de plannen die in gang waren gezet voor haar verscheiden? Een man door haar getuigenis tot een wisse dood veroordelen? Als de Kandake geloofde dat ze deel uitmaakte van de samenzwering, betekende teruggaan dat ze haar eigen leven in de waagschaal stelde. Moest ze dat echt doen? En als ze al niet genoeg excuses had bedacht om niet terug te keren naar Kush, dan had ze nog een persoonlijkere reden. Carilinee kreeg een bittere smaak in haar mond. Onmiddellijk naar Kush gaan betekende Theo achterlaten.

0: luisterde naar Juweel van de Nijl, een boek van Tessa Afshar.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Een zeer fijne avond gewenst, deze zondagavond 9 augustus. Het is tijd geworden om samen het avondgebed van de kerk te bidden, de Vespers. We zijn de 19e zondag door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 698, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 1007. De korte schriftlezing en slotgebeden kan u vinden vanaf pagina 1010. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Alleluia. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Alleluia. De Heer wil ik danken uit heel mijn hart, te midden der vromen, voor heel de gemeente. Geweldig is alles wat hij verricht, de aandacht boeiend van elk die het nagaat. Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden. Eeuwig blijft hij rechtvaardig en trouw. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer. Voedsel geeft hij aan die hem vereren. Altijd herinnert hij zich zijn verbond. Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het heidense land in bezit. Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast. Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht. Het is doordacht en rechtvaardig. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten. Heilig en hooggeëerd is zijn naam. De vrees voor God is begin van wijsheid. Verstandig doet ieder die hem vereert. In eeuwigheid moet men hem loven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Alleluia. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia. Looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Uit de eerste brief van de heilige

apostel Petrus. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel. In Gods kracht, geborgen door het geloof, wacht gij op het heil dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen, in de koepel des hemels. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Toen Petrus angstig werd, begon hij te zinken. Maar Jezus stak zijn hand uit, greep hem vast en zei: Klein gelovige, waarom hebt ge getwijfeld?

Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft hij het in.

Toen Petrus angstig werd, begon hij te zinken. Maar Jezus stak zijn hand uit, greep hem vast en zei: Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld? In den beginne heeft God de wereld geschapen. Door de verlossing heeft hij haar herschapen. En hij blijft haar door zijn liefde vernieuwen. Roepen wij hem met vreugde aan. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Wij danken u, Heer onze God, want gij hebt alles in uw wijsheid geschapen. En uw voorzienigheid houdt alles in stand. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Door het woord van uw Zoon en zijn overwinning op de dood, bevrijd ons van wanhoop en vrees. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Geef allen die de gerechtigheid liefhebben, de kracht om mee te werken aan de opbouw van een vreedzame wereld. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Help de verdrukten, bevrijd de gevangenen, troost de ongelukkigen, schenk brood aan wie honger lijden en genees de zieken. Laat de kracht van het kruis zichtbaar worden in allen. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Na zijn dood en begrafenis hebt gij uw Zoon op wonderbare wijze opgewekt en in heerlijkheid verheven. Laat de overledenen voor altijd bij hem zijn. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. En bidden we dan samen.

Laat ons bidden. God, onze Vader durven wij u noemen als wij tot u bidden. Vul aan wat ons ontbreekt, opdat wij waardig worden uw kinderen te zijn en bezit te nemen van het erfdeel dat gij voor ons bestemd hebt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij bewaren ons voor onheil en geleiden ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in eigen land. Jawel, we bevinden ons nog steeds in Kortemark. Er valt hier natuurlijk ook heel wat te ontdekken. In de eerste aflevering hebben we ruimschoots plaatsgemaakt om de geschiedenis, de stichtingsgeschiedenis, wat beter te leren kennen. We mochten al in gesprek gaan met moeder Goddelieve Vlamink, de algemene overste van de congregatie van de huizen in Kortemark en Dadizelen. En vandaag, zoals beloofd, gaan we nog in gesprek met zuster Catharina, een van de jonge vrouwen die in een van de afgelopen jaren haar ja-woord hier heeft gegeven in een eeuwige professie. Voor eens en voor altijd het leven gegeven aan het apostolaat, aan de kinderen die hier onder de vleugels van de zusters terechtgekomen zijn en aan Jezus Christus. Maar dat was niet een eenvoudige weg, of geen traditionele weg, zullen we dan maar zeggen. Nee, het ging van opstandigheid naar aanvaarding, naar beminnen, naar ja-woord. En dat mogen wij ontdekken. Wij gaan namelijk met haar in gesprek en ontdekken het zo. Daarna zullen wij op onze zwarte fiets springen, het zwarte stalen ros dat voor ons klaarstaat en dat onze in de eerste plaats helemaal naar Roeselare zal brengen. Vorige keer zei ik al, dat heeft te maken met Rodenbach. En dat is niet enkel een bier, maar dat is de naam van een familie die een grote invloed heeft uitgeoefend in Roeselare en in omstreken. Dat gaan wij vandaag ontdekken. En we houden ook halt bij een heus kasteel, het kasteel van Rumbeke. We mogen er al van dromen en er naar vooruitkijken. Eerst gaan we luisteren naar het gesprek dat we mochten hebben met zuster Catharina. Ondertussen, dierbare luisteraars, hoorden we al van de gastvrijheid die tekenend is voor de zusters van liefde. En dat is iets wat we iedere keer weer mogen ervaren als we naar hier komen. En ondertussen zit ik naast zuster Catharina, een van de jonge zusters die de congregatie telt, hè? Want zoals al eerder werd uitgelegd, is het zo dat er een tijdje geen roepingen zijn geweest, zowat 20 jaar. En dan zijn er plots eigenlijk een aantal roepingen geweest. Zo, hè? En u behoorde tot die groep die binnengetreden is. Kunt u zichzelf even voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zuster Catharina, ik ben ondertussen 35 jaar oud. Ik ben afkomstig van Vlaams-Brabant. Als 16-jarige ben ik voor de eerste keer in contact gekomen met de Zusters van Liefde, omdat ik hier op het internaat terecht kwam. Thuis zijn we niet echt praktiserend opgevoed geweest. Ik heb het hier leren kennen. En ik ben afkomstig uit een gezin waar dat ik de oudste was. Dus ik had nog een jongere broer en een jongere zus. Mijn hobby's, ik weet niet of dat zo interessant is, wat al mijn hobby's vroeger waren. Ik was redelijk sportief, zwemmen, lopen, fietsen, maar vooral paardrijden ook. Ik hield ook wel van schilderen, van tekenen, dat waren ook zo'n beetje mijn bezigheden, bij dat het voornaamste is.
0: Ik hoor toch wel een heel actief leven dat u had, ja, waarmee ik niet wil zeggen dat uw leven minder actief is geworden, want ik betwijfel het ten zeerste. Maar paardrijden, dat lijkt mij wat moeilijker, ik heb nog geen paard hier in de gang gezien.
1: Nee, helaas niet, nee. Heb ik wel een paar keer geopteerd. Dat zou nog handig zijn voor het gras hier af en toe een keer wat bij te werken. Maar dat is mij tot nu toe niet gelukt om hier een paard in huis te krijgen.
0: Ja, en het grasmachine is niet onmiddellijk een goede vervanger, denk ik, om dat te doen. Het is een mooie plaats waar we hier zijn. Was het voor u onmiddellijk duidelijk dat dit de plaats was waar God u riep?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik ben naar het internaat gebracht geweest omwille van wat moeilijker gedrag. Dus het ging wat moeilijker op school, thuis ging het ook wat moeilijker. Dus mijn ouders hadden het gevoel dat ze een beetje de grip op mij verloren. En hadden dus zonder mijn weten mij ingeschreven hier op het internaat. Dus dat is via een collega geweest van mijn moeder. En dus eigenlijk als de grote vakantie gestart was, hadden ze mij gezegd van jij keert niet meer terug naar jouw gewone school. In september start jij in Kortemark. Dus ook ja, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, dat was redelijk wat afstand. Dus er was heel veel opstand in mij. Dus ik had mij ook voorgenomen, ik start in september en ik doe er alles aan om hier zo snel mogelijk buiten te geraken. Mij niet goed te gedragen, een beetje de etter uit te hangen. En ja, dat is me niet echt gelukt, want ik ben hier nog. En ja, de reden, ik weet niet, dus er is een opstand in u en ik ontmoette de eerste zuster en je blijft zo van, hè, ik weet waar ik naartoe wil. Mijn doel is, ik word die zo snel mogelijk buiten gesmeten. Dus mijn contact naar de zusters was niet bepaald heel vriendelijk, maar de zusters bleven altijd vriendelijk naar mij toe. En dus de eerste zuster die ik toen ontmoette was zus Pascal. En die had me toen ook ja, een goeie dag komen zeggen op mijn kamer. Dus ik had me al opgesloten op mijn kamer. Mijn ouders had mij afgezet. En ik dacht van geen contact. Dus maar die zuster kwam binnen, was heel vriendelijk. Ik dacht van oké, tof. Maar nee, ik moet volharden. Weet je, we waren nog geen 2 uur op het internaat. Ik moest me al echt voornemen van nee, we gaan volharden. Maar zus Pascal die bleef vriendelijk. Ze vroeg ook achter mijn naam. Mijn geboortenaam is Svenja. Vele mensen konden dat heel moeilijk uitspreken. Dus zij vroeg ook achter mijn naam. En ik dacht van, ik heb echt geen zin om 10 keer mijn naam te herhalen. Dus ik dacht van, ach ja, Svenja. Ah, Svenja. Van de eerste keer correct. Ah, een mooie naam, zei ze. Allee Svenja, goedenavond en slaap wel en tot morgen. Hè. Ik dacht van, ah, maar zij is wel echt vriendelijk. Hè. Dus 's morgens zat ik aan de ontbijttafel met andere ja, studenten van het internaat. En ze komt zij mij begroeten aan tafel. Goedemorgen, Svenja. Ik kan moeilijk toegeven dat nam voor mij eigenlijk al, ja, het ijs was al gebroken. Ik dacht van, ja, dit kan toch niet, weet je zo. Allee. En ik bleef maar zo onbeleefd. Oh ja, onbeleefd, afstandelijk. Dus, maar dat heeft niet lang geduurd. Al heel snel heb ik me daar echt thuis gevoeld op het internaat. Ik had goede vrienden. Heb de tijd van mijn leven beleefd op het internaat. En ik had een vriendin die aangesloten was bij de Bron. Dat is een gebedsgroep hier op het internaat. En die vroeg, allee, doe eens mee. Neem een keer deel aan deze gebedsgroep. Ik heb dat gedaan. Het heeft bij mij ook wel een impact gehad, laat maar zeggen. Het geloof was voor mij niet heel vreemd, maar wij praktiseerden thuis ook niet. Het enige wat ze ons leerden was voor het slapen gaan een gebedje. Dus wij gingen niet naar de Eucharistie. Ik kon mijn moeite tot onze vader, het wees gegroet. Dus voor de rest deden wij niks. Dus ik moet zeggen, die gebedsgroep, dat trok mij echt wel aan. Dat trok mijn interesse. Ook de ochtendwijding, de avondwijding die de zusters deden. Dus ik begon mij meer en meer te verdiepen. Ik stond daar meer en meer voor open. En dus de eerste keer dat dan voor mij duidelijk werd van, oh, hier wordt precies meer van mij verwacht, was toen ik 16 was en de eerste keer dat ik deelnam aan de jongerendagen. Dus dat waren jongerendagen voor jongeren van het internaat, maar ook van buitenaf. Uitnodigingen werden toen verstuurd. Ik ging daar toen voor de eerste keer naartoe. En daar, ik denk na 2 dagen of zo, dat ik s'nachts echt dacht van, ja, dat gebedsleven, dat leven van de zusters, dat trok mij echt aan van, waarom zou jij dat niet doen? En dan dacht je van, hey, nee, wow. Want ik had echt al zo mijn plannen van hoe dat ik later mijn leven wil hebben. Hey, ik wil trouwen, kinderen hebben. En je bent daar echt wel actief mee bezig, van hoe dat je toekomst ziet. Dus en dat was echt wel even zo'n spelbreker. Dus ik heb daar in het begin heel erg tegen verzet. Tot als gevoel van, ja, ik kan niet. Dat is een strijd dat ik niet aan kan. Waardoor dat je eigenlijk eraan overgeeft. En het gevolg dat ik hier nog steeds ben, als religieus ondertussen.
0: Ja, echt een hele mooie getuigenis. Die rebellie die je in het begin hebt ervaren, het is al een aantal keer ook hier in de gesprekken naar boven gekomen. De zusters van liefde, die liefde is heel belangrijk.
1: Wel, dat is vooral hetgeen dat mij, dat bij mij ervoor gezorgd heeft dat het ijs brak. Want jij bent wel opstandig. En wat dat te verstaan is, dat de tegenreactie zou zijn van, ja, ze worden ook boos, omdat ik boos ben. Maar dat was precies, zij lieten het ijs breken door juist die vriendelijkheid elke keer weer. Elke keer die liefde wel. En desondanks dat ik hen niet vriendelijk bejegende, dat zij dat wel beantwoorden wel met vriendelijkheid. Waardoor dat je uiteindelijk zegt van ja, ik geef mij gewoon, het is oké. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Als zuster van liefde, dat je ja, die liefde uitstraalt en dat je ook die liefde laat tonen aan jongeren die misschien ook op een of andere manier gekwetst zijn geweest in hun leven, waardoor dat die terug een vertrouwen kunnen opbouwen. Ja, juist door die liefde, juist door terug een vertrouwensband op te bouwen.
0: Ja, want de jongeren die hier terechtkomen, hè, zijn niet alleen ja, jongeren die uit problematische opvoedingssituaties komen. Het is een mengeling aan tal van Ja, jongeren die op een of andere manier ofwel nood hebben, zoals jij dat had, aan internaatsleven. Toch wel een radicale beslissing van uw ouders om dat te doen. Hoe was het om in zo'n groep terecht te komen van jongeren die op een of andere manier allemaal hun gebrokenheid meebrengen naar hier?
1: Ik denk, voor mijzelf heb ik mij daar juist heel erg thuis in gevoeld. Omdat je wordt niet veroordeeld of je wordt niet scheef bekeken. Iedereen heeft zijn mankementen in het leven. Iedereen heeft zijn brokken, de scherven die ze hebben. En juist door er als in zo'n groep te komen, het is ook niet altijd evident. Er zijn ook struggles. Ieder verwerkt zijn probleem op zijn manier. En in een groep waar dat je elkaar niet hebt uitgekozen, is dat niet evident. Dus er zijn ook soms wel struggles geweest en ruzies en zo. Dat je achteraf denkt van, allee, weet je, hebben daar serieus ruzie over gemaakt, als groep dan. Maar toch voelt je je op een of andere manier veilig, omdat je in een groep terechtkomt die je weet waar, ja, dat je gekwetst geweest bent, die niet beseft, die begrijpt hoe dat je je voelt, dat je ook slechte momenten hebt en je haalt elkaar ook elke keer weer erboven. Dus desondanks dat er soms ook ruzies kunnen zijn, zijn dan ook momenten dat je het echt opneemt voor elkaar. En als er een moeilijk weekend is geweest, of er zijn moeilijkheden geweest, of je krijgt een slechte telefoon, iedereen weet hoe dat je je voelt. Dus zij kunnen perfect aanvoelen hoe dat je dan met elkaar moet omgaan. En dat zie je ook, zelfs nu als opvoedster hier in het internaat, een prachtig voorbeeld, ja, ervaren bij kinderen die nog zoveel kleiner zijn dan ik toen was. En dat was het moment dat er een kindje bij mij in de leefgroep terechtkwam. Ze was 3 jaar en dat was een scheiding met haar begeleidster van toen. Dus er waren veel traantjes, ze bleef bij mij achter. Dus ik probeer dat kindje wel te troosten, want het zijn andere kinderen die dat tafereel ook zien. En die op zo'n spontane manier dus naar mij toekomen en dat kindje kunnen troosten. Dus dat je ook merkt van, zij weten hoe dat het voelt om in zo'n situatie te zitten. En zij weten haar fijn wat dat ze eigenlijk moeten zeggen om een kindje te troosten. Dus die kindjes die toen kwamen troosten waren op dat moment 6 en 7. Dat je zegt van, allee, wij hebben dat als jongeren toen meegemaakt, maar zo'n kinderen, allee, was nog een keer een voorbeeld van, je hebt elkaar nodig om hierdoor te geraken ook. En ik zeg dat ook heel vaak in de groep, als er wat problemen zijn, als ik als opvoedster moet functioneren, en ik merk dat er zijn problemen binnen de groep, dat ik ook zeg van, kijk, ik versta dat. Weet je hebt allemaal aparte karakters, je hebt allemaal andere interesses, andere ideeën, andere meningen. Dus een meningsverschil mag en kan, maar doe dat op een respectvolle manier, want je hebt elkaar nodig hier in deze situatie. En doorheen de tijden merk je ook echt wel van, die zijn wel een hulp voor elkaar, ze nemen het op voor elkaar. En dat vind ik wel mooi om te ervaren.

0: Ja, je zei, je komt terecht in een groep die je niet hebt gekozen. En je bent van de ene groep die je niet hebt gekozen naar de andere groep gegaan die je niet hebt gekozen eigenlijk. Hè? Want het, ik denk gemeenschapsleven is sowieso uitdagend. Herkende je een beetje diezelfde struggles die je had toen je in het internaat kwam om in die groep te komen als in hier in het religieuze leven dan?
1: Ja, misschien wel. Alleen was het dan meer gedisciplineerd, laat maar zeggen. Ja, als jongere gefloept er alles van uit. Er is, allee. Dus zussen hebben dat dan wel weer. Die zijn wel gemanierd, laat maar zeggen. Maar je merkt ook van, ja, dat zijn meningsverschillen waarvan dat je ja, soms denkt van, ja, ga je daar nu een serieus ruzie over maken? Allee, ruzie. Pas op, ik zeg nu niet dat we hier op de tafel slaan of zo, maar dat er zo discussies zijn dat je zegt van, allee, serieus. Maar voordat je het weet dat je zelf in discussie zit, dat je zegt van, ja, moet ik daar nu serieus ruzie allee, of discussie over aangaan? Het is nu eenmaal een meningsverschil. Maar het vraagt inderdaad echt wel soms om jezelf te vergeten. Om te kunnen leven met ja, zussen dat je niet hebt uitgekozen, die een andere mening hebben. Wat dat niet wil zeggen dat voortdurend is, maar dat kan zeker en vast gebeuren. En je merkt dat ook wel, allee, ergens heb je het dan ook ergens geleerd op het internaat om al toe te passen in het klooster. Het niveau is wel heel anders. Je merkt ook wel bij de zusters, van dat loopt niet uit tot een scheldpartij of ruzie of bekvechten. En achteraf komt er wel een verontschuldiging als er een discussie is geweest. Via het kapitel of rechtstreeks. Maar ja, het leren leven elkaar is inderdaad ook in het klooster ja, van toepassing. Ja.
0: Je haalde een aantal elementen aan die hier onder de jongeren wordt beleefd. Hè. Dus de gebedsgroep, de bron.
1: Ja.
0: Maar ook een toewijdingsgebed dat gebeden wordt of een gebed dat de zusters doen. Kan je daar iets over uitleggen? Waaruit bestaan die gebedsmomenten? Zijn de jongeren verplicht om daaraan deel te nemen? Hoe werkt dat eigenlijk?
1: Vroeger als internaat was dat wel een verplichting. Dus dat waren 's morgens en 's avonds, hadden wij, ja, was dat 10 minuutjes of zo, kwamen wij samen met heel het internaat en dan werd er voorgelezen uit het evangelie van de dag. Werd daar een woordje uitleg aan gegeven of werd er een gebed gekozen. Soms waren er ook leerlingen waarvan we wisten van er zijn problemen thuis of er is iemand gestorven, een grootmoeder of zo. Dat die zussen dat ook aanhaalden en dat er daar ook als groep voor werd gebeden. Sinds dat we nu overgeschakeld zijn aan welzijn, mogen wij kinderen niet verplichten. Wat we dan wel doen is, we komen dan even samen en dat is nu niet dat wij verplicht dan gaan bieden. Maar dan het moment dat we samenkomen van, zijn er zaken bij ons aan het hart liggen? Willen wij dat kwijt? Dus op een of andere manier komt het er wel op neer van, we bieden ervoor. En het is heel raar, maar vele jongeren vragen ook echt om gebed als er problemen zijn. En dat vind ik wel mooi dat dat gelijk, desondanks dat dat niet wordt opgedrongen, dat dat toch wel in de kinderen leeft van, ook bij de kleine kindjes. Zij gaan dan gaan slapen. Hè. Wij geven wel, zoals gewoonlijk, een kruisje. Oké, moesten ze dat niet willen, doen we dat ook niet, maar we hebben dat tot nu toe nog niet meegemaakt. En dan komt er sowieso ook nog een gesprekje los. En dan kan dat gebeuren dat een kindje echt heimwee heeft naar mama of papa. Ja, we gaan slapen. Allee, dat is confronterend voor zo'n kinderen. En dan hebben we daar een gesprek over. En dan komt er automatisch de vraag van, gaan we voor mama en papa bidden? Dus automatisch, 's morgens en 's avonds wordt er wel iets van gebed gedaan, maar dat komt eigenlijk meer vanuit de kinderen. Ja. Ik heb nu ook nog gehoord dat er doorheen de weekends, dat er hier jongeren zijn, of het is hier een jongere die zijn interesse gevonden heeft in de Bijbel, zonder dat wij dat hebben opgedrongen of zo, maar die is daar zelf mee aan de slag gegaan. En dat is heel mooi om te zien dat hij daarmee anderen ook aansteekt, tussen haakjes. Dus dat er ineens 2 jongeren zijn, van 1 van 15, 1 van 17, die zich gaan verdiepen in de Bijbel en dat daar echt gesprekken rond hebben. Dus het gebed is zeker nog aanwezig, alleen wordt dat niet uitdrukkelijk gezegd van nu gaan wij. Dat komt eigenlijk meer vanuit de jongeren. En sowieso, als we bijvoorbeeld 's morgens aan tafel uitgebreid ontbijten, dus als alles mag en alles kan, weten ze dat er een feest is. En dat vraagt dan ook natuurlijk van, wat is dan te doen vandaag? Ah, en dat geeft dan wel een gespreksonderwerp van, het is bijvoorbeeld vandaag het hoogfeest van, of we vieren het naamfeest van, en dan vertelt ik over die heiligen. Dus het is zeker wel nog aanwezig. Alleen is de vraag meer vanuit de kinderen, zonder dat het wordt opgedrongen.
0: Ja. Want dat heeft natuurlijk ook allemaal te maken met de evoluties die er zijn in de maatschappij. De gevoeligheden die onze tijd kent tegenover geloof en dergelijke meer. Maar het kan natuurlijk niet anders dat kinderen die in deze omgeving terechtkomen, jullie dragen Jezus Christus rond de hals, hè? Het kruisje dat jullie dragen, altijd heel zichtbaar, heel duidelijk. Dat kan niet anders dat het op een of andere manier vragen oproept.
1: Zeer zeker. Ook als je naar de dagsluiting gaat of naar het avondgebed, maar wat is dat? Het gebeurt dat er kinderen meegaan, wat dan niet altijd gebeurt. Alleen soms is dat ook een beetje te lang voor hen. Maar er is interesse. Ook je levensstijl, wat dat je doet, zeker kinderen vragen daarachter, jongeren vragen daarachter. Er zijn ook jongeren die hebben gezegd van ja, hoe weet je dat dan dat uw weg is? Er is er ook een jongetje geweest, ondertussen is hij wel al ouder, die ook echt getwijfeld heeft om broeder te worden. En dan zijn we daar letterlijk mee naar de bibliotheek geweest. Allee, ook omdat die boeken wou lezen van wat is dat? Wat is godsdienst? Wat is het geloof? Dus zeker, het is zichtbaar. En we moeten ook niet verloochenen wie dat we zijn of waarvoor we leven. Dus als die vragen er zijn, gaan we daar zeker en vast op antwoorden. Zonder een blad voor de mond te houden natuurlijk.
0: En natuurlijk ook, zoals we al eerder hebben gezegd, het feit dat jullie een duidelijk habit dragen, ook een zichtbaar teken naar de kinderen, naar de wereld toe, waar jullie voor staan. Liefde, hoe zou je dat zelf omschrijven? Wat is liefde?
1: Liefde is de personen die je op je pad tegenkomt heel graag zien, maar ook in functie, als ik nu denk als opvoedster, vind ik liefde ook, je draagt de liefde Gods uit. En het stelt dus heel vaak de vraag van wat zou Jezus doen in deze situatie? Zou Jezus reageren? Maar liefde betekent tegelijkertijd ook voor mij begrenzen. In functie van beschermen van de kinderen die je graag ziet. Als zij een pad opgaan of als zij keuzes maken of als zij vragen stellen waarvan je weet van dit is echt niet oké. Allee, dat je uit die bezorgdheid ook ergens grenzen stelt uit liefde voor een kind. Is dat voor mij ook al een definitie van liefde? En dat zet je ook om in daden uiteraard. Hè. Dingen dat je anders nooit zou doen, waar dat je toch moet overzetten. In die zin, vergaderingen, naar rechtbanken gaan. Op zich, dat is iets wat ik niet zo graag doe. Dat is ook een plek dat ik liever niet ben. Maar je weet, ik ben daar een stem voor de kinderen ook. De kinderen, ik ben ervan overtuigd dat vele kinderen daar ook achter staan van, alsjeblieft, ga daar ook naartoe. Dan doe je dat uit liefde voor de kinderen, ga je daar naartoe. Terwijl ik weet, van ik zal het voor mezelf bij wijze van spreken nog niet eens doen. Maar uit liefde voor een ander wil ik daar aanwezig zijn om, als je bepaalde dingen hoort, die niet stroken met hetgeen wat een kind gezegd heeft of gedaan heeft, dat je daar wel bij kunt zijn van te zeggen van, zo is het niet helemaal gegaan. Ook ik heb nog geweten dat een jongere van mijn leefgroep opgepakt geweest is. Die heeft ook een nacht moeten verblijven in een cel. Ik heb toen ook mijn moed bij elkaar moeten rapen om daar contact mee op te nemen. Om aan te geven van, kijk, ik ken die jongeren al van sinds dat hij heel klein is. Ik versta dat de reden waarom dat hij nu vastzit, dat gegrond is om hem vast te houden. Maar ik ken hem en weet dat hij bepaalde uitspraken die hij gedaan heeft, bepaalde daden waarmee hij gedreigd heeft, dat hij dat nooit zou doen. Nu, uiteindelijk, dat heeft niet veel uitgehaald. Maar ik heb wel proberen duidelijk te maken van die jongen zit echt in een heel moeilijke situatie en heeft een supergoeie inborst. Desondanks wat de uitspraak dat hij gedaan heeft. Hè. Maar dat je uit liefde voor een kind toch bepaalde zaken gaat ondernemen. Dat je zegt van ik durf dat niet. Maar dat je door die liefde dat je een kind of een jongere graag ziet, dat je daar bijna niet over nadenkt, dat je een telefoon pakt. En dat gaat er denken van ik heb dat gewoon gedurfd of wat. Maar ja, dat is die liefde die u duwt, die u daartoe, zonder dat eigenlijk heel veel moeite kost. Ja, liefde is misschien tegelijkertijd ook een beetje slapeloze nachten. Omdat je bezig bent met uw gasten, met hun toekomst. Als het wat minder goed loopt, uiteraard, je bent daarmee bezig. Maar dat ik ook heel vaak moet zeggen van, Jezus, het zijn ook uw kinderen. Ik ga nu mijn ogen sluiten, zorg jij daarvoor. Het zijn uw kinderen, zorg dat er een oplossing komt, helpt, geef me inzichten. Het kan heel ver gaan in die liefde, maar ja, ik vind het moeilijk om heel kort en in een paar woorden te beschrijven wat dat liefde voor mij is.
0: Ik denk dat het duidelijk is dat het heel veel facetten betreft en uiteindelijk allemaal vanuit Jezus zelf komt. Terwijl u aan het spreken was, kwam de idee van Advocata Nostra. Hè? De voorspreekster, onze lieve vrouw, is de moeder bij uitstek. Beleeft u dat ook op diezelfde manier, een beetje de voorspreekster te zijn van de kinderen? En wat is de rol van Maria voor u daarin?
1: Ja, dus Maria, ik heb daar ook altijd een grote devotie voor gehad. Als ik bad, was dat heel vaak vaker tot Maria dan tot Jezus. Omdat je wel een connectie voelt met Maria. Je voelt ergens een geborgenheid, een tederheid, die moederlijke liefde. Dat jij ook wilt uitdragen naar de kinderen. Dat je ook ergens wilt en hoopt een voorbeeld aan Maria te hebben. Voorspreker zijn voor de kinderen ben ik zeker en vast ook al een paar keer geweest. En ook gegrond, niet omdat ik zeg van ik ga hier even beschermen. Als het nodig is, bepaalde handelingen moeten gebeuren uit voorzorg, waarvan ik weet van het is nodig, dan laat ik het ook begaan. Maar als ik merk dat bepaalde mensen een verkeerd beeld krijgen van een kind omwille van één daad dat ze gedaan hebben, terwijl ze de rest van dat kind niet weten of kennen, dan is dat inderdaad al verschillende keer geweest op school, dat ik echt aangeef van alsjeblieft, sta u daar niet blind op. Want dat is een meisje of een jong met een heel goede inborst. En die werkt zijn probleem of haar probleem op een verkeerde manier uit. En dat is wat dat jullie hier net zien, dat is heel jammer. Ik ga daarvoor niet in detail vertellen wat een kind of jongere meemaakt in zijn leven, maar probeer wel duidelijk te maken aan de leerkrachten van het is heel moeilijk voor die jongeren thuis. En dat is af en toe een potje dat overkookt en dat werken ze dan op toevallig, ja. Als je stil moet zitten achter een lessenaar, 8 uur aan een stuk en een leerkracht die al niet goed gezind is, maar je hebt net bericht gekregen van thuis van je bent niet meer welkom. Je krijgt geen geld meer en zie maar dat je plan trekt en je zus en je broer zie je nooit meer. Maar ja, daarmee zit jij achter de lessenaar, dan komt er ineens een leerkracht ook een keer lelijk doen tegen u. Ja, dan kan dat een keer ontploffen. En dat is wat een leerkracht dan ziet van, hé, wat een brutale. Maar ja, je weet de achtergrond niet en je weet eigenlijk verder de inborst ook van zo'n jongere niet. En dan probeer ik wel een voorspreker te zijn van, of voorspreekster te zijn van deze kinderen en jongeren, waarvan dat je weet na zoveel jaren van, zo zijn ze niet. Dit is wat jij nu net hebt meegemaakt en ziet, maar zo zijn ze niet. Dat ik ook zo probeer te zeggen, van probeer ook naast die lessen gewoon een keer even spontaan contact. Dat je ook leert van, of ziet van, maar die zijn ook inderdaad helemaal anders. Dus en ja, Maria, ja, die geborgenheid, nog een keer, die geborgenheid, die warmte, die rust. Vooral, ik ervaar meer Maria als de vrouw van rust. Ook die liefde, dat je dat ook probeert door te schijnen naar de kinderen, wat dat mij niet altijd lukt. Hè. Ik ben ook nog altijd iemand die wekelijks naar de biecht moet gaan, dus ik slaag daar ook niet altijd in. Maar het is zeker een richtlijn, een voorspreekster. Ik heb ook altijd paternosten in de zakken, dat ik ook soms zeg van, even een keer de paternosten vastgrijp, oh, Maria, help.
0: Als jonge vrouw een engagement voor het leven aangaan, want misschien moeten we daar even over hebben, hoe gaat dat in zijn werk? U treedt binnen als zuster. Ik veronderstel dat daar een periode van... Kunt u een beetje uitleggen hoe dat die weggegaan is?
1: Dus als 16-jarige werd ik voor de eerste keer geconfronteerd met de gedachte, waarom geen kloosterleven? Eerst was daar heel veel opstand in. Ik denk dat dat ook heel normaal is. Dat daar een opstand, of en ergens ook ergens misschien wel gezond is, als dat er is. Ik denk dat daar helemaal niks verkeerd aan is. Dat daar eerst een gevecht aan vooraf gaat. Want je laat ergens je toekomst vallen en je laat het ook los en je neemt eigenlijk een stap in iets dat je niet vertrouwd in bent. Een huwelijk, je weet hoe dat eraan toe gaat. Weet je leert iemand kennen, verloving, je gaat trouwen. Oké, je weet niet hoe dat het leven daarna zal zijn met deze betreffende man of vrouw. Maar het is iedereen doorgaat, de meesten gaan dat pad, dus dat geeft ergens meer zekerheid. Voor mij was aan het kloosterleven veel onzekerheid. Van, wat is dat? Ga ik dat volhouden? Is dat wel mijn leven? Is dat wel het pad dat God van mij wil? Dus heel veel onzekerheid. Ik ben daarmee in gesprek gegaan, ook met zuster Pascal toen. Zij heeft me toen doorverwezen naar een priester, waar dat ik op regelmatige basis gesprek mee had, ook om dat onderscheid te kunnen maken. Wij maakten toen ook een reis naar Israël. Wat dat ook, denk ik, meer gestimuleerd heeft om het pad van kloosterling te volgen. In 2010, in dat jaar, heb ik dan voor de eerste keer ook een brief geschreven naar de overste, dat mij dat wel bezighoudt. Het was voor mij ook een soort geruststelling, dat ik ook wist van, het is niet omdat je intreedt, dat je, meteen ook die beslissing is dan ook definitief. Dat is het niet. Dus je krijgt echt wel de tijd tijdens die 6 jaren van voorbereiding onderscheid te maken van je leert het kloosterleven kennen, je leert het gebedsleven kennen. En dan heb je eigenlijk in die tijd ook de tijd om uit te maken van, is dit het? Past dit bij mij?

Dus dat gaat dan over een jaar postulaat. Dus dan ben je in gewone kleding nog. Als jij voelt van, oké, ik heb het beter leren kennen, ik heb het kloosterleven al beter leren kennen, je bent meer geïntegreerd in het kloosterleven, dan maak je een brief op met de vraag van, ik zou graag de volgende stap zetten. Dat is dan het noviciaat. Dan krijg je het novice-habijt, laat maar zeggen. Dus dat is ook een habijt, maar niet hetzelfde als van de zusters. En krijg je een witte sluier. Dus dan ben je voor de buitenwereld zichtbaar, dat je, ja, dat is misschien raar gezegd, maar dat je al voorbestemd bent voor iets anders. Dus dat je niet meer beschikbaar bent, laat maar zeggen. En zeg je een getuigenis van opleiding tot religieuze. Dat duurt 2 jaar. Daar word je een beetje op de proef gesteld in die zin. Dan is er minder contact met de familie. Zeg je in staat om los te kunnen komen van je familie, want dan moet ook gezond blijven. Ben je dan iemand van, oké, dat lukt niet. Emotioneel ga ik daar echt aan ten onder als ik geen contact heb met de familie. Dat is geen schande, maar dan moet je als gemeenschap kunnen optreden en aangeven van, dan is dit misschien niet de plaats voor jou. Want het is in die 6 jaar voor jou een moment dat jij kunt zien van, is dit het, maar ook de gemeenschap. Mm-hmm. Dus de gemeenschap heeft daar ook een verantwoordelijkheid.

0: dat dit het nog altijd is, maak je de volgende stap en dan doe je tijdelijke gelofte. Dus dan wordt ook elke keer besproken binnen een kleine groep van zusters, de raadszusters, van oké, de novice heeft daar aanvraag gedaan. En dan wordt die ook eigenlijk beoordeeld. De zuster zelf beoordeelt haar, maar de groep zusters ook. En als dat eigenlijk in overeenstemming is met wat beide partijen zeggen, en het is oké, het zit echt goed, dan worden de volgende stappen gedaan. Dus het is niet dat dat echt een bevlieging kan zijn. Er wordt echt wel over nagedacht door de persoon zelf als door de zusters. Tijdelijke gelofte is dan 3 jaar, dus dan heb je tapijt, zwarte sluier, alleen de ring is zilver. En dan dus na die 3 jaar, dan vraag je de eeuwgelofte aan. En als dat dan ook wordt goedgekeurd door de overste en de andere zusters, dan zet je stap bij de eeuwgelofte. En dan is het eigenlijk, wordt wel verwacht dat die stap ook definitief is. Uiteindelijk, je kunt altijd weggaan. Hè, weet je, het is niemand die je met handboeien gaat vastbinden. Maar dus na die 6 jaar, moet je toch voor jezelf kunnen aangeven, oké, dit is een beslissing die ik nu echt maak en weet wat ik doe, weet welke stap dat ik nu zet en weet dat het voor eeuwig is. Oh ja, tot als je sterft uiteraard. Maar dus je hebt 6 jaar tijd. En dat vind ik wel positief. Het is een apart leven. En dat vraagt wel tijd voor onderscheiding en nadenken en erin leven. Dus ik vind dat wel positief dat daar 6 jaar over gaat, bij wijze van spreken.
1: Ja, want ik zie een gouden ring aan uw hand. Dus dat betekent dat u dat engagement bent aangegaan. Misschien bij wijze van besluit zou ik nog willen vragen aan u. Stel, er luistert iemand die met die vraag zit. Roept God mij? Misschien wel bij de Zusters van Liefde in Kortemark. Misschien wel in dat apostolaat om voor kinderen te zorgen, want dat is toch wel heel centraal in jullie leven. Wat zou je die persoon aanraden? Bieden jullie zelf een mogelijkheid om bijvoorbeeld tot onderscheiding te komen of dat eventueel hier kennismaken met de gemeenschap mogelijk is?
0: Nu, het eerste vind ik, of ja, het belangrijkste vind ik van praat erover. Maar het gevaar is van zwijgen en ik onderdruk het, maar dat werkt niet. Dus dat gaat u niet gerust laten, dat maakt u ook niet gelukkig. Dus ik vind het heel belangrijk om erover te praten. Met name met een priester. Moest er toch een verlangen zijn of een bedenking zijn van misschien toch bij de zusters van Kortemark, is er zeker een mogelijkheid tot kennismaking. We staan daarvoor open. Zelf heb ik ook regelmatig meegedaan aan geen kennismakingdagen, dat wordt niet zo genoemd, maar dan werden er wel dagen afgesproken dat ik hier in het weekend was, dat ik echt een volle meeleefde met de zusters, dus die mogelijkheid is er zeker. En is er ook hier mogelijkheid tot het spreken van een priester, die op een neutrale manier, dus die priester is geen directeur van hier, dus dat zijn priesters van buitenaf die ook wel komen, die ook al jarenlang ervaring hebben, dus die ook wel weten van wat dat ze spreken en wat dat ze doen. En die helpen zeker bij het maken van onderscheiding. En ik wil daarbij ook wel een voorbeeld geven. Er zijn nog jongeren geweest die ook echt dachten van ik zit met een roeping, die daar ook gesproken mee hebben met die bepaalde priesters, waarvan dat wij nu weten dat die getrouwd zijn. Mm-hmm. Dus het wordt niet zo gezegd van oké, als ik met die priester ga, die gaat trekken naar het klooster. Dat is niet zo. Dus ik ben wel blij dat ik ook zo'n voorbeelden kan geven van er zijn ook meisjes die waarvan dat we wisten, als ze 15, 16 waren, die al een paar keer hadden laten vallen van ja, maar ik zou wel willen intreden, waarvan dat wij nu weten, die zijn getrouwd en hebben kinderen. Ja. Dus het is niet automatisch dat je dan denkt, ja, maar die gaan me daar binnen trekken. Dat is niet zo. Dus er wordt wel neutraal in gehandeld, laat maar zeggen. Dat vind ik wel belangrijk om te weten.
1: Ja, ik zou zeggen, mocht u zich geroepen weten, kom zeker eens kennis maken met de zusters hier. Zuster Catharina, dank u wel. Dank u wel voor uw engagement. Voor de rest van uw leven. We bidden er zeker voor. Dank u wel ook voor de tijd die u genomen heeft om enkele vragen te beantwoorden. Is er misschien nog een boodschap die je zou willen meegeven aan de luisteraars van Radio Maria?
0: Blijf bidden voor onze congregatie. Blijf bidden voor onze kinderen. Ja, dat is het belangrijkste misschien. En bidden voor u ook, voor al de vragen die je mij nu gesteld hebt.
1: Dat is nu de tweede keer dat een zuster vraagt om te bidden voor mij, want ik maak het dan hier zeer lastig en moeilijk. Maar ik voel me altijd zeer welkom, ook onze collega's. We zijn zeer dankbaar ook dat Radio Maria hier een studio heeft, dat we met jullie verbonden mogen zijn tijdens de Vespers en tijdens de Eucharistie. En we vinden ongetwijfeld nog wel momenten in de toekomst om elkaar te treffen.
0: Dank u wel.

Onze kennismaking met de Zusters van Liefde te Kortemark staan we op het punt om hier de elektrische fiets te nemen en helemaal onze tocht te beginnen. Beginnen we dus bij de Zusters van Liefde in Kortemark, fietsen we helemaal naar Roeselare. Dat is hier toch een eindje vandaan, een goed uur fietsen, eer we daar aankomen. En van daaruit gaan we naar Moorslede, waar we kennis zullen maken, onder meer met pater Lievens, om zo naar Dadizele te gaan. Ook de plaats trouwens waar het tweede huis van de congregatie van de Zusters van Liefde gevestigd is. En zo nemen wij zeker alle intenties van alle zusters met ons mee, van moeder Godelieve, van zuster Catharina en van alle andere zusters die hier ondertussen zeker al ruime uren bezig zijn met hun naastige activiteiten en het drukke leven hier in het klooster hebben aangevat. Zo, wij gaan de fiets op richting Roeselare. We nemen u zeer graag mee hier in West-Vlaanderen.

En we zijn nog maar goed vertrokken. U hoort ook het verkeer hier aan mij voorbij gaan. En ja, we zijn in West-Vlaanderen op weg naar Roeselare. En we staan hier letterlijk op de grens tussen Kortemark en Torhout. Aan mijn rechterkant zie ik hier een bord. Torhout en aan mijn linkerkant Kortemark. En en passant zag ik hier een heel mooi klein kapelletje op een erf van een woning hier vlakbij de weg die we hebben gekozen om naar Roeselare te gaan. Ik heb mijn zwartstalen ros, jawel, u hoort het, de kleur is een beetje veranderd. Dat heeft te maken met het feit dat ik het grote geluk heb om een hele goede, mooie elektrische fiets te mogen gebruiken van een van de jonge mensen die bij de Zusters van Liefde in Kortemark op het internaat verblijven. Vond dat ongelooflijk. Jonge gast van 17 jaar die onmiddellijk zonder blikken of blozen bereid was om zijn mooie elektrische fiets met mij te delen. Dus dank zeker aan hem en ook aan de zusters. En we staan hier bij een klein kapelletje met een beeld van Onze Lieve Vrouw. En daaronder staat Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons. Wel, dit lijkt me een goed moment om even halt te houden, dierbare luisteraars. We zijn echt wel op pelgrimstocht. En pelgrimstocht, dat is niet alleen een beetje cultuur, een beetje toerisme, genieten van het mooie weer en van ons mooie land. Maar het is zeker ook gebed, hè? Want we willen denken aan God op onze weg. We brengen God, we ontmoeten God. En we ontmoeten natuurlijk langs alle Vlaamse wegen Maria zelf. Wel, laten wij samen met u allen, laten wij een wees gegroet bidden. En vragen wij aan Onze Lieve Vrouw om ons te begeleiden ook deze dag op weg naar Dadizele. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons en bid ook voor de mensen van wie dit stukje grond en de woning is. Alle mensen die hier op bezoek komen, die hier voorbij komen. Voor hen bidden wij zeker. We gaan terug het zwart stalen ros op richting Roeselare. En we nemen u graag mee.

En zoals beloofd zijn we in deze aflevering wel degelijk de fiets opgesprongen. Een volgende keer mag ik u meenemen naar een pittoresk voorpleintje van de Sint-Jacob de Meerdere Kerk in Gids, alvorens wij aankomen in Roeselare. In Roeselare zelf zullen we ongetwijfeld kunnen kennismaken met de familie Rodenbach en gaan we langs een sprookjesachtig kasteel en ontmoeten daar twee avonturiers. Dat is voor een volgende aflevering onderweg naar Roeselare, naar Moorsleden en Dadizelen. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw met ons meegaat. Van harte dank, dierbare medepelgrims, en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
7: nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
8: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
9: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
9: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
9: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
9: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. We lezen vandaag in het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 20 tot en met 23. En God zei: het water moet wemelen van dieren, en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote zeemonsters en al de krioelende dieren, waar het water van wemelt, soort na soort, en al de gevleugelde dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en hij sprak: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk het water van de zee en laat de vogels talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag.

Op de vijfde dag van de schepping zien we de schepping van de vissen, van de dieren in de zee en ook van de vogels, de dieren in de lucht. We zien nog geen dieren verschijnen op het land. Het was op de derde dag dat God het water had gescheiden van het land. Het water en het droge werden gescheiden in de schepping.

zeemonster of zelfs de zeemonsters die geschapen worden. Verder in de Heilige Schrift zien we die zeemonsters wel nog eens verschijnen. Bij Jonas gebeurt het dat Jonas in de buik van een zeemonster terechtkomt. In het boek Job staat er ook geschreven dat er zeemonsters zijn geschapen en die niet altijd goed waren. En God heeft die geschapen om eigenlijk zijn macht te kunnen tonen, dat hij sterker is dan het meest sterke dat er zichtbaar is op aarde. God domineert zijn schepping. En wat hij op voorhand altijd heeft gescheiden, het licht van de duisternis, het water, de zee, van het droge, van het land, wel nu gaat hij dat bevolken met wezens, in de eerste plaats met dieren. Hoe mysterieus ook het grote zeemonster is, we weten dat God hier bedoelt dat hij ook de vissen heeft geschapen. De vissen die een grote betekenis zullen krijgen, zeer speciaal in het Nieuwe Testament. Wanneer Jezus aan zijn eerste leerlingen zal zeggen, ik zal u maken tot vissers van mensen. De vis wordt symbool gezien als het voedsel gegeven aan de mens, waardoor er vissers waren die werkten met hun handen om voedsel te bekomen voor henzelf en voor de medemens. Nu zien we dus die schepping van die vissen. En daar is iets goeds aan. God zag dat het goed was. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de vogels in de lucht. God zag dat het goed was. Maar de eerste keer dat we iets tegenkomen, nu op deze vijfde dag, is het feit dat God zal zegenen. God zegende ze en hij sprak, wees vruchtbaar en word talrijk. Het vruchtbare hadden we al gezien op het land. En dit gebeurde op de derde dag, wanneer er gras kwam, vruchtbare gewassen, bomen die vruchten gingen dragen. Toen was er al sprake van vruchtbaarheid, komende van God. God is iemand die vruchtbaar is. God draagt vrucht. Maar nu wil God doorheen zijn woord, want hij zal wederom spreken, en hier zien we het woord. Het woord zal gesproken worden opdat men vruchtbaar zal zijn. Wees vruchtbaar en word talrijk. En dat gebeurt te midden van een zegen. Dit is de eerste zegen die we tegenkomen tijdens de schepping. En wat betekent dat, zegenen? Wel, hiervoor kijken we even naar het woord in het Latijn. In het Latijn zegt men benedicere. In het Frans, une bénédiction. Hierin zien we het woord goed verschijnen. Het woord bene, goed. En een ander woord is dicere, spreken. God spreekt goed. Dat is zegenen. Wanneer men als mens zelfs iemand anders zegent, dan is dat eigenlijk het goed wensen aan die persoon. Wanneer een vader zijn kind zegent, dan is dat om het goede mee te geven aan het kind. Wanneer een priester de gemeenschap zegent, dan wenst hij het goede aan de hele gemeenschap. Wanneer God de dieren zelfs hier zegent, dan wenst hij het goede voor hen. En het goede heeft altijd iets goddelijks, want God alleen is goed. Een zegen is daarom zeer belangrijk, zeker te midden van de schepping, omdat wanneer God kijkt, hij ziet dat zijn schepping goed is, maar ditmaal spreekt hij die goedheid ook uit en geeft hij die door. Dat is het zegenen, het doorgeven van het goede, doorheen het woord dat God zelf geeft. En wij kennen dat woord, want het woord heeft zich geopenbaard. Het woord dat Jezus Christus is. Zo lezen we bij de heilige Johannes in het evangelie, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wel, degene die Jezus Christus ontvangt, ontvangt

sowieso zegen, want we ontvangen dan het goede te midden van ons doorheen het woord gesproken. En dat is God zelf. En wat zegt God te midden van zijn zegen? Wees vruchtbaar. Een zegen geeft altijd vrucht af. En dat is eigenlijk hetgeen dat men beseft wanneer men een zegen bewust ontvangt. Wanneer men een zegen ontvangt, dan moet men daar even van stil worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de Eucharistie, wanneer de priester ons zegent. Dan moet men zichzelf in het hart stilmaken om God te laten spreken over ons. En wat hij zegt is iets goeds. Een zegen is iets heel moois om te ontvangen, maar ook om te geven. En elke mens heeft die macht. Natuurlijk bestaat er een priesterlijke zegen, maar elke mens heeft die macht om te zegenen. Elke mens heeft de macht om het goede uit te spreken. En dat moet niet in veel woorden, maar gewoon met het hart naar God kijken en het goede, en dus God wensen, aan de ander. En dat is eigenlijk een teken van ware liefde voor de naaste, voor de medemens. Maar we zien in de schepping dat God ook zijn zegen geeft aan de dieren. Later zullen er nog zegens volgen. In totaal, in het hele scheppingsverhaal, zitten er 3 zegens. Het is goed om die eens te ontdekken. De eerste werd vandaag gegeven op deze 5e dag. De andere zegens zullen we wel nog bespreken wanneer zij aan bod komen. God zegende de dieren. Hij vraagt om vruchtbaarheid en opdat de dieren talrijk worden. Bevolk het water van de zee en laat de vogels talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend, dat was de 5e dag. Tijdens de 5e dag zien we dus de schepping die groeit. Maar die groei kan er alleen maar komen door de zegen van God. Het is pas wanneer men God betrekt, te midden van de schepping, dat men werkelijk vrucht kan dragen en dat men vooruit kan gaan. En dit gebeurt zelfs bij de schepping waar wij als mensen misschien niet direct iets mee te maken hebben. Ook in het dierenrijk. De dieren gaan vooruit, groeien, worden talrijk en dit alleen maar door de zegen gegeven door God. Als men geen plaats geeft aan God, dan gaat de schepping niet vooruit, integendeel, dan komt er niets goeds uit. Maar wanneer men God een plaats geeft in de schepping, wanneer men God een plaats geeft te midden van ons leven, dan komt er iets goeds uit, dan draagt men vrucht en wordt men talrijk, dan gaat men vooruit. En dat is de bedoeling van onze schepping, die aan ons gegeven wordt, maar dat is ook de bedoeling van ons eigen leven, opdat wij vrucht dragen en opdat wij het goede ontdekken. Daartoe zullen ook wij gezegend worden, daartoe werden nu reeds de dieren gezegend. We lezen nogmaals deze 5e scheppingsdag, hoofdstuk 1 van het boek Genesis, versen 20 tot en met 23. En God zei: het water moet wemelen van dieren en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote zeemonsters en al de krioelende dieren waar het water van wemelt, soort na soort, en al de gevleugelde dieren soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze. En hij sprak: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk het water van de zee en laat de vogels talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de 5e dag.

ooit begon. Als een vader aan zijn kind, blijft u mijn trouw. Als ik twijfel.

Uit de abdij Saint-Joseph de Clerval, in Flavigny-sur-Ozerain in Frankrijk. Dierbare vriend van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Dit is een volgende geestelijke brief. Ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan. Onze lieve Heer geeft aan zijn discipelen, vol van menselijke ambities, een kind als voorbeeld. Om in het hemels koninkrijk binnen te treden, is het noodzakelijk dat we gelijk worden aan kleine kinderen. Schuldig aan geen enkel kwaad. En vooral niet aan het ergste van alle kwaden, de hoogmoed. Nederigheid is een van de grondbeginselen van het christelijk leven. In een beschouwing over de ladder die Jacob in zijn droom zag, en waarop hij hengelen naar boven en naar beneden zag gaan, in Genesis 28, verklaart de heilige Benedictus, dit afdalen en opklimmen wil ons ongetwijfeld niets anders zeggen dan dat men door hoogmoed afdaalt en door nederigheid omhoog klimt. Die overeind staande ladder nu is ons leven hier op aarde. Zij zal, als ons hart nederig is geworden, door de Heer naar de hemel worden opgericht. Uit de regel hoofdstuk 7 van Benedictus. De heilige Augustinus verklaart, als jullie mij vragen waar het in de godsdienst en de leer van Jezus Christus in wezen om gaat, antwoord ik, eerst om nederigheid. Vervolgens om nederigheid en tenslotte om nederigheid. Brief onder dag 10. En in een commentaar op de woorden uit het evangelie komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. In Matteüs, hoofdstuk 11, stelt hij ons Jezus voor als voorbeeld en bron waaruit wij nederigheid kunnen putten. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer. Niet om alle zichtbare en onzichtbare wezens te scheppen, niet om de aarde te verbazen met wonderen, noch om de doden te doen verrijzen, maar kom bij mij in de leer omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart. Hoe meer je een bouwwerk in de hoogte wil verheffen, des te dieper moeten de funderingen worden gegraven. Het komt erop aan het bouwwerk tot in de hemel te verheffen. Besteed dus alle aandacht aan de funderingen. En welke funderingen? Leer van hem dat hij zachtmoedig en eenvoudig van hart is. Graaf in jezelf die fundering van nederigheid en je zult de bekroning van de naastenliefde bereiken. Preek 69. Onuitsprekelijke schoonheid. Nederigheid is waarheid, kon de heilige Theresia van het kind Jezus en het heilig aanschijn zeggen. Nederigheid bestaat inderdaad uit het erkennen van iedere waarheid, ten eerste van onze hoedanigheid van schepselen, die afhankelijk van de schepper zijn. Een concreet voorbeeld van nederigheid, door de voorzienigheid bereid om tot voorbeeld te dienen, is de volgende. Zondag 7 januari 1844 komt te Lourdes, in een zeer arm christelijk gezin, in de molen van Bolly, een meisje ter wereld dat Bernadette wordt genoemd. Ze zal de oudste van 9 kinderen worden. Vanaf haar 6e levensjaar heeft ze astma aanvallen, waaraan ze haar hele leven zal lijden. De heer Soubirous, haar vader, werkt hard. Maar de armoede brengt de familie ertoe, slechts in een optrekje van een kamer, ook wel het cachot genoemd, haar toevlucht te zoeken. Bernadette houdt zich bezig met het huishouden en zorgt voor haar broers en zusjes. Ze houden alle zoveel van elkaar en bidden zo goed dat de ellende geen belemmering vormt voor het geluk van het gezin. 11 februari 1858. Het is koud in het cachot. Bernadette gaat met enkele vriendinnen stookhout zoeken bij de grot van Massabielle aan de oever van de Gave. En plotseling merkt ze in een rotsholte een buitengewone schone vrouw. Haar lichaam, dat op zicht even tastbaar is als ons eigen vlees, verschilt slechts door een onuitsprekelijke schoonheid van dat van een gewoon iemand. Ze heeft een gemiddelde lengte en lijkt heel jong. De ovale vorm
van haar gezicht is van een hemelse gratie en de blauwe ogen zijn van een lieflijkheid die het hart lijkt te smelten van ieder op wie haar blik komt te rusten. Uit de vorm van haar lippen spreekt een goddelijke goedheid en zachtmoedigheid. Door een bovennatuurlijke schrik bevangen, maar van vreugde vervuld, durft Bernadette niet dichterbij te komen. Met de vrouwen biedt ze haar rozenkrans. Als de verschijning ophoudt, komt Bernadette uit haar extase en, op aandrang van haar vriendinnen, vertelt ze wat ze voor zichzelf, voor zich alleen, had willen houden. Als mevrouw Soubirous ervan hoort, vreest ze dat het een hersenschim was en verbiedt haar dochter nog naar de grot van Massabielle terug te keren. Op maandag de 14e laat Bernadette zich door haar vriendinnen overhalen. Nauwelijks bij de grot aangekomen, kondigt de zieneres aan: ze is er. Vervolgens loopt ze naar haar toe, sprenkelt met wijwater en zegt: als uw naam een schot komt, blijf dan. Zo niet, gaat u dan weg. En de vrouw glimlachte, zal Bernadette later vertellen. En hoe meer ik haar besprenkelde, des te meer ze glimlachte. Op 18 februari zegt de vrouw tegen Bernadette: zou u zo goedgunstig willen zijn hier 14 dagen te komen? Stralend van vreugde stemt het kind toe. En de vrouw voegt er dadelijk aan toe: ik beloof u niet in deze wereld gelukkig te maken, niet in deze wereld, maar in de andere. Op de 21ste moet Bernadette een ware menigte door om bij de grot te komen. De vrouw kijkt met een droef gezicht in de verte. Ze wendt zich tot Bernadette: bid God voor de zondaars. De 24ste kan Bernadette in tranen voor de menigte slechts herhalen wat de vrouw haar heeft opgedragen. En dat ze met één woord samenvat: penitentie, penitentie, penitentie. Gaat drinken aan de fontein. De 25ste gaat Bernadette op haar knieën voorwaarts naar het midden van de grot waar de vrouw haar is voorgegaan. Ga aan de fontein drinken en er je wassen, zegt ze haar. Bernadette krabt met haar vingers in het opgehoopte zand. En uit de diepe rots vindt een bron haar weg tot aan de hand van Bernadette. Het kind drinkt het eerste slokje van dit water op. Water dat nog modderig is, waarmee ze vervolgens het gezicht nat maakt. Maar de bron is weldra een onuitputtelijke fontein, een goddelijk werktuig van talrijke, verbazingswekkende genezingen. Op 25 maart geeft de stralende bezoekster het geheim van de grot prijs. Ik ben de onbevlekte ontvangenis. Bernadette rent naar meneer Pastoor om die zin die ze niet begrijpt voor hem te herhalen. Deze is geheel ontdaan en gelooft dan in de echtheid van de verschijningen. Het is de heilige maagd, roept hij uit. 4 jaar tevoren heeft paus Pius de 9e inderdaad het dogma van de maagd Maria, die zonder zonde is, ontvangen, afgekondigd. De laatste verschijning van de allerheiligste maagd vindt op 16 juli plaats, het feest van onze lieve vrouw van de Karmel. Ik heb haar nog nooit zo mooi gezien, zal Bernadette zeggen. Vervolgens leiden diepgaande onderzoeken ertoe dat de bisschop van Tarbes plechtig uitspraak doet: wij zijn van oordeel dat de onbevlekte Maria, de moeder van God, werkelijk is verschenen aan Bernadette Soubirous op 11 februari 1858 en de dagen daarna een 18-tal keren. Bij de gelegenheid van een van de verschijningen onthult de heilige maagd aan Bernadette dat zij non zal worden. 8 jaar later, nadat ze lang heeft geaarzeld bij het kiezen van een communiteit, treedt de zieneres van Lourdes, die dan 22 jaar is, in bij de zusters van liefde en christelijk onderricht van Nevers. Ik ben hier gekomen om het te verbergen, zegt ze wel eens. Ander hoofdstuk. Ga weg, het is te vroeg. De novice meesteres van het klooster van Nevers is moeder Maria Theresia Vauzoux.
onder haar kap enigszins dame van de wereld gebleven, ijvert ze voor de heiliging van haar nonnen. Maar heeft ze zo haar eigen opvatting over hoe ze vooruitgang moeten boeken. Ze verlangt van hen dat ze nederig en vol vertrouwen zijn en dat hun zielen voor haar geen geheimen zouden hebben. Bernadette, aan wie de heilige maagd verscheidene geheimen heeft toevertrouwd, die ze aan niemand mocht vertellen, komt in de ogen van moeder Overste als nogal gesloten over. De zieneres van Lourdes is volgens haar een gewoon meisje en het is van belang dat zij voor het religieuze leven wordt gevormd. De ongelooflijke gunsten die haar te beurt zijn gevallen, staan buiten kijf. Maar zij moet worden beschermd tegen de verlokkingen van de hoogmoed. In het noviciaat worden het jonge nonnetje kleine werkjes opgedragen. In de eucharistie, in de sacristie, dan weer op de ziekenafdeling. Altijd bewaart ze haar vredige glimlach, maar haar gezicht verraadt de vermoeidheid. Ze bezit inderdaad meer moed dan goede gezondheid. Ze lijdt aan astma en bekent dat ze ook last heeft van buikpijn en hoofdpijn. Weldra moet ze het bed houden en op 25 oktober verkeert ze op de rand van de dood. Op aanraden van haar biechtvader vraagt ze om haar religieuze gelofte te mogen afleggen. De bisschop, Monseigneur Forçade, verleent de vereiste toestemming en gaat persoonlijk naar de stervende op haar ziekbed om haar eeuwige geloften af te nemen. En dadelijk na de plechtigheid herstelt de gezondheid van Bernadette zich op onverwachte wijze. Ik ben aan de betere hand, zegt ze met een sprankje van spijt. De lieve God wilde me niet. Ik ben tot aan de hemelpoort geweest, maar hij zei, ga weg. Het is te vroeg. Ze zal nog 12 jaar doorleven.

Nederig van binnen, vernederd van buiten. Zuster Maria Bernarda is een vurige en oplettende novice, gaat volledig op in de groep van medezusters. Aan het eind van het noviciaat verdeelt Monseigneur Forsade onder de jonge zusters de werkzaamheden die zij voortaan zullen moeten uitvoeren. Ieder ontvangt de taak die haar is toebedacht, maar Bernadette staat niet op de lijst. En zuster Maria Bernarda, vraagt de bisschop. Monseigneur, antwoordt de overste, ze deugt nergens voor. Is dat waar, zuster Maria Bernarda, dat u nergens voor deugt? Dat is waar, antwoordt de nederige non. Maar wat moeten we dan met u aanvangen, arm kind? Met u goed vinden, monseigneur, zo komt de overste tussen beiden, kunnen we haar uit naastliefde in het moederhuis houden en haar een of ander werkje verschaffen op de ziekenafdeling. Al was het maar om schoon te maken en thee te zetten. Gezien ze altijd ziek is, komt het nog goed uit ook. De bisschop knikt en verheft het debat door dit tegen het zustertje te zeggen. U draag ik het werk van gebed op. Pijnlijk getroffen door deze openlijke vernedering, herinnert Bernadette zich wat de heilige maagd haar heeft opgedragen. Lijden voor het eeuwig heil van de arme zondaars. En ze wordt voorgoed van een diepe vreugde vervuld. Later zal ze in haar notitieboekje aantekenen. O mijn ziel, wees de getrouwe navolgelingen van Jezus. Hij zo zacht en nederig van hart. Iemand die alleen al nederig van hart is geweest, moet worden geloofd. Welke kroon zullen zij die nederigen van binnen en vernederd van buiten zijn ontvangen? Wanneer ze de nederigheid van de heiland in al haar dimensies zullen hebben nagevolgd. Na het genoegen te hebben gesmaakt van talrijke verschijningen van de maagd Maria, had Bernadette zich hier op kunnen laten voorstaan. Ze heeft daarentegen een voorbeeld van diepe nederigheid gegeven, die voor onze tijd een belangrijke en een bijzonder belangrijke les is. De mens van tegenwoordig waakt inderdaad vaak angstvallig over een verkeerd begrepen vrijheid. Hij eist een volledige onafhankelijkheid van wie dan ook op, zelfs tegenover zijn schepper, en vervalt al dus in het verafgoden van zichzelf. De wortel van de eerste, de beste afgodische verering, zei kardinaal Ballon, aartsbisschop van Lyon, is de verering van zichzelf en van eigen vrijheid. Een vrijheid die beweert zich te laten losmaken van iedere vorm van conditionering en iedere van buitenaf opgelegde norm. Ongetwijfeld de actueelste vorm van afgoderij van alle tijden. Verering van onszelf, die ons langzaam maar zeker afsnijdt van de anderen, van de wereld, en die ons stilzwijgend medeplichtig maakt aan de verontmenselijking van onze samenleving. 17 februari 1998. De mens is niet de universele maat. De moderne mens, constateert Paus Johannes Paulus II, heeft zich zo verbonden aan de taak der aardse stad te bouwen, dat hij de stad van God uit het oog heeft verloren en bewust uitsluit. God blijft buiten het blikveld van zijn leven. 11 oktober 1985. Zo'n houding heeft ernstige gevolgen. De stemmen die aldus nog steeds de Heilige Vader in de volledige morele, religieuze autonomie van de mens en in een samenleving die steeds meer wereldlijk wordt, de weg zien die rechtstreeks naar mislukking leidt, naar toenemende chaos, horen we steeds in grotere getalen. Uit de aard van zijn eigen wezen is de mens nog het begin, nog het einde. De mens is niet de universele maat. Hij moest toegeven dat er boven hem een tastbaar wezen staat. Dat tastbaar wezen is God, zijn schepper, zijn vader en zijn rechter. We moeten de bereidheid bezitten naar hem te verwijzen op alle gebieden van ons bestaan. 4 mei 1987. Dat is wat de heilige Benedictus ons in het vooruitzicht stelt
want voor hem vindt ons hele leven plaats onder de blik van God, zoals hij verklaart naar aanleiding van de eerste graad van nederigheid. Want de mens moet overtuigd zijn dat God hem altijd vanuit de hemel gadeslaat, dat zijn doen en laten overal door Gods oog wordt gezien en onophoudelijk door de engelen wordt gemeld. Regel van Benedictus, hoofdstuk 7. Het zeer nederig leven van de heilige Bernadette is in feite een leven van gebed. Het is ook een leven dat wordt gekenmerkt door een grote moed, want in weerwil van de gangbare opvatting is nederigheid niet de deugd van lafhartigen of van hen die aan karakter ontbreken. Nee, zij veronderstelt eerder een tamelijk ongewone zielskracht. Zo voegt de heilige Bernadette een paar jaar na haar profetie aan haar bidwerk, dat ze als veel hoogstaander dan alle andere werken beschouwt, een ander werk toe dat niet minder verheven en heilzaam is. Op een bed in een hoek van de ziekenzaal gelegen, ontvangt zij bezoek van een superieur. Wat doet u daar, kleine luilak? Maar, beste moeder, ik doe mijn werk. En wat is dat dan wel? Ziek zijn. Zuster Maria Bernarda lijdt in haar lichaam. De tuberculose is met haar langzaam verwoestend werk begonnen. Ze lijdt ook vanwege de armoede van de zusters, die soms aan ontbering grenst, soms zelfs aan gebrek aan brood. Maar naast het lichamelijke lijden is er de morele beproeving die niet minder gemakkelijk is te dragen. De koelhartigheid die moeder Maria Theresia Voetsoe jegens Bernadette in een vroom plichtsbesef aan de dag legt, is voor haar de bron van een groot verdriet dat een tiental jaren zal duren. De moeder erkent de voorbeeldige godsdienstige vurigheid van Bernadette. Maar aangezien ze niets buitengewoons opmerkt aan deze zieneres, houdt ze een ongunstige mening ten aanzien van de gebeurtenissen in Massabielle. De pijnlijke situatie leidt tot de volgende overdenking van een novice. Wat een geluk dat ik Bernadette niet ben. Maar wanneer ze het over moeder Maria Theresia heeft, zal zuster Maria Bernarda volslagen oprecht verklaren: ik ben haar veel erkentelijkheid verschuldigd voor al het goede dat ze mijn ziel heeft gedaan. Een plaats in het goddelijk hart. Mijn goddelijke echtgenoot, schrijft Bernadette, heeft gegeven dat ik me aangetrokken voel tot het nederige en verborgen leven. En vaak zei hij tegen mij dat mijn hart pas zou ophouden te slaan wanneer het hem alles zou hebben opgeofferd. Om me te doen besluiten geeft hij me vaak als ingeving dat ik uiteindelijk bij de dood geen andere troost zal hebben dan Jezus en wel de gekruisigde Jezus. Hem alleen, de trouwe vriend, zal ik tussen mijn verstijfde vingers in mijn graf meenemen. O dwaasheid aller dwaasheden, om me aan iets anders dan hem vast te klampen. Aan een dame die zo pas haar man en twee kinderen heeft verloren, geeft zij de raad haar toevlucht tot het heilig hart te nemen. God beproeft degene die hij lief heeft, schrijft ze. U heeft dus recht op een heel bijzonder plaatsje in zijn goddelijk hart, en daar alleen zult u de ware en duurzame troost vinden. Hij zelf is degene die ons met deze zoete woorden uitnodigt. O, u allen die lijden en verdrietig zijt, kom tot mij. Ik zal uw last verlichten en u troosten. Op haar arme, uitgeputte lichaam wint de tuberculose terrein. Aan haar knie die zwelt en waaraan ze veel pijn krijgt, openbaart zich een tumor. In haar notitieboekje schrijft ze: ik heb het gebruik van mijn benen volledig verloren. Ik moet de vernedering ondergaan gedragen te worden. Vanaf oktober 1878 veroorzaakt de tumor een pijn die niet meer kan worden verzacht. Bernadette vindt alleen in Jezus nog kracht. En uit liefde voor hem slaagt ze er zelfs in het lijden lief te hebben. Ik ben gelukkiger met mijn Christus op mijn bed dan een koningin op haar troon, schrijft ze aan een zuster die haar een prentje van de gekruisigde Jezus heeft gestuurd.
En zo geeft ze weerklank aan de woorden van de heilige Paulus. Ik verheug mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam mag aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus ten bate van zijn lichaam, en dat is de kerk. Brief aan de Colossenzen. Deelhebbend aan Christus' lijdensmysterie neemt ze ook werkelijk deel aan de verlossing en aan de heiligmaking van de zielen. Daardoor is Bernadette een licht voor onze tijd, waarin de ongeremde genotszucht vaak wordt beschouwd als een levensregel. Gewoonlijk laat zuster Maria Bernarda haar rechterbeen buiten haar bed op een stoel rusten, vanwege die tumor. Gesmoord klinkt haar klagen veroorzaakt door de pijn van de beenetter die te vergelijken is met de hevigste tandpijn. Ze vertoont geen enkel teken van ongeduld, altijd hetzelfde aanmächtige, stotende gekreun van een wilskrachtig iemand die heldhaftig strijd voert. Wanneer men in bed ligt, zegt ze op een moment waarop de pijn op zijn ergste is, moet men niet meer bewegen, zoals onze lieve Heer op het kruis. Het lukt haar altijd niet. Nee, niet steeds. Let u maar niet op mijn stuiptrekkingen, het heeft niets te betekenen. En, met haar kruisbeeld in de hand, ik ben zoals hij. Nachtenlang biedt ze de rozenkrans. Ik ben gelukkig wanneer ik me in mijn uren van slapeloosheid verenig met Jezus' hostie. Een blik op dat prentje, dat een monstrans voorstelt, schenkt me de kracht om het offer te brengen wanneer ik des te meer de eenzaamheid en de pijn voel. De pijn van de eenzaamheid ook. Haar grote geluk is op zo'n ogenblik zijn gedachten aan te sluiten bij de missen die dan worden opgedragen in dit of dat werelddeel. Wanneer ze even respijt heeft, maakt ze zich nuttig voor de gemeenschap met het vervaardigen van borduurwerk, tekeningen, schilderstukjes en zo meer. Op 19 maart 1879, het feest van de heilige Jozef. Welke genade hebt u hem gevraagd, zuster Maria Bernarda? De genade van een zalige dood, antwoordt ze. 28 maart, ze ontvangt de laatste sacramenten. Haar martelaarschap gaat nog 3 weken door. De hemel, mompelt ze. Ze zeggen dat sommige heiligen er niet rechtstreeks naartoe zijn gegaan, omdat ze daar niet vurig genoeg naar hadden verlangd. Dat zal bij mij niet het geval zijn. Denkt u maar aan de belofte van de heilige maagd. Aan het eind is de hemel, zegt men tegen haar. Ja, antwoordt ze zwakjes, maar het eind doet er wel lang over. Ik voel me vermalen als een graankorrel.

Ik verlang er zo naar om haar weer te zien. In de nacht van 14 op 15 april probeert de duivel haar tot wanhoop te brengen. Ze roept Jezus en schreeuwt: ga weg, Satan. De almoezenier vraagt haar: wilt u het offer van uw leven brengen? Welk offer? Het is geen offer dit armzalig leven te verlaten, waarin het ons zo moeilijk wordt gemaakt om God toe te behoren. O, hoe terecht leert ons de navolging van Christus dat we niet tot het laatste moment moeten wachten om God te dienen. Dan zijn we nog maar tot weinig in staat. De ochtend van 16 april verloopt zeer moeizaam. Zuster Maria Bernarda verkeert in ademnood. Ik zal aan de onbevlekte moeder vragen u vertroosting te brengen, zegt moeder Eleonore tegen haar. Nee, geen vertroosting, maar kracht en geduld. Ik heb haar gezien, vervolgt ze, terwijl ze naar het beeld van de Heilige Maagd kijkt. Ik heb haar gezien. O, hoe schoon was ze en hoe verlang ik ernaar haar weer te zien. Even voor 3 uur in de middag is het een prooi aan inwendige pijnen. De zieke zuster bidt langzaam het weesgegroet Maria. Bij de woorden Heilige Maria bidt Bernadette met de zuster mee, die haar alleen verder laat gaan. Nederig en vol vertrouwen tot aan het einde zegt zuster Maria Bernarda tot 2 maal toe: Heilige Maria, moeder van God, bid voor mij, arme zondares, arme zondares. En bijna ogenblikkelijk daarna blaast Bernadette de laatste adem uit, waarbij ze het kruisbeeld tegen haar hart houdt geklemd. Ze is 35 jaar. De Heilige Maagd had haar beloofd dat ze jong zou sterven. Het moment van de beloning was gekomen. Aan onze Lieve Vrouw van Lourdes en aan Sint-Jozef vertrouwen wij, op voorspraak van de heilige Bernadette, uw lichamelijke en geestelijke noden toe, evenals de mensen die u dierbaar zijn, levenden en overledenen. Dom Antoine Marie. Tot zover deze brief uit de abdij van Sint-Jozef van Clerval.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in Klassiekuur. Vandaag wordt het een iets wat licht klassiek uur, na evenwel 3 maal muzikaal te hebben gebeden. Voor eerst klinkt in dit programma Vater Onze, der Du bist im Himmel, van de componist die alleen vocale muziek schreef, namelijk Heinrich Schütz. Meteen ook het oudste muziekstuk van deze uitzending. Op het gebed van de vader geeft het koor The Kingsingers een vocale reflectie. Schütz leefde in Duitsland van 1585 tot 1672 en schreef in zijn renaissance-stijl veel vocaal-religieuze muziek. En hiervan een voorbeeld is het Vater Unser, der du bist in Himmel, van Heinrich Schütz.

Als tweede religieus werk horen we nu La Vergine degli Angeli, De Maagd der Engelen, uit de Italiaanse romantische opera La Forza del Destino. Wat betekent De Maagd van het Noodlot van Giuseppe Verdi. Hemelse muziek, en dit is ook de titel van de cd waaruit we dit haalden. U hoort sopraan, trompet en orgel. Het is een mooie zang, een gouden trompetklank met ondersteuning van orgel. Wat wil je nog meer? Verdi, de heer en meester van de Italiaanse opera, leefde van 1813 tot 1901. De opera La Forza del Destino werd in 1862 in Sint-Petersburg gecreëerd. Hetzelfde jaar dat het was gecomponeerd. En Verdi heeft ook deze creatie bijgewoond. Het was namelijk ook de zesde opera die hij had geschreven. Uw aandacht nu voor La Vergine degli Angeli.

O Camille Saint-Saëns vervoegt ons gebed met zijn Ave Maria uit de CD Musica Celeste, Temi Dottorea Maria, waarin Fabiano Maniero en Silvio Keleguin soleren. Camille Saint-Saëns componeerde op vele vlakken en deze Fransman leefde van 1835 tot 1921. En als veelzijdig toondichter schreef hij onder andere een orgelfantasie, een pianoconcerto, een cello- en vioolconcerto, symfonieën, kamermuziek en het bekende Le Carnaval des Animaux, maar ook dit prachtige Ave Maria. Een Ave Maria dat zeker op Radio Maria niet mag ontbreken. De romantische taal spreekt uit het eerste mooi harmonisch samenklinken in terts van zang en trompet, daarna iets meer dialogerend om terug te keren tot de harmonische welklinkende samenklank van het gebed met de trompet.

En na dit mooie Ave Maria van Camille Saint-Saëns, beste luisteraars, gaan we nu over naar het lichtere klassieke genre, waarin componisten ook schitterende muziek componeerden. Ze lieten lichtklassieke schatten na. Een sterke figuur op dit vlak was Douglas Gambly als componist en arrangeur. We zullen nu eerst kennis maken met deze man in A Night in Vienna, Walses, waarin hij op sublieme wijze walsen in de typische Weense 3/4 maat als symfonische dansen van Johann Strauss uitvoert. John Douglas Gambly was een Australische 20e eeuwse toondichter die leefde van 1924 tot 1998.

Eigenlijk is het wel leuk dat we Douglas Kembly nu volgen, vooral als dirigent en arrangeur doorheen Europa. U hoorde het RCA Symphony Orchestra, dat nu ook met Douglas Kembly de Spaanse zon opzoekt en gelijk heeft, in opus 37 deel 5 Andaluza van de componist Enrique Granados. Deze Spaanse dans vertoont wel degelijk vele varianten in tempo of snelheid. Kembly was een uitstekend arrangeur en orchestrator en schuwde ook het componeren van filmmuziek niet.

we zetten onze tocht met Douglas Gamley verder, met hetzelfde orkest, het RCA Symphony Orchestra. Douglas Gamley werd dus in 1924 in Melbourne geboren. Maar al binnen de 14 dagen na de geboorte stierf zijn moeder. Nu, de eerste leraar van Gamley was Waldemeyer Seidel in Melbourne. In 1944 trad hij op met het ABC Symphony Orchestra als solopianist in het stadhuis van Melbourne met het pianoconcerto nummer 2 van Franz Liszt, waarin hij schitterend voor de dag kwam, met een stevige techniek. In november 1944 studeerde hij aan het Melbourne Conservatorium of Music en vertolkte er kamermuziek als pianist in Franck's Vioolsonata en Lalo's Symphonie Espagnole. U hoort nu een arrangement door Douglas Gamley van Waltzes of Youth, Walsen van de Jeugd, van de componist Frans Lehár. Hobo en fluit geven een jonge en frisse tint aan dit werk. En kopers en strijkers dialogeren aardig met elkaar. Veel luister of dansplezier.

Douglas Gimli was sterk beïnvloed door modest Mussorgsky. Van zijn beelden van een schilderijende tentoonstelling maakt hij een volledige orkestbewerking. Van De Nacht op de Kale Berg van Mussorgsky verwerkt hij deze muziek in zijn eigen score voor de film Asylum uit 1972. De Pavane van Fauré bewerkte hij voor de film The Monster Club uit 1980. Voor Six Soirées à Saint-Pétersbourg, opus 44, deel 1 romance van Anton Rubinstein, maakte Douglas Gimli samen met Eric Hammerstein een arrangement. Eric Hammerstein was ook bekend door de filmmuziek van The Sound of Music.

Gamly schreef vele vocale arrangementen voor onder meer Joanne Sutherland en Kirite Kanawa, zowel voor optredens als voor opnames. Hij bewerkte orkestraal liederen voor Pavarotti en Victoria de Los Angeles. Als dirigent-arrangeur nam hij de leiding over het Australisch poporkest. Ook muziek voor de tv-serie Doctor Who en de Disney-film Tron uit 1982 waren van zijn hand. Douglas Gamly overleed in 1998 in het Londense Highgate. We luisteren nu naar een arrangement van hem op Der Opernball in Chambre Séparée van Richard Heuberger. Deze Oostenrijker werd geboren in Graz in 1850 en overleed in Wenen in 1914. Hij genoot bekendheid door operettes en balletten. Bovendien was hij muziekcriticus en muziekpedagoog. Uw aandacht voor zijn operettemuziek.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: U luistert nog steeds naar Radio Maria met Klassiekuur. Ook Malagueña van Ernesto Lecuona staat vandaag op het programma. Hij werd geboren in Havana op Cuba in 1895 en stierf in Tenerife in 1963. Hij groeide op in een gezin van 14 kinderen. Zijn zus Ernestina speelde piano en componeerde. Ze gaf hem ook de eerste pianolessen. Op 5 jaar speelde Ernesto al een recital in Havana en 13 jaar oud schreef hij voor harmonieorkest, voor banda dus, een compositie Cuba y America. Van 1904 tot 1907 liep hij conservatorium. Hij was ooit leerling van de Nederlander Hubert de Blank, die in Havana in 1885 het Hubert de Blank Conservatorium had opgericht. In 1913 behaalde hij het onderwijzersdiploma en de gouden medaille voor piano en notenleer. De Blank noemde hem een buitengewoon briljant student, hoogbegaafd met een perfect temperament. Lecuona hield zich ook bezig met populaire amusementsorkesten. Hij trad op in de eerste bioscopen en danspaleizen van Havana. In 1916 trok hij naar New York City. In 18 keert hij naar Cuba terug en opent hij de Instituto Musical de la Havana. In 1925 concerteert hij in Madrid. In 1928 ontmoet hij in Parijs Maurice Ravel, die de Malagueña van Lecuona beter vindt dan zijn eigen bolero. Hij krijgt de bijnaam Cubaanse Gershwin. En we gaan nu over naar zijn muziek zelf. We luisteren naar het mooie pianosolo, accelerando en tempoveranderingen en de solo fagot in het stuk dat Malaga beschrijft, Malagueña van Ernesto Lecuona, bewerkt door Douglas Gemley.

De Vals Sentimental op opus 51 nummer 6 van Peter Tchaikovsky wordt u nu gebracht door Sidney Sachs in een bewerking van Erik Hammerstein. Eigenlijk is dit soepele salonmuziek met veel rubato, soli en tutti afwisselend, waarmee ook Tchaikovsky zich van een iets lichtere kant laat zien. Peter Tchaikovsky was een Rus en een romanticus en deze bekendste Russische componist maakte deel uit van een nationale school. Hij leefde van 1840 tot 1893, maar nu gaan wij genieten van zijn klassieke dansmuziek.

De melomanen komen alvast in deze uitzending aan u trekken. Van Paraskevas Grekis spelen we nu Zorba le Grek uit de gelijknamige film. De Griekse mannendans, de Sitaki, wordt soms in groep of soms solo gedanst. Van begin tot einde accelerando, steeds sneller, met een ophitsend karakter. Hier gespeeld op de bouzouki, het toekelinstrument in Griekenland, brengt het ons meteen in de zuiderse sfeer. Een bouzouki heeft een luidvorm met een lange hals, voorzien van frets, vingeraanduidingen zoals bij de gitaar, en met vier dubbele snaren. Laten we maar snel kennis maken met de klank van de bouzouki in de Sitaki-dans uit Zorba de Griek.

Kan de nu benen nog volgen, beste luisteraars, op deze Sirtaki? Wel leuk, natuurlijk. Maar we gaan verder met O Sole Mio van Giovanni Capuro, wordt nu gezongen door Luciano Pavarotti, een Italiaanse tenor met wereldfaam. Begeleid door het Nationaal Philharmonisch Orkest. Maar wat is O Sole Mio voor een lied? Wel, het is een strofisch lied met refrein. Het werd in 1899 gecomponeerd en is nu het meest bekende Italiaanse lied. In de originele versie werd het uitgevoerd door Enrico Caruso, Mario Lanza, Andrea Bocelli en zo meer. Het werd zelfs gecoverd door een bepaalde punk-rockband. Maar wij luisteren nu naar de interpretatie van Luciano Pavarotti van O Sole Mio van Giovanni Capuro. En O Sole Mio betekent gewoon mijn zon.

It's Now or Never maakte Elvis Presley ervan. Maar wij zoeken het nu in de Parijse sfeer. Kurt Larsens bespeelt de Musette in Sous le ciel de Paris. Het was ooit een kaskraker van Edith Piaf, de straatmus van Parijs. De Parijse zangeres met een sentimentele stem. Technisch was ze niet volmaakt, maar o zo doorleefd in haar interpretatie. Sous le ciel de Paris, hopelijk niet te bewolkt na de Italiaanse zon van daarjuist. De Musette, accordeon of trekharmonica is een blaasinstrument met windvoortbrenging, welke een luchtkamer bevat die je kan opentrekken of sluiten met toetsen of knoppen als klaviatuur. In het lied dat in droevige kleine terts begint, breekt in het majeur of grote terts gedeelte de zon door en de hemel opent zich. Vlotte vingers van Kurt Larsen brengen ons in de Parijse sfeer met Sous le ciel de Paris van Jean Wiener.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan er vandaag uit met Rhapsodia Symphonica, opus 66 van Massimo Freccia, gespeeld door Earl Wilde. Rhapsodia wijst op een aaneenrijgen van melodieën. Symphonica wijst op de symfonische bewerking ervan. Massimo Freccia leefde van 1906 tot 2004 en hij werd dus 98 jaar. Als Italiaans-Amerikaans dirigent legde hij zich vooral toe op symfonische muziek. Hij assisteerde jarenlang Arturo Toscanini. En Freccia werd geboren in Toscane, nabij Firenze. Hij had veel aristocratische en koninklijke vrienden. Zijn moeder, die pianiste was, wekte zijn interesse voor muziek. Onder meer voor Vivaldi en Corelli. Toen een Russische groottante bij hen kwam wonen, bracht deze de kennis van Tchaikovsky, Schumann en Rimsky-Korsakov mee. In 1923 liep Freccia Conservatorium in Firenze, waar hij de hedendaagse muziek leerde kennen van Dalla Piccola en Malipiero. Als autodidact dirigeerde hij in een garage een klein orkestje. Aan de opera van Firenze speelde hij celesta en harmonium. In Parijs ontmoette Freccia Stravinsky en Arthur Rubinstein, evenals Maurice Ravel. In 1929 dirigeerde hij hedendaagse Italiaanse muziek. Hij was een echte globetrotter, want in Wenen ontmoette hij Béla Bartók en Zoltán Kodály. Hij werd dirigent van het Budapest Symfonieorkest. En vanaf 1937 richtte Freccia zich op New York met Havana als tussenstop, waar hij bevriend werd met Gershwin. Vanaf 1944 dirigeerde hij in New Orleans. En in 1952 volgde het Baltimore Symphonic Orchestra. En in 1954 debuteerde hij in Londen. In 1959 werd hij dirigent van het Italiaanse RAI-orkest. Hiermee trad hij tweemaal op voor paus Johannes Paulus de 23e. En in 1967 bereisde hij Japan en Australië. In 1981 keert hij terug naar Wenen als dirigent. Uiteindelijk overlijdt hij in Londen in 1998. Van een globetrotter gesproken. Earl Wilde, de pianist, leefde van 1915 tot 2010 in de USA. Hij maakte transcripties van jazz en Europese klassieke muziek. Als eerste ooit gaf hij een recital voor de Amerikaanse tv in 1939. In 1942 soleerde hij in Gershwin's Rhapsody in Blue. Hij verzorgde meerdere masterclasses piano, werkte tot 1968 aan de American Broadcasting Company, het ABC dus, en werd ook 95 jaar.
1: Jammer genoeg zit ons uurtje klassiek erop en nemen we afscheid van u, beste luisteraars van Radio Maria, met Rhapsodia Symphonica op 66 van Massimo Freccia, gespeeld door Earl Wilde.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We bidden samen de dagsluiting te completen op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbijgegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u verder voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe, Stierf uit Liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. Ondertussen waren we aangekomen op het moment waarop, helaas door slechte gezondheidsomstandigheden, pater Maximiliaan eigenlijk naar Polen terugkeert voor de nieuwe verkiezing van een provinciaal. Maar daar wordt dan besloten om hem opnieuw overste te maken van Niepokalanov in Polen dus. En dan spreken we over de periode van 1936 tot 1941. We hoorden reeds enkele getuigenissen over deze periode en we gaan hier vandaag ook in verder. We luisteren naar de getuigenis van de zeer eerwaarde heer Vladimir Obidzinski, de pastoor van het dorp Pavlovice, vlakbij Niepokalanov. Pater Maximiliaan was overste van Niepokalanov van 1936 tot 1941, toen hij gearresteerd werd. Bovendien was hij de redacteur van de verschillende publicaties van Niepokalanov. De dienaar Gods vervulde zijn plichten gewetensvol en volgens Gods geest. Deze goede geest probeerde hij ook door toespraakjes en conferenties in te prenten bij de broeders die hem hielpen. Bij enkele van die conferenties was ik ook aanwezig. De dienaar Gods heeft mij nooit gesproken over de moeilijkheden die hij ondervond bij de ontwikkeling van zijn werken. Ik weet dat hij een man was met grote initiatieven die hij met de hulp van de onbevlekte verwezenlijkte. Men moet met deze getuigenissen voor ogen niet menen dat men in Niepokalanov in een wereld leefde die anders was dan de onze. Was er tijd voor het geestelijk leven en voor arbeid, men werkte 8 uren. Pater Maximiliaan zorgde tevens angstvallig voor de nodige ontspanning. 3 sportvelden met accommodaties voor onder meer korfbal, voetbal en tennisbanen, een zaal waar men kon biljarten en vooral schaken, maakten de recreaties voor de honderden broeders tot een waar genot. En ook een orkestje ontbrak er niet. Persoonlijk organiseerde pater Maximiliaan wedstrijden tussen de verschillende afdelingen. Een grote serie foto's herinnert ons aan deze evenementen. Hij deed de aftrap bij het begin van een voetbalwedstrijd. Op andere foto's ziet men hem schaken of picknicken tijdens een wandeling door de bossen. Er is gezegd dat de jaren die aan het uitbreken van de Duits-Poolse vijandelijkheden voorafgingen, voor Niepokalanov het vruchtbaarst waren en tevens een tijd van een levendig enthousiasme voor de Mariastad in heel Polen. Niepokalanov is een naam die niet alleen aan de zonen van Sint Franciscus bekend is. De echo van zoveel godsdienstige en sociale activiteit door middel van de pers is tot ver over de grenzen van dit land gehoord. Heel de productie van Niepokalanov is te zien op een perstentoonstelling in Warschau. De meest vrijende beoordelingen hebben niet zozeer de talrijke drukwerken dan wel pater Maximiliaan zelf op het oog. Niet-katholieken bewonderen vooral de merkwaardige werkdadigheid van deze nederige minderbroeder. En al delen zij dan niet zijn ideeën en doelstellingen, zij aarzelen niet zijn genialiteit en energie hoog te prijzen. Zo staat Niepokalanov dikwijls op het programma voor een bezoek van Poolse en buitenlandse hoge gasten, regeringsautoriteiten, diplomaten en journalisten hebben belangstelling voor deze bijzondere stad en van kerkelijke zijde laat men zich niet onbetuigd. Primaat van Polen, kardinaal Kakowski, zijn opvolger, kardinaal Glond, de apostolische nuncii
Monseigneur Marmaggi, later kardinaal en prefect van de Heilige Congregatie van het Concilie, en Monseigneur Cortesi. Maar een van de meest belangrijke bezoeken was wel dat van Pater Beda Hess, generaal van de Orde der Minderbroeders Conventuelen. Het had plaats in de zomer van 1936 bij gelegenheid van het provinciaal kapittel. Het waren onvergetelijke dagen. Eindelijk waren alle moeilijkheden opgelost. Hadden zijn voorgangers de stichting en geleidelijk aan de ontwikkelingen goedgekeurd, deze opvolger van Sint Franciscus kwam om het werk en de kloosterarbeiders te zegenen. We mogen hier het getuigenis van het hoofd van de orde voor de kerkelijke rechtbank van Rome niet terzijde leggen. De eerste keer dat ik Pater Maximiliaan ontmoette was bij gelegenheid van het provinciaal kapittel van 1936, waarvan ik als generaal voorzitter was. De kustos van de custodie van Warschau vertelde in zijn verslag over Niepokalanov: in dit klooster schittert een waarlijk Franciscaanse geest, vurige liefde voor de onbevlekte, grote ijver, hoogste armoede en eenvoud. Deze waardering was werkelijk vlijend. Ik was toen tweemaal in Niepokalanov en zag mij onmiddellijk geplaatst voor een werk dat door God gezegend werd. Voor een stad waar boven de onbevlekte maagd zweefde. Het ging hier om een 15-tal houten paviljoens en één enkel stenen gebouw waarin rond 700 kloosterlingen een actief leven leiden, zowel op geestelijk als op stoffelijk gebied. Met mijn eigen ogen kon ik vaststellen hoe waar het verslag van de kustos van Warschau was. Onder de paters en broeders heerste een vurige geest van naastenliefde. Er was grote eendracht en op hun gezichten las men een serene Franciscaanse blijdschap. Zij groeten elkaar met Maria, zodat het mij leek in deze omgeving de ware geest weer te vinden van de eerste dagen van de Serafijnse orde. De stelregel ora et labora, werk en bid, werd in Niepokalanov letterlijk uitgevoerd. Want buiten de eeuwigdurende aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en de andere gemeenschappelijke gebedsoefeningen waren de broeders in twee werkploegen verdeeld. Eén voor het werk overdag, de andere voor het nachtwerk. De kloosterlijke geest waarin de broeders leefden was uitermate vurig en hun vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid en de onbevlekte was onbegrensd. Bij dit punt van zijn getuigenverklaring bekent pater-generaal dat hij in verlegenheid gebracht werd en zich enigszins vernederd voelde door een aanbeveling die hij aan pater Maximiliaan gaf. Toen hij namelijk alle gebouwen bezocht had, spoorde deze Amerikaanse generaal pater Maximiliaan aan alle gebouwen en machines bij een verzekeringsmaatschappij onder te brengen. Maar zonder te talmen antwoordde pater Maximiliaan echter in alle eenvoud: onze verzekeringsmaatschappij is de onbevlekte. En al redenerend ging hij verder: Niepokalanov is ontstaan door de giften die de onbevlekte gezonden heeft. Zij is steeds groter geworden door de bijdragen van de bank van de voorzienigheid. En daarom is van alle verzekeringen de bescherming van de hemelse koningin het beste.

Het was januari 1937. Toen men de oorlog van 1939 niet kon voorzien, omdat de vredelievende afspraken tussen de Europese parlementariërs eerder deden veronderstellen dat de regeringen niet zo dwaas zouden zijn om het mensdom in een hel van ijzer en vuur te storten. Eén episode echter, die ons de goddelijke verlosser voor de geest roept op de vooravond van zijn lijden, laat ons zien dat pater Maximiliaan voldoende op de hoogte was van de toekomst. Het was zondag 10 januari 1937. Na het avondeten was er voor de communiteit een toneelstuk over de geboorte van Christus. Het was een mooi stuk, door ons Jaselka genaamd. Het werd in de aula uitgevoerd door de broeders en aspirantbroeders. Allen wachten gespannen op het gebeuren van die avond. Onder het eten kondigde pater Maximiliaan de voorstelling aan, maar hij liet de plechtige professen de vrijheid erheen te gaan dan wel bij hem te blijven voor een onderhoud in de refter. Na het eten gingen de meesten naar de aula, maar verschillenden, degene die dit vertelt, de broeders Hilarius, Camillus, Lucas, Emilius en vele anderen, samen met pater Pius Bartosik, bleven met pater Maximiliaan praten in de eetzaal. Om kort te gaan, pater Maximiliaan zei: "Laten wij aan tafel gaan zitten in volgorde van onze leeftijd. We zullen een vertrouwelijk gesprek voeren." Zo gezegd, zo gedaan. Rechts van pater Gardiaan, pater Maximiliaan, zat pater Pius en verder in een kring de broeders in volgorde van hun leeftijd. Mijn dierbare kinderen, begon toen pater Maximiliaan, die als het ware overrompeld werd door een grote tederheid en een hevige ontroering. Nu ben ik bij jullie. Jullie beminnen mij en ik jullie. Ik zal sterven en jullie zullen blijven. Voordat ik deze wereld verlaat, wil ik jullie een gedachtenis nalaten. Omdat ook ik de wil van de onbevlekte wil doen, heb ik alleen de broeders met eeuwige geloften hier laten blijven, die echter zelf vrij mochten kiezen. Dit zou het bewijs zijn dat de onbevlekte jullie hier verzameld wilde hebben. Jullie noemen mij pater Gardiaan en dat ben ik. Jullie noemen mij pater directeur en dat zeggen jullie goed, want als zodanig ben ik hier in het klooster en in de drukkerij. Maar wie ben ik nog? Ik ben uw vader. Meer echt vader dan hij die jullie het tijdelijk leven gegeven heeft. Door mij immers hebben jullie het geestelijk leven ontvangen, dat een goddelijk leven is, en de kloosterroeping die het tijdelijke leven te boven gaat. Is het niet waar wat ik zeg? Zeker, dat is de waarheid, zei een van de aanwezigen. Als u er niet geweest was, pater, dan zou de ridder, de stad der onbevlekte en wij allemaal, wij zouden nu niet hier zijn. Door de ridder te lezen heb ik het Franciscaan apostolaat leren kennen, sprak een tweede. De ridder der onbevlekte heeft in mij de kloosterroeping doen ontluiken en heeft haar versterkt, vervolgde een derde. En zo sprak iedereen met eerlijke oprechtheid over zijn persoonlijke ervaring. Wel nu, ging pater Maximiliaan verder, ik ben jullie vader. Spreek mij dus niet aan met gardiaan of directeur, maar veel eenvoudiger met vader. Jullie hebben zeker wel gemerkt dat ik jullie aanspreek met jij. Dat doe ik omdat een vader zijn zoon niet aanspreekt dan met het vertrouwelijke jij. Terwijl hij ons allen aankeek, leek het alsof de pater zich bezorgd maakte iets bijzonders te moeten bekendmaken dat hem aan het hart lag
en dat zijn persoonlijke nederigheid hem weerhield het ons mee te delen. Ten slotte was het alsof hij een heilige schaamte overwon, hij sloeg zijn ogen neer, boog het hoofd en liet de hevige ontroering zien waaraan hij ten prooi was. Het leek wel alsof de lucht dicht zat van mysteries die hij op het punt was ons bekend te maken. En toen begon de pater weer te spreken. Lieve kinderen, jullie weten dat ik niet altijd bij jullie kan blijven. Daarom verlang ik jullie ter mijn herinnering iets te zeggen. Ja, ja, zeg het, pater, riepen allen in koor en hielden hun adem in. Och, als jullie eens wisten hoe gelukkig ik ben. Mijn hart stroomt over van geluk en vrede. Zoveel geluk en vrede als men hier op aarde maar smaken kan. Niettegenstaande de moeilijkheden van het leven, heerst in het diepste van mijn hart steeds die onuitsprekelijke rust. Lieve kinderen, bemint de onbevlekte. Bemint haar, en zij zal jullie gelukkig maken. Vertrouwt grenzeloos op haar. Niet aan allen is het gegeven de onbevlekte te begrijpen. Dit kan men alleen maar door het gebed verkrijgen. De moeder van God is een allerheiligste moeder. Wij begrijpen wat moeder zeggen wil, maar zij is de moeder van God. En alleen de Heilige Geest kan de genade geven zijn bruid te kennen aan wie hij wil en wanneer hij wil. Ik wilde jullie nog wat zeggen, maar is dit misschien niet genoeg? En hier keek hij ons allen aan. Wij bemerkten zijn verlegenheid, maar hielden aan en vroegen hem ons niets te verbergen en ons alles te zeggen. Goed dan, ik zal het jullie zeggen, ging hij verder. Ik heb jullie gezegd dat ik erg gelukkig ben. Ik loop over van vreugde, omdat het mij ten stelligste vanuit de hemel verzekerd is. Lieve kinderen, bemint de Heilige Maagd, bemint haar zoveel als jullie maar kunnen. Hij zei dit met zoveel ontroering dat de tranen hem in de ogen sprongen. Een ogenblik was er een stilte die hij zelf onderbrak. Is het jullie nu misschien genoeg dit te weten? Maar even later. Vertel ons nog iets, pater, van dat andere. Misschien hebben wij nooit meer zo'n laatste avondmaal. Omdat jullie zo aanhouden, voeg ik er dit nog aan toe. Wat ik jullie gezegd heb, is in Japan gebeurd. Meer zal ik niet zeggen, lieve kinderen. Vraagt mij ook niet meer over deze dingen. Een van de aanwezigen vroeg hem toch erop in te gaan en meer bijzonderheden te geven, maar het had geen zin, want verder wilde hij over deze geheimen niets meer zeggen. Toen wij ophielden,

Dierbare zonen, verlangt niet naar buitengewone dingen, maar doet alleen de wil van de onbevlekte. Dat haar wil volbracht worden, niet de onze. Ik wilde jullie deze dingen zeggen, maar ook hierin wilde ik de wil volbrengen van haar. Daarom heb ik onder het avondeten gezegd dat alleen de plechtige professen hier konden blijven en dat ze daarin helemaal vrij waren. Terwijl ik met jullie sprak, hield ik de rozenkrans in mijn hand en bad om te weten of ik wel of niet moest zeggen wat ik jullie gezegd heb. Ik smeek jullie met niemand over deze dingen te praten zolang ik in leven ben. Belooft het. Maar zeker, wij beloven het, antwoordden de aanwezigen. Na een ogenblik zwijgen kwamen van onze kant vragen naar voren over verschillende onderwerpen, vooral met betrekking tot de toekomst. Hoe te handelen in deze of gene omstandigheden? Hoe ons te gedragen bij de verschillende mogelijke gebeurtenissen? Pater Maximiliaan antwoordde heel duidelijk en zeker, en zijn woorden waren doortrokken van de geest Gods. De buitengewone zitting was ten einde. Wij verlieten de refter en in ons hart en op onze lippen kwamen steeds weer de woorden die niet geheim konden blijven. Bemint de onbevlekte, dierbare zonen, bemint de onbevlekte. En meer dan ooit beheerste het toekomstbeeld dat de pater ons als in het licht van een bliksemschicht had voorspeld onze gedachten. Er zullen erg moeilijke tijden komen. Tijden van beproevingen, van bekoringen en van moedeloosheid. Maar de herinnering aan de ontvangen genaden zal voor jullie een sterke steun zijn en kracht geven voor de overwinning in de moeilijkheden van het leven. Het leven van Pater Maximiliaan is rijk aan buitengewone gebeurtenissen die de theologen bovennatuurlijke gaven noemen. Wij kennen er twee die van uitzonderlijk belang zijn. De eerste is het visioen van de twee kransen, die de heiligheid en het martelaarschap voorstellen. Dit gebeurde in zijn jeugd bij het begin van zijn geestelijk leven. De andere is de verzekering van zijn eeuwige gelukzaligheid, zoals eerder gezegd. Het heeft plaats gehad toen hij tot volle rijpheid gekomen was en het lijkt ons dat hem dit overkwam toen hij verwikkeld was in geestelijke en stoffelijke beproevingen van zijn missionaire leven in Japan. De kerk spreekt zich niet uit over de bovennatuurlijke gaven van haar heiligen, vooral als het om private openbaringen gaat, zoals in ons geval. Ze worden wel in overweging genomen, en we zouden zelfs kunnen zeggen in negatieve zin, bij het onderzoek naar het hele geestelijke leven van de dienaar Gods, want ze zouden argwaan kunnen wekken en de vraag doen stellen of deze gebeurtenissen niet voortkwamen uit een gestoorde geest. Men heeft dit bij het onderzoek naar de heldhaftige deugden van Pater Kolbe behandeld. De advocaat van de duivel had een uitgesproken argwaan omtrent een zeker psychologisch gebied van twijfelachtige aard, een natuurlijke geestesziekte, waarin de twee vermelde gebeurtenissen hun oorsprong konden hebben gevonden. Maar het verdachte psychologisch gebied van twijfelachtige aard heeft men bij Pater Maximiliaan toch moeten uitsluiten. Wat zijn geestelijke evenwichtigheid betreft, was zijn persoonlijkheid volmaakt gezond. Onder de getuigen, die met grote nauwgezetheid ondervraagd werden bij de processen, bevonden zich ook doktoren die Pater Maximiliaan behandeld hebben. Ze waren niet alleen eensgezind wat betreft de diagnose van de tuberculose en andere complicaties in zijn verteringsorganen, maar ook unaniem van mening dat hij psychisch volmaakt gezond was. Dr. Stanislaus Vazovic, die hem in

Pakalanov behandelde, zegt onder andere: de dienaar Gods achtte zich verplicht de medische voorschriften na te komen. Mentaal en psychisch was pater Kolbe in de hoogste graad een normaal mens en diens overeenkomstig leefde hij graag. In de dienaar Gods heb ik geen enkele psychische storing ontdekt, nog op het gebied van het verstand, nog wat betreft zijn wil, nog in zijn gevoelsleven. Dr. Yasuro Fukahori, die pater Maximiliaan in Nagasaki behandelde, geeft ons een diagnose die zijn deugden prijst. De beoefening van die deugden eiste een constante beheersing van zijn eigen persoonlijkheid. Hij had zeker een opvliegend karakter, aldus de dokter. Ik verwonderde mij hoe hij erin slaagde zijn driftige natuur te beheersen. In de conversatie merkte men dat hij zenuwachtig en hartstochtelijk was, maar krachtig onderdrukte hij deze, zijn natuur. Ik denk dat hij eerder fijngevoelig was dan scrupuleus. Prins Druki Lubecki, die we als de grote weldoener van pater Maximiliaan kennen, beschrijft hem als volgt. Hij was kalm, rustig, zeer evenwichtig. Hij was altijd dezelfde, min of meer moe, maar met een constant humeur. Geen sprake van hallucinatie. Ook de twee doktoren van het concentratiekamp van Auschwitz werden met nadruk ondervraagd over de psychische gezondheid van pater Maximiliaan, om te weten of het edelmoedig offer van zijn leven misschien toe te schrijven zou zijn aan een onbeheerste handeling. Hun antwoorden zijn positief.

0: Zo verklaart dokter Vlodarski: ik heb de dienaar Gods in het kamp gekend als een zeer moedig man en in de meest positieve zin psychisch gezond. Ik heb in hem geen enkel verschijnsel van nervositeit bemerkt, noch psychische verschijnselen van scrupulositeit. Dr. Rudolf Diem, geneesheer van het ziekenhuis van Auschwitz, op wiens getuigenis wij later nog zullen terugkomen vanwege zijn uitzonderlijk belang, bevestigt: ik heb de dienaar Gods gekend als een man met een rustig karakter, evenwichtig en psychisch totaal gezond. Het lijkt ons derhalve gerechtvaardigd vast te stellen dat de buitengewone gebeurtenissen waar het leven van pater Maximiliaan rijk aan is, beschouwd mogen worden als echte bovennatuurlijke gaven die de Heilige Geest schenkt aan deugdzame en bevoorrechte zielen. Wij weten dat wij aan deze dingen slechts een menselijk geloof kunnen hechten, maar dat geloven is dan ook gemotiveerd door het hele leven van de dienaar Gods, vooral als wij letten op zijn standvastig beoefenen van de christelijke deugden. De openbaring die we hebben vermeld, deze betekenisvolle en vertrouwelijke bekentenis, laat ons binnendringen in het vaste voornemen van pater Maximiliaan nooit te zwijgen over de aantrekkelijkheden van Maria, ook niet over die welke hij ervaren en geproefd had in het intiemste van zijn gebed, om zodoende de zielen aan zich te binden die zouden blijven en zijn werk voor de onbevlekte moesten voortzetten. Zoals Jezus, naarmate het uur van zijn lijden naderde, steeds meer sprak over de openbaringen van de Vader, en wel zo dat er in zijn leerlingen het verlangen opkwam hem te kennen: Heer, laat ons de Vader zien, dan zullen wij tevreden zijn, zo ook onze goede pater Maximiliaan ten opzichte van de onbevlekte moeder. In de laatste dagen van mei 1937 liep pater Maximiliaan eens door de straten van Jipokalanov, omgeven door een groep jonge broeders. Plotseling vroeg een van hen in alle eenvoud: pater, laat ons de onbevlekte zien. Pater Maximiliaan bleef even verbaasd staan. Dan keek hij de vragensteller glimlachend aan en zei: wil jij hebben dat ik je de onbevlekte laat zien? Hier is hij. Zie je dit alles? Al die huizen? De machines die daarin staan en die voor haar glorie zoveel tijdschriften drukken? En vooral zoveel harten. Zoveel harten die in Jipokalanov totaal aan haar zijn toegewijd? Wel, kijk, dat is de onbevlekte. En het Japanse Mugenzai no Sono? Enkele jaren geleden bestond het niet en nu bestaat het wel. Zie. Zie dan, zoon, de onbevlekte in haar werken. Zie hoe zij haar barmhartigheid toont. En later, mijn zoon, niet lang meer, zul je haar aanschouwen in de hemel. Zijn plan voor een Maria-apostolaat in Rusland was gedurfd. Roekeloos, zou men kunnen zeggen, bijna een utopie. Maar met het geloof en de ijver van pater Maximiliaan leek het, hoe moeilijk ook, uitvoerbaar, aangezien hij het toch zou doen in naam en onder de bescherming van de onbevlekte. Met de angstige en duistere visie op de politieke situatie, nu er een diepe kloof lijkt te bestaan tussen Rusland en het Westen, zijn wij geneigd te denken dat pater Maximiliaan zwaar overspannen moest zijn. Even een korte kanttekening hier. Het boek waar wij het voorlezen werd gepubliceerd in de jaren 70. En toen spraken we nog over die moeilijke relatie tussen het Westen en Rusland. Misschien moeten we toch zeggen dat het vandaag de dag eigenlijk niet veel verschilt. Laten we verder gaan in het levensspoor van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Maar zijn verleden en de sterke, wilskrachtige persoonlijkheid sluit iedere verdenking hieromtrent uit. De ridderschap voelt dat zij de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien onder de bescherming en aanvoering van haar stichter. Bovendien leek in het begin de gedachte alleen reeds om in Japan een tweede Nipokalaan of te stichten niet vermetel, ja, zelfs een onmogelijkheid. De man die de naam van apostel mocht dragen en rijk was aan bovennatuurlijke energie, moest dergelijke plannen zelfs koesteren. Ware het niet zo, hij zou geen apostel van het christelijk geloof zijn. Geen wonder dus dat pater Maximiliaan, toen hij in augustus 1930 van Polen via Siberië naar Japan terugreisde, met opzet 4 dagen in Moskou bleef. Wat bezielde hem? Welke plannen smeedde hij toen hij daar over het immense plein voor het Kremlin ronddwaalde? Het was zeker geen toeristisch uitstapje, want daar deed hij niet aan. Maar als hij er is, is dat om te kijken en om de mogelijkheden te onderzoeken. Reeds in 1926, toen hij verpleegd werd in het sanatorium van Zakopane, schreef hij aan zijn broer, pater Alfons: "Lieve broer, het zou goed zijn ook inschrijfformulieren in het Russisch te laten drukken. Broeder Albertus kent goed Russisch en de lettertypen kunnen geleend worden van de heer Rydzicki." Ook toen hij in 1933 van Japan naar Polen moest, trok Rusland hem bijzonder aan. In oktober 1932 kwam hij met pater provinciaal overeen een nieuwe reis naar Moskou te ondernemen. En het verdere verloop, beste luisteraars, van het apostolaatswerk in, jawel, Rusland, en dit onder het communisme, zullen we verder ontdekken in een volgende aflevering, waar we u verder zullen voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. Ik dank u van ganser harte dat u er opnieuw bij wou zijn, hopend dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Heiligen Getuigen. Dan ontdekken we samen verder het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 343 van ons leesjaar. En wij lezen Handelingen hoofdstuk 22... uit de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstukken 9 tot en met 11. En Spreuken, hoofdstuk 29, versen 5 tot en met 7. Hiervoor gebruiken wij de Widdiebord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag lezen wij in het boek Handelingen van de Apostelen de verdedigingsrede die de heilige Paulus voert in Jeruzalem nadat hij gearresteerd is. Hij spreekt zijn broeders aan in het Hebreeuws. En dan lezen wij ook de reactie hierop van de tribunus en de centurio. In de tweede brief aan de Korintiërs lezen wij verder in de ondertiteling Inzameling voor Jeruzalem. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verdichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 22. Broeders en vaders, luister nu eens naar mijn verdediging. Toen ze hoorden dat hij hen in het Hebreeuws toesprak, werden ze nog stiller. Hij zei: Ik ben een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië. Maar ik ben hier in de stad opgevoed en onderwezen aan de voeten van Gamaliel, stipt volgens de wet van de vaderen. Ik had net zo'n ijver voor God als u vandaag hebt getoond. Ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd. Mannen en vrouwen heb ik opgepakt en in de gevangenis gezet. Zoals de hoge priester en het hele college van oudsten kunnen bevestigen. Ik kreeg zelfs brieven van hen mee, voor de broeders in Damascus, om ook daar mensen gevangen te nemen en hen ter bestraffing over te brengen naar Jeruzalem. Maar wat gebeurde er? Ik was op weg en naderde Damascus al, toen mij, rond het middaguur, plotseling een fel licht uit de hemel omstraalde. Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik antwoordde: Wie bent u dan, Heer? En hij zei tegen mij: Ik ben Jezus de Nazoreër, die jij vervolgt. Mijn metgezellen zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van degene die tegen mij sprak. Ik zei: Wat moet ik doen, Heer? Toen zei de Heer tegen mij: Sta op en ga naar Damascus. Daar zal je precies worden gezegd wat je te doen staat. Maar omdat ik door dat felle licht niet meer kon zien, namen mijn metgezellen mij aan de hand mee naar Damascus. Een zekere Ananias, een vroom en wetsgetrouw man, die goed bekend stond bij alle Joden daar, kwam naar me toe, ging voor me staan en zei: Saul, broeder, kijk me aan. Op datzelfde ogenblik zag ik hem. Hij zei: De God van onze vaderen heeft je aangewezen om zijn wil te leren kennen, de rechtvaardige te zien en zijn eigen stem te horen. Want jij zult voor hem bij alle mensen getuige zijn van wat je hebt gezien en gehoord. Wat aarzel je nu nog? Roep zijn naam aan, laat je dopen en was je zonden af. En wat gebeurde er? Na mijn terugkeer in Jeruzalem was ik eens in de tempel aan het bidden, toen ik in extase raakte en hem daar zag. Hij zei tegen mij: Haast je, verlaat onmiddellijk Jeruzalem, want ze zullen van jou geen getuigenis over mij aannemen. Ik zei: Heer, ze weten dat ik het was die overal in de synagogen de mensen die in u geloven gevangen nam en geeselde. En toen het bloed van Stefanus, uw getuige, werd vergoten, stond ik erbij. Ik was het ermee eens en paste op de kleren van degenen die hem ter dood brachten. Hij zei tegen mij: Ga, want ik stuur je weg naar de heidenen. In de kazerne. Tot zover hadden zij naar hem geluisterd, maar toen begonnen ze luidkeels te schreeuwen: Weg met hem! Zo iemand verdient het niet om te leven. Krijsend zwaaiden ze met hun kleren en gooiden ze stof in de lucht. Toen beval de tribunus hem naar de kazerne te brengen. Hij gaf opdracht hem onder geeselslagen te verhoren, om te weten te komen waarom zij zo tegen hem tekeer gingen. Maar toen zij hem voor de riemslagen hadden vastgebonden, zei Paulus tegen de aanwezige centurio: Mogen jullie een Romein geeselen, en dat nog wel zonder veroordeling? Toen de centurio dat hoorde,
ging hij het de tribunus melden en zei hem: "Wat bent u van plan? Die man is een Romein." De tribunus ging naar hem toe en zei: "Zeg eens, bent u een Romein?" Hij zei: "Ja, zeker." De tribunus antwoordde: "Ik heb voor dat burgerrecht een vermogen betaald." Paulus zei: "En ik ben als Romein geboren." Onmiddellijk lieten diegenen die hem zouden verhoren hem met rust. En de tribunus sloeg de schrik om het hart toen hij zich realiseerde dat het een Romein was die hij had laten vastbinden. Voor het Sanhedrin. De volgende dag liet hij Paulus uit de gevangenis halen en gaf hij de hoge priesters en het gehele Sanhedrin opdracht om bij elkaar te komen, want hij wilde te weten komen waarvan hij nu precies door de Joden werd beschuldigd. Vervolgens bracht hij Paulus naar hen toe en zette hij hem tegenover hen. Tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9. U te schrijven over de hulpverlening aan de heiligen lijkt mij overbodig. Uw bereidwilligheid is mij bekend. Met trots spreek ik over u bij de Macedoniërs. Achaïe staat al sinds vorig jaar gereed. En uw ijver heeft de meesten van hen aangestoken. Ik heb onze broeders gestuurd om te voorkomen dat ik in dit opzicht ten onrechte met trots over u gesproken heb. Ik wil dat u inderdaad gereed staat, zoals ik heb beweerd. Anders zouden wij, als de Macedoniërs die met mij meekomen, zien dat u nog niet klaar bent, ons over deze onderneming moeten schamen, om van u maar te zwijgen. Ik vond het daarom nodig de broeders te vragen naar u vooruit te reizen en ervoor te zorgen dat de gift die u had toegezegd tijdig wordt ingezameld en voor me gereed ligt. Maar dan een gulle gave en geen karige gift. Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat iedereen geven waartoe hij in zijn hart besloten heeft, zonder tegenzin en zonder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever. En God heeft de macht om u met allerlei gaven te overstelpen, zodat u altijd in alle opzichten goed voorzien bent en nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk. Zo staat er ook geschreven: Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen. Zijn gerechtigheid zal altijd blijven. Hij die de zaaier zaad verschaft en brood geeft als voedsel, hij zal ook u zaad verschaffen, het vermenigvuldigen en uw gerechtigheid rijke vrucht laten opleveren. Zo bent u van alles rijk voorzien om vrijgevig te kunnen zijn. En door onze bemiddeling wordt uw vrijgevigheid weer reden tot dankzegging aan God. Want dit dienstbetoon voorziet niet alleen in de noden van de heiligen. Het wordt ook een overvloedige bron van dankzegging aan God. Tot dit bewijs van hulpvaardigheid zullen zij God gaan verheerlijken, omdat u het evangelie van Christus gehoorzaam beleidt en omdat u met hen en met alle anderen vrijgevig wilt delen. In hun gebed voor u tonen zij hun genegenheid voor u, vanwege de overvloedige genade die hij u heeft bewezen. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Hoofdstuk 10. Valse beschuldigingen. Ik, Paulus, volgens u zo schuchter in de persoonlijke omgang, maar zo flink als hij eenmaal vertrokken is. Ik doe een beroep op u, bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus. Ik verzoek u: dwing me niet tot zo'n flink optreden als ik bij u ben, met het zelfvertrouwen dat ik mij meen te kunnen veroorloven tegenover enige lieden
die denken dat wij handelen uit menselijke beweegredenen. Wij zijn mensen, dat wel. Maar wij strijden niet met menselijke middelen. De wapens waarmee wij strijden zijn niet menselijk. Ze zijn geladen met Gods kracht, in staat om elk bolwerk neer te halen. Wij werpen redeneringen omver. Elke verschansing die wordt opgeworpen tegenover de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen. En wij staan klaar om elke ongehoorzaamheid te straffen, zodra uw gehoorzaamheid volmaakt is. U kijkt alleen naar het uiterlijk. Als iemand ervan overtuigd is dat hij Christus toebehoort, dan moet hij bedenken dat wij ook Christus toebehoren, evengoed als hij. Al zou ik me nog meer laten voorstaan op het gezag dat de Heer ons verleend heeft. Overigens niet om af te breken, maar om op te bouwen. Dan zou ik mij nog niet hoeven te schamen. Maar ik wil niet de schijn op mij laden dat ik u met mijn brieven probeer te intimideren. Zijn brieven, zegt men, zijn gewichtig en krachtig. Maar zijn persoonlijk optreden is zwak en zijn woorden zijn onbeduidend. Wie zo praat, moet dit bedenken. Als wij bij u zijn, zullen onze daden volledig overeenstemmen met de woorden die wij schreven toen wij niet bij u waren. Het is waar. Wij durven ons niet op één lijn te stellen of ons ook maar te vergelijken met bepaalde lieden die zichzelf aanprijzen. Door zichzelf tot maatstaf te nemen en zich te vergelijken met zichzelf, tonen zij hun onverstand. Wij willen niet overmatig trots zijn, maar binnen de perken blijven van het gebied dat God voor ons heeft afgepaald. En ook u valt daarbinnen. Het is niet zo dat wij onze grenzen overschrijden, wat het geval zou zijn als ons gebied niet tot u zou reiken. Ook bij u zijn wij de eersten geweest die het evangelie van Christus verkondigd hebben. We gaan onze maat niet te buiten door ons te beroemen op het werk van anderen. Maar wel hopen wij dat wij door de groei van uw geloof het evangelie binnen ons eigen gebied op een steeds grotere schaal kunnen verkondigen, in verder afgelegen streken, zonder ons te beroemen op de resultaten die anderen in hun gebied hebben behaald. Als iemand wil roemen, moet hij roemen op de Heer. Want niet hij die zichzelf aanprijst, heeft de proef doorstaan, maar hij die geprezen wordt door de Heer. Hoofdstuk 11. In de rol van een dwaas. Als u maar een beetje dwaasheid van mij zou willen verdragen, maar dat doet u ook wel. Ik ijver voor u met de ijver van God, want ik heb u met één man verloofd, met Christus, om u als een zuivere maagd naar hem te voeren. Maar soms vrees ik dat u, zoals Eva, door de sluwe slang werd bedrogen. Uw gedachten laat afleiden van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Want als de eerste, de beste, een andere Jezus predikt dan wij gepredikt hebben, of als u een andere geest of een ander evangelie ontvangt dan u van mij hebt ontvangen, verdraagt u dat rustig. Toch meen ik niet onder te doen voor die aartsapostelen, al ben ik dan onbedreven in het spreken, op het gebied van kennis zeker niet, zoals wij dat op allerlei manieren aan u allen hebben laten zien. Of heb ik er verkeerd aan gedaan, u te verheffen, door mijzelf te vernederen en door u het evangelie van God gratis te verkondigen? Andere gemeenten heb ik gebrandschat door van hen een vergoeding aan te nemen om u van dienst te kunnen zijn. En toen ik bij u was en gebrek kreeg,
heb ik op niemands kosten willen leven. De broeders die uit Macedonië kwamen, hebben in al mijn behoeften voorzien. Ik heb ervoor gezocht u in geen enkel opzicht tot last te zijn, en dat zal ook zo blijven. Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is. Ik zal mij die roem niet laten ontnemen in de streken van Achaïe. Waarom? Omdat ik u niet lief heb? God weet wel beter. Maar ik doe dit en ik zal het blijven doen, om elke kans te ontnemen aan hen die elke kans willen waarnemen, om dezelfde roem te oogsten als wij. Schijnapostelen zijn het, oneerlijke werkers, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, de Satan zelf vermomt zich als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als zijn dienaren zich voordoen als dienaren van gerechtigheid. Maar hun einde zal beantwoorden aan hun daden. Nogmaals, laat niemand mij beschouwen als een dwaas. Doet u het toch, dan moet u mij ook als een dwaas mijn gang laten gaan en het goed vinden dat ik mezelf een beetje ophemel. Wat ik ga zeggen is niet in de geest van de Heer, maar ik spreek als een dwaas die vertrouwt op eigen roem. Als zoveel zich beroemen op menselijke voorrechten, mag ik het ook. U die zo verstandig bent, verdraagt graag de dwaasheid van anderen. U verdraagt het immers dat men u tiranniseert, dat men u uitzuigt en beetneemt, dat men u hooghartig behandelt en in het gezicht slaat. Tot mijn schande moet ik bekennen, wij zijn hiervoor te zwak geweest. Maar als anderen het durven, nu komt de dwaasheid aan het woord, dan durf ik het ook. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij kinderen van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaren van Christus? Het lijkt waanzin. Ik nog meer. Ik heb harder gezwoegd. Ik heb langer gevangen gezeten. Ik heb meer slaag gekregen. En ik verkeerde vaak in levensgevaar. 5 maal kreeg ik van de Joden de 40-1. 3 maal ben ik met stokken geslagen. 1 maal gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. 1 heb ik een heel etmaal rondgedreven op volle zee. Vaak op reis, blootgesteld aan gevaren van rivieren en gevaren van rovers, gevaren van de kant van mijn eigen volk en van de heidenen, gevaren in de stad, gevaren in de woestijn, gevaren op zee, gevaren te midden van valse broeders, met tobben en zwoegen, veel slapeloze nachten, honger en dorst, vaak zonder eten, in kou en naaktheid. En afgezien van al het andere, wat dagelijks op mij afkomt, is de zorg voor alle gemeenten. Wie is zwak zonder dat ik het ook ben? Wie komt ten val zonder dat ik gloei van verontwaardiging? Als er toch geroemd moet worden, zal ik roemen op mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus, gezegend is Hij in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Toen ik in Damascus was, liet de etnarch van koning Aretas de stad van de Damascenen bewaken om mij te vangen. En om aan zijn handen te ontsnappen, moest ik in een mand worden neergelaten door een venster in de stadsmuur. Spreuken hoofdstuk 29, versen 5 tot en met 7. De man die zijn naaste vlijt, spant een net voor zijn voeten. Voor de voeten van de slechte mens ligt een valstrik,
maar de rechtvaardige juicht en is blij. De rechtvaardige erkent het recht van de armen, maar de zondaar heeft er geen begrip voor.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 343. En wij hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 22, Tweede Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 9 tot en met 11 en Spreuken hoofdstuk 29 versen 5 tot en met 7. Wij sluiten deze leesdag nog af met een citaat van de heilige paus Gregorius de Grote. Laten wij ons oog richten op de apostel Paulus, de krijger van het goddelijke kamp, die op twee fronten slag moest leveren. Strijd van buiten, van binnen angst, zo zegt hij in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 7, vers 5. Elders somt hij de aanvallen op die hij van buitenaf te verduren heeft. Gevaren van rivieren en gevaren van rovers, gevaren van de kant van mijn eigen volk en van de heidenen, gevaren in steden en in de woestijn, gevaren op zee, gevaren te midden van valse broeders. Tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 11, vers 26. Daar voegt hij nog aan toe. De pijlen die hij in deze strijd op zijn tegenstanders afschiet, met zwoegen en tobben, veel slapeloze nachten, honger en dorst, vaak zonder eten, in koude en naaktheid. Ofschoon in velerlei gevechten gewikkeld, zegt hij ook met welke grote waakzaamheid hij het eigen kamp verdedigt. Hij voegt er namelijk meteen aan toe. Afgezien van al het overige, dag in, dag uit drukt mij de zorg voor al de gemeenten. Zie daar hoe hij de strijd moedig op zich neemt en zich tegelijk groothartig inzet om zijn naasten te beschermen. Hij beschrijft het kwaad dat hij leidt en voegt er het goede aan toe dat hij uitreikt. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 343. Morgen op dag 344 lezen wij samen Handelingen hoofdstuk 23, Tweede Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 12 en 13. Dat zijn de twee laatste hoofdstukken uit deze brief. En Spreuken hoofdstuk 29, versen 8 tot en met 11. Na de tweede brief aan de Korintiërs gaan wij dan verder, dus vanaf overmorgen, met de brief aan de Galaten. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om met ons mee te lezen en naar ons te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen. en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
6: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
7: Bid voor ons.
6: Heilige Jozef.
7: Bid voor ons.
6: Heilige Aartsengel Michael.
7: Bid voor ons.
6: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Genesis, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 67. Abraham was oud en op hoge leeftijd, en de Heer had hem in alles gezegend. Nu zei Abraham tegen zijn oudste dienaar, die het toezicht had over heel zijn bezit: leg je hand onder mijn heup. Bij de Heer, de God van de hemel en de aarde, moet je mij zweren dat je voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken onder de meisjes van Canaan, waar ik woon, maar dat je naar mijn land en mijn verwanten zult gaan, om daar een vrouw voor mijn zoon Isaak te zoeken. De dienaar zei: en als er nu eens geen vrouw is die met mij mee wil komen naar dit land, moet ik dan uw zoon terugbrengen naar het land dat u verlaten hebt? Abraham antwoordde: nee, dat niet. Je mag mijn zoon daar nooit terugbrengen. De Heer, de God van de hemel, heeft mij uit mijn ouderlijk huis en uit mijn geboorteland laten vertrekken en mij beloofd, ja, gezworen: aan uw nakomelingen zal ik dit land schenken. Hij zal zijn engel voor je uitzenden en je zult daar een vrouw voor mijn zoon meekrijgen.

avond, tegen de tijd dat de vrouwen de stad uitkomen om water te putten, liet hij zijn kamelen neerknielen bij de put. En zei: Heer, God van mijn meester Abraham, laat mij vandaag slagen en wees mijn meester Abraham gunstig gezind. Ik sta hier nu bij de waterbron en straks komen de meisjes uit de stad water halen. Wanneer het meisje tegen wie ik zeg, reik mij uw kruik aan om te drinken, antwoordt: drink maar gerust en ik zal uw kamelen ook nog te drinken geven, dan zal het dat meisje zijn dat u voor uw dienaar Isaak bestemd hebt. Daaraan zal ik zien dat u mijn meester gunstig gezind bent. Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam Rebecca aan, de dochter van Betuel, de zoon van Milka, de vrouw van Abrahams broer Nachor. Zij droeg een kruik op haar schouder. Het was een mooi meisje. Zij had de huwbare leeftijd en nog geen man had omgang met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en kwam weer naar boven. De dienaar van Abraham liep vlug naar haar toe en vroeg: mag ik alstublieft wat drinken uit uw kruik? Zij antwoordde: drink maar, mijn heer. Meteen liet zij de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen zij hiermee klaar was, zei ze: ik zal ook water halen voor uw kamelen, tot ze genoeg gedronken hebben. Vlug goot zij haar kruik in de drinkbak leeg en liep opnieuw naar de put. Zo haalde zij water voor al zijn kamelen. De man keek zwijgend naar haar om te zien of de heer zijn reis met succes bekroond had of niet. Zodra de kamelen genoeg gedronken hadden, haalde hij een gouden neusring van een halve sikkel tevoorschijn en deed 2 armbanden van 10 sikkel goud om haar polsen. Hij zei: vertel eens, van wie bent u een dochter? Zou er in het huis van uw vader plaats zijn om te overnachten? Zij antwoordde: ik ben een dochter van Betuel, de zoon die Milka aan Nachor geschonken heeft. Zij voegde eraan toe: stro en voer hebben wij in overvloed en er is ook plaats om te overnachten. Toen viel de man op zijn knieën, boog diep voor de Heer en zei: gezegend zij de Heer, de God van mijn meester Abraham, die hem zijn genade en trouw niet heeft onthouden en mij regelrecht naar het huis van de broer van mijn meester gebracht heeft. Het meisje was al naar huis gesneld en had daar aan haar moeder verteld wat er gebeurd was. Nu had Rebecca een broer die Laban heette. Deze Laban liep vlug naar de man bij de bron. Nadat hij de neusring en de armbanden om de polsen van zijn zuster Rebecca had gezien en haar hele verhaal had gehoord, ging hij meteen naar hem toe. Hij stond daar nog met zijn kamelen bij de bron. Laban zei: neem bij ons uw intrek, gezegende van de Heer. Waarom blijft u buiten staan? Ik heb het huis voor u in gereedheid gebracht en er is een stal voor de kamelen. Toen ging de man mee naar zijn huis. Men zadelde de kamelen af en gaf ze stro en voer. Voor hemzelf en de mannen die hem vergezelden bracht men water om de voeten te wassen. Maar toen het eten was opgediend, zei hij: ik wil niet eten voor ik mijn woord gedaan heb. En Laban antwoordde: spreek maar. Hij zei: ik ben een dienaar van Abraham. De Heer heeft mijn meester overvloedig gezegend, zodat hij rijk is. Hij heeft hem schapen en runderen, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en ezels geschonken. En Sarah, de vrouw van mijn meester, heeft hem een zoon gebaard toen zij al oud was. Alles wat hij bezit, heeft hij voor deze zoon bestemd. Mijn meester heeft mij een eed laten zweren en mij deze opdracht gegeven: zoek voor mijn zoon geen vrouw onder de meisjes van Kanaan, waar ik woon. Je moet naar mijn ouderlijk huis en mijn verwanten gaan en daar een vrouw voor mijn zoon zoeken. Ik zei tegen mijn meester: misschien zal de vrouw niet met mij mee willen.

antwoordde mij: "De Heer, naar wie ik steeds mijn schreden richt, zal zijn engel met je meezenden en je reis laten slagen. Je moet voor mijn zoon een vrouw zoeken uit mijn ouderlijk huis en mijn stamhuis. Je bent pas van je eed ontslagen wanneer je bij mijn verwanten bent geweest en men je daar geen vrouw heeft willen geven. In dat geval ben je van de eed ontslagen." Toen ik vandaag bij de bron gekomen was, zei ik: "Heer, God van mijn meester Abraham, wil toch de reis die ik ondernomen heb met succes bekronen. Ik sta hier nu bij de waterbron. Wanneer een meisje water komt halen en ik tegen haar zeg: 'Mag ik alstublieft wat drinken uit uw kruik?' En zij antwoordt: 'Drink zelf, daarna zal ik ook voor uw kamelen water halen,' dan zal dat meisje de vrouw zijn die de Heer voor de zoon van mijn meester heeft bestemd." Ik was nog niet uitgesproken of daar kwam Rebecca aan, met een kruik op haar schouder, en daalde af naar de bron om water te halen. Ik vroeg haar: "Mag ik alstublieft wat drinken?" Dadelijk liet zij de kruik van haar schouder glijden en zei: "Drink maar gerust en ik zal ook uw kamelen nog te drinken geven." Ik dronk. Ook de kamelen gaf ze te drinken. Ik vroeg haar: "Van wie bent u een dochter?" Zij antwoordde: "Van Betuel, de zoon van Nachor, die Milka hem geschonken heeft." Toen deed ik een ring in haar neus en armbanden om haar polsen. Ik viel op mijn knieën, boog mij voor de Heer en zegende de Heer, de God van mijn meester Abraham, die mij langs de juiste weg had geleid, zodat ik voor de zoon van mijn meester de dochter van zijn broer mocht vinden. Als u mijn meester uw vriendschap en trouw wilt geven, zeg het mij dan. Zo niet, zeg het dan eveneens. Dan kan ik ergens anders gaan zoeken." Daarop antwoordden Laban en Betuel: "Dit is een beschikking van de Heer. Wij kunnen er niets tegen inbrengen. Rebecca staat voor u klaar. Neem haar met u mee als vrouw voor de zoon van uw meester, zoals de Heer beschikt heeft." Toen de dienaar van Abraham dit antwoord hoorde, boog hij diep voor de Heer. Daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden en gewaden tevoorschijn en gaf ze aan Rebecca. Ook aan haar broer en haar moeder overhandigde hij kostbare geschenken. Zij aten en dronken, hij zelf en de mannen die hem vergezelden, en brachten daar de nacht door. Zodra zij de volgende ochtend opgestaan waren, zei hij: "Laat mij naar mijn meester gaan." Maar de broer en de moeder van het meisje zeiden: "Laat haar nog een dag of 10 bij ons blijven. Daarna kan zij vertrekken." Maar hij zei tegen hen: "Houd mij niet op, nu de Heer mijn reis heeft laten slagen. Laat mij vertrekken naar mijn meester." Zij zeiden: "We zullen het meisje roepen en het haar zelf vragen." Zij riepen dus Rebecca en vroegen haar: "Wil je met deze man meegaan?" Zij antwoordde: "Ik ga mee." Toen lieten zij hun zuster Rebecca vertrekken, samen met haar voedster en met de dienaar van Abraham en zijn mannen. Zij zegenden Rebecca en zeiden tegen haar: "Zuster, dat je tot 1000 × 10.000 mag worden en mogen je nageslacht de poort van zijn vijanden bezitten." Toen maakten Rebecca en haar slavinnen zich gereed. Zij bestegen hun kamelen en volgden de man. De dienaar ging met Rebecca op reis. Isaac was teruggekomen van de bron Lachai Roi. Hij woonde toen in de Negeb. Bij het vallen van de avond ging hij buiten wat afleiding zoeken. Toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij ineens kamelen aankomen. Ook Rebecca keek op. En toen zij Isaac zag, liet zij zich van haar kameel glijden en vroeg aan de dienaar: "Wie is die man daar die over het veld naar ons toekomt?" De dienaar antwoordde: "Dat is mijn meester." Toen deed zij haar sluier voor. De dienaar vertelde Isaac alles wat hij gedaan had. Daarop bracht Isaac Rebecca in zijn tent en nam haar tot vrouw.
Isaac kreeg haar lief en vond troost voor het verlies van zijn moeder.

Genesis. Hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 34. Abraham huwde nog een andere vrouw, Ketura genaamd. Zij schonk hem Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Joksan was de vader van Seba en Dedan. De zonen van Dedan zijn de Assurieten, de Letuzieten en de Leumieten. De zonen van Midjan zijn Efa, Efer, Chanok, Abida en Elda. Dat zijn allemaal nakomelingen van Ketura. Abraham liet alles wat hij bezat aan Isaac na. Aan de zonen van zijn bijvrouwen gaf Abraham wel geschenken, maar hij stuurde ze nog tijdens zijn leven naar het oosten. Weg uit de omgeving van zijn zoon Isaac. Abraham bereikte de leeftijd van 175 jaar. Toen gaf Abraham de geest en stierf in gezegende ouderdom. Oud en verzadigd van jaren. En hij werd met zijn voorvaderen verenigd. Zijn zonen Isaac en Ismaël begroeven hem in de grot van Makpela, op de akker van Efron, de zoon van de Hetiet Sochar, ten oosten van Mamre. Het was de akker die Abraham van de Hetieten gekocht had. Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sarah begraven. Na Abrahams dood zegende God zijn zoon Isaac. Isaac had zich bij de put van Lachai-Roi gevestigd. Dit zijn de nakomelingen van Ismaël, Abrahams zoon, die Hagar, Sara's Egyptische slavin, aan Abraham geschonken had. Dit zijn de namen van Ismaëls zonen, opgenoemd volgens hun geboorte. De eerstgeborene van Ismaël is Nebachot. Dan volgen Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Gadat, Tema, Jetur, Nafis en Kedema. Zo heten de zonen van Ismaël, volgens hun nederzettingen en kampementen. 12 vorsten van 12 stammen. Ismaël bereikte de leeftijd van 137 jaar. Toen gaf hij de geest en stierf en werd hij met zijn voorvaderen verenigd. De Ismaëlieten woonden tussen Gawila en Sur, vlakbij Egypte, tot aan Assur toe. Al zijn broers trotserend had Ismaël daar vaste voet gekregen. Dit zijn de nakomelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac was 40 jaar toen hij Rebecca, de dochter van Betuel, de Arameer uit Padan Aram, de zuster van de Arameer Laban, tot vrouw nam. Isaac bad vurig tot de Heer, omdat zijn vrouw onvruchtbaar bleef. De Heer verhoorde zijn gebed en zijn vrouw Rebecca werd zwanger. Maar toen de kinderen in haar schoot tegen elkaar stoten, dacht ze: als het zo gaat, wat staat mij dan te wachten? Daarom ging zij de Heer raadplegen. En de Heer sprak tot haar: twee volken zijn het die u draagt. Twee volkstammen die al in uw schoot uiteengaan. Eén van de twee zal machtiger zijn. De oudste zal dienstbaar zijn aan de jongste. Toen de tijd van de bevalling was gekomen, was er inderdaad een tweeling in haar schoot. De eerste die tevoorschijn kwam, was rossig en van top tot teen zo behaard als een mantel. Hij kreeg de naam Esau. Na hem kwam zijn broer tevoorschijn. Hij hield met zijn hand de hiel van Esau vast. Om die reden kreeg hij de naam Jacob. Isaac was 60 jaar toen zij geboren werden. Toen de jongens groot geworden waren, werd Esau een kundig jager, een man die altijd in het veld was. Jacob, daarentegen, was een rustig man die bij zijn tenten bleef. Isaac had een voorkeur voor Esau, want hij at graag wildbraad. Maar Rebecca hield meer van Jacob.
Toen Jacob eens aan het koken was, kwam Esau uitgeput van een van zijn tochten terug. Hij zei tegen Jacob: "Geef mij eens gauw wat van die rode brei, want ik ben doodop." Zo kreeg hij de naam Edom. Jacob antwoordde: "Dan moet je mij je eerstgeboorterecht verkopen." Daarop zei Esau: "Man, ik ga dood. Wat kan mij mijn eerste geboorterecht schelen?" Jacob drong aan: "Zweer daar dan eerst een eed op." En Esau legde de eed af en verkocht zo zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Toen gaf Jacob hem brood en linzenbrei. Hij at en dronk en ging weer weg. Zo weinig gaf Esau om zijn eerstgeboorterecht.

Genesis. Hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 35. Eens kwam er een hongersnood in het land, niet te verwarren met die uit de tijd van Abraham. En Isaac ging naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, in Gerar. Hier verscheen hem de Heer, die zei: ga niet naar Egypte, maar ga in het land wonen dat ik u aanwijs. Vestig u in dit land hier. Ik zal met u zijn en u zegenen. Want aan u en aan uw nakomelingen zal ik heel dit gebied geven. En ik zal de eed nakomen die ik uw vader Abraham gezworen heb. Ik zal uw nakomelingen talrijk maken als de sterren aan de hemel. En aan uw nageslacht zal ik heel dit gebied schenken. Door uw nakomelingen zal zegen komen over alle volken van de aarde, omdat Abraham geluisterd heeft naar mijn woord en zich heeft gehouden aan wat ik hem voorhield, aan mijn geboden, verordeningen en wetten. Zo kwam het dat Isaac zich in Gerar vestigde. Toen de burgers van die stad hem vragen stelden over zijn vrouw, zei hij: zij is mijn zus. Hij durfde namelijk niet te zeggen dat ze zijn vrouw was, want hij dacht: anders vermoorden de burgers van die stad mij om Rebecca, want zij is een mooie vrouw. Toen hij daar al geruime tijd woonde, keek Abimelech, de koning van de Filistijnen, eens door het venster naar binnen en zag tot zijn verbazing dat Isaac zijn vrouw Rebecca aan het liefkozen was. Daarop riep hij Isaac bij zich en zei tegen hem: wat zie ik? Zij is uw vrouw. Hoe hebt u dan kunnen zeggen dat ze uw zus is? Isaac zei: ik was bang dat ik om haar mijn leven zou verliezen. Toen zei Abimelech: hoe hebt u ons dat kunnen aandoen? Iemand van het volk had gemakkelijk met uw vrouw gemeenschap kunnen hebben en dan had u schuld over ons gebracht. En Abimelech gebood heel het volk: wie deze man of zijn vrouw te na komt, wordt onherroepelijk gedood. Isaac had in die streek gezaaid en hij oogste dat jaar 100-voudig, want de Heer zegende hem. Hij werd steeds rijker en was tenslotte schatrijk. Hij bezat kudde schapen en runderen en zoveel knechten dat de Filistijnen jaloers op hem werden. Daarom verstopten de Filistijnen al de putten die de knechten van zijn vader Abraham in der tijd gegraven hadden en gooiden ze dicht met zand. En Abimelech zei tegen Isaac: ga bij ons weg, want u bent veel te machtig geworden. Toen trok Isaac daar weg. Hij sloeg zijn tent op in het dal van Gerar en bleef daar wonen. Hij groef de waterputten weer open die men in de tijd van zijn vader Abraham gegraven had en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid. Hij gaf ze dezelfde namen die zijn vader ze gegeven had. Terwijl nu Isaaks knechten in het dal van Gerar aan het graven waren, stoten ze daar op een put met stromend water. Maar de herders van Gerar kregen ruzie met die van Isaak. Ze zeiden: dat water is van ons. Daarom noemde hij die put Esek, omdat ze daar ruzie gemaakt hadden. Toen zij een andere put groeven, kregen zij ook daarover ruzie. Om die reden noemde hij hem Sitna. Daarop verliet hij die plaats en groef een andere put. Daarover kregen ze geen ruzie meer. Die put gaf hij de naam Rechobot, want hij zei: nu heeft de Heer ons ruimte gegeven, zodat wij kunnen groeien in dit land. Vandaar ging hij naar Beerseba. Op een nacht verscheen hem de Heer en zei: ik ben de God van uw vader Abraham. Vrees niet, want ik sta u bij. Ik zal u zegenen en uw nakomelingen talrijk maken omwille van mijn dienaar Abraham. Isaac richtte op die plaats een altaar op en riep de naam van de Heer aan. Hij sloeg daar zijn tent op en zijn knechten groeven er een put. Nu ging Abimelech vanuit Gerar naar hem toe, in gezelschap van zijn vertrouweling Achuzat en zijn legeroverste Pikol. Isaac vroeg hem: waarom komt u naar mij toe? U bent mij toch vijandig gezind en u hebt mij toch weggejaagd?
Zij antwoorden: Wij zien nu duidelijk dat de Heer met u is. En wij dachten: Laat er nu een eed zijn tussen ons. Laat ons een verbond sluiten, dat u ons geen kwaad zult aandoen. We hebben het u ook niet lastig gemaakt, maar u enkel goed gedaan en u ongedeerd laten gaan. En nu rust de zegen van de Heer op u. Hierop richtte Isaac voor hen een feestmaal aan en zij aten en dronken. De volgende ochtend legden zij aan elkaar hun eed af. Toen deed Isaac hen uitgeleide en zij gingen in vrede van hem weg. Diezelfde dag kwamen de knechten van Isaac met het bericht dat zij een put gegraven hadden en zeiden: We hebben water gevonden. Hij noemde die plaats Seba. Daarom heet die stad tot op de dag van vandaag Berseba. Toen Esau 40 jaar was, huwde hij Jehudit, de dochter van de Hetiet Beeri, en Basemat, de dochter van de Hetiet Elon. Deze vrouwen waren een ergernis voor Isaac en Rebecca.

Genesis. Hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 46. Isaac was oud geworden en zijn ogen werden zo zwak dat hij niet meer kon zien. Daarom riep hij zijn oudste zoon Esau bij zich en zei: "Mijn zoon." "Hier ben ik," antwoordde Esau. Isaac zei: "Kijk eens, ik ben een oud man en ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb. Neem daarom je wapens, je pijlenkoker en je boog, ga erop uit en schiet een stuk wild voor mij. Maak dan een smakelijk maal klaar, zoals ik het graag heb, en dien het op, zodat ik ervan kan eten. Dan heb ik de kracht jou te zegenen voordat ik sterf." Tijdens dat gesprek van Isaac met zijn zoon Esau had Rebekka staan luisteren. Zodra Esau erop uit was gegaan om een stuk wild voor zijn vader te schieten, zei Rebekka tegen haar zoon Jacob: "Luister eens, ik heb je vader tegen je broer Esau horen zeggen: breng mij een stuk wild en maak een smakelijk maal voor mij, zodat ik ervan kan eten. Dan zal ik je met goedvinden van de Heer mijn zegen kunnen geven, voordat ik sterf. Daarom, mijn zoon, moet je luisteren naar wat ik je zeg. Ga naar de kudden en haal daar 2 malse geitenbokjes. Dan maak ik een smakelijk maal voor je vader, zoals hij dat graag heeft. Dit ga je dan aan je vader aanbieden, zodat hij ervan kan eten. Dan kan hij jou zegenen voor hij sterft." Maar Jacob zei tegen zijn moeder Rebekka: "Dat gaat niet. Mijn broer Esau is ruig behaard en ik helemaal niet. Als vader mij zal aanraken, denkt hij vast dat ik met hem spot. En in plaats van mij te zegenen, zal hij mij vervloeken." Zijn moeder antwoordde hem: "Jongen, die vloek neem ik op me. Luister naar mij en ga de bokjes halen." Jacob ging ze dus halen en bracht ze naar zijn moeder. En zij maakte een smakelijk maal klaar, zoals zijn vader het graag had. Daarop haalde Rebekka de beste kleren van haar oudste zoon Esau, die zij in huis bewaarde, en liet haar jongste zoon Jacob die aantrekken. Over zijn handen en zijn gladde hals trok zij de vellen van geitenbokjes. Vervolgens gaf zij het smakelijke maal met het brood dat zij toebereid had, haar zoon Jacob in handen. Die ging naar zijn vader toe en zei: "Vader." Isaac antwoordde: "Ja, wie ben je, mijn zoon?" Jacob zei tegen zijn vader: "Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij opgedragen hebt. Ga overeind zitten en eet van mijn wildbraad. Dan zult u de kracht krijgen om mij uw zegen te geven." Maar Isaac zei tegen zijn zoon: "Hoe heb je dat wild zo gauw kunnen vinden, mijn zoon?" Jacob antwoordde: "De Heer, uw God, heeft het op mijn weg gebracht." Daarop zei Isaac tegen Jacob: "Kom eens wat dichterbij, ik wil je aanraken, mijn zoon, om te zien of je werkelijk mijn zoon Esau bent." Jacob kwam bij zijn vader Isaac staan. Deze raakte hem aan en zei: "De stem is de stem van Jacob, maar de handen zijn de handen van Esau." Hij herkende Jacob niet, omdat zijn handen even behaard waren als die van zijn broer Esau. Toen was hij bereid hem zijn zegen te geven. En hij vroeg nog eens: "Ben jij werkelijk mijn zoon Esau?" Hij antwoordde: "Dat ben ik." Toen sprak Isaac: "Dien dan maar op. Ik wil eten van het wildbraad van mijn zoon. Dan zal ik de kracht krijgen om je mijn zegen te geven." Jacob diende op en zijn vader begon te eten. Daarna bracht hij hem wijn en hij dronk. Daarop sprak zijn vader Isaac tot hem: "Kom hier, mijn zoon, en kus mij." Hij kwam naderbij en kuste hem. Toen Isaac de geur van zijn kleren rook, sprak hij over hem deze zegen uit: "Ja, de geur van mijn zoon is als de geur van een akker die door de Heer is gezegend. Dauw van de hemel zal God je geven, vruchtbare grond, met overvloed van koren en most. Volken zullen je dienen en naties voor je buigen. Je moet heersen over je broers en de zonen van je moeder moeten voor jou buigen. Wie jou vervloekt,
zal vervloekt zijn. Wie jou zegent, zal gezegend zijn. Juist toen Isaac over Jacob deze zegen had uitgesproken en Jacob net was weggegaan bij zijn vader Isaac, kwam zijn broer Esau van de jacht terug. Ook hij maakte een smakelijk maal. Toen hij het binnenbracht, zei hij tegen zijn vader: "Kom overeind, vader, en eet van het wildbraad van uw zoon. Dan zult u de kracht krijgen om mij uw zegen te geven." Zijn vader Isaac vroeg: "Wie ben je?" Hij antwoordde: "Ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Esau." Isaac schrok hevig en riep uit: "Maar wie was dan degene die dat andere stuk wild had geschoten en het mij gebracht heeft? Juist voordat jij binnenkwam, heb ik daarvan gegeten. Hem heb ik mijn zegen gegeven en die zegen zal hij ook houden." Toen Esau dat van zijn vader hoorde, brak hij in luide en bittere jammerklachten uit en smeekte zijn vader: "Vader, geef mij ook uw zegen." Maar hij antwoordde: "Je broer is met een listige leugen bij mij aangekomen en heeft zich van jouw zegen meester gemaakt." Toen zei Esau: "Terecht heet hij Jacob, want hij heeft mij nu al 2 maal bedrogen. Eerst heeft hij zich mijn eerste geboorterecht toegeëigend en nu ook nog mijn zegen." En hij drong aan: "Hebt u dan voor mij geen zegen meer?" Isaac antwoordde en zei tegen Esau: "Ik heb hem nu eenmaal tot heerser over jou aangesteld. Ik heb al zijn broers tot zijn dienstknechten gemaakt en koren en most aan hem gegeven. Wat kan ik nog doen voor jou, mijn zoon?" Maar Esau zei tegen zijn vader: "Was dat dan uw enige zegen, vader? Vader, geef mij toch ook een zegen." En hij begon luid te jammeren. Daarop nam zijn vader Isaac het woord en zei: "Ver van de vruchtbare grond zul je wonen, ver van de dauw uit de hemel van boven. Van je zwaard zul je leven en je broer zul je dienen. Maar als je je losrukt, schud je zijn juk van je nek." Esau haatte Jacob vanwege de zegen die zijn vader over hem had uitgesproken. En hij zei bij zichzelf: "De tijd is niet ver meer dat er om mijn vader gerouwd wordt. Dan vermoord ik mijn broer Jacob." Toen Rebekka te weten kwam wat haar oudste zoon Esau van plan was, riep zij haar jongste zoon Jacob bij zich en zei hem: "Je broer Esau zint op wraak en wil je vermoorden. Luister dus naar mij, mijn zoon. Bereid je voor en vlucht naar mijn broer Laban in Haran. Blijf daar een tijd lang tot de woede van je broer bekoeld is. Als de woede van je broer over is en hij vergeten is wat je hem hebt aangedaan, zal ik iemand sturen om je terug te halen. Waarom zou ik jullie alle 2 op 1 dag moeten verliezen?" Rebekka zei tegen Isaac: "Het leven valt mij zwaar met die Hethitische vrouwen. Als Jacob nu ook nog trouwt met een meisje van hier, met een Hethitische, dan heb ik helemaal geen leven meer."

Genesis. Hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 22. Daarop liet Isaac Jacob bij zich komen, zegende hem en gaf hem deze opdracht. Je moet niet trouwen met een meisje uit Canaan. Ga op reis naar Padan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van je moeder, en trouw daar met een van de dochters van Laban, de broer van je moeder. Mogen de Almachtige God je zegenen en je vruchtbaar maken en talrijk, zodat je uitgroeit tot een grote menigte volken. Mogen Hij jou en je nakomelingen de zegen van Abraham schenken, zodat je het land in bezit kunt nemen waar je nu als vreemdeling leeft, het land dat God aan Abraham gegeven heeft. Zo liet Isaac Jacob gaan, en deze ging op weg naar Padan Aram, naar Laban, de zoon van de Arameer Betuel en de broer van Rebekka, de moeder van Jacob en Esau. Esau merkte dat Isaac Jacob met zijn zegen naar Padan Aram gestuurd had om er een vrouw te zoeken. Hij kwam te weten dat hij hem bij zijn zegen verboden had een Canaanitische vrouw te huwen. En dat Jacob daarom, volgens de wens van zijn vader en moeder, naar Padan Aram was gegaan. Zo merkte Esau dat de vrouwen uit Canaan zijn vader Isaac niet bevielen. Daarom ging hij naar Ismaël en nam naast de vrouwen die hij al had, ook nog Machalat, een dochter van Abrahams zoon Ismaël en een zuster van Nebajot, tot vrouw. Jacob vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Nadat de zon al was ondergegaan, wilde hij op een bepaalde plaats overnachten. Een van de stenen die daar lagen nam hij als hoofdkussen en hij viel op die plaats in slaap. Hij kreeg een droom en zag een ladder die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder stegen Gods engelen op en daalden zij neer. Ineens stond de Heer bij hem en zei: Ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waar u op ligt zal ik aan u en aan uw nakomelingen geven. Uw nageslacht zal als het stof van de aarde zijn. U zult zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Om u en uw nakomelingen zullen alle geslachten van de aarde zich gezegend beschouwen. Ik ben met u. Ik zal u behoeden waar u ook bent en u terugvoeren naar dit land, want ik zal u niet verlaten tot ik mijn belofte heb vervuld. Jacob werd wakker en riep uit: Waarlijk, de Heer is op deze plaats en ik wist het niet. Hij werd bang en zei: Ontzagwekkend is deze plaats. Dit kan niet anders zijn dan het huis van God en de poort van de hemel. De volgende ochtend zette Jacob de steen waar hij met zijn hoofd op had gelegen als een wijssteen overeind en goot er olie over uit. Hij noemde die plaats Bethel. Vroeger heette die stad Luz. Jacob legde de volgende gelofte af: Als God met mij is en mij beschermt op de reis die ik nu onderneem, als hij mij voedsel geeft om te eten en kleding om mij te bedekken, en als ik ongedeerd naar mijn ouderlijk huis terugkeer, dan zal de Heer mijn God zijn. En deze steen, die ik als heilige steen opricht, zal het huis van God zijn. En van alles wat u mij schenkt, zal ik u tienden geven.

Genesis. Hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 35. Toen Jacob zijn reis voortzette en verder trok naar het gebied van de Oosterlingen, zag hij op een gegeven ogenblik ergens in het veld een put. Drie kudde schapen lagen daar te wachten, omdat uit die put de kudde te drinken kregen. Op de put lag een grote steen. En pas als alle herders daar waren samengekomen, rolde men de steen van de opening. Zodra men de schapen had laten drinken, legde men de steen weer op de put. Jacob vroeg: "Broeders, waar komt u vandaan?" Zij antwoordden: "Wij komen van Haran." Hij vervolgde: "Kent u dan Laban, de zoon van Nachor?" Zij antwoordden: "Ja, die kennen wij." Hij vroeg verder: "Hoe maakt hij het?" En zij antwoordden: "Uitstekend. Daar komt net zijn dochter Rachel aan met de schapen." Toen zei hij: "Het is nog volop dag en nog lang geen tijd om de kudde bijeen te drijven. Geef dus de schapen te drinken en laat ze dan nog wat grazen." Zij zeiden: "Dat kunnen wij niet, voordat alle schapen bijeen zijn. Pas dan wordt de steen van de put afgerold en kunnen wij de schapen te drinken geven." Hij stond nog met hen te praten toen Rachel aankwam met de schapen van haar vader, want zij was herderin. Zodra Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, met de schapen van zijn oom, ging hij naar de put toe, rolde de steen weg en liet de schapen van zijn oom Laban drinken. Daarop kuste Jacob Rachel en weende luid. Toen Jacob Rachel bekend had gemaakt dat hij een bloedverwant van haar vader was, de zoon van Rebecca, ging Rachel het gauw aan haar vader vertellen. Zodra Laban het nieuws over Jacob, de zoon van zijn zuster, gehoord had, liep hij vlug naar hem toe. Hij omhelsde en kuste hem en nam hem mee naar huis. Daar vertelde Jacob Laban alles wat er gebeurd was. Laban zei: "Waarlijk, jij bent mijn gebeente en mijn vlees." En Jacob bleef een volle maand bij hem. Daarop zei Laban tegen Jacob: "Al ben je familie van mij, daarom hoef

haar liever aan jou dan aan iemand anders. Blijf dus maar bij mij. Zo kwam het dat Jacob 7 jaar werkte om Rachel te krijgen. Die jaren leken hem maar enkele dagen. Zoveel hield hij van haar. Na de 7 jaren zei Jacob tegen Laban: geef me mijn vrouw, want mijn tijd is om en ik wil met haar samenleven. Daarop nodigde Laban alle burgers van de stad uit en richtte een feestmaal aan. 'S avonds echter bracht hij zijn dochter Lea bij Jacob en hij had gemeenschap met haar. Laban schonk zijn slavin Zilpa aan zijn dochter Lea als slavin. De volgende ochtend zag Jacob dat het Lea was. Hij zei tegen Laban: wat hebt u nu met mij uitgehaald? Ik heb toch gewerkt om Rachel te krijgen. Waarom hebt u mij bedrogen? Laban antwoordde: het is bij ons geen gewoonte de jongste uit te huwelijken voor de oudste. Breng dus eerst met haar de bruiloftsweek door. De andere kun je ook krijgen als je nog eens 7 jaar bij mij wilt werken. Dat deed Jacob. Hij bracht met Lea de bruiloftsweek door en Laban gaf hem zijn dochter Rachel als vrouw. Laban schonk zijn slavin Bilha aan Rachel. Jacob had ook gemeenschap met Rachel. Hij hield meer van haar dan van Lea. Zo werkte hij nog eens 7 jaar bij Laban. Toen de Heer zag dat Lea minder bemind werd, opende hij haar schoot, terwijl Rachel onvruchtbaar bleef. Lea werd zwanger, baarde een zoon en noemde hem Ruben. Want, zei ze, de Heer heeft neergezien op mijn ellende. Nu zal mijn man wel van mij gaan houden. Ze werd opnieuw zwanger, baarde een zoon en zei: de Heer heeft gehoord dat ik minder bemind word. Daarom heeft hij mij ook dit kind gegeven. En zij noemde hem Simeon. Ze werd nog eens zwanger, baarde weer een zoon en zei: ditmaal zal mijn man zich wel aan mij gaan hechten, want ik heb hem 3 zonen geschonken. Daarom kreeg hij de naam Levi. Zij werd nog eens zwanger, baarde een zoon en zei: ditmaal zal ik de Heer prijzen. Daarom noemde zij hem Juda. Daarna kreeg zij geen kinderen meer.

Genesis. Hoofdstuk 30. Versen 1 tot en met 43. Rachel zag dat zij Jacob geen kinderen schonk. Ze werd jaloers op haar zuster en zei tegen Jacob: "Geef mij toch kinderen, anders ga ik dood." Jacob werd kwaad op Rachel en antwoordde: "Neem ik soms de plaats in van God, die je geen kinderen laat krijgen?" Daarop zei ze: "Hier is mijn slavin Bilha. Heb gemeenschap met haar, dan kan zij op mijn knieën baren en kan ik kinderen krijgen door haar." Zij gaf hem dus haar slavin Bilha tot vrouw en Jacob had gemeenschap met haar. Bilha werd zwanger en schonk Jacob een zoon. Rachel zei: "God heeft mij recht gedaan. Hij heeft mijn gebed verhoord en mij een zoon geschonken." Daarom noemde zij hem Dan. Rachels slavin Bilha werd opnieuw zwanger en schonk Jacob een tweede zoon. Rachel zei: "Een harde strijd heb ik met mijn zuster gestreden en ik heb overwonnen." Daarom noemde zij hem Naphtali. Toen Lea merkte dat ze geen kinderen meer kreeg, gaf zij haar slavin Zilpa aan Jacob als vrouw. En ook Zilpa, de slavin van Lea, schonk Jacob een zoon. Toen zei Lea: "Het geluk is gekomen." Daarom noemde zij hem Gad. Lea's slavin Zilpa schonk Jacob een tweede zoon. En Lea zei: "Ik ben gelukkig. De meisjes zullen mij gelukkig prijzen." Daarom noemde zij hem Azer. In de dagen van de tarweoogst ging Ruben erop uit en vond liefdesappels ergens op het veld en bracht die naar zijn moeder Lea. Rachel zei tegen Lea: "Geef mij ook een paar van die liefdesappels van je zoon." Maar zij antwoordde: "Is het niet genoeg dat je mij mijn man afneemt? Wil je nu ook nog beslag leggen op de liefdesappels van mijn zoon?" Rachel zei: "Als je mij de liefdesappels van je zoon geeft, mag Jacob vannacht bij jou slapen." Toen Jacob dus 's avonds van het veld kwam, ging Lea hem tegemoet en zei: "Je moet bij mij komen slapen, want ik heb eerlijk voor je betaald met de liefdesappels van mijn zoon." Die nacht ging hij dus bij haar slapen. En God verhoorde Lea. Zij werd zwanger en schonk Jacob een vijfde zoon. Toen zei Lea: "God heeft mij beloond, omdat ik mijn slavin aan mijn man heb gegeven." Daarom noemde zij die zoon Issachar. Lea werd nog eens zwanger en schonk Jacob een zesde zoon. Lea zei: "God heeft mij een mooi geschenk gegeven. Ditmaal zal mijn man wel bij mij blijven, want ik heb hem 6 zonen geschonken." En zij noemde die zoon Zebulon. Daarna bracht zij nog een dochter ter wereld en noemde haar Dina. Toen was God Rachel indachtig. Hij verhoorde haar en opende haar schoot. Zij werd zwanger, baarde een zoon en zei: "God heeft mijn schande weggenomen." Zij noemde hem Jozef, daarbij denkend: "Moge de Heer mij nog een zoon geven." Toen Rachel Jozef gebaard had, zei Jacob tegen Laban: "Laat mij teruggaan naar mijn woonplaats en vaderland. Geef mij mijn vrouwen en kinderen voor wie ik bij u gewerkt heb en laat mij gaan. U weet zelf hoe hard ik voor u gewerkt heb." Maar Laban zei tegen Jacob: "Je moet ook met mij rekening houden. Ik heb uit tekenen opgemaakt dat de Heer mij omwille van jou gezegend heeft." En hij voegde eraan toe: "Zeg maar welk loon je van mij wenst en ik geef het." Jacob antwoordde: "U weet zelf hoe hard ik voor u gewerkt heb en hoe het onder mijn beheer met uw kudde is gegaan. Voor mijn komst was uw bezit maar klein. Het heeft zich sterk uitgebreid, omdat de Heer u gezegend heeft bij elke stap die ik zette. Wanneer zal ik nu eens voor mijn eigen familie kunnen werken?" Daarop zei Laban: "Wat moet ik je geven?" Jacob antwoordde: "U hoeft mij niets te geven. Ik ben bereid opnieuw uw kudde te hoeden als u het volgende voorstel aanvaardt. Ik ga vandaag al uw kleinvee langs.
Zet u dan alle gevlekte en gespikkelde dieren bijeen en zonder ook alle zwarte schapen af. Als loon wil ik enkel de gespikkelde en gevlekte geiten. U kunt mij vertrouwen. Als u later mijn loon in ogenschouw komt nemen, mogen alle niet-gevlekte of gespikkelde geiten en alle niet-zwarte schapen gelden als door mij gestolen. Laban zei, goed, ik neem je voorstel aan. Nog diezelfde dag zette Laban de gestreepte en gespikkelde bokken en alle gevlekte en gespikkelde geiten bijeen. Alles waar maar iets wits aan was en ook alle zwarte schapen. Hij vertrouwde die kudde toe aan zijn zonen. Hij bepaalde dat het tussen hem en Jacob een afstand van 3 dagreizen moest blijven. En Jacob mocht alleen het kleinvee van Laban weiden dat nog over was. Toen haalde Jacob verse takken van populieren, amandelbomen en platanen en bracht er witte strepen op aan door het wit van de takken bloot te leggen. De takken die hij zo bewerkt had, legde hij vlak voor het kleinvee in de troggen en drinkbakken. De dieren waren namelijk gewend te paren als ze daar kwamen drinken. De dieren die bij de takken gepaard hadden, wierpen gestreepte, gevlekte en gespikkelde jongen. De aldus verkregen jongen hield Jacob apart. Met deze gevlekte en zwarte dieren liet hij Labans kleinvee paren en op deze wijze vormde hij een eigen kudde, die hij niet bij Labans kudde liet komen. Alleen voor de sterke dieren, die bronstig werden, legde Jacob zijn takken in de troggen, om ze bij die takken te laten paren. Voor de zwakke dieren legde hij ze er niet in. Zodoende kreeg Laban alleen zwakke dieren en Jacob sterke. Zo werd Jacob buitengewoon rijk. Hij kreeg grote kudden, slavinnen en slaven, kamelen en ezels.

Genesis. Hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 54. Op een keer hoorde Jacob dat de zonen van Laban zeiden: Jacob heeft onze vader heel zijn bezit afhandig gemaakt. Ten koste van hem heeft hij al die rijkdom verworven. Jacob zag aan het gezicht van Laban dat deze hem niet meer zo goed gezind was als vroeger. Toen sprak de Heer tot Jacob: Keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw bloedverwanten. Ik zal met u zijn. Daarop riep Jacob Rachel en Lea naar buiten, bij zijn kudde, en zei: Ik zie aan het gezicht van jullie vader dat hij me niet meer zo goed gezind is als vroeger. Maar de God van mijn vader is nu eenmaal met mij geweest. En jullie weten goed dat ik met heel mijn kracht voor jullie vader gewerkt heb. Ofschoon hij me bedroog en mijn loon wel 10 maal gewijzigd heeft. Maar God heeft niet toegelaten dat hij me benadeelde. Toen Laban vaststelde dat de gevlekte dieren mijn loon zouden worden, wierp al het kleinvee gevlekte jongen. Toen hij bepaalde dat de gestreepte dieren mijn loon zouden worden, wierp al het kleinvee gestreepte jongen. Op deze wijze heeft God de dieren van jullie vader afgenomen en ze aan mij gegeven. In de tijd dat het vee paarde, zag ik plotseling in een droom dat de bokken die de schapen en geiten besprongen, gestreept, gespikkeld of gevlekt waren. In die droom sprak Gods engel tot mij: Jacob. En ik antwoordde: Hier ben ik. En hij zei: Kijk rond en zie hoe alle bokken die de schapen en de geiten bespringen, gestreept, gespikkeld of gevlekt zijn. Want ik heb gezien hoe Laban u steeds weer behandelt. Ik ben de God van Bethel, waar u een heilige steen met olie begoten hebt en mij een belofte hebt gedaan. Trek daarom weg uit dit land en keer terug naar uw geboortegrond. Rachel en Lea antwoordden hem: Wij krijgen of erven toch niets meer uit het vaderlijk huis. Vader beschouwt ons toch maar als vreemdelingen, want hij heeft ons verkocht en ons geld nog opgemaakt ook. Het vermogen dat God van vader afgenomen heeft, komt ons en onze kinderen toe. Doe dus maar wat God van je vraagt. Toen maakte Jacob zich klaar voor de reis, liet zijn kinderen en vrouwen plaatsnemen op de kamelen, voerde zijn hele veestapel en alle bezittingen die hij in Padan Aram verworven had met zich mee en ging op weg naar zijn vader Isaac in Kanaan. Terwijl Laban afwezig was om de schapen te scheren, stal Rachel de huisgoden van haar vader. Ook Jacob bedroog de Arameer Laban door zijn vlucht voor hem verborgen te houden. Jacob ging op de vlucht met al zijn bezittingen. Hij stak de rivier over en vertrok in de richting van het gebergte van Gilead. Op de derde dag kwam Laban te weten dat Jacob gevlucht was. Met zijn familieleden achtervolgde hij hem 7 dagreizen en haalde hem bijna in op het gebergte van Gilead. Maar in die nacht verscheen God aan de Arameer Laban en zei hem: Pas ervoor op dreigementen te uiten tegen Jacob. Toen Laban Jacob had ingehaald, sloeg deze zijn tenten op in het gebergte. Ook Laban en zijn verwanten sloegen in het gebergte van Gilead hun tenten op. Laban zei toen tegen Jacob: Wat bezielde je toch om mij zo te bedriegen en mijn dochters als krijgsgevangenen mee te nemen? Waarom ben je stiekem gevlucht? Waarom heb je mij bedrogen en mij niets gezegd? Met gejubel en gezang, met tamboerijn en citer zou ik je uitgeleide hebben gedaan. Je hebt mij niet eens de kans gegeven mijn zonen en dochters vaarwel te kussen. Je gedrag is dwaas. Ik zou het je zeer lastig kunnen maken, maar de God van je vader heeft mij vannacht gewaarschuwd. Pas ervoor op dreigementen te uiten tegen Jacob. Als je overigens vertrokken bent omdat je zo vurig naar je ouderlijk huis verlangt, waarom heb je dan mijn goden gestolen? Jacob antwoordde: Ik was bang dat u mij anders uw dochters zou afpakken.
Maar als u bij een van ons uw goden vindt, zal die het er niet levend afbrengen. Zoek in het bijzijn van onze verwanten maar of ik iets van u heb, en neem dat dan. Jacob wist namelijk niet dat Rachel de huisgoden had gestolen. Laban ging dus Jacobs tent binnen, en ook die van Lea, en van de beide slavinnen, maar hij vond niets. Van de tent van Lea ging hij naar die van Rachel. Rachel, echter, had de huisgoden in het zadel van haar kameel verstopt en was erop gaan zitten. Laban doorzocht de hele tent zonder iets te vinden. Ze zei tegen haar vader: "Mijn heer, neem mij niet kwalijk dat ik blijf zitten, want ik ben ongesteld." Hoe hij ook zocht, hij vond de huisgoden niet. Toen werd Jacob kwaad. Hij voer tegen Laban uit en zei: "Wat heb ik misdaan? Wat voor kwaad heb ik gedaan dat u mij zo verwoed achtervolgt? U hebt nu mijn hele huisraad doorzocht. Hebt u iets gevonden dat van u is? Leg het dan voor mij en uw verwanten neer en laat hen zeggen wie van ons beiden gelijk heeft. 20 jaar ben ik nu bij u geweest. Uw schapen en geiten hebben geen misdracht gehad en van de rammen van uw kudde heb ik nooit gegeten. Wat door wilde dieren verscheurd was, heb ik niet bij u gebracht, maar ik heb het zelf vergoed. Uit mijn eigen bezit hebt u teruggeëist wat van mij overdag of 's nachts gestolen werd. Overdag verging ik van de hitte, 's nachts van de kou, en ik heb mijn ogen geen slaap gegund. 20 jaar heb ik nu in uw huis doorgebracht. 14 jaar heb ik voor u gewerkt, voor uw 2 dochters. 6 jaar voor uw vee, en wel 10 maal wijzigde u mijn loon. Als de God van mijn vader, de God van Abraham en de gevreesde van Isaac mij niet had bijgestaan, dan had u mij nu met lege handen weggestuurd. God heeft echter neergezien op mijn ellende en mijn zwoegen, en vannacht is hij tussen beiden gekomen." Laban antwoordde Jacob: "Het gaat om mijn eigen dochters, mijn eigen kinderen en mijn eigen vee. Alles wat je hier ziet is van mij. Wat voor kwaad zou ik mijn eigen dochters of de kinderen die zij gebaard hebben willen aandoen? Kom, laat ons een verbond met elkaar sluiten, als getuige tussen mij en u." Toen zette Jacob een heilige steen overeind. Jacob zei tegen zijn verwanten: "Raap stenen bijeen." Zij haalden stenen, maakten daar een steenhoop van en hielden bij de steenhoop een maaltijd. Laban noemde hem Jegar Sahaduta en Jacob noemde hem Gal-Ed. En Laban zei: "Deze steenhoop moet vandaag het bewijsstuk voor ons beiden zijn. Daarom heet hij Gal-Ed." En ook Mispa, omdat hij zei: "Mogen de Heer de wacht houden tussen mij en jou, wanneer wij uit elkaar zijn gegaan. Je mag mijn dochters niet slecht behandelen en geen andere vrouwen huwen. En al is er niemand die ons ziet, God is onze getuige." En Laban zei tegen Jacob: "Dit is de steenhoop, dit is de heilige steen die ik heb opgericht tussen mij en jou. Bewijsstuk is deze steenhoop. Bewijsstuk is deze gedenksteen. Ik zal deze steenhoop nooit met kwade bedoelingen passeren om naar jou te komen en jij niet om naar mij te komen. De God van Abraham en de God van Nachor, de God van hun vaders, zullen onze rechters zijn." En Jacob legde zijn eed af bij de gevreesde van zijn vader Isaac. Toen slachtte Jacob op de berg een offerdier en nodigde zijn verwanten uit voor de maaltijd. Na de maaltijd bleven zij op de berg overnachten.

Genesis. Hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 33. De volgende ochtend kuste Laban zijn zonen en dochters vaarwel, gaf hun zijn zegen en ging naar zijn woonplaats terug. Toen Jacob zijn reis voortzette, kwamen engelen van God hem tegemoet. En zodra hij die zag, zei Jacob: "Het is hier de legerplaats van God." Daarom noemde hij die plaats Machanaim. En Jacob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Esau in Seir, het gebied van Edom, met de opdracht: "Dit moeten jullie mijn heer Esau zeggen. Zo spreekt uw dienaar Jacob. Ik heb bij Laban gewoond en ben daar tot nu toe gebleven. Ik bezit nu runderen, ezels en schapen, slaven en slavinnen. Ik laat u dit weten om bij mijn heer een gunstig onthaal te vinden." Bij hun terugkeer zeiden de boden tegen Jacob: "We zijn bij uw broer Esau geweest. Hij is nu al met 400 man naar u onderweg." Jacob werd bang en in zijn angst verdeelde hij de mensen die bij hem waren, met de schapen, runderen en kamelen, in twee groepen. Hij dacht: "Als Esau op de ene groep afkomt en die neerslaat, dan kan de andere tenminste ontsnappen." En Jacob bad: "O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, de Heer die tegen mij zei: 'Ga terug naar uw land en uw verwanten en ik zal u met weldaden overladen. Uw dienaar is al uw gunstbewijzen en al uw blijken van trouw niet waardig. Ik had alleen maar een stok toen ik de Jordaan hier overstak. En nu ben ik tot twee groepen uitgegroeid. Maar red mij nu ook uit de greep van mijn broer Esau, want ik ben bang dat hij mij verslaat met moeder en kinderen. U hebt mij toch beloofd: 'Ik zal u met weldaden overladen, en uw nageslacht zal ik zo talrijk maken als het zand aan de zee, zo talrijk dat het niet te tellen is.'" En hij bracht daar de nacht door. Toen nam hij uit zijn bezit geschenken voor zijn broer Esau: 200 geiten en 20 bokken, 200 schapen en 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun jongen, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezelshengsten. Hij verdeelde dit alles in afzonderlijke kudden en vertrouwde die toe aan zijn knechten, met de opdracht: "Ga voor mij uit, maar met telkens een afstand tussen de kudden." En hij beval de voorste: "Als je mijn broer Esau tegenkomt en hij vraagt bij wie je hoort, waarheen je gaat en van wie de dieren zijn die je voor je uitdrijft, dan moet je zeggen: 'Van uw dienaar Jacob. Ze zijn een geschenk voor mijn heer Esau. Hij zelf komt achter ons aan.' Aan de tweede en de derde en aan iedereen die de leiding van de kudden had, gaf hij ook deze opdracht: 'Zeg Esau hetzelfde als jullie hem tegenkomen. Zeg hem: uw dienaar Jacob komt achter ons aan.' Want hij dacht: 'Ik zal hem gunstig stemmen door geschenken te sturen. Als ik hem daarna onder ogen kom, zal hij mij misschien vriendelijk ontvangen.' Zo gingen de geschenken vooruit, terwijl hij zelf die nacht nog in het kamp bleef. Maar tijdens die nacht stond hij op en stak met zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Toen Jacob hen met zijn bezittingen over de rivier gebracht had, bleef hij alleen achter. En een man worstelde met hem tot het aanbreken van de dageraad. Toen de man merkte dat hij Jacob niet aankon, stootte hij hem bij de worsteling boven tegen de heup, zodat hij ontwricht werd. Daarop zei de man: "Laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken." Maar hij antwoordde: "Ik laat u niet gaan wanneer u mij niet zegent." Hij vroeg: "Hoe is uw naam?" Hij antwoordde: "Jacob." Toen zei hij: "Voortaan zult u geen Jacob meer heten, maar Israël, want u hebt met God gestreden en met mensen
en u hebt hen overwonnen. Jacob vroeg, maak mij uw naam bekend. Maar hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? Toen gaf hij hem op die plaats zijn zegen. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zo zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en ik ben toch in leven gebleven. De zon ging op, zodra hij Peniel voorbij was, en Jacob bleef mank aan zijn heup. Vandaar dat de Israëlieten tot op de dag van vandaag de spier die bovenaan de heup ligt niet eten. Omdat God Jacob boven tegen de heup, tegen de spier van het heupgewricht, had gestoten.

Genesis, hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 20. Toen Jacob opkeek, zag hij Esau met 400 man op zich afkomen. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea en Rachel en de twee slavinnen. De slavinnen met hun kinderen gingen voorop. Daarachter Lea met haar kinderen en tenslotte Rachel met Jozef achteraan. Zelf ging hij voor hen uit en hij boog 7 maal tot op de grond, tot hij bij zijn broer kwam. Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. En ze werden beiden tot tranen toe bewogen. Toen Esau opkeek en de vrouwen en kinderen zag, vroeg hij: "Wie zijn dat daar?" Jacob antwoordde: "Het zijn de kinderen die God uw dienaar geschonken heeft." Toen kwamen de slavinnen met hun kinderen naderbij en bogen diep. Ook Lea met haar kinderen kwam naar voren en boog diep. Ten slotte kwamen Jozef en Rachel en ze bogen diep. Toen sprak hij: "Van wie zijn toch al die kudden die mij tegemoet zijn gekomen?" Hij antwoordde: "Ik wilde mijn heer gunstig stemmen." Maar Esau zei: "Ik ben rijk genoeg, mijn broer. Wat van jou is, moet van jou blijven." Maar Jacob drong aan: "Geen sprake van. Als je mij werkelijk goedgezind bent, neem dan dit geschenk van mij aan. Ik heb tegen jou opgezien, zoals men tegen God opziet. Maar je hebt mij welwillend ontvangen. Aanvaard toch het geschenk dat ik je aanbied. God is goed voor mij geweest, zodat het mij aan niets ontbreekt." Toen hij zo bleef aandringen, nam Esau het aan. Hij zei: "Laten wij vertrekken. Ik zal voor je uitgaan." Maar Jacob zei: "Mijn heer weet hoe teer de kinderen zijn. Ook heb ik nog zogende schapen en runderen bij me. Als die dieren 1 dag te veel opgejaagd worden, sterft heel de kudde. Laat mijn heer alvast vooruitgaan, dan zal ik op mijn gemak mijn tocht vervolgen en rekening houden met het vee dat voorop loopt en met de kinderen, totdat ik mijn heer in Seir tref." Esau zei: "Dan zal ik een paar mannen bij je achterlaten." Maar hij antwoordde: "Waarom toch? Ik ben al blij dat mijn heer zo welwillend voor mij is geweest." Daarop aanvaarde Esau nog diezelfde dag de terugtocht naar Seir. Jacob echter trok de richting van Sukkot uit. Daar bouwde hij een huis voor zichzelf en voor zijn vee maakte hij hutten. Daarom heet die plaats Sukkot. Vanuit Padam Aram kwam Jacob veilig aan in de stad Sichem, in Canaan. Hij sloeg zijn tenten op ten oosten van de stad. Hij wist van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 geldstukken het land te kopen waarop hij zijn tent had neergezet. Daar richtte hij een altaar op en noemde het El, de God van Israël.

Genesis. Hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 31. Dina, de dochter die Lea aan Jacob geschonken had, was eens op bezoek gegaan bij de meisjes van de streek. Toen Sichem, de zoon van de Chiwiet Hemor, de vorst van het land, haar zag, ontvoerde hij haar, ging bij haar liggen en onteerde haar. Hij verloor zijn hart aan Jacobs dochter Dina. Hij hield veel van het meisje en probeerde haar genegenheid te winnen. Daarom zei hij tegen zijn vader Hemor: zorg dat het meisje mijn vrouw wordt. Jacob had wel gehoord dat zijn dochter Dina onteerd was, maar omdat zijn zonen buiten bij de kudde waren, zei hij er niets van tot zij weer thuis waren. Hemor, de vader van Sichem, kwam met Jacob onderhandelen. Toen Jacobs zonen van het veld terugkwamen en van de zaak hoorden, voelden zij zich beledigd en waren woedend. Want door gemeenschap te hebben met Jacobs dochter had Sichem een schanddaad in Israël begaan, iets ongehoords. Hemor sprak met hen en zei: mijn zoon Sichem is hevig verliefd op uw dochter. Ik verzoek u haar aan hem ten huwelijk te geven. Knoop familiebanden met ons aan. Als u ons uw dochters ten huwelijk geeft, kunt u die van ons krijgen. U kunt ook bij ons blijven wonen. Het land ligt voor u open. Blijf maar hier, u kunt rondtrekken of ergens gaan wonen. En Sichem zei tegen Dina's vader en tegen haar broers: als u mij ter wille bent, kunt u van mij krijgen wat u wenst. Al stelt u de bruidsprijs en het geschenk nog zo hoog, ik betaal wat u vraagt, als u mij het meisje maar geeft. Toen gaven Jacobs zonen aan Sichem en aan zijn vader Hemor een listig antwoord, omdat hun zus Dina onteerd was. Dat kunnen wij niet doen. Wij kunnen onze zus niet aan een onbesnedene geven, want dat is een schande voor ons. Slechts op één voorwaarde kunnen wij u ter wille zijn. U moet zoals wij worden en al uw mannen moeten zich laten besnijden. Dan zullen wij onze dochters aan u uithuwelijken en kunnen wij die van u nemen. Dan blijven wij bij u wonen en worden samen één volk. Als u zich echter niet wilt laten besnijden, dan nemen wij onze dochter mee terug en gaan weg. Hun voorstel beviel Hemor en zijn zoon Sichem. En de jonge man probeerde het onmiddellijk uit te voeren, want hij had zijn zinnen gezet op Jacobs dochter en genoot veel aanzien in zijn ouderlijk huis. Hemor en zijn zoon Sichem gingen dus naar de stadspoort en richtten het woord tot de burgers van hun stad. Zij zeiden: deze mensen zijn ons goedgezind. Zij mogen in het land blijven wonen en er rondtrekken. Er is immers ruimte genoeg voor hen in het land. Wij kunnen hun dochters tot vrouw nemen en hun onze dochters geven. Maar slechts op één voorwaarde zijn deze mensen bereid bij ons te blijven en met ons één volk te vormen. Al onze mannen moeten zich laten besnijden, want zij zijn zelf ook besneden. Hun bezit, hun goederen en hun vee zullen ons eigendom worden. Laten we dus op hun voorstel ingaan, dan blijven zij bij ons. Iedereen die toegang had tot de stadspoort gaf gehoor aan Hemor en zijn zoon Sichem en liet zich besnijden. Maar op de derde dag, toen zij hevige pijn hadden, grepen Simeon en Levi, de twee zonen van Jacob en Dina's broers, naar hun zwaard, overvielen de op niets bedachte stad en doodden alle mannen. Ook Hemor en zijn zoon Sichem doodden zij met het zwaard. Daarop haalden ze Dina uit Sichems huis en gingen weg. De zonen van Jacob stortten zich op de verslagenen en plunderden de stad, omdat men hun zuster onteerd had. Schapen, runderen en ezels, alles wat in de stad of op het land was, maakten zij buit. Alles wat zij bezaten, al hun kleine kinderen en hun vrouwen, namen zij gevangen en zij plunderden de huizen leeg. Toen zei Jacob tegen Simeon en Levi: jullie hebben mij in het ongeluk gestort door mij in opspraak te brengen bij de bewoners van het land, de Canaanieten en Perizieten.
Ik heb maar weinig mannen tot mijn beschikking. Als zij gezamenlijk tegen mij optrekken, verslaan ze mij en doden ze mij. Met mijn familie. Maar zij zeiden, moest hij dan onze zuster als een hoer behandelen?

Genesis. Hoofdstuk 35, versen 1 tot en met 29. God zei tegen Jacob: ga naar Bethel en vestig u daar. Richt er een altaar op voor de God die u verschenen is, toen u vluchtte voor uw broer Esau. Jacob zei toen tegen zijn familie en tegen iedereen die met hem meetrok: doe de vreemde goden weg die jullie bij je hebben. Reinig je en trek andere kleren aan. Wij gaan naar Bethel. Ik wil daar een altaar oprichten voor de God die mij verhoord heeft toen ik in moeilijkheden verkeerde en die mij beschermd heeft op mijn reis. Toen gaven zij aan Jacob al de vreemde goden die zij hadden en ook de oorringen die ze droegen. En Jacob begroef alles onder de terebint bij Sichem. Toen zij opbraken, werden de steden in de omtrek door God met schrik geslagen, zodat zij de zonen van Jacob niet durfden achtervolgen. Toen Jacob met al zijn mensen in Luz, ook wel Bethel genoemd, in Canaan was aangekomen, bouwde hij daar een altaar en noemde de plaats God van Bethel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had, toen hij op de vlucht was voor zijn broer. Daarna stierf Deborah,